0: doordat hij achtervolgd werd door die... Ik noem die ook bij naam in mijn boek. Uiteindelijk lokt hij hem naar een plek, nou, net buiten de stad. Daar gaat hij zelf in gesprek met een andere verzetsman. Maar hij weet dat die NSB'er door het raam, door een kiertje, aan het meeluisteren is in een steegje. En op een gegeven moment dan loopt hij naar dat steegje toe, loopt die verzetsman. En dan ziet hij daar dus die NSB'er en richt een pistool op hem. En dan vraagt hij de namen van de andere NSB'ers waar hij mee samenwerkt. Niet dat het zijn redding is, want uiteindelijk wordt hij toch ook vermoord in dat steegje.
1: Wat is daarna gebeurd?
0: Dus eigenlijk na de oorlog heeft mijn opa met name die behoorlijke lijst verzameld met NSB'ers. En heeft hij aan dat speciaal daarvoor opgerichte tribunaal heeft hij dat overhandigd. En ik weet wel dat de huidige koningin toen wel vrij snel gratie heeft verleend. Dus ik heb het idee dat ze wel een korte tijd hebben vastgezeten, maar eigenlijk wat mij betreft te kort.
1: Maar er is wel een ontmoeting komt met van Jelle, je opa, ja. Met...
0: Ja, in 1952, dus 7 jaar na de oorlog. Het is wel bijzonder om te vertellen dat ook mijn moeder was toen eigenlijk net geboren. Is in 1952 geboren. Dan komt deze NSB'er, ja, ik noem hem Hugo, die komt naar mijn opa toe als mijn opa in de winkel aan het werk is. En die komt dus om vergeving vragen.
1: Maar kun je het misschien een stukje voorlezen?
0: Ja, ik begin ook op dat specifieke moment. Wilt u mij vergeven? Die woorden hingen tussen hen in. En Jelle voelde hoe alles in hem zich verzette. Een stem die zei dat het te veel was. Dat sommige dingen niet ongedaan te maken zijn. Dat vergeving geen plicht is. En toch was er ook iets anders. Een besef dat hij dit al jaren meedroeg. Dat hij, zonder het te willen, ook vast zat. Hij dacht aan iets wat hij ooit had gehoord. Dat vergeving is als een gevangenisdeur openen. En pas daarna ontdek je dat je zelf ook een gevangene was. Vergeven voelde niet licht. Het voelde als vechten. Als iets loslaten wat hij jarenlang had vastgehouden. Hij keek Hugo aan. Lang. Stil. Vergeven is moeilijk, zei Jelle. Het doet pijn. Het kost alles. En toen stak hij zijn hand met het litteken uit. De hand trilde licht. Maar ik wil niet langer vastzitten aan wat jij hebt gedaan, zei hij. Ik mag vrij zijn. En jij ook. Hij keek Hugo recht in de ogen. Ik vergeef je. Hugo brak. Hij boog zijn hoofd en ademde schokkend in. Zijn vrouw sloeg haar armen om hem heen. Er viel een zware last van hen af. Dank u, fluisterde Hugo. Dank u. Ze draaiden zich om en liepen langzaam de winkel uit. En Jelle bleef staan. Hij keek erna tot de deur dichtviel. Het verleden was er nog, de herinneringen ook. En het voor het eerst in lange tijd voelde het niet meer als een open wond. 7 jaar geleden werd Nederland bevrijd. Maar nu begreep Jelle een diepere betekenis van bevrijding. Iemand vergeven maakt echt vrij.
1: Hoe sta jij erin? Want dit schrijf jij.
0: Ja, ik vind het bijzonder dat als gelovige ook, wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft, dat vergeven, als je weet hoeveel je zelf vergeven bent, dan zou je snel zeggen van ja, dan wil ik iedereen wel vergeven. Maar juist als ik dit verhaal van mijn opa ken, dat deze Hugo dus de oorzaak is van de heftige verhoren, maar ook de 3 dagen, 3 nachten in een veewagon. Dus mensen daar al zien overlijden in zo'n veewagon. Die verschrikkelijke maanden, die 4 maanden in het kamp, de slapeloze nachten daarna. Dat deze man de oorzaak van je pijn, je verdriet, dat die dan naar je toe komt om vergeving te vragen. Dan voel je hem heel diep, zou ik maar zeggen, van wat doe je dan? Uiteindelijk vind ik dat heel mooi wat mijn opa dan ook vertelt over die gevangenis. Dat je toch Hugo, maar ook jezelf dan bevrijdt uit zo'n gevangenis. En dat herken ik ook wel. Dat andere dingen die ik meegemaakt heb, als je dan iemand vergeeft. Ja, dat je dan het echt los kan laten. Zolang je eraan vasthoudt, dan zit je zelf ook nog vast. Boosheid. Maar die boosheid, hoe langer die zit, hoe meer bitterheid dat wordt.

0: Dat er niet de verraders zouden zijn, niet de meelopers, niet degene die hun buren aangeven in ruil voor een veiligere positie. Oorlog en verraad ontstaan niet plotseling. Ze groeien in stilte, ze ontstaan in de alledaagse keuzes van gewone mensen. En daar ligt misschien de les die we wel kunnen leren. We kunnen onszelf niet beschermen tegen de duisternis door simpel te zeggen dat het nooit meer mag gebeuren. We moeten het herkennen in onszelf, in de samenleving, om ons heen. Oorlog en onderdrukking beginnen niet met bommen, maar met woorden. Met kleine concessies aan onrecht. Met het vergoeilijken van uitsluiting. Met het zwijgen wanneer iemand onterecht wordt aangewezen als vijand. Wat we kunnen leren is dat het kwaad niet altijd buiten onszelf ligt, maar vaak subtiel in ons midden groeit. Het begint met de angst om af te wijken. Met de neiging om mee te gaan met de massa. Met de gedachte dat één stem geen verschil maakt. Maar juist die ene stem, die ene keuze kan bepalen of je een brug slaat of een kloof vergroot.
1: Je zegt het groeit in stilte. Maar het verhaal in het boek is ook een verhaal, een liefdesverhaal tussen jouw grootvader en je grootmoeder, tussen vrouwtje en Jelle. Hoe ontwikkelt die liefdesrelatie zich? Want daar komen ook dit soort vragen naar voren toe. Van wat is gevaarlijk voor nou, het gezin aan de ene kant, het gezin aan de andere kant?
0: Ja, het waren natuurlijk Friezen. Er werd niet heel veel gesproken. Hè? Zij noemden dat vooral dat het stiller werd thuis. Of dat er nog minder werd gesproken. Er werd al minder gesproken. Maar ze zagen het wel gewoon vooral in het straatbeeld. Dus op een gegeven moment werden naambordjes veranderd. Het was gewoon in kleine dingen die je in de etalages zag. Je zag de NSB'ers op straat rondlopen. De roep José. Ze zagen een ontwikkeling, al was het misschien maar een kleine groep mensen, maar die namen wel redelijk wat ruimte in, dat ze zagen dat de NSB ook gewoon om hen heen groeide. En het werd vooral ook nog stiller in huis. Dat is wat ik ook nog een aantal keer beschreef, zeg maar. Ja.
1: Is het dan wat je zegt, dat is vooral de eind dertiger jaren wat je nou beschrijft, dat die NSB er meer ruimte in nemen en dat de mensen daar niet echt uitbundig tegen ingaan, maar als een soort van schouder op haar het langs gingen.
0: Ja, dat lijkt er wel op, ja. En het was dan gewoon een kleine partij en een kleine groep eigenlijk. Dus de mensen hadden ook zoiets van, ja, dat zal ook wel weer loslopen. En het is maar 3% van de mensen. Sommige in grote steden soms misschien 10%. Maar ze hadden zoiets van, nou, dat kon wel goed. Het was eigenlijk maar een kleine groep die veel ruimte kreeg op een gegeven moment natuurlijk wel.
1: Maar wat doe je dan als zwijgende meerderheid? Want dat is namelijk het punt wat ik hier ook in lees. Dat het komt over mensen heen ook op een gegeven moment.
0: Nou, die zwijgende meerderheid die heeft dus daadwerkelijk gezwegen. En om een eigen hachje over het algemeen te redden. Om niet op te vallen. En dat is dus wel heel schrijnend. Dat dus ja, die overgrote meerderheid die eigenlijk dus veel sterker had kunnen zijn. Dat die dus vooral gezwegen heeft, ja.
1: Maar goed, als ik naar deze tijd ga en ik ga naar je nabo toe, dan kan ik zeggen, is er tegenwoordig ook zo'n kleine minderheid die een zeer grote mond opzet, terwijl de meerderheid het toch net even anders wil en niks zegt?
0: Ja, nou, ik geloof dat het eigenlijk in deze tijd precies hetzelfde is, ja. Het is gewoon echt weer een kleine meerderheid die of door social media misschien wel veel bereik heeft. Maar uiteindelijk maar een kleine groep die ergens voor staat. En die de grote mond heeft. En die dus toch een groot bereik weet. Een grote groep mensen te bereiken. Terwijl de grote meerderheid het helemaal niet wil.
1: Wat leert het jou?
0: Ja, dat wij makkelijk meelopen. En eigenlijk heel snel ons eigen hachie en ons eigen gezin, ons eigen leven vooral willen beschermen. En ja, nog steeds het liefst niet boven het maaiveld uit willen komen met onze kop. Dus het liefst zo snel mogelijk naar de orde van de dag. En ook het wel snel weer vergeten. Op vakantie gaan, allerlei dingen doen. En we leven behoorlijk voor onszelf in die zin.
1: Het valt me op, ik ga terug naar het boek even. Het is een doorsnee boek geworden in die zin. Terwijl er worden de goede keuzes gemaakt. Niet door iedereen, helaas. Maar toch. Een soort Friese stilte, kun je het bijna zeggen. Ik weet niet hoe ik het zeg. Dat nuchtere Fries zijn wordt het gedaan.
0: Nou ja, ik had inderdaad mijn opa veel geloviger eerst neergezet in het boek. En toen hoorde ik van mijn

0: ooms en tantes, de broers en zussen van mijn moeder, dat mijn opa helemaal in die zin niet zo uitgesproken gelovige was. Gewoon een stille dienaar, ook in de kerk. Maar ook dat je niet heel goed wist van, ja, hoe zit dat nou per se van binnen bij hem, het geloof. Het geloof echt in Jezus Christus en ook in het dagelijks leven. Dus ik heb hem toen ook heel erg wel anders neergezet, ook helemaal veranderd. Nog een keer het hele boek doorgegaan, het hele manuscript, om hem veel eenvoudiger neer te zetten. Dus wel die christelijke gereformeerde kerk komt erin in voor. Maar vooral ja, het religieuze, of het niet per se het direct persoonlijke relatie met God komt er heel erg in voor. En ik vond het ook wel juist mooi omdat thema's als vergeving, ja, vooral het verhaal van mijn opa, wat een verhaal is van gewone mensen, dat gewoon weer de huiskamers binnen mag komen. Maar wel dus, ja, dat de barmhartigheid van God, maar ook de liefde van God, maar ook thema als vergeving, dat heel duidelijk naar voren komt in dit boek. Ja, dat het een gewoon verhaal is van gewone mensen.
1: Ik vind het ook wel mooi omdat hier, je ziet wel de vrucht van zijn christen zijn in hoe hij handelt en hoe hij doet.
0: Ja, en dat is denk ik ook wel maar open. Dus dat er van binnen dus misschien ook wel meer was. Dat hij het niet altijd woorden gaf, maar dat hij in die zin wel op Jezus heeft willen lijken. En dat ook echt wel heeft willen laten zien aan de mensen om hem heen. Ja.
1: Wat hoop je te bereiken met het boek?
0: Ja, ik hoop eigenlijk vooral, omdat ik zelf ook altijd wel bewust dat moment op de Dam, 4 mei, dat dit verhaal weer bijdraagt aan dat het een gezicht geeft, dat het oorlog dichtbij mag komen. Dat het om opa's is gegaan, ook al leven de meesten niet meer. Maar dat het om mensen zoals jij en ik gaat of gingen. En dat wij het dus ook zomaar weer mee kunnen maken. En hoe zouden wij dat dan doen? Dus het is nadenken over, geraakt worden door het verleden, maar ook het nadenken over hoe zou ik dan gaan staan. Ook al heb ik daar niet altijd zelf de antwoorden op hoor. Maar wel dat je niet zomaar meedoet aan alles wat er gebeurt of wat er jou gevraagd wordt. Ja, dus terugdenken, geraakt worden en nadenken over.
1: En is bevrijding voor jou centraal, vergeving?
0: Zeker, omdat daar eindig ik mijn boek mee. En dat is zeker wat ik heel erg over wil brengen. En dat je op het moment dat je dat niet doet, dat je dan in jezelf vastzit, die gevangenis dus, die mijn opa ook beschrijft. En de echte bevrijding is waar je nog iemand mag en moet vergeven, dat je dan echt de bevrijding kan gaan ervaren, ja.
1: Ik had het hier maar laten, dankjewel.
0: Bedankt, jij ook.
1: En dit zei Johan den Hartog. En met hem sprak ik op basis van het door hem geschreven boek Onvermijdelijk Verraad. Een boek wat handelt over ondergedoken zijn in oorlogstijd en verraden worden door je eigen volk, notabene. Het boek is uitgegeven door Public Transformation in Rijswijk in Nederland. Goed, heb ik nu nog tijd voor een tweede item. En dat is een gesprek wat ik had een paar jaar geleden met Frits Nieuwstraten. En hij is, mag ik wel zeggen, Corrie ten Boom-kenner. En ik besprak met hem een boekje van Corrie ten Boom, Brieven uit de gevangenis. Frits, het boekje met die brieven, dat is heel bijzonder. Zullen we beginnen met één brief? Kun je me één brief uit het boekje voorlezen?
2: Dat is een brief die Corrie schreef op 19 juni 1945.
1: En toen was ze al terug in Nederland vanuit concentratiekamp Ravensbrück.
2: Op 28 december 1944, na maandenlange gevangenschap in een concentratiekamp, is ze vrijgelaten. Is uiteindelijk weer in Haarlem neergestreken. En dan hoort ze dat degene die de familie verraden heeft ook gevangen genomen is. Want deze brief is van 19 juni, kort na de bevrijding. En dan schrijft ze: vandaag hoorde ik dat u zeer waarschijnlijk de man bent die mij heeft verraden. Ik heb 10 maanden in een concentratiekamp gezeten. Mijn vader stierf na 9 dagen gevangenschap en ook mijn zus stierf in gevangenschap. Maar het kwaad dat u hebt uitgedacht is door God voor mij ten goede gekeerd. Ik kwam dichter bij hem. Er staat u een zware straf te wachten. Ik heb voor u gebeden dat de Heere u zal aannemen als u zich bekeert. Besef dat de Heere Jezus aan het kruis ook uw zonden op zich heeft genomen. Als u dit aanneemt en zijn kind wilt zijn, dan bent u gered voor de eeuwigheid. Ik heb u alles vergeven. God zal u ook alles vergeven als u hem dat vraagt. Hij houdt van u en hij stuurde zijn zoon om uw zonden te verzoenen. Dat betekent dat hij de straf heeft ondergaan voor u en mij. U van uw kant zult hierop moeten antwoorden. als hij zegt: mijn zoon, geef mij uw hart. Dan zal uw antwoord moeten zijn: ja, Heer, ik kom. Maak mij tot uw kind. En als u het moeilijk vindt om te bidden, vraag dan of God u zijn geest wil geven, die het geloof in uw hart kan leggen. Twijfel nooit aan de liefde van de Heer Jezus. Hij staat met open armen op u te wachten om u te ontvangen. Ik hoop dat de weg die u nu gaat, u naar het eeuwige heil zal brengen. Corrie ten Boom.
1: Dit emotioneert jou.
2: Ja, dit Corrie, die zoveel te lijden heeft gehad, zegt: ik vergeef het u, maar wijst op het belangrijkste in het leven, op de Heere God. God vergeeft ieder mens, wat hij ook gedaan heeft. Er is geen zonde te groot of hij kan het vergeven. Corrie wijst daarop en zegt: meneer, bekeert u. God wacht op u.
1: En lijkt of die vergeving al een deel van haar was in die concentratiekamp, of heb ik het mis?
2: Vind ik moeilijk te zeggen, want zij heeft het ontzettend moeilijk gehad. Zij tegendraad, zou je kunnen zeggen. Het was met name Betsy die, ja, Gods liefde uitstraalde ook in het concentratiekamp. Daar heeft Corrie erg veel van geleerd. Corrie was ook in het concentratiekamp soms wel wat opstandig. Maar ja, door alle gebeurtenissen heeft ze gezien: God is bij mij. God zorgt voor mij, ook in dat concentratiekamp. We zien, ze kon een Bijbeltje meesmokkelen. Iedereen die wordt nagekeken. Zij kon dat stiekem toch wegwerken. Geweldig. Als zij in een van die barakken samen met Betsy is, kon ze daar Bijbelstudie geven, omdat ze dat Bijbeltje hadden. Maar ook, er was geen controle, want er waren zoveel ongedierte. God gebruikt al dat soort dingen in het leven om, nou ja, om voor hem dienstbaar te kunnen zijn.
1: Er is een aanloop geweest en die brieven die zijn niet uit de hemel komen vallen. Was het de reden geweest dat zij in die gevangenis kwamen?
2: De familie ten Boom, Kasper, Betsy en Corrie die hier woonden, maar ook broer Willem in Hilversum en Nolly, hebben vanaf het begin van de bezetting zich ingezet voor de mensen die vervolgd werden. Zowel Joden, studenten die niet de aanhankelijkheidsverklaring wilden onderschrijven. Iedereen die vervolgd werd, die vond hier een open huis. Dus er waren hier altijd onderduikers. Vanaf 1942 was hier een schuilplaats gemaakt door de ondergrondse. En ja, dat mocht niet in die tijd. Zij deden dingen die de nazi-overheersers niet wilden. En vandaar dat er op een gegeven moment door verraad, weliswaar, hier een overval kwam. Alle familieleden die hier aanwezig waren zijn gearresteerd en ook afgevoerd eerst naar het politiebureau, later naar de gevangenis. Zijn hier meer dan 36 mensen gearresteerd, maar 6 mensen die hier verbleven, die wisten de schuilplaats te vinden, zijn er ingedoken en konden hier na 2 dagen uit bevrijd worden.
1: In haar brieven noemt ze dat de horloges die goed aangekomen zijn.
2: Ja, dat moest natuurlijk allemaal in geheimtaal spreken. En haar zus Nolly schreef op een gegeven moment een briefje dat de horloges veilig waren.
1: Nou, is het ook zo dat dit een aanloop heeft van die al begonnen is voor de Tweede Wereldoorlog. Er was een enorme belangstelling binnen de familie ten Boom voor Gods volk, de Joden.
2: Inderdaad, en dat is heel bijzonder, dat al generaties lang er een grote liefde was voor het Joodse volk. Vanaf 1844 werd er in dit pand, en dat vind ik toch wel heel bijzonder, gebeden voor de vrede van Jeruzalem. De vader van Kasper, Willem, was een gelovig man, kerkte hier in de hervormde kerk, in de grote kerk, werd aangesproken door de preken van de predikant. Die had het daarover dat wij een liefde zouden moeten hebben voor Gods volk. Het is nog steeds Israël, is Gods volk. En dus begon Willem hier bidstonden wekelijks voor de vrede van Jeruzalem. 1844. En precies 100 jaar later, 1944, is dan hier de overval en wordt de familie gearresteerd. Maar 100 jaar lang zijn ze trouw geweest aan het gebed voor Israël, het Joodse volk, Gods oogappel.
1: Het waren niet alleen Joden die ze verborgen, maar ook verzetsmensen.
2: Hun huis stond open voor iedereen die vervolgd werden. Ook voor de oorlog al kwamen veel Haarlemmers die het moeilijk hadden eventjes een praatje maken met vader Kasper, om raad vragen, et cetera. Hij werd de wijze oude man van Haarlem genoemd.
1: Corrie was de eerste vrouwelijke horlogemaker.
2: Ja, inderdaad. Zij heeft natuurlijk van haar vader de opleiding gehad. Is ook in Zwitserland geweest, in een fabriek, om daar verder opgeleid te worden. En ja, Corrie was de eerste vrouwelijke horlogemaakster van Nederland.
1: Deze brieven die zijn uit de gevangenisstaat, dus Scheveningen heb je het over, Vught. Kun je gewoon eens een paar uitpakken? Want zijn...
2: Ja, Corrie ten Boom, cel 384 op 11 april 44. Is een lange brief aan Nolly en alle vrienden. Hartelijk dank voor Atis, en dat was een dochter van Nolly, Atis pakketje. Het is volmaakt. Wat een kleuren. De draden van de handdoek gebruik ik om van alles te borduren. De meeste moeite heb ik gehad met mijn zorg om Betsy en vooral om vader. Maar toen zei de Heere Jezus, wij zijn geborgenen in mijn onmetelijke liefde. Sindsdien maak ik me geen zorgen meer over hen. Wel top ik bijvoorbeeld over de horloges van onze klanten in het lege huis.
1: En dat waren de mensen die ondergedoken zaten?
2: Ik denk dat ze hier ook de horloges bedoelt die vader en zij aan het repareren waren. Dus kan twee kanten op. Maar de heiland neemt steeds alle zorg, angst en heimwee weg. Zelfs op zo'n manier dat de dokter pas zei, u bent altijd opgewekt. Ik zing in mezelf. Is ook zo bijzonder, hè, dat Corrie in gevangenschap toch zich vrij voelde in haar hart om te zingen. En ze had voor veel dingen te danken. Door, schrijft ze dan verder in deze brief, geen armoede door Atis pakketje. Goed eten, 6 Rode Kruis boterhammen en een extra halve pan pap. Mijn zonde zie ik duidelijker. Bijvoorbeeld een eigen ik. Een ik met hoofdletters en oppervlakkigheid. Op een keer vroeg ik de Heere mij te redden. En toen zei hij, mijn genade is u genoeg.
1: Maar raakt ze hier niet de kern van eigenlijk waar het om draait?
2: Ja, hoe zich dat precies in het hart van Corrie afspeelde, weet ik niet. Corrie deed een hele hoop, was een hele actieve vrouw. Ze gaf catechisatie aan verstandelijk gehandicapten voor de oorlog. Was actief in de padvinderij. Vanuit deze brief krijg je eigenlijk de indruk dat met name zijzelf op de voorgrond stond. Ik. Dat merk je niet in haar activiteiten, maar we kennen het misschien allemaal zelf wel in ons leven. In een bepaalde fase denk je, nou, ik doe dit toch wel geweldig. Accent op ik. Als je in gevangenschap bent, alleen in een cel, dan word je op jezelf teruggeworpen. En dan merk je dat je helemaal niets bent. Dat je alleen maar iets kunt zijn dankzij Gods genade. En God doet het in jou. En blijkbaar al heel vroeg in gevangenschap ziet ze dat in, en ik denk toch ook wel dat ze dat voor die tijd zag, maar blijkbaar vindt ze dat heel belangrijk om dat door te geven aan haar zus, Nolly, en alle andere vrienden. Ja, mijn zonde zie ik duidelijker. Bijvoorbeeld een eigen ik met hoofdletter en oppervlakkigheid. Ik vind het bijzonder. Ik vind het soms ook heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Als je die brieven leest, dan ga je in jezelf denken van, herken ik daar iets van? Ben ik ook zo? Wat kan ik ervan leren? En dan zijn er soms hele eenvoudige briefjes van een pakketje van het Rode Kruis ontvangen, et cetera. Dat lijkt dan voor ons een heel simpel iets, maar het was in die tijd, op dat moment, zoiets bijzonders dat er überhaupt al communicatie mogelijk was. Dat een bewaarder tegen de regels in natuurlijk een briefje naar buiten smokkelde en een briefje naar binnen. Dat er contact zo was tussen Corrie en haar familie buiten de gevangenis. Dus we kunnen daardoor een blik werpen in haar gevoelsleven van dat moment. En dan is het verbijsterend. Ze weet niet hoe de toekomst zal zijn. Maar ze weet één ding. Ik weet mij geborgen in Gods hand. De toekomst is onbekend.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van ons, onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van de ontferming onuitputtelijk zijn. Zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen. O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens. Verenig uzelf in een lofzang, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
1: Op het feest van de drievuldigheid, drievuldigheidszondag, is het evangelie ontleend aan Johannes hoofdstuk 3 vers 16 tot 18. Ik lees u voor. In die tijd zei Jezus tot Nicodemus: zozeer immers heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enig geboren zoon heeft gegeven, opdat al wie in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door hem zou worden gered. Wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Tot zover. We zitten in het evangelie van Johannes. Nog eventjes maar kijken naar de grote omvang van dat evangelie. We weten intussen dat Johannes was een oud man toen hij zijn evangelie schreef. Waarschijnlijk zo'n 70 jaar nadat hij de dingen met Jezus had meegemaakt, schreef hij het evangelie. Toen waren er al drie, dat van Matthäus, van Marcus en van Lucas, en die veronderstelt Johannes bekend. En hij kijkt terug op de persoon van Jezus en realiseert zich dat Jezus zo anders was dan de religieuze mensen van zijn tijd. Met name ook de religieuze leiders van zijn tijd. Want in die tijd waarin Johannes leefde en waarin Jezus optreedt, was het gebruikelijk dat de religieuze leiders vooral bedacht waren op de vraag of je wel rein genoeg was om deel te nemen aan het religieuze en het sociale leven van het Jodendom. En of je je wel hield aan alle geboden, en als dat niet het geval was, dat je dan onrein was en van deelname werd uitgesloten, gediscrimineerd zouden wij zeggen. Je werd heel gauw onrein verklaard. Er was altijd wel een reden. De 10 geboden waren intussen tot 613 geboden uitgebreid. En de enige die ze dan kenden, dat waren dan degene die konden beoordelen of jij rein genoeg was om deel te nemen aan de godsdienst. En bijvoorbeeld als je in de narigheid zat, ja, dan had je die narigheid aan jezelf te danken. En dan maakte die onnarigheid jou onrein en ongeschikt om deel te nemen aan het godsdienstige leven. We komen herhaaldelijk voorbeelden tegen het evangelie dat Jezus mensen geneest die door zijn tijdgenoten als onrein werden verklaard. Want hadden een ziekte opgelopen en die ziekte die werd beschouwd als een straf van God. En God kon alleen maar straffen als jij van tevoren een fout had gemaakt. Anders had God geen reden om te straffen. Welke fout je dan had gemaakt, dat wist je niet altijd. Maar dat je een fout had gemaakt, dat kon je zien aan het feit dat je nu een straf van God onderging. Namelijk die handicap of die ziekte of die narigheid die je te lijden had. Zo zat dat godsdienstige leven van de tijdgenoten van Jezus in elkaar. En dus waar die tijdgenoten alsmaar bezig waren met te oordelen namens God of je wel goed genoeg was. Wat was dan die Jezus een verademing geweest? Bij de andere evangelisten lezen we dat Jezus preekt: ga anders denken. Wij vertalen dat met bekeer je. Ga anders denken. Ga anders denken. En deze Jezus dacht heel anders dan zijn tijdgenoten. Die stond niet te oordelen. Nee, die was genade op genade. En zelfs al had je de gevolgen te ondergaan van fouten die je eerder had gemaakt, dan rekende hij je daar niet op af. Integendeel, hij gaf je de mogelijkheid om overnieuw te beginnen. Hij liet weten dat God een God van vergeving was, die niet je zonde achter je aandroeg, maar die je juist wilde redden en bevrijden en een nieuwe toekomst wilde geven. Wat was die anderste Jezus? En Johannes komt dus tot de conclusie, ja, wat Jezus nou precies zo tot Jezus maakte, dat andere, dat was de genade op genade. Zo zegt hij dat in het eerste hoofdstuk in vers 16. Jezus was genade op genade. En dat was iets van de mensen. Dat was zo bijzonder. Dat moest wel van God afkomstig zijn. En zo komt Johannes dus tot de opvatting dat de Jezus die zij hadden meegemaakt, dat hij een voorgeschiedenis had gehad, namelijk dat hij van bij God afkomstig was en dat hij bij God had thuisgehoord al die tijd en op een goed moment zich had aangeboden om zich onder de mensen te begeven en te laten zien welke weg naar God toe leidde, omdat wij de weg waren kwijtgeraakt. En dat was die Jezus die wij hadden leren kennen als genade op genade. En dus de vraag die in het Johannesevangelie herhaaldelijk klinkt is, van waar is hij? Met de bedoeling dat wij erachter zouden komen dat hij vanuit de Vader, vanuit de hemel, naar ons was afgedaald om ons de weg naar de Vader te wijzen. Johannes doet dat in zijn evangelie door een aantal anekdotes te vertellen, niet al te veel. Anders dan de andere evangelisten, die hebben een aaneenschakeling van anekdotes. Johannes vertelt er maar een paar, maar hij kiest die anekdotes dan zo, dat hij aan de hand van die gebeurtenis kan laten zien dat Jezus inderdaad iets heel bijzonders was en van God afkomstig. En dat je door de daden heen zijn ware herkomst kon afleiden. Dat je kon zien van waar hij eigenlijk was. Dat moesten die anekdotes duidelijk maken. En aan die korte anekdotes verbindt hij dan vaak een hele lange beschouwing, waarin dan die ware inhoud van Jezus wordt uitgelegd en uit de doeken gedaan. Zo zelfs dat vanuit het gezichtspunt het lijden, het sterven van Jezus een heel andere kleur gaan krijgen. Jezus heeft het wel ondergaan, maar niet als een willoos slachtoffer. Nee, hij heeft het ondergaan omdat hij langs die weg wilde laten zien dat God zelfs het lijden en sterven, dat voor hem geen zee te hoog gaat. En dat zijn liefde sterker is. En dat niets boven God uitgaat, ook niet de kwaadwilligheid van de mensen. En dat daarachteraan, dus Jezus' opstanding is gevolgd, dat hij de weg naar de ware God heeft gevonden. En dat Johannes dus tot de conclusie moet komen en alles overziende. God gaf zijn zoon. God gaf zijn zoon als een gratis geschenk. Dat staat vandaag in de tekst. Dat willen we allemaal van tevoren eerst bedacht hebben, voordat we het stukje tekst nog eens nader onderzoeken, dat we vandaag te horen krijgen. Dat korte stukje tekst van vandaag, dat is een gedeelte uit een langer verhaal. En dat langere verhaal is eigenlijk een mooi voorbeeld van wat we zojuist vertelden. Namelijk, er is een korte anekdote. Nicodemus komt bij Jezus op bezoek. En aan die korte anekdote kan je aflezen wat de ware inhoud is van Jezus. Daar kom ik straks al op terug. En dat je dat er kan aflezen, dat stopt Johannes in een lange beschouwing naar aanleiding van die korte anekdote. En wat wij nu hoorden, dat het verhaal van dat zozeer heeft God de wereld lief gehad enzovoort, dat is dus zo'n reflectie, zo'n uiteenzetting die Johannes toevoegt aan de anekdote waaruit wij kunnen afleiden dat er met Jezus iets heel bijzonders, iets van God afkomstig was en niet van de mensen. En daarom is het eigenlijk goed om het verhaal waaraan dit stukje is ontleend, om dat verhaal in zijn geheel te overzien. En dat begint eigenlijk in het vorige hoofdstuk, in hoofdstuk 2 aan het eind, in vers 23. Daar staat dat het nacht was en tegen Pasen. Dat het paasnacht is. Heel eventjes stiekem geeft Johannes aan hoe we dit verhaal moeten lezen. We moeten dit verhaal lezen als een verhaal in de paasnacht. En dan weten u en ik, in die paasnacht wordt Jezus ten leven gewekt. En in de paasnacht worden de mensen gedoopt en worden de bekeerlingen worden Jezus mensen. Zo'n paasnacht. En dan staat er even verderop in vers 25, Jezus kende wat er was in de mens. Dat hoefde niemand hem vertellen. Hij kende, en we weten dat het woord kennen duidt een grote intimiteit, en hij was er doordrongen. Wat er was in de mens. En dan de volgende zin, hoofdstuk 3 vers 1. Zo was er een mens uit de Farizeeën. Mooi hè? Johannes schrijft, Jezus kende wat er was in de mens. Dat heeft hij als een algemene opmerking opgeschreven. En nou gaat hij daar een bijzonderheid van geven. Zo was er een mens uit de Farizeeën met de naam Nicodemus. En die kwam dus 's nachts naar hem toe. En het gesprek dat we dan horen, dat is een gesprek dat plaatsvindt in de paasnacht. En wat zegt Jezus in de paasnacht tegen Nicodemus? Dat de mensen opnieuw geboren moeten worden. Zo wordt het meestal vertaald. Maar er staat, of dat woord opnieuw, kun je ook vertalen met van omhoog. En dat is natuurlijk veel beter. In de paasnacht moeten de mensen opnieuw van omhoog geboren worden. En in dat verhaaltje dat hieraan vooraf gaat, speelt ook de vraag, van waar is hij? En Jezus nodigt ons uit om met Nicodemus mee na te denken over de vraag of we niet opnieuw geboren moeten worden van waar hij is. Het gedeelte dat we deze zondag horen begint bij vers 16, maar voor de goede orde wil ik eigenlijk in vers 13 beginnen, omdat dat vanuit de inleiding die ik gaf misschien nog wat duidelijkheid kan geven. Dus bij vers 16 staat: en niemand is opgeklommen naar de hemel, tenzij hij die uit de hemel is neergeklommen, de mensenzoon. Ziet u, daar staat de overtuiging van Johannes. Dat was in die dagen volkomen ongebruikelijk, dat er van bij God, ja, God had de wereld geschapen in het begin van de schepping. En hij had aan de mensen de aarde toegewezen om zelf in de hemel te gaan wonen. Maar dat er nou iemand naast God heeft gestaan, om zo te zeggen, die van het begin af aan daarbij, ja, hoe je je ook voorstelt, stel je het voor, maar Johannes zegt dus dat de Jezus die hij als mens heeft meegemaakt, dat hij niet anders kan concluderen dan dat die mens van het begin af aan bij God heeft gehoord en van het begin af aan deel heeft gehad aan het goddelijk leven zoals wij dat kennen. Ja. En dus zegt hij dat hij, Jezus, die is vanuit de hemel neergedaald en naar de hemel weer opgestegen. En om de woordspeling te handhaven: niemand is opgeklommen naar de hemel, tenzij hij die uit de hemel is neergeklommen, de mensenzoon. Dus Jezus is opgestaan uit de dood en naar God teruggekeerd. En dan dat zinnetje dat heel erg van belang is en helaas niet is opgenomen in de lezing: en zoals Mozes omhoog hief de slang in de woestijn, zo moet omhoog geheven worden de mensenzoon. En zoals Mozes omhoog hief de slang in de woestijn, heb ik altijd een hele rare vergelijking gevonden. Want zoals u weet, dat verhaal van Mozes in de woestijn, dat vindt plaats als de mensen voor de zoveelste keer hun beklag doen, klagen, op weg zijn naar hun beloofde land. Maar het is zus niet goed en daar te kort en zo te breed en dat is niet fijn. En alsmaar dat geklaag, zodat op een gegeven moment treedt er een slangenplaag op en dat wordt dan beschouwd als een straf voor dat eeuwig beklag dat die mensen doen. En de manier om van de slangenplaag af te komen is dan dat Mozes een koperen slang moet fabriceren en die op een staak moet steken, omhoog moet heffen en ieder dan die zijn ogen opricht naar die slang, die zal gered worden. En nu gebruikt Johannes dat beeld als een verwijzing naar Jezus. Dat is toch iets geks, want wij hebben toch geen slangenbeet van Jezus gekregen die dodelijk is. En ik denk dat het daar wordt bedoeld dat het vergelijkingspunt is dat de mensen allemaal behept zijn met een, om zo te zeggen, dodelijke slangenbeet. Wij alle hebben gezondigd tegen God door nee te zeggen tegen de naastenliefde, op welke manier dan ook, door ons van de bemartigheid van af te sluiten en de genade af te sluiten. Dat was ook de reden waarom Jezus gekomen is. We hebben ons ervan afgesloten. Wel nu, ieder van ons heeft iets van zo'n slangenbeet, om zo te zeggen, dat we ons hebben afgesloten. Maar we kunnen genezing vinden door naar de staak onze ogen op te heffen en naar Jezus op te zien die de genade is en de goedheid van God zelf. En daar alleen vinden wij genezing voor die slangenbeet die ons met de dood heeft aangedaan. Dat is volgens mij het vergelijkingspunt. De slangenbeet is het feit dat we nee zeggen tegen God en zijn genade. En dat Jezus, juist zoals die slang in de woestijn, als we ons daarna opheffen en onze ogen oprichten, wel naar de barmhartigheid, Jezus die aan die slaagstaak, die sterker is dan de dood, al lijkt het niet zo, als we daar vanuit willen gaan, dan zullen wij redding vinden. En dan staat er achteraan in vers 15, dat is nog altijd voordat ons stukje begint, opdat een ieder geloofsvertrouwend in hem heeft eeuwig leven. Als wij onze ogen opheffen naar Jezus, die dan menselijke wijs gesproken een nederlaag heeft geleden, aan het kruis is gestorven, overdekt en overladen met schande, met pek en zwavel zouden wij zeggen. Als we onze ogen opheffen naar hem, voor wie de liefde zo groot was dat hij zelfs dit er allemaal voor over had, en dat die liefde uiteindelijk zelfs zo groot blijkt te zijn dat ze de dood overwint en dat hij door de dood heen of aan de andere kant van de dood de weg naar God heeft gevonden en de weg terug naar van waar hij vandaan kwam. Als we daarop durven vertrouwen, Als we daarop durven vertrouwen, te midden van een wereld waar het kwaad nog altijd heel groot is en elke dag nog steeds overwinningen lijkt te boeken en waar we allemaal niet tegenop kunnen en soms ons machteloos bij voelen. Als wij dan vast willen houden aan de liefde, aan de barmhartigheid, dat ze groter is en dat we daar onze kaarten op moeten zetten of onze voetstappen in moeten treden, opdat een ieder geloofsvertrouwend in hem, die heeft eeuwig leven. En dat eeuwig leven bestaat erin dat wij God kennen als liefde en genade en niet als oordeel. Jezus is niet gekomen om te oordelen, maar om ons juist te redden. Dat beeld dat gaat dus vooraf aan het stukje tekst dat wij zo meteen lezen, waarin eigenlijk weer hetzelfde nog eens voor de zoveelste keer wordt herhaald. Opdat een ieder geloofsvertrouwend in hem heeft eeuwig leven. En dit is het eeuwig leven, zal Jezus aan het eind van het evangelie zeggen, dat zij u God kennen als de ware God. Niet de God van veroordeling, niet de God van wraak, niet de God van dreiging, niet de God van ik zal je nog wel eens krijgen, niet de God van straf, maar de God van genade, van nieuw begin, van leven, van liefde, eeuwig leven. We stappen over naar de tekst zelf. Jezus zegt tot Nicodemus: zozeer immers heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gaf, opdat een ieder, geloofsvertrouwend tot hem, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Wat wij hebben meegemaakt, zegt Johannes, 70 jaar geleden, die schandelijke veroordeling van Jezus tot de dood en dan nog wel tot de dood aan een kruis, de Romeinse doodstraf, zelfs de Joodse doodstraf was nog niet goed genoeg voor hem, en van de Romeinse doodstraf de meest oneervolle, die aan het kruis, volkomen naakt ten aanschouwen van iedereen, tot schande van iedereen. Dat heeft hij ervoor over gehad om te laten zien dat de liefde zo ver gaat dat ook als wij hem afwijzen, dat doet hij met ons nooit. Hij heeft zijn enige zoon afgestaan om dat te laten zien. Het was natuurlijk niet de bedoeling dat Jezus zo zou sterven. Het was de bedoeling dat wij van hem de weg van de liefde hadden geleerd en dat we die aan hadden genomen. En dat we door de liefde aan te nemen hadden gezien dat dat inderdaad een veel betere weg was dan die dwaalweg die wij intussen in onze godsdienst destijds waren gegaan. Dat God een God van dreiging, een God van straf en een God van wraak was en een God van de reinheid en de onreinheid veroordeelde. En dat die je straft. Dat we dat allemaal als fout zouden beschouwen en dat het goede was door genade en liefde en vergeving. Maar de genade, de liefde en de vergeving in eigen persoon, die hebben we uit ons midden weggemendeld met geweld en met het geweld van zijn dood aan het kruis. Maar achteraf gezien, als we ervan uitgaan dat Jezus het beeld van God heeft laten zien en dat wij mensen dat beeld uit ons midden hebben met zijn liefde zich niet laat wegmendelen, dat God niet zegt, nou zoek het dan ook allemaal maar uit, stelletje stukken ongeluk dat jullie er rondlopen als je dan niks met mij te maken wil hebben en als je dan niks met de liefde te maken wil hebben, dan zoek het verder maar uit en dan ga je maar verloren en dan ga je je eigen ondergang tegemoet, had hij toch kunnen zeggen? Hij zei het alleen niet. Nee, hij heeft alles ervoor over gehad, alles om ons steeds te laten zien hoe hoog de liefde gaat en dat er geen zee te hoog gaat en de liefde staat hoger. En tenslotte staat dat kruis opgericht boven die hele zee van geweld en macht en dood en kwaad. Als een paal boven water staat daar opgericht dat kruis van Jezus, zoals die paal destijds opgericht stond met die slang in de woestijn. Dat is de genade, dat heeft er zelfs allemaal voor over. De liefde laat zich niet wegmendelen uit onze wereld, want telkens zal ze terugkomen als liefde. Dat is toch, ja, daar staat toch je verstand bij stil. God heeft zijn enige geboren zoon ervoor over gehad om ons dat te laten zien. Wat moet dat dan toch voor een God zijn? Die mensen die de weg waren kwijtgeraakt, de weg wilden terug laten vinden, de weg van de liefde, maar de mensen wilden die weg van de liefde helemaal niet. En die hebben dus de liefde zelf van kant gemaakt en daar een eind aan gemaakt. Maar de liefde daar, die laat zich niet beëindigen, die zal altijd weer terugkomen als liefde. Niet als wraak, niet als straf, niet als bedreiging, niet als oordeel, als liefde. Daar staat toch je verstand bij stil.

En dan herhaalt Johannes nog maar een keer wat hij in het vorige vers ook al had gezegd, opdat een ieder geloofsvertrouwend tot hem niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ieder die zich aan die liefde durft toevertrouwen, die liefde als de bodem onder zijn voeten durft te leggen en daarop zijn voetstappen baseert, op die liefde en die genade, die gaat niet verloren, want die zegt ja tegen de genade en die ontvangt dus de genade en de liefde. En dat geeft een band met de God van de liefde die niemand kan doorbreken. Die heeft eeuwig leven. Want wat was ook weer het eeuwig leven? Dat zij u kennen, God van liefde, God van genade, als de ware God. En niet menen dat u bent veroordeling of straf. Maar zij kennen u als de liefde in eigen persoon. Intussen gebeurt er iets heel interessants in deze tekst. Het is niet zo duidelijk of dit een beschouwing is die Johannes de evangelist toevoegt aan de anekdote van Jezus met Nicodemus, of dat dit nog alsmaar plaatsvindt in het gesprek, dat het een weergave van het gesprek zelf is. Het is ook niet zo vreselijk belangrijk om te zien waar het gesprek ophoudt en de mijmering van Johannes begint, omdat het steeds draait rondom hetzelfde centrale thema over de liefde van God en dat Jezus die liefde van God is komen laten zien. Maar wat ik wel een heel grappig element vind is, in het voorafgaande stukje dat we niet hebben gelezen, maar waar we wel vandaag begonnen zijn, hebben we tot twee keer toe gehoord dat Jezus zichzelf aanduidt als de mensenzoon. Niemand is opgeklommen naar de hemel, tenzij hij die uit de hemel is neergeklommen, de mensenzoon. En in het vers daarna, en zoals Mozes omhoog hief de slang in de woestijn, zo moet omhoog geheven worden de mensenzoon. Jezus spreekt over zichzelf als de mensenzoon, dat doet hij trouwens ook in de andere evangelies. En dat was een term die men uit het Oude Testament wel kende. Dat roept herinneringen op aan Daniël, hoofdstuk 7, vers 13 en 14. Daniël 7, 13 en 14. Waar sprake is van een mensenzoon op de wolken. Daniël schrijft daar: in mijn nachtelijk visioen zag ik toen met de wolken des hemels iemand aankomen die op een mens geleek. Hij ging naar de hoogbejaarde, dat zouden wij nu de vader noemen, en werd voor hem geleid. Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht. Alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat. Zijn koninkrijk gaat nooit

nooit vergaat. Zijn koninkrijk gaat nooit te gronden. Al dus Daniel. En als Jezus dus spreekt over zichzelf als de mensenzoon, of is dat ook een vondst van Johannes, dan roept hij dit beeld op van iemand aan wie door God het koninkrijk voor eeuwig, of het koningschap voor eeuwig wordt toevertrouwd. De mensenzoon. De zoon van de mens, staat er dan steeds in het Grieks. Is het dan niet grappig dat we nu al horen, zo immers heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gaf? Het ging toch over de zoon van de mens? Maar nou wordt daar even in het voorbijgaan van gezegd, dat het de zoon van God is. Of Jezus dat nu zelf doet, of Johannes, het is wel grappig dat ineens die omslag plaatsvindt. Ja, die mensenzoon bij Daniel, die leek al heel erg op de zoon van God. Alleen daar stond toch niet zoon. Daar stond een zoon van een mens die de waardigheid van een koning voor eeuwig krijgt toevertrouwd. Maar hier gaat Johannes een stap verder door te zeggen dat dat de zoon van God is. En in het volgende vers, vers 17, herhaalt hij dat. Niet immers zond God zijn zoon tot de wereld, opdat hij de wereld oordeelt, maar opdat de wereld wordt gered door hem. Dat ene vers is eigenlijk het hele evangelie van Johannes in een notendop bijeen. Niet immers zond God zijn zoon. Ja, alleen dat al, dat God een zoon zou hebben gehad. Dat kon toch niet in het Joodse denken van zijn dagen? Maar Johannes, die Jezus heeft meegemaakt, komt tot geen andere conclusie, juist vanwege het feit dat deze mens Jezus zo vervuld was van genade, dat je verstand erbij stilstond en dat kwam van een andere planeet. En die uitdrukking kende Johannes dan vast niet, maar wat hij ermee wil zeggen is duidelijk. Dit kan alleen maar van God afkomstig zijn geweest. Dit is niet met menselijke DNA of menselijke erfelijkheid te verklaren. Wie waren zijn vader en zijn moeder helemaal? Nee, dit gaat boven het menselijke uit en het moet wel van God afkomstig zijn geweest. En dus Johannes komt tot de conclusie dat Jezus uiteindelijk de zoon van God was en is en blijft. Niet immers zond God zijn zoon tot de wereld. En die zoon van God, die spreekt over zichzelf als mensenzoon, zoon van de mens. Dat is natuurlijk meer dan een woordspel. Niet immers zond God zijn zoon, want straks zullen ze in de eeuwen hierna alsmaar strijden over de vraag, ja, was Jezus nou mens of was hij God? Ja, zeggen dan mensen, nee, maar God kan geen mens worden. Nee, ijzer kan geen water worden en hout kan geen ijzer worden. Nou, nog minder kan God mens worden. God heeft niets waarlangs het God zijn in mens zijn kan veranderen of omgezet worden. En hoe moeten we ons dat nou? En dus van het begin af aan heeft het gelovige volk de traditie vastgehouden. En hij was en God en mens tegelijkertijd. Hoe je je voorstelt, stel je het ervoor. Maar beide dingen moeten gezegd worden omdat ze allebei waar zijn. En Johannes stopt dat dus eigenlijk al in zijn evangelie. Niet immers zond God zijn zoon tot de wereld, opdat hij de wereld oordeelt. Daar had hij toch al reden toe? Jullie, stel het je ongelukkig dat jullie er zijn. Jullie zitten elke keer op de verkeerde weg. Mijn vader is liefde en hij heeft aan jullie de liefde en de barmhartigheid geleerd. En jullie zetten die liefde en die barmhartigheid steeds meer om in liefdeloosheid en onbarmhartigheid. Zoek het verder uit. Dat had hij toch kunnen doen. Hij had de wereld kunnen oordelen. Nou, als jullie dan toch niks met de liefde te maken willen hebben, dan zoek je het maar uit en dan zul je voor eeuwig in het duister en in de kilte van de onliefde gewenteld en neergesmeten worden. Maar dat heeft God juist niet gedaan. Hij heeft ons zo verbijsterd door het feit dat hij zijn zoon heeft gestuurd die ons steeds heeft laten zien hoe liefde te werk gaat. En die oordeelt niet. En dus als je met hem in zee gaat, dan word je gered. Want onze God is een God van redding en niet van veroordeling. Dus doe er het beste aan. Zo gaat Johannes nu verder, let u maar op. Door in die God te geloven en daar je leven naar in te richten en niet je leven inrichten naar een God die alsmaar bezig is om te kijken of die niet boos op je kan worden, of die kan straffen, of die kan dreigen, of je niet onrein kan verklaren. Wie gaat er nou op zo'n God zitten te vertrouwen? Alsmaar in de verdediging wordt gedrongen als mens en alsmaar tot een slaafse onderdanigheid van, oh God, als God maar niet boos, als God maar, stel je voor dat God. Nee. God is een God van liefde, van genade en die ermee begaan is als je de weg bent kwijtgeraakt en alles in het werk stelt

0: om je de weg te doen terugvinden en hij je met genade en liefde en niet met straf tegemoet treedt. Dus, zegt Johannes, of Jezus in het gesprek met Nicodemus, de geloofsvertrouwende tot hem, degene die op hem zijn zinnen zet en die naar hem zijn schreden richt, en die ervan uitgaat dat God zo bestaat en niet anders, de geloofsvertrouwende tot hem, die wordt niet geoordeeld. De niet-geloofsvertrouwende, die is reeds geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofsvertrouwd tot de naam van de enige geboren Zoon van God. Nou zegt Johannes het ingewikkeld, maar duidelijk is het wel. Dus als je dan toch in God wil geloven, en geloven is dan niet van, nou ja, er moet natuurlijk wel iets bestaan, hè, want anders zou ik ook niet weten hoe die wereld precies tot stand is gekomen, of een dergelijke redenering, nee. Als God een rol speelt in je leven, laat hij dan de rol van de liefde spelen en degene die jou genade kan geven en die jou cadeaus kan geven en die jou gelukkig kan maken. Wat? Die jou gelukkig wil maken en alles in het werk stelt om jou tot je recht te laten komen. Ga er dan vanuit dat er zo'n God is en ga je daarnaar gedragen. Dus als je zo gelooft en vertrouwt dat God zo is voor je, ja, dan ben je veel beter af. Want, en als je dat niet gelooft, ja, dan heb je jezelf al veroordeeld. Want dan zeg je nee tegen de liefde en de genade. Hoe kun je dan ooit liefde en genade ontvangen? Als je nee zegt tegen de liefde en de genade, dan keer je als het ware af van de liefde en de genade, richting duisternis en kou. En dan zeg je, nou, zoek het uit met je genade en je liefde. Dan heb je jezelf geoordeeld tot een bestaan van liefdeloosheid en onbarmhartigheid. En hoe komt het dan dat je jezelf dan veroordeelt? Omdat je er niet van uitgaat dat God liefde is. Omdat je er niet van uitgaat dat Jezus zo'n God is willen komen laten zien. Omdat je er niet van uitgaat dat die Jezus inderdaad van God gekomen is. De Jezus van de genade en de barmhartigheid. Als je er niet van uitgaat dat Jezus die wij gekend hebben, die de liefde van God was in eigen persoon, die was van God afkomstig. Ja, als je daar niet van uitgaat, dan heb je jezelf veroordeeld tot een liefde, tot een leven buiten de liefde om. De geloofsvertrouwende tot hem wordt niet geoordeeld. De niet-geloofsvertrouwende is reeds geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofsvertrouwd tot de naam van de enige geboren Zoon van God. Jezus is de weg waarlangs je God kunt vinden. Hoezo? Omdat hij inderdaad consequente liefde is geweest. Liefde is de enige weg waarlangs je God kunt vinden. En die liefde die is ons getoond door Jezus en buiten hem door niemand. En daarom durft Johannes ook te zeggen, ja, het was zo uitzonderlijk. Hij moet wel van God afkomstig geweest zijn. Dus als je dan toch in God gelooft en toch God een plek geeft in je leven en iets met hem wil, geloof dan in de God zoals Jezus het heeft laten zien. En niet in de God van dreiging, straf enzovoort. Ik heb zin om die drie versen nog een keer in zijn geheel te lezen, nu verder zonder commentaar, in de hoop en dan nog wel op die rare manier waarop ik dan vertaal, omdat ik dan hopelijk dichter bij het Grieks van Johannes blijf, in de hoop dat door de woorden nu nog eens te horen, dat u zelf ook hoort, eigenlijk is het zo klaar als een klontje. Ja, als je tenminste de veronderstellingen van Johannes kunt delen, maar dan is de tekst eigenlijk heel duidelijk. Ik lees hem nu nog een keer in zijn geheel voor, nu verder zonder commentaar. Zo immers heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Opdat een ieder geloofsvertrouwen tot hem niet verloren gaat, maar heeft eeuwig leven. Niet immers zond God zijn zoon tot de wereld, opdat hij de wereld oordeelt, maar opdat de wereld wordt gered door hem. De geloofsvertrouwende tot hem wordt niet geoordeeld. Ja, de niet-geloofsvertrouwende is reeds geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofsvertrouwd tot de naam van de enige geboren zoon van God. Terugkijkend op deze tekst, valt het mij op dat dat toch eigenlijk een wat merkwaardige illustratie is bij het feest dat we dit weekend vieren, het feest van de drie-eenheid. Want de drie-eenheid, daar hebben we namen aan gegeven, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wel nu, de Vader en de Zoon, die komen in dit stukje voldoende uit de verf, maar de Heilige Geest, die staat er als zodanig niet in. Alleen bij nader inzien zit die Heilige Geest natuurlijk wel opgesloten in termen als gered worden, niet geoordeeld worden. Dat is de geest die de hemel juist tot hemel maakt. Zo is de liefde die er tussen vader en zoon heen en weer gaat, die de zoon van de vader heeft afgekeken en die de zoon, naar eenmaal mens geworden, naar ons heeft toegebracht om te laten zien, zo, zoals ik met jullie doe, zo gaat het bij ons in de hemel altijd. Wil je dus bij de geest van de hemel aansluiten, wil je ook leven zoals wij in de hemel al doen, nou, neem dan mijn levenswijze over, dan zul je even gelukkig zijn als wij in de hemel. En zo wordt als het ware de geest die in de hemel al de heersende, overheersende, de alleenheersende geest is, de geest van liefde, die vindt als het ware een soort uitstulping naar ons, naar de aarde, en wij worden mee opgenomen in die liefde die er tussen de vader en de zoon heen en weer gaat, en ook wij staan voortaan in die liefde, en heeft die liefde tussen de vader en de zoon er als het ware een derde steunpunt bij gevonden. Ja, dat was er al, maar dat derde steunpunt heeft zich uit de hemel uitgestrekt naar de aarde en heeft de mensen die in dat derde steunpunt mee opgenomen. Dat noemen we dan maar de Heilige Geest. En van Pinksteren weten we dat Jezus die geest aan de mensen, aan degenen die in hem geloven als liefde en genade, heeft toevertrouwd. En dat die geest dus niet alleen in de hemel is te vinden, maar in de harten van de mensen die zich daar van harte aan durven toevertrouwen en overleveren. En daarom is dit eigenlijk wel een hele mooie tekst voor de zondag van de drievuldigheid. Volgende week is het het feest van het sacrament, het heilig sacrament, dat Jezus in ons midden een herinnering heeft achtergelaten die ons steeds in staat stelt om hem in mij op te nemen en dat die geest als het ware in mij blijft wonen. Het feest van het heilig sacrament, en ook dan is het evangelie weer gekozen uit Johannes en wel hoofdstuk 6 vers 51 tot en met 58. Johannes 6, 51 tot 58.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Welkom luisteraars van Radio Maria. In een serie van uitzendingen waarin we praten over de traditionele Latijnse mis gaan we vandaag verder met pastoor Van der Vecht en ondergetekende Joost Verstegen. We hebben diverse punten aangeraakt, zoals het ad orientem celebreren, de priester die afgezonderd is van het volk en ook over de herhalingen in de liturgie. Als laatste hebben we een klein stukje gesproken over de liturgische kalender. Om daar verder op in te gaan is een wat meer technische kwestie. Maar in ieder geval dus wel even aangestipt dat de liturgische kalender die in de TLM gebruikt wordt toch duidelijk afwijkt van de kalender zoals we die in de mis van Paulus VI kenden. Wat wel een heel bijzonder punt rond de TLM is, en dat menigeen die de kerk binnenkomt tijdens dat de viering gaande is, soms denkt van, ben ik te laat of ben ik te vroeg? Ik hoor nog niks. Terwijl je wel allerlei dingen aan het altaar ziet. Nou, daar is een heel fameuze opmerking die sommige mensen zeggen. Het is een iconostase van stilte. En iconostase verwijst dus naar de Byzantijnse of orthodoxe liturgie, waarin een iconostase, een paneel van diverse iconen, het Allerheiligste, het priesterkoor, afschermt van de kerk.
3: En bij de consecratie gaan zelfs de deurtjes dicht.
2: Ja. Maar dat is het verschil. In onze Romeinse ritters kennen we zo'n afschuiming door iconen of wat dan ook, kennen we niet. Of ik moet eigenlijk even heel voorzichtig zeggen, niet meer. Want in de oudere kerken kom je iets van dat soort fenomenen kom je best nog wel eens tegen.
3: Ja, zeker als je boven het altaar dus een ciborium hebt. Dat wil zeggen vier pilaartjes met dan een dakje boven. Ja, van oorsprong gingen daar tussen de pilaartjes gordijnen. En op Moment Suprême gingen de gordijntjes dicht.
2: Dicht. Kijk. Maar hoe moeten we dus dat zien van dat er dan in de Romeinse ritters die iconostase van stilte, om dat beeld toch maar even weer te noemen.
3: Ja.
2: Waarom wordt een gedeelte van het gebed of van de liturgie, met name zeg maar het eerste deel, wel hoorbaar gesproken, terwijl er op enig moment er bijna het heilige stilzwijgen toegedaan wordt, terwijl het niet stil is?
3: Fides ex auditu. Ja, geloof komt uit het horen. Vandaar dat de woorddienst, dus de lezingen in feite, dus hardop zijn. En dat betekende dat je dus de lezingen via je oren kunt interioriseren. Terwijl juist wanneer we overgaan naar de viering van de Eucharistie, dat het geïnterioriseerd zijn, dus het zich eigen maken, door de stilte wordt bewerkt. Dat zie je ook in de verschillende Bijbelboeken zie je dat weer naar voren toe komen. Wanneer spreekt God? God spreekt niet in het rumoer en van ons en nog wat. Ja, het mooiste voorbeeld is Elia, die op een gegeven moment nadat die Baal profeten heeft geëlimineerd, hij heeft een prijs op zijn kop gezet, hij vlucht de woestijn en hij zegt na mij de zonvloed, ik ga sterven, ik wil sterven. Dan zegt God wel nee, jongen, en God komt hem tegemoet. Ja, en in de storm en in het onweer van alles en nog wat meer, in de orkanen, het zegt Elia allemaal niks. En op het moment dat hij dat bliksem flitst en het zegt Elia allemaal niks. Maar op het moment dat er een stilte en een heel zacht suizen van de wind is, dan bedekt Elia zijn gezicht en dan weet hij, nu komt God voorbij. Ook in de stilte van Mozes op de berg spreekt God. En zo zijn er tig momenten aan te wijzen, ook in de Heilige Schrift, dat stilte de voorwaarde is om bij het mysterie te komen. En vandaar dat er dus een soort iconostase is van de stilte. Het geeft ook aan dat niet op de eerste plaats staat datgene wat we doen, maar wat God aan ons doet. En dat je daarvoor open staat, dat je met je handen open staat en dat je ontvangt. En de stilte zegt in feite dat je ontvangt met heel je hart, met heel je verstand, met heel je wezen. En dat je dat wat je ontvangt ook je eigen mag maken.
2: En dan komt natuurlijk altijd, althans vanuit de moderne mens, die overal aan wil meepraten, meedoen.
3: We struikelen over de talkshows, ja.
2: De vraag van, er is inderdaad die iconostase van stilte aan de priesterkoorkant.
3: Ja.
2: Wanneer mogen wij gelovigen iets zeggen? Wij antwoorden een aantal keren wel op van Domus Vobiscum. Het conspiritu duo
3: en met uw geest.
2: Waarvan trouwens ook een aantal mensen niet begrijpen van wat dat antwoord eigenlijk dan is. Mm-hmm. Misschien is het wel goed om daar ook even op in te gaan.
3: Mm-hmm. En met uw geest, wat betekent dat? Ja.
2: Ja. En dat zeker tijdens de consecratie
3: is er stilte.
2: Is er echt stilte. Absolute stilte.
3: Ja.
2: Daarbij is altijd de grote wens dat indien er ook nog een koor is, dat hij op tijd ophoudt met zingen.
3: Klopt.
2: Zodat dan in ieder geval de consecratie
3: is in stilte.
2: In stilte kan zijn.
3: Ja.
2: Maar, en dan krijg je dus het bijzondere in de mis. Het Onze Vader wordt dan een keer wel weer luid gesproken.
3: Ja, door de priester. Voor het volk, wat het volk beantwoordt met zet liever dan als amalo. Terwijl ik me kan voorstellen dat in een verdere ontwikkeling van de TLM, ja, dat ook door het volk in totaal gebeden kan worden. Ja.
2: Maar daar zie je dat
3: en er volgens mij heeft Pius XII daar in de Missa Dialogata al een aanzet toegegeven. Maar dat zou ik moeten opzoeken.
2: Zover mij bijstaat, inderdaad in 1958 is een überhaupt over de muziek. En
3: ja.
2: is dit ook
3: Musica Sacra, ja.
2: Is een punt geweest van om voor te stellen, omdat die dan ook wel door de gelovigen mee te laten bidden.
3: In verband met de fameuze participatio actuosa. Oftewel, we moeten allemaal iets gaan doen, maar dat wordt er niet meer bedoeld. Dat we erbij betrokken zijn. En de stilte is ook een wijze van betrokken zijn, waar we in feite wat we ons ontwend hebben. Ja? De stilte is de voorwaarde om goed te luisteren. De stilte is de voorwaarde om het mysterie te laten. Ja, de stilte is in feite het redmiddel om ons te behoeden voor uitspraken die we niet waar kunnen maken. Ja, zie bijvoorbeeld al die talkshows. Stel dat en stel dit. We weten het niet zeker, maar we hebben toch wel onze mening klaar. Dit en dat en zus en zo. Of het beroemde voorbeeld van een minister die meteen al begint te krijsen dat een heleboel politieagenten de fout in zijn gegaan omdat ze in een dossiertje hebben gekeken enzovoort, terwijl er later allemaal niks van waar is enzovoort enzovoort. De stilte behoedt ons voor een heleboel misère en ellende. Waarom trekken kluizenaars zich terug? Waarom trekken mensen zich terug in de stilte om in feite de grootheid van God te zien en de grootheid ook van de schepping?
2: Daarbij is natuurlijk toch wel opvallend in de mis, wat ik net ook al aangaf, naast de iconostase van stilte, de momenten van stilte. Inderdaad, in het beginstuk van de mis wordt dus wel meer, alsof het een gedialogeerde mis is.
3: Ja.
2: Priester en de gelovigen die dus op elkaar antwoorden.
3: En met uw geest, dat wil zeggen, wij vormen een eenheid met u.
2: En daarmee ook zichzelf ontvankelijk maken om het gebed wat de priester vervolgens uitspreekt, om dat ook zich eigen te maken.
3: Ik zeg, de Heer zij met u. Ja, met al die mensen die voor me zitten. Ja, en zij zeggen, het komt en met uw geest. Ja, dus ook met u. Ja, datgene wat u ons geeft, dat mag doorresoneren in de mensen. En dat datgene wat de mensen wat daarin resoneert ook weer terugkomt naar mij toe. Dus een wisselwerking.
2: Dat is dan een wisselwerking op dat moment. Vervolgens gaan we dus de stilte in. Eigenlijk min of meer vanaf de offerande.
3: Ja.
2: Waarbij je dan ook het gebed heeft ook de naam gekregen. Secreta.
3: Secreta, ja.
2: Het wordt in stilte, eigenlijk in het geheim. Ja. Misschien dat nog de betere vertaling.
3: Ja.
2: Alsof het een geheim is,
3: ja.
2: Wordt het gebed gedaan. Ja. De privatie daarentegen gaat eigenlijk alsof het luikje
3: lofzang,
2: weer open gaat.
3: Lofzang, lofzang.
2: Waarin dus dan weer luid gebeden wordt.
3: Ja.
2: En vervolgens na het sanctus begint dus de kanongebed en dan
3: weer de stilte.
2: Maar dan ook de, zou haar zeggen, de volstrekte stilte.
3: Heilige stilte.
2: De heilige stilte.
3: Ja.
2: Met een kleine moment van het nobiscum.
3: Ja. Terwijl dat nobis peccatoribus, dat wil zeggen, dat werd vroeger gedaan voor de priesters die ook aanwezig waren in coro. Dus in de koorbanken zaten, vlakbij het altaar. Was dat voor hun een teken dat ze er ook bij betrokken werden. Ja, het nobis slaat dus niet terug op het volk, maar het nobis slaat op het terug op de priesters die erbij waren.
2: En die dus ook op het priesterkoor aanwezig zijn.
3: Ja, in toog en superplie.
2: Ja. Ja. En dus eigenlijk zich ook achter die iconostase bevinden.
3: Ja. Ja.
2: Nou, dan gaat opnieuw toch weer een deurtje open tijdens het paternoster.
3: Ja, gaat het deurtje weer dicht.
2: Ja. Maar het deurtje gaat vervolgens weer toch weer over wanneer de priester met een partikel boven brood en wijn.
3: Pax Domini sit semper vobis cum et cum spiritu tuo. Ja.
2: En de daar vrede. Is dus dat element van dat die vredeswens die daarin geïncorporeerd is, zo mooi, eigenstandig, herkenbaar en voor ons als gelovigen in de kerk hoorbaar plaatsvindt.
3: Ja, want de echte vrede komt uit de eenheid met Christus. En niet omdat ik jou zo leuk vind.
2: Dat en omdat ook dat
3: ik vind je wel leuk hoor, maar even terzijde. Hè, dus er wordt altijd gedacht, hè, als we maar on speaking terms zijn met elkaar, hè, dat dan de vrede komt. Maar de echte vrede komt uit het hart van Christus.
2: Nou, en
3: we geven ook de vrede van Christus. En ik geef niet mijn vrede aan jou en jij geeft niet jouw vrede aan mij. Nee, we geven de vrede van Christus.
2: Omdat, en probeer het even wat in wat lekentaal te vertellen. Met het feit dat na de Onze Vader ontvangt de priester de patheen, gebruikt de patheen, bidt daarbij het liberame gebed.
3: Ja.
2: En vervolgens schuift
3: Kust de patheen. Schuift hem onder de hostie.
2: Min of meer symboliseert, als zoals Thomas Wordekin ook zegt, van eigenlijk de graflegging van Christus.
3: Ja.
2: En dan vervolgens met het breken van het lichaam van Christus.
3: Ja.
2: En het vervolgens een
3: dat is partikel. Één vloeiende beweging is dat.
2: Ja. En één partikel dus dan vervolgens met drie kruisen boven de kelk. In de commixio, in het samenvoegen.
3: Commixio et consecratio corpus domini nostri Jesu Christi fiat nobis. Ja.
2: En even in het Nederlands.
3: Ja. Ja, de vermenging en de consecratie van beide mogen ons tot voordeel zijn, geloof ik.
2: Ja. Waarmee eigenlijk ook dan, dus waar de twee consecratiemomenten zijn geweest van het lichaam van Christus en het bloed van Christus, die daar samen gevoegd wordt in het ene offer. En eigenlijk daarmee ook weer representeert dat ook daarmee de verrezen Christus als één geheel zou plaatsen. En dat die vrede ons dus deelgenoot is.
3: Ja.
2: En daarna pas wordt het Agnus Dei ingezet.
3: Klopt. Men op de borst geklopt.
2: En zie daar, ik wil het dan toch even aanduiden in de nieuwe mis, dat eigenlijk die Pax moment, het elkaar de vrede wensen, eigenlijk vooraf gaat aan die commictio.
3: Ja.
2: En de commictio vindt eigenlijk min of meer plaats tegelijkertijd dat het Agnus Dei wordt.
3: Ja. Ja.
2: Dus daar
3: een soort fremdkörper zou je bijna kunnen zeggen. En daar kom je als priester dan ook vaak heel moeilijk uit. Op het moment dat dus het koor het Agnus Dei zingt, ben jij aan het breken. En legt dus de kleine partikel in de kerk. Terwijl je niet weet, moet ik dan het gebed bidden wat erbij hoorde. Of moet ik het Agnus Dei bellen? Bidden.
2: Ja. Maar goed, dat was even een klein zijstapje. Zij ons vergeven hopelijk.
3: Ja.
2: We hadden het over die stilte. Ja. Dan is dus na het stille moment van dat de priester zelf gaat consumeren. Ja. En dat wordt dan geaccentueerd door dat de misdienaars de bel laten klinken. Ja. Zodat eigenlijk ook iedereen weet van...
3: Domine non sum dignus.
2: Nu, wat een eerdere uitzending ook al een keer expliciet is genoemd, van de liturgie vereist dat vanaf dat de offergaven gebracht worden tot aan het communiceren door de priester,
3: ja,
2: dat één doorgaande beweging is. Ja.
3: De priester mag dus ook niet halverwege ergens naar de sacristie gaan. Hij mag het superdanium, hij mag het priesterkoor niet verlaten. Hij moet contact houden, ja, fysiek met het altaar.
2: Ja. En dus even terug naar dat stilte moment. Dat is dan ook een stil moment.
3: Ja.
2: Als je een drie heren mis bijwoont, zie je ook dat de diaken en subdiaken even tijdelijk wijken.
3: Ja.
2: Zodat het heilige moment dat de priester het offer gaat consumeren, dat
3: is zijn moment.
2: Zijn moment is, ja. En dat het ook in die zin weer die iconostase van stilte mag zijn.
3: Ja, klopt.
2: En pas na dat wij...
3: Een soort onderstreping eigenlijk van A, wat gebeurt er? B, wat betekent het? C, wat voor een effect heeft het? Ja, je ziet het. Ja, het gebeurt. Maar het effect is dat je dus één wordt met Christus. Ja, word wie je ontvangt. Dat is de oude uitspraak van Augustinus.
2: En wat de gelovigen later dan ook vervolgen in hun communie.
3: Ja, ze zien dus alle het voorbeelden van wat hun ook een paar minuten later zullen ontvangen. En vandaar ook dat het gepast is om soms ook de schuldbelijdenis te herhalen.
2: Waar we
3: om zich weer innerlijk bewust te zijn. Ik nader als een patiënt naar de dokter. En ik nader als een bedelaar naar degene die me alles geeft. Ja? Vanuit een houding van eenvoud en nederigheid. Niemand kan de communie claimen. Niemand kan zeggen en ik moet de communie gaan.
2: En ik denk dat, om even een korte zijstapje te maken, niemand is verplicht om
3: één keer per jaar
2: naar de communiebank te rennen.
3: Nadat
2: omdat
3: je gebied hebt.
2: Mijn buurman gaat, omdat iedereen gaat. Nee.
3: Bank voor bank is de vreselijkste methode die we ooit hebben uitgevonden in Nederland. Ja, om mensen te dwingen te communiceren. En als je blijft zitten, voel je je bijna schuldig en word je aangekeken van, wat is met jou aan de hand?
2: Ja. Dus in deze zin wil ik ook zelf een warm pleitbezorger van zijn van, kijk niet naar wat je buurman doet.
3: Nee.
2: Het is voor jou, in welke gesteldheid je bent, dat je meent je te kunnen naderen tot Christus.
3: Ja, ja.
2: Of dat je zegt, ik ben er vandaag niet aan toe.
3: Nee.
2: Het gaat me niet.
3: Ja.
2: Of dat je...
3: Het is jouw persoonlijke keuze.
2: Ja.
3: En in die vrijheid, onze kerk heeft ons altijd... Ja, persoonlijke vrije keuze is iets wat bij onze kerk heel hoog staat aangeschreven. Ja? Vandaar ook de felle reacties tegen de reformatie, met name tegen Calvijnen. Die in feite de eigen vrije menselijke wil tot niks meer verklaart.
2: Ja. Ja. Maar waarmee ik dus ook de gelovigen wil aanmoedigen van, niet om af te zien van de communie gaan, maar wel om vanuit eigen keuze en vanuit eigen onderzoek, gewetensonderzoek, van ben ik inderdaad in de gesteldheid om
3: te het getuigt soms van meer eerbied en meer ontzag om dan niet de communie te gaan, dan naar voren te shocken en alsnog de communie te gaan. Om de doodeenvoudige reden, je moet weten wie je ontvangt en je moet je huis op orde hebben. Vandaar dat communie gaan en het sacrament van de biecht hebben altijd bij elkaar gehoord. En helaas hebben we dat in Nederland uit elkaar gesloopt. Met rampzalige gevolgen. Ja.
2: Even tot dit moment. Ja. En dan komen we straks nog wat verder te spreken over het te communie gaan, de tongcommunie.
3: Ja.
2: Maar voor het moment even een
3: nou wordt het
2: moment van de muziek.

0: Welkom luisteraars van Radio Maria. We gaan verder met de bespreking van de TLM, de traditionele Latijnse mis. Tal van aspecten hebben al de revue gepasseerd. En ik kan u vast beloven, er kunnen nog zoveel meer nog passeren die heel bijzonder en heel belangrijk zijn. Laten we toch nu even een opstapje maken nadat we aan het eind van het vorige stuk zijn terechtgekomen bij de communiegang van de gelovigen. En het bijzondere fenomeen, de tongcommunie, die we op diverse plekken in de wereld eigenlijk niet meer kennen. En dat zeker in de kringen die met de nieuwe liturgie gaan is. Waarbij ik wel meteen moet zeggen, op heel veel plekken is er wel een revival, dat het op de hand ontvangen van de communie steeds minder is geworden en dat er steeds meer mensen zijn die A, de communie op de tong ontvangen en B, daarbij ook door de knieën gaan.
1: Ja.
0: Dat zijn dus de twee aspecten. Eén, men gaat bij de communiebank op de knieën en wanneer de priester komt met de heilige hostie, dat je dus die ontvangt op de tong. Wat is nou het bijzondere van dat je niet je handen naar voren toe schuift, met alle eerbied die je daarbij toch zou kunnen hebben, waar ze zeggen van, ik maak een troon van mijn handen om Christus te ontvangen.
1: Ja, weten we allemaal. Maar dan moet je wel even teruggaan. Ten eerste, de handcommunie is afgedwongen. Ik zeg het nou even heel bout. Maar in feite heeft men Rome het mes op de keel gezet, dat men toch de handcommunie wilde ingevoerd zien. En men had daarvoor de glorieuze gedachte dat de handcommunie was de oudste manier van communiceren. Inderdaad, bij Cyprianus en bij nog een aantal kerkvaders vind je, wat je net zei, dat je handen tot een troon maakt. Maar wat gebeurt er dan? En daar refereert men dan meestal niet aan. Dan wordt er dus een doek over je hand gelegd. De communie wordt op die doek gelegd. Je beweegt je hoofd richting de doek die op je handen ligt, waarop de communie is. En je pakt met je tong, pak je dus voorovergebogen naar je handen toe, pak je de communie en je raakt hem dus zelf niet aan. Want de communie pak je niet.
0: Het is een gave.
1: Het wordt je gegeven. Dat is ook de reden waarom dus de kerkcommunie zo problematisch is. Nou, afgezien dat iedereen uit dezelfde kerk zit te drinken. Ja, en het mossen enzovoort. Maar het wordt je gegeven. Je neemt niet zelf. Ja? Gods gaven worden je gegeven. Daar heb je geen zeggenschap op. Daar heb je geen recht op. Dat kun je niet claimen. Daar kun je niet voor naar het gerecht toe gaan om dat af te dwingen of wat dan ook. Het wordt je gegeven. En dat is de oudste manier van te communie gaan. Uit hygiënische zaken heeft men rond de 6e, 7e eeuw heeft men dus besloten om de communie niet meer op de hand te leggen, maar op de tong. En die oude handcommunie, dus dat je je handen als troon maakt, dat er een doekje overheen gelegd wordt. Ja, en dat dus de communie erop gelegd wordt en dat je dat je je hoofd dus met de tong open richting de hand begeeft. En dat je dus met je tong de communie opneemt. Ja, en niet vastpakt met je handen. Ja, daarin zie je ook al de eerste aanzet in feite tot een soort communiebank. En de communiebank is het verlengde in feite van het altaar. En de communiebank is het altaar van de gelovigen. Ja, wat je ook ziet in de tijd van Carolus Borromeus, in de late middeleeuwen zie je die communiebank langzaam maar zeker ontstaan. De tongcommunie was dus in de 7e, 8e eeuw werd gefrequenteerd. En ja, in 68, 69, 70 zie je dat met name uit Nederland dus de impressie komt. Dat de handcommunie moet en zal weer ingevoerd worden. Niet wetend, niet snappende hoe de handcommunie in vroegere tijden in de vroege kerk werd gepraktiseerd. En dat men dus een troon maakt, ja, lichaam van Christus, amen, wordt erop gelegd. En je pakt met je handen, je stopt in je mond op. Ja, dan zie je al, je pakt het zelf. En dat klopt niet. Ja, je ontvangt het.
0: Voor de luisteraars die in kerken waar geen communiebank is en zich misschien geen voorstelling kunnen maken van wat dat is.
1: Ja.
0: Dus daar waar het priesterkoor begint, daar wordt meestal een bank, een zeg maar een half hoog, bijna zeg maar op tafelhoogte rail,
1: waar je aan kunt knielen. Op een kussen.
0: En als de kerk dat op een goede manier voor elkaar weet krijgen, ligt daar overheen een zogenaamde communiedwaal.
1: Nou, daar steek je je handen
0: en
1: onder.
0: Daar steek je inderdaad de handen onder. En dat is nog een extra puntje wat natuurlijk meespeelt bij de tongcommunie. Vaak is er dus een misdienaar die de priester begeleidt. Ja. En die dus een zogenaamde communiepateen.
1: Ja,
0: dat
1: klein
0: is
1: een
0: klein schaaltje, een wel waardevol schaaltje. Onder de kin houdt.
1: Ja. Zodat er geen partikels verloren gaan, ja. Kleine stukjes.
0: De kleine stukjes van de hostie, want dat de kerk ons ook leert. In ieder partikel is Christus ten volle aanwezig.
1: Tegenwoordig, ja.

0: dus ten volle aanwezig.
1: Tegenwoordig, ja, zowel onder gedaante als brood als onder gedaante van bloed.
0: Bloed.
1: Dat heeft mij wel eens tot vreselijke dingen... Hoe je het niet aangezet, maar ik heb daar vreselijke dingen mee meegemaakt. Dat je dus in die tijd nog, de kelkcommunie had. En dat mensen met indopen. En dat je dus nadat je klaar was met communiëren echt op de knieën moest gaan. Met een doekje dus de stenen vloer moest afvegen vanwege de druppels bloed die er in feite op lagen. En dat mensen niet snapten wat je op dat moment aan het doen was. Ja. Terwijl de eerbied gewoon vereiste, jongens, ga met het heilige der heiligen heilig om. Anders keert het zich tegen je. Pas ermee op.
0: En vandaar dus dat mooie gebaar dat wij dus dan kennen. Dat we dus knielend te communie gaan.
1: Ja.
0: En dus ook
1: je maakt je klein.
0: Hè? En maar dat de kerk ook dan zo zorgzaam is, dat ze zegt van oké, je gaat het ontvangen. Maar zelfs op dat moment proberen we dus die zorgvuldigheid te bewaren. Dat ja. als er partikelen, om welke reden ook, en dat kan natuurlijk een klein ongelukje zijn. Ja. Dat toch dat netjes opgevangen wordt. Ja. En voor de oplettende kijkers die dan misschien een keer hebben gezien van nadat de priester klaar is met het communie uitreiken, neemt hij direct van de misdienaar die patheen mee. Ja. Dus het is niet meer de zorg van de misdienaar, maar het is de zorg van de priester zelf.
1: Ja.
0: Dat hij dus de patheen meeneemt naar het altaar en hem daar verder vervolgt.
1: Als een van de taken van jou als priester, dat wordt ook heel vaak vergeten, dat je het heilige bewaakt. Je bent een custodes, een bewaker voor het heilige. Zorg dat de mensen die in contact komen met het heilige ook dat heilige zien, respecteren en bewaren.
0: En ook nog een klein saillant detail. Op het moment dat de priester de communie uitreikt, zegt hij de woorden erbij, waarbij hij die zelf afsluit met amen.
1: Ja.
0: In tegenstelling tot
1: Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodet animam tuam in vitam aeternam. Amen. Ik ben degene die het zegt, ja.
0: Want de priester kan het ook zeggen, want hij is degene geweest die de consecratie heeft voltrokken.
1: Ja.
0: En die dus weet, dit is het lichaam van Christus. En hij zegt dus, dit is Christus, amen, het zij zo.
1: En de communicant, degene die de communie gaat, beaamt dat op zijn manier door te knielen, door de knieën te gaan en door zijn tong uit te steken.
0: En hier zie je dus die verschuiving in het aspect waarin dus in de Paulus VI mis, dat het geacht wordt dat jij als gelovige die Christus gaat ontvangen, dat jij amen zegt.
1: Ja.
0: Terwijl eigenlijk dat
1: amen ook van je gevraagd wordt om dat op dat moment de communie te nuttigen op de plek waar je het ontvangt. En dan je dat pas gaat lopen. Terwijl je nu in de domme praktijk ziet, men ontvangt het en men gaat al lopen. En tijdens het lopen gebeurt er van alles en nog wat. En dat je soms als priester, en dat klinkt heel vervelend, achter iemand aanmoedigt om te zeggen, wilt u alsjeblieft nuttigen?
0: Ik geef toe
1: Sorry dat ik het zeg, maar er zullen collega's zijn die dit zullen herkennen. Maar erg prettig voel je er allemaal niet bij, want je wordt gewoon afgeleid en uit je concentratie gehaald. Maar omdat je het heilige moet bewaken, moet je het soms gewoon zeggen.
0: Ja, maar het gaat mij even dus om van wie het amen spreekt. Dat het toch eigenlijk heel, heel bijzonder is dat je dus als ontvangende Christus ontvangt.
1: Ja.
0: En dat je daar, je stemt ermee in.
1: Ja.
0: Maar jij kunt niet zeggen dat het Christus lichaam is. Want je hebt wel iets gezien in de verte. Maar kun jij daarmee vaststellen dat het dus... Ja. Nee, dat is dus in de TLM...
1: De Christus is de garantie.
0: Die is de garantsteller. En ik geef ook toe dat ik als misdienaar die dus het patheen onderhoudt... best ook altijd toch wel even een scheef oogje houd van degene die weggaat...
1: Ja.
0: Want ook daar gebeuren toch helaas ook gekke dingen in.
1: Ja.
0: En maar dat is dan de gedeelde verantwoordelijkheid samen met de priester. Ja. Om dus dat oogje in het zeil te houden van dat het op die manier goed gaat.
1: Ja. Er is omdat met name in Nederland zit zo ingebakken in van ik ben in de kerk en de communie wordt uitgedeeld. Dus moet ik ook de communie gaan? Nee. Ja, onderzoek u zelf of u waardig bent. En blijf gewoon zitten. En de communiebank is een heerlijk instrument. Iedereen die de communie wil gaan, komt gewoon op zijn of haar eigen tijdstip naar

0: voren toe, schuift aan en neemt plaats bij de communiebank. Niemand hoeft bank voor bank te gaan. Wie blijft zitten, blijft zitten. Ja. Klaar.
1: Even toch een klein zijstapje ook richting de orthodoxe liturgie.
0: Ja.
1: Wat zie je daarin? Daar zie je dat dus Christus lichaam en bloed...
0: Ja.
1: Worden door de priester op het altaar al reeds vermengd.
0: Ja.
1: En de gelovigen die naar voren komen, knielen niet. Maar beginnen in eerste instantie al maken een hele diepe buiging.
0: Ja.
1: En vervolgens haalt ze hun hoofd iets naar achteren.
0: Ja, en maakt met zijn, de holle mond.
1: Waarin dan door de priester met een lepeltje
0: lichaam en bloed
1: ingeschoven
0: wordt. En het lepeltje wordt gekanteld.
1: Ja. Ja. Waarbij dan ook daar wel een doek ook bijgehouden wordt.
0: Ja.
1: Om ook daar dus wel die voorzorg te houden.
0: Ja.
1: Waarmee ik wil zeggen, ja, het is een andere traditie.
0: Ja.
1: Je hebt toch net geroepen van je moet toch knielen? Nee, dat hoeft niet. Maar als je dus in deze wijze binnen die liturgie van de Oosterse kerken daar Christus op die manier ontvangt, daar zie je eigenlijk hetzelfde aspect.
0: Ja.
1: Alleen naar de mores van de Slavische volken.
0: Ja, zoals je dus in de orthodoxe kerk ook geen knielbanken hebt en ook geen banken überhaupt hebt. Je staat daar de hele tijd.
1: Ja.
0: Ja.
1: En daar maakt het niet uit dat daarmee dus de gelovigen minder devoot zouden zijn.
0: Nee.
1: Mensen die wel eens, misschien eens een keer zo'n viering hebben meegemaakt in de orthodoxe kerk. Daar wordt toch heel regelmatig dat men diepe buigingen maakt, kruistekens maakt en dat soort zaken.
0: En lang niet iedereen gaat de communie.
1: En lang niet iedereen gaat de communie. Maar waar ik ook mee wil zeggen, en dat is natuurlijk wel een kenmerk van onze liturgie evenzeer. Er zijn momenten van staan. Er zijn momenten van knielen. Er zijn momenten van hoofdbuiging maken. Ja. Het is, plat gezegd, geen sportschool.
0: Nee.
1: Maar je kunt wel zeggen dat dus de liturgie uitnodigt om niet alleen in je geest en in je woorden, maar ook in je lichaamshouding aan te geven van dat je betrokken bent bij wat er aan liturgie op dat moment plaatsvindt.
0: In principe in de oude liturgie kniel je. Bij de lezing, epistel, zit je. Bij het evangelie, sta je. Bij het credo, sta je. Maar voor de rest is het geknield in feite. Zeker in de stille mis. Ja. Zijn er geen knielbanken of zijn er geen zitbanken in de kerk, wat soms in Rome gewoon voorkomt, dan sta je dus. Maar bij de consecratie, kniel je.
1: We onderbreken even nog weer voor een momentje voor het draaien van een stuk muziek.

0: Welkom luisteraars van Radio Maria. In het voortgaand gesprek over de traditionele of de tridentijnse Latijnse mis, de Romeinse rites, die op de aloude wijze nog steeds gevierd wordt en, al zeg ik het zelf, op steeds meer plekken gelukkig weer mogelijk is om bij te kunnen wonen, ook in Nederland, praat pastoor Van der Vecht en ondergetekende Joost Verstegen over wat aspecten van die liturgie. Heel veel hebben we nu al langs zien komen. Er is nog het fenomeen van de lex orandi, lex celebrandi, oftewel
1: lex credendi.
0: Hetgeen men bidt is hetgeen men viert. Hetgeen men viert is hetgeen men gelooft. Het zijn fameuze woorden.
1: Ja. Vincentius van Lorraine ooit besproken. Ja, lex credendi statuit lex orandi. Dus wat je geloofde, dat uit je in je gebed. Maar datgene wat je dus bidt, ook vanuit jezelf, moet ook een uiting zijn van wat je gelooft. Dus het is geen eenrichtingsverkeer van A naar B, maar het is ook van B naar A. En dat is wel belangrijk om te weten. Wij voegen ons in het geloof van de kerk. En het geloof van de kerk heeft dus te maken met de hele traditie. En ik word niet moe om te zeggen dat je vier dingen bij elkaar moet houden altijd. Dat is ten eerste Christus, dat draait het om. Valt hij weg, wordt het Bhagwan, Gandhi of wie dan ook, ja, dan klopt er iets niet. De schrift, ja, de heilige schrift. Wordt plotseling de heilige schrift in de liturgie vervangen door een spiegelverhaaltje of wat dan ook.
0: Gedicht van
1: klopt
0: Toon Hermans.
1: Iets niet. Gedicht van Toon Hermans ook niet, ja. Enzovoort, klopt het ook niet. Dan de traditie, maar niet de traditie van het moment, maar de traditie dus van uitgaande van het leven, lijden, sterven en verrijzen van Christus tot op de dag van vandaag. Dus geen geïsoleerde traditie.
0: En wat ons door de apostelen is ook overgeleverd.
1: Ja, en wat in de kerk is doordacht, bewaard als het depositum, filii, als het, ja, de geloofsschat. Ten vierde, het gezonde boerenverstand. Als dat er niet is, ja, gaat het ook niet goed. Snap je? Christus, schrift, traditie, gezonde boerenverstand. Dat hoort bij elkaar. Vandaar ook datgene dat als je bidden, mag je ook weten dat je opgenomen bent in de grote stroom van het kerkelijk gebed. En als je de brevier bidt en als je de rozenkrans bidt, mag je weten dat je dus bidt. Ja, in de stroom van eeuwen. En dat, ja, op het moment dat je de Eucharistie vierde, op het moment dat je aan het bidden bent, dat je de schrift leest, dat je weet dat aan de andere kant van deze aardbol ook iemand is, die aan het bidden is en met wie je kunt verenigen. Daar gaat het om.
0: En ook, ik denk dat het ook een standaardpunt is, de gebeden, bijvoorbeeld de collecta, ze hebben het gebed na het Gloria. De collecta is heel kernachtig.
1: Ja.
0: En geeft
1: typisch Romeins. Kort en krachtig, zonder grote bijwegen, zijwegen of wat dan ook.
0: Maar in zijn kernpunten altijd een geloofsmysterie aangevend.
1: Ja.
0: Waarmee je dus in iedere mis bij de les getrokken wordt van dit is ook een punt dat wij, ik durf wel te zeggen, moeten geloven.
1: En daar wil ik dus even een klein zijsprongetje maken. In de oude gebeden vind je het woord ziel elke keer terug. Je vindt het woord propitiatio vind je terug en expiatio.
0: En voor de luisteraars even vertalend.
1: Ja, propitiatio wil zeggen toewijding. Ja. Het heilig misoffer wordt gevierd in eenheid met Christus. Gaat terug op zijn lijden en sterven. Maar de vruchten van dat lijden, sterven en verrijzen, kun je aan jezelf toe-eigenen. Dat wil zeggen dat het vruchtbaar wordt voor je eigen leven. Expiatio wil zeggen uitboeting. Dat het lijden, sterven en verrijzen van Christus geweest is voor de uitboeting van de zonden. En dat in elke Eucharistieviering wij aanvullen wat in het lijden van Christus nog ontbreekt. En daarmee bedoel ik niet dat ik het unieke, eenmalige offer wat Christus op het kruis heeft volbracht loochen. maar dat in feite de ontvouwing van dat ene onherhaalbare, unieke offeringa ontvouwd wordt in op een bloedige wijze op het altaar van de Heer. En dat het ook dus onze zonden uitwist. Dat als je daar met een open, eerlijk en oprecht hart aan deelneemt, als je gebiecht hebt, als je geen belemmeringen hebt, dat de genade letterlijk vanuit het kruis door de heilige mis naar je hart stroomt en je innerlijk vernieuwd wordt. Snap je? Daar gaat het om. Die laatste twee dingen, dus propitiatio, dus ja, toe-eigening zou je kunnen zeggen, en expiatio, dus uitboeting, vind je in de nieuwe liturgie dus bijna niet meer terug. Ook de woorden zelf niet.
0: Aan de andere kant dan ook mijn warm pleidooi om zeker aan te moedigen dat mensen thuis al de liturgie van de komende zondag voorbereiden. Ja. En niet alleen dus zich concentreren.
1: En niet zeggen zondagmorgen in de kerk, en wat gaan we vandaag weer eens doen?
0: Er kunnen heel veel andere dingen kunnen gebeuren. Maar ja, wat in de liturgie gebeurt, dat kan al dus van voren uit dus voorbereid worden.
1: Ja. En dat je zelf ook een intentie hebt. En ik ga nu naar de kerk toe met de intentie om bijvoorbeeld te bidden voor opo. Of te bidden voor een goede baan. Dat kan allemaal. En dat brengt zoveel meer energie teweeg. We laten te veel genade liggen.
0: En daarbij, in ieder geval zoals ik het zelf dan ervaar, door die liturgie van de komende zondag voor te bereiden.
1: Ja.
0: Niet alleen te kijken naar de lezingen uit de Heilige Schrift. Hoe goed en hoe fantastisch dat ook is. We hebben het eerder al benoemd. Ja. Daar liggen natuurlijk ook kernpunten in van de heilsmysterie die ons meegegeven wordt. Maar je ziet, althans, soms is het moeilijk. Soms ligt het iets meer boven in het zichtveld. Dat juist ook in die collecta's, in die secreta's, daar eigenlijk, ik noem het zeg maar, de kapstokken hangen. Om 1, je eigen geloof weer eens voor het daglicht te halen van, hey, wat hier nu gezegd wordt, geloof ik dat nou echt? Of te onderzoeken van, wat staat daar nou? Wat wil de kerk nu eigenlijk op dat moment met dat gebed mij meegeven? En, zoals je net zelf ook al aangaf, het helpt mij ook om dus de intentie van de komende zondag wil ik toch speciaal een keer bidden voor, welke noden er zich ook in het persoonlijke leven voordoen of van mensen die je kent. En dat is eigenlijk dat die en dan kom ik weer terug op wat we eerder opgesproken hebben. Die herhalende factor, dat je wellicht misschien zondag na zondag denkt van, eigenlijk staat hier toch dezelfde gebed bij de collecte. Nee, kijk ze maar eens naar. Ja. Slechts in heel enkele gevallen zie je dat het een herhaling is van een exact dezelfde tekst. Maar het is vaak in de combinatie van een aantal termen, dat je denkt, hey, hier wordt ons nu weer een nieuw heilsgeheim naar voren gebracht.
1: Ja.
0: En ik geef toe, het is niet altijd even makkelijk om het te ontdekken. Het vraagt kunst en
1: herhaling. Oraties in het Latijn zijn soms ontzettend moeilijk. Klein voorbeeldje. Praesta nobis quesumus. Ja? Verleen aan ons, zo smeken wij, domine, o Heer. Ut salutaribus iuniis eruditi. Ja? Onderwezen door het heilsbrengende vasten. Anoxiis quoque vitiis abstinentes. Ja? En zich afhouden van dodelijke ondeugden, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Propitiationem tuam. Ja. Door de toeheiliging. Dat we facilius op een gemakkelijke manier impetremus. Ja, worden uitgenodigd, zou je kunnen zeggen. Snap je wat ik bedoel?
0: Je zit daar dus die.
1: Heb je de Nederlandse vertaling? Want ik heb het nu even uit de losse hand vertaald.
0: Maar dan moet u me even zeggen.
1: Dat is de derde week. En dat op de vierde. Op de woensdag. Woensdag in de derde week van de vaste.
0: En dan praten wij over de collecta.
1: Collecta. Praesta nobis quesumus domine ut salutaribus iunius eruditi.
0: Ik zeg meteen erbij een vertaling, want vertaling bestaat niet. Nee. Want diverse missaals hebben verschillende vertalingen. Maar daar staat hier, wij bidden u, o Heer, geef dat wij door een heilzaam vasten.
1: Ja.
0: En dan komt het woordje geoefend.
1: Geoefend, ja. Ja,
0: dus dat geeft dat wij door een heilzaam vaste geoefend.
1: Ja. Onderwezen, onder eruditus, onderwezen, ja.
0: Ook aan onze schuldige ondeugden.
1: Ja, noxis vitis, ja.
0: Daar zitten natuurlijk twee elementen in. Een schuldige.
1: Ja.
0: En ondeugden.
1: Ja, ik ben de sukkel.
0: Ja. Nee, maar je kunt ondeugden hebben waar je misschien net aan partner op deel hebt. Maar dit zijn echt toch wel schuldigen.
1: Ja.
0: Bewust.
1: Ja. Ja.
0: Even de vrije vertaling van een leek hier.
1: Ja.
0: Ook aan onze schuldige ondeugden. Ja. Ah, daar krijgen we hem. Afsterven.
1: Ja, abstinentes.
0: Het is niet van leuk, van we hebben het vastgesteld, dat zal wel. Nee,
1: ja.
0: Ook naar de toekomst
1: toe. Afstervend, ja, aan onze schuldige ondeugden.
0: Ja.
1: Oké, okay. En nou komt het. Propitiationem.
0: En daar zie je toch ook hoe de kerk toch ook heel pastoraal is.
1: Hmm.
0: De vertaling zegt in ieder geval, en zo gemakkelijker.
1: Ja.
0: Want het is niet altijd makkelijk.
1: Nee, facilius.
0: Ja, maar het is gemakkelijker. Ja. Hè, het helpt je.
1: Mm-hmm.
0: Uw vergiffenis te bekomen.
1: Ja, propitiationem. Vergiffenis, toe-eigening.
0: Ja. Maar dus dit even als een kleine oefening van hoe leest men gebeden.
1: Ja.
0: Hier zie je inderdaad eigenlijk in wat is het, 6-7 regels.
1: Wat het hele helsmysterie ontvouwt. Het is zonder gekheid.
0: Ja.
1: Dat meen ik echt. Ja.
0: En dat is
1: elk gebed is een bouwwerk. En dat staat als een huis. Ja, dat staat als het paleis op de Dam. Ja, dat kun je ook niet zo 1, 2, 3 weggummen. Ja, dat staat als de Eiffeltoren. Die kun je ook niet onder die arm meenemen en zeggen van nou, dat.
0: Ja. Waarmee dus dan dus dat lex orandi is inderdaad die opstap of eigenlijk het helpje.
1: Ja.
0: Die
1: op dat moment, als je dit gebed bidt, ga je staan in de complete helsgeschiedenis, in de complete traditie. Je staat in, het komt uit de schrift. Ja, de meeste woorden komen uit de schrift. Het verwijst naar Christus. En het gezonde boerenverstand nodigt ons uit om het goed in ons op te nemen. Daar draait het om.
0: Een mooi moment om toch ook even te luisteren naar een stukje Gregoriaans.

0: Welkom luisteraars van Radio Maria. Een korte serie van 3 uitzendingen over de traditionele Latijnse mis hebben pastoor Van der Vecht en ik, Joost Verstegen, de revue laten passeren. We hebben nog heel veel meer dingen die over de liturgie te bespreken zijn of uit te leggen zijn. En wellicht dat de luisteraars daar best ook heel geïnteresseerd in zullen zijn. We kijken wel of wij daar nog een nadere serie kunnen laten volgen op deze serie. Maar misschien is het wel goed om een klein beetje samenvatting van deze 3 uitzendingen te maken. Waarbij we in aanvang het specifieke van wat is liturgie en wat is mysterie daarin tot uitdrukking hebben laten komen. En wellicht dat de luisteraars dan de lijntjes hebben kunnen trekken van als we bijvoorbeeld gesproken hebben over de iconostase van stilte, wat dat daarnaast en met het mysterie te maken heeft, maar ook datgene wat wij in de liturgie dan ook samen doen. We hebben nog niet eens over dingen gesproken als van waarom wordt het epistel naar het oosten gelezen en waarom wordt het evangelie naar het noorden gelezen. Al dat soort aspecten gaan we hopelijk in een vervolgserie bespreken. Wat wel opvalt, is dat wij praten er dus nu al 3 uitzendingen over.
1: Ja.
0: We kunnen natuurlijk een waterval zijn op dat terrein zoveel we willen.
1: Ja.
0: Maar we zien gelukkig dat heel veel mensen binnenkomen in de liturgie, kennelijk bij de keel gegrepen worden en het niet meer loslaten.
1: Klopt. En sommigen lopen gillend weg. Maar met name dus de oudere mensen die zeggen van dit willen we niet meer enzovoort enzovoort. Ja, net zo goed als ook zeggen, u moet niet denken dat u mij nog in de kerk krijgt. Of u moet niet denken dat u mij nog aan het biechten krijgt enzovoort enzovoort. Die zitten zo vast in hun vooroordelen van alles en nog wat. Die bereiken we niet meer. Niet dat ik ze afschrijf, maar zij gaan hun eigen weg. Prima. De Heer zal ervoor zorgen. Maar er is nu een hele groep van mensen die bij stukjes en beetjes dus de katholica herontdekt. En met name ook onze kerk ontdekt en binnenkomt en ziet wat speelt zich hier af. En soms ook gewoon letterlijk als een kat in een vreemd pakhuis komt en dingen ziet. En ik zeg dan ook allereerst, als je met de oude liturgie in aanraking komt, mensen, dompel je onder, stel geen vragen. Zit niet te bladeren in boekjes in de hoop dat je kunt gaan volgen, kunt begrijpen of dit of dat of zo. Maar laat het eens op je afkomen. Laat het mysterie gewoon mysterie zijn. Mozes ging ook de berg op, ging ook de wolk in. Hij brak de wolk niet af. Hij zat geen klasje scheikunde te doen om de wolk scheikundig te analyseren in H2O en voor alles en nog wat meer. Nee, hij liet de wolk de wolk. En op dat moment gebeurt er wat. En dan zie je ook de dingen. En dan voel je ook het samenspellen. En als de liturgie goed gevierd wordt. Want ook de oude liturgie kun je om zeep helpen. Door hem snel te doen. Zonder aandacht enzovoort enzovoort. De meeste mensen rommelen maar wat aan. Maar echt met aandacht. En dat je voelde van hey, die zijn op elkaar ingespeeld. Daar ontvouwt zich het mysterie. Een bloem die in de knop staat, in de bloei staat, gaat langzaam maar zeker open. En als je dat een paar keer hebt gedaan, dan voel je ook dat je meegenomen wordt. Onze wereld, die bol staat met woorden, bol staat met meningen, bol staat met AI, bol staat met voor alles en nog wat mogelijkheden te overleggen. Maar het mysterie van het leven wordt niet meer aangeraakt. En vandaar dat men dus een enorme leegte ervaart in het dagelijkse leven. En die leegte wordt niet opgevuld door koffie te leuten, wordt niet opgevuld door een jointje te roken, wordt niet opgevuld door allerlei sigaretten achter elkaar af weg te paffen, wordt niet opgevuld door hele trades met bieren achterover te slaan, wordt niet opgevuld met allerlei festiviteiten en allerlei van alles en nog wat af te lopen met wat dan ook. Maar die leegte wordt opgevuld met de gave van God. En die gave van God staat altijd klaar. Ja, God is als een bron die altijd opborrelt. Ja, zoals Jezus ook zegt tegen haar aan de bron van Jacob tegen de Samaritaanse vrouw. Ja, ik geef u het water wat opborrelt tot eeuwig leven. Heer, geef mij van dit water. Ik ben het levend water. Het gaat om Christus. In onze liturgie gaat het niet om de priester. Het gaat niet om mensen. Het gaat niet om dit of dat. Je kunt de oude liturgie kun je op een grootste steenblok vieren, wat ze in Ierland ook gedaan hebben in de tijden dat de katholieken daar vervolgd werden. Dus om te gaan de missen aan het strand of aan de kusten. Enzovoort, enzovoort. Het maakt niet uit, maar dat je voelde dat die liturgie, dat vieren van dat mysterie, dus geloof, hoop en liefde naar boven laat komen. En in dat geloof, hoop en liefde, dat daar eenheid gemaakt wordt. Dat daar dingen naar voren te komen die ons mensen overstijgt. Wat we zelf niet kunnen maken. Ja, onze eigen onvolmaaktheid. Ja, ons eigen geneuzel over familieomstandigheden. Van alles en nog wat meer over geld, macht en seks. Je kunt zo gek niet bedenken. Dat is allemaal niet aan de orde. Wat aan de orde is, dat er als een bloem, dat Gods liefde, aanwezigheid, vrede en vreugde zich ontvouwt en aan jou gegeven worden. En dat jij daar naartoe mag gaan, open mag staan, jezelf zuivert en zo die genade die God ons geeft ook durft te beantwoorden. En ik denk dat steeds meer mensen dat gaan ontdekken.
0: En in die zin proberen wij ook wel als parochiegemeenschap die bijvoorbeeld in Os de liturgie viert, er ook voor open te staan bij het achtersacrament, de koffie, om toch de vragen en opmerkingen die er zijn op te nemen en ook mensen daarin te begeleiden. Maar het belangrijkste verzet.
1: Maar wel het mysterie laten.
0: Maar ook net zeggen, het belangrijkste element blijft dan van kom de volgende keer gewoon terug. Nog een keer.
1: Ja. Omdat door het mysterie te laten wil ook zeggen dat je zelf ook als mens, jezelf accepteert ook als een mysterie. Niet als een optelsom van deeltjes of van wat dan ook. Eigenschappen die gekwalificeerd en geclassificeerd kunnen worden enzovoort enzovoort. Ja, een van de belangrijkste dingen op de eerste pagina's van de Bijbel. Als Adam en Eva van de appel gegeten hebben, wat roept God dan? God roept niet van, hé Eva, waar ben je? Of hé Adam, waar ben je gebleven? Nee, hij zegt, mens, waar ben je? En daarmee sluit hij alles in. Snap je? En dat is het mooie. Onze liturgie sluit alles in. Voor de mens die dat wil proeven. Die daarvoor openstaat. Mensen die om de hoek in komen kijken en zeggen, poppenkast, sorry, heb ik geen boodschap meer aan. Die gaan hun eigen weg. Prima. Maar mensen die gaan snuffelen en gaan krenken en gaan kijken, oké. Daar kunnen mooie dingen uit ontstaan.
0: Laten we dan ook samenvattend zeggen van, laten deze uitzendingen dan eigenlijk een soort snuffelstage zijn. Ja. Om elementen gewoon even aan te snuffelen. Aan een beetje tot ze door te laten werken. Ja. Is het niet helemaal duidelijk van wat we hier besproken hebben? Meld u zich via Radio Maria met uw vragen en opmerkingen. Die willen we heel graag dan in.
1: De wijsheid hebben we ook niet in pacht. Maar deels wat ik zeg, komt ook uit een achtergrond van meer dan 30 jaar. Ja, toch de oude mis vieren. Maar ook 43 jaar priesterschap. Ja, gewoon de koude grond van de harde realiteit en het leven.
0: En ook dan de ervaringen van de mensen zelf. Die dan op een bepaalde manier er tegenaan kijken. Ja. En misschien iets meegemaakt hebben. En daardoor wat vragen hebben. Of die van datgene wat we dan besproken hebben zeggen van, nou, er zit wat hiaten in. Of zo kunnen aspecten bespreken. Die zaken willen we graag meenemen.
1: Ik kan alleen voor mijzelf zeggen, sinds dat ik de oude liturgie vier, ben ik thuisgekomen. En dat zou ik voor geen goud meer willen missen.
0: En het thuiskomen ook van anderen zouden we eigenlijk graag aan willen moedigen. Waarbij ik nadrukkelijk ook zeg van, we sleuren u niet aan uw oren de kerk in.
1: Nee.
0: We zijn hier niet aan het ronselen.
1: Nee, we zijn geen secte.
0: Wij zeggen duidelijk, dit biedt de kerk aan.
1: Ja.
0: Dit biedt Christus aan. En laat dit dan ook tot iedereen deugd zijn van, voel u vrij. Maar de vrijheid in Christus.
1: Ja. Bedankt voor het luisteren, beste mensen.
0: Idem en wellicht tot een volgende keer.
1: Oké. Joost, bedankt.
0: Harry, ook bedankt.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: In het rusthuis van Holsbeek is vorige week dinsdag priester Paul van Roost overleden. Ja, hij mocht heel oud worden. Hij was bijna 97 jaar en hij was 72 jaar priester van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. We hebben de uitvaartmis opgedragen met verschillende priesters aan het altaar. En een van de dingen die ik in de uitvaartmis heb verteld, wil ik hier toch ook zo met u even delen. Toen ik enige tijd geleden met priester Paul sprak over zijn christen zijn en over zijn keuze om heel zijn leven aan Jezus Christus toe te wijden, vertelde mij hoe groot de invloed van het glasraam in de kerk van Holsbeek op zijn leven is geweest. Reeds als kind namen zijn diepgelovige ouders hem mee naar de kerk en zoals zijn broers werd hij al jong misdienaar. En elke keer wanneer hij in de kerk van Holsbeek aan het hoogaltaar de mis diende, keek hij naar dat grote glasraam boven het altaar. Een heel mooi glasraam met in het midden Jezus aan het kruis, daaronder Johannes en Maria en een glasraam die bijzonder mooie blauwe kleuren heeft. Dat maakte een diepe indruk voor hem. Maar nog belangrijker was voor hem de tekst die onder het raam staat. Factus est obediens usque ad mortem, mortem autem crucis. Het is een Latijnse zin. Het glasraam werd immers geplaatst in een tijd waarin wellicht iedereen in Holsbeek nog vertrouwd was met het Latijn. Voor wie het Latijn minder machtig is, is een vers uit het tweede hoofdstuk van de brief die Paulus schrijft aan de Filippenzen. Hij heeft zich vernederd door zo gehoorzaam te worden tot de dood aan het kruis. En dat is inderdaad de kern voor wie Jezus Christus is, voor ieders. En sinds dat getuigenis van priester Paul kijk ik zelf met nog meer aandacht en bewondering naar dat glasraam in onze kerk van Holsbeek. Iedere bezoeker van onze kerk ziet er onmiddellijk waar het in het christelijk geloof om draait en wie Jezus Christus voor ons is. Die woorden daar, die Latijnse, spreken over het grote mysterie van Gods liefde. God die zich klein maakte om ons groot te maken. God die uit liefde voor ieder van ons mens werd. In die ene zin vat Paulus samen waar het in ons geloof om gaat. God is mens geworden, Jezus Christus gehoorzaam geworden tot dood aan het kruis. Hij heeft zichzelf vernederd en het lot van een slaaf op zich genomen. En daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die boven alle namen is. Jezus is de Heer. Voor ieder van ons persoonlijk heeft hij dat gedaan en dat vraagt ook een antwoord voor ons. Priester Paul heeft daarop geantwoord met zijn leven als christen en als priester. Maar die oproep is voor elk van ons. Als kind drong het bij priester Paul toen al door, wanneer hij naar dat glasraam keek, hoe groot Gods liefde wel niet zijn dat hij zijn zoon voor mij gezonden heeft. Welke liefde is het niet dat Christus zijn leven gaf voor mij persoonlijk. Die woorden onder het kruis waren voor hem en eigenlijk voor elke bezoeker van de kerk van Holsbeek een uitnodiging. Kies voor hem met je leven. Laat hem toe in je hart. En werkelijk geluk wacht je. Laat hem toe en je vindt vriendschap met God, vergeving van zonden en eeuwig leven. En wie verlangt dat niet? Kijk naar het kruis. Want daar gebeurde het persoonlijk voor jou. Niemand die onze kerk van Holsbeek binnenkomt, kan aan die boodschap voorbij gaan. Zoals Paulus schrijft in de brief aan de Filippenzen, heeft zichzelf vernederd en daarom heeft God hem hoog verheven, persoonlijk voor jou. Nemen wij aan wat hij ons wil schenken. Ik blijf priester Paul van Roost dankbaar voor zijn getuigenis en ik hoop dat ook de bezoekers van onze kerk van Holsbeek zich laten raken door de boodschap van dat glasraam.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

0: engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, o Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden, Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta.
1: Dit is in samenvatting. Moeder Theresa heeft haar roeping altijd begrepen als gemodelleerd naar die van haar patrones. Het aanvoelen door Therese van het oneindige verlangen van de Heer om te beminnen en te worden bemind door zijn schepselen, dat het fundament was van haar kleine weg van vertrouwen, van de overgave en de liefde en van haar onvermoeibare ijver om Gods liefde voor de zielen door te geven, heeft zijn oorsprong en bron in het mysterie van de dorst van Jezus. Zoals moeder Theresa spreken ook wij niet zo snel over dit mysterie, vanwege zijn onbeschrijfelijke en innige natuur. Dat toch ten diepste en voortdurend de verborgen bron is die hun beider leven verklaart en voedt. De dorst van Jezus, zijn dorst naar liefde en zielen, is een van de redenen, zo niet de enige reden, van de zending en de plaats van Therese. Het is die dorst die de roeping van moeder Theresa verklaart. Zoals Therese, en daaruit bestaat het tweede wat hen verbindt, werd moeder Theresa geroepen om liefde te zijn. In dat wat verborgen en impliciet is bij moeder Theresa, bijvoorbeeld de opdracht van de liefde, is duidelijk en expliciet bij de heilige Therese. Dat wat verborgen en impliciet is bij de heilige Therese, bijvoorbeeld de zending van de liefde, is duidelijk bij moeder Theresa.
0: Om deze zending van liefde goed te beleven, namen de beide Thereses Maria als voorbeeld. Door Maria kan de onuitsprekelijke worden gehoord, de onzichtbare worden gezien, de ongrijpbare worden aangeraakt en de ontoegankelijke gesmaakt worden. Zoals zij Jezus aan de wereld heeft gegeven en hem steeds weer baart in de kerk, hebben de beide Thereses Jezus de wereld ingedragen en erna verlangt om de liefde te zijn in het hart van de kerk. In deze opzet putten ze uit de bron van leven, de Eucharistie. Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Johannes 6. En moeder Therese verklaart. En moeder Theresa verklaart. Hij heeft zichzelf tot brood van leven gemaakt om onze honger naar God te stillen. En vervolgens heeft hij zich veranderd in de hongerige, zodat wij zijn honger kunnen stillen.
1: Moeder Theresa zei dat de grootste ziekte waaraan de mensen lijden het gebrek aan liefde is en de eenzaamheid. Zij wilde dus deze dorst naar liefde lessen door de allerarmste aan te raken, alsof zij Jezus zelf aanraakte. Voor haar was de liefde een vrucht van alle seizoenen. Door elke minuut, elk uur, elke dag liefde te geven, leste ze de dorst van Jezus. Het was haar vreugde om de meest kwetsbaren in de samenleving te helpen en Jezus aan te raken door voor hen te zorgen.
0: Heiligheid voor iedereen. Moeder Therese kreeg veel internationale prijzen, waaronder de Nobelprijs voor de Vrede in 1978, die zij aanvaardde uit naam van de armen. Ondanks gezondheidsproblemen werd zij in 1990 opnieuw gekozen als generale overste van de congregatie. Ze werd meerdere keren in het ziekenhuis opgenomen en leefde de laatste jaren van haar leven in een steeds donkerder wordende nacht van geloof. Beide Thereses waren echter innig verbonden en aanvaarden de vreugde van de liefde, ondanks de lichamelijke en geestelijke pijn. Moeder Theresa had de moed van een grondlegger van een samenleving zoals de heiligen van God hebben. Het bloed van Christus stroomde door haar hart. Ze werkte met zo'n evangelisch geweld dat er geen tijd meer voor rust was. Ze is niet in een politiek links of rechts te plaatsen. Ze was niet fundamentalistisch of progressief. Ze hoorde bij het evangelie van de heiligen. Ze schrijft op een andere wijze geschiedenis. Haar roeping en haar zending overstijgen een bepaald moment in de geschiedenis. Zij overstijgt de tijd. Zij is van alle tijd. Moeder Therese was een levend symbool van barmhartigheid. Ze stierf op 87-jarige leeftijd op 5 september 1997 in Calcutta. Toen haar einde naderde, had ze vanuit nederigheid gevraagd haar gebruikte schandalen uit te doen, zodat ze blootvoets voor haar God kon treden, zoals de kleine Therese dat met lege handen deed. Jacques Chirac, de toenmalige president van Frankrijk, vatte de algemene opvatting goed samen met de woorden: vanavond is er minder liefde in de wereld, minder barmhartigheid, minder licht. Ze liet toen 4000 zusters en 550 priesters en broeders achter, die over 120 landen en 517 communiteiten zijn verdeeld.
1: Op 7 september 1997 geeft Paus Johannes Paulus II tijdens het Angelusgebed in weergave van haar leven. Haar zending begon bij zonsondergang voor het heilig sacrament. In de stilte van het gebed hoorde moeder Theresa de kreet van Jezus aan het kruis: ik heb dorst. Deze kreet, die zij diep in het binnenst van haar hart bewaarde, bracht haar naar de straten van Calcutta en de sloppenwijken van de wereld, op zoek naar Jezus bij de armen, de verlatenen, de stervende. Moeder Theresa, de onvergetelijke moeder van de armen, is een sprekend voorbeeld voor iedereen. Anderhalve maand later roept de paus Therese van Lisieux uit tot kerklerares. Moeder Theresa verwoordde deze dorst van Jezus in haar aangrijpend geestelijk testament, dat als appendix 2 bij dit boek wordt toegevoegd. De dorst van Jezus is de bron, de kern en het doel van alles wat de missionarissen van naastenliefde zijn en doen. De kerk heeft het vele malen bevestigd. Onze roeping is het lessen van Jezus' dorst. De dorst naar liefde van zielen, door te werken voor de redding en de heiliging van de armsten van de armen. Dat en niets dan dat. Niets anders. Laten we alles doen wat in onze macht ligt om het geschenk van God aan onze congregatie te beschermen. Moeder Teresa, die zei dat heiligheid geen luxe was, voorbehouden aan een bepaalde elite, maar een eenvoudige taak van iedereen, werd op 19 oktober 2003 in Rome zalig verklaard. Op Wereldmissiedag en de dag dat 6 jaar daarvoor Thérèse van Lisieux was uitgeroepen tot kerklerares. De twee Thérèses brengen hun hemel door met ons te helpen op aarde en ons naar Christus te leiden.
0: Het is uitgegeven bij De Boog, Petsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Fotonen Vocaal Ensemble en Utrechts Vocaal Ensemble zingen Svete Tiki uit de Vespers van Sergei Rachmaninov. Gun jezelf even de tijd om tot rust te komen. Je kan je ogen sluiten, je enkele ogenblikken op je ademhaling concentreren, of nog iets anders, wat je helpt om stil te worden.

We vieren vandaag het feest van de heilige drie-eenheid. Het is een viering van de onvoorwaardelijke liefde die God voor de mensheid heeft. Deze toont God als de scheppende liefde. Dat is God de Vader, de reddende liefde. Dat is God de Zoon. En de heiligende liefde, dat is God de Heilige Geest. God is daarom liefde. En wie in God leeft, leeft in liefde en blijft Gods liefde tonen aan andere mensen. De drie-eenheid is een perfect voorbeeld voor ons hoe liefde ons in staat stelt om ons hart voor anderen open te stellen, zodat wij hen dichter bij God kunnen brengen en ze nieuw leven in God kunnen ontvangen.

0: De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 3, vanaf vers 16.
1: Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. Over wie in Hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in Hem gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.

God houdt van ons, zodat wij het eeuwige leven kunnen krijgen. Maar deze liefde wordt ons niet opgedrongen. Zij wordt ons in vrijheid geschonken. Stel je voor dat deze liefde van God je nu gegeven wordt. Is er iets in mijn leven dat mij verhindert om deze onvoorwaardelijke liefde van God te ontvangen?

0: Word je bewust, terwijl je nogmaals naar deze lezing luistert, dat dit de woorden van Jezus zijn. Hij is hier niet om je te veroordelen, maar om je uit te nodigen om Gods liefde te aanvaarden, zodat je eeuwig leven kunt hebben.
1: Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. Over wie in Hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in Hem gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.

spreek nu met God over deze uitnodiging. Ik vraag om de genade die ik nodig heb om deze God te kunnen herkennen en aanvaarden. Deze God die scheppende liefde is, reddende liefde en heiligende liefde. Ik vraag ook dat ik bevrijd mag worden van alle dingen die mij blokkeren om in deze liefde die vandaag geopenbaard wordt, in de drie-eenheid, te leven.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Beste luisteraar, deze week vragen we even je aandacht voor iets wat ons werk mogelijk maakt, jouw steun. Elke dag mag Bidden Onderweg voor duizenden mensen een moment van stilte, gebed en verbondenheid zijn. In de trein, thuis aan de keukentafel, tijdens een wandeling of ergens midden in een drukke dag. We willen dat Bidden Onderweg gratis beschikbaar blijft voor iedereen. Tegelijk kost het maken van de podcast geld voor redactie, muziek, stemmen, techniek en ontwikkeling. Daarvoor zijn we afhankelijk van giften. Wil jij helpen om Bidden Onderweg mogelijk te houden? Klik dan op de knop Steun ons in de app of ga naar biddenonderweg.org. Dank je wel voor je gebed, je betrokkenheid en misschien ook voor je financiële steun.
3: Dit was Bidden Onderweg, gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift, de tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Het grote mysterie van Gods wil. Broeders en zusters, toen ik, Paulus, u het getuigenis van God kwam verkondigen, deed ik dat niet met vertoon van welsprekendheid of geleerdheid. Ik had mij voorgenomen u geen enkele wetenschap te brengen dan die van Jezus Christus en zijn kruis. Bovendien voelde ik mij toen zwak, nerveus en angstig. Het woord dat ik u verkondigde had niets te danken aan de overredingskracht van de wijsheid, maar het getuigde van de kracht van de geest. Uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid, maar op de kracht van God. Toch spreken wij onder de volmaakten over wijsheid, maar dat is niet de wijsheid van deze wereld of van de machten die deze wereld beheersen, wier ondergang op handen is. Wij verkondigen Gods wijsheid, die verborgen was, het geheime plan, door God van alle eeuwigheid ontworpen en bestemd voor onze verheerlijking. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft ervan geweten. Als ze ervan geweten hadden, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dit zijn de dingen waarvan de Schrift zegt: geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor die Hem liefhebben. Maar aan ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest van God doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen van God. Ook onder ons mensen wordt iemands wezen alleen gekend door zijn eigen geest. Zo kent alleen de Geest van God het wezen van God. Wij hebben echter niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt. Hij doet ons inzien al wat God ons in zijn genade gegeven heeft. En daarover spreken wij. Niet met woorden ontleend aan menselijke wijsheid, maar onderricht door de Heilige Geest, geestelijke gaven uitleggend aan geestelijke mensen. Een ongeestelijk mens aanvaardt niet wat komt van de Geest van God. Het is dwaasheid voor hem. Hij is niet in staat deze dingen te vatten, want ze kunnen alleen beoordeeld worden in het licht van de Geest. Een geestelijk mens kan alles beoordelen, maar niemand oordeelt over hem. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie kan hem raad geven? Maar onze gedachte is de gedachte van Christus. Tweede lezing. Uit een brief van de heilige Athanasius, bisschop van Alexandrië. Licht, glans en genade gaven in de drie eenheid en voortkomend uit de drie eenheid. Bij de leer over de drie eenheid moeten wij juist ook letten op de oudste traditie, de leer en het geloof van de katholieke kerk, zoals dit door de Heer gegeven, door de apostelen verkondigd en door de kerkvaders bewaard is. Hierop is de kerk gegrondvest, en wie hiervan afwijkt, kan geen christen zijn of genoemd worden. Zo is er dan een heilige en volmaakte drie-eenheid, waarin Vader, Zoon en Heilige Geest worden onderscheiden. Zij heeft niets aan een ander of van elders ontleend. Zij bestaat niet uit een schepper en iets dat geschapen is, maar is het gehele vermogen tot scheppen en vormen. Ze is aan zichzelf gelijk, ondeelbaar in haar natuur en één in haar werkende kracht. Zo brengt de Vader door het woord in de Heilige Geest alles tot stand. En zo blijft in de drievuldigheid de eenheid bestaan en wordt in de kerk één God verkondigd, die is boven allen en door allen en in allen. Boven allen is God als Vader begin en bron. Door allen is Hij door zijn woord en in allen is Hij in zijn geest. Wanneer Paulus aan de Korintiërs schrijft over de geestelijke gaven, herleidt hij alles tot de ene God, de Vader als het hoofd. Er zijn verschillende gaven, maar slechts één geest. Er zijn vele vormen van dienstverlening, maar slechts één Heer. Er zijn allerlei soorten werk, maar er is slechts één God die alles in allen tot stand brengt. Wat de Geest ieder uitdeelt, dat alles komt van de Vader en door de Zoon. Want alles wat van de Vader is, is van de Zoon. Wat door de Zoon wordt geschonken in de Geest, zijn daarom de gaven van de Vader. Wanneer dan de Geest in ons is, is ook het woord in ons dat de Geest schenkt. En in het woord is ook de Vader aanwezig. En dan geldt het woord van de Schrift. De Vader en ik zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Waar immers het licht is, daar is ook de glans van het licht. En waar de glans is, daar is ook zijn werkende kracht en stralende genadegave. Paulus komt hierop terug in zijn tweede brief aan de Korintiërs. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. De gaven van de genade die ons geschonken worden, ontvangen wij dus in de drie-eenheid van de Vader door de Zoon in de Heilige Geest. Want de genade wordt ons wel geschonken uit de Vader en door de Zoon, maar ze kan pas ons deel worden door de Heilige Geest. Als wij deel hebben aan de Heilige Geest, bezitten wij de liefde van de Vader, de genade van de Zoon en de gemeenschap van de Heilige Geest.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Van harte weer welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria. Op een zonnige zondag. En we hebben toch nog, na alle feesten, hebben we nog een feest. Namelijk, het is het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. En daar zijn dan ook de getijden zijn daarna. En dan geef ik u graag. Ja, in het klein getijdboek kunt u alleen de psalmen mee bidden. En die staan op bladzijde 53. Bladzijde 53, de psalmen en de resten. Dat bent u misschien een beetje gewend. Bij feestdagen dan staat dat niet allemaal in het klein getijdenboek. Daarom is het ook een klein getijdenboek. En dan gaan we naar het groot getijdenboek. Daar staat wel alles in. En dan beginnen we op bladzijde 553. Daar vindt u de antifoon voor de openingspsalm. 553. Dan gaan we twee bladzijden verder, namelijk 555. En daar vindt u de hymne. 555. Dan gaan we daarna naar de antifoon. Die staat dan op bladzijde 556. En de psalmen, daar heeft u twee mogelijkheden. Namelijk of op de losse kaart, of op bladzijde 780 in het boek. 780. Het zijn dus de psalmen van de zondag van de eerste week. Nou, en dan loopt het eigenlijk verder gewoon helemaal door. Dan hebben we op bladzijde 557, daar staat de korte schriftlezing. En als u eenmaal daar bent, dan loopt alles gewoon zoals dat er staat. Mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. En dan beginnen we in het klein getijdenboek, dus nog niet, maar wel in het groot getijdenboek op bladzijde 553. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: De ware God is één en drievoudig. Komt, laat ons hem aanbidden.
1: De ware God is één en drievoudig. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons hem.

0: Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: De ware God is één en drievoudig. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd.
1: De ware God is één en drievoudig. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, werp wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: De ware God is één en drievoudig. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn, waar uw vader mij wilde tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: De ware God is één en drievoudig. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden ze rust bij mij.
1: De ware God is één en drievoudig. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De ware God is één en drievoudig. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Dan gaan we in het groot getijdenboek verder op bladzijde 555. Drievuldigheid zo stralend schoon, gezeten in uw hoge troon. Een lied van louter heerlijkheid wordt innig aan u toegewijd.
1: O God, die onze schepper zijt, uw licht ons geeft, uw zuiverheid. Geef dat ons leven waarlijk is, getrouw aan uw gelijkenis.
0: Gij hebt ons naar uw beeld gemaakt. Ons leven is tot u ontwaakt. Het hoort bij u, het vindt daarin zijn loon, zijn waardigheid, zijn zin.
1: O Zoon, o glans van Gods gezicht, o spiegel van het eeuwig licht, gij zijt tot de mensen uitgegaan, gij neemt ons als uw broeders aan.
0: O Heiland, die de wijnstok zijt, laat ons door u in het licht geleid de groene frisse ranken zijn die groeien in uw zonneschijn.
1: O geest van beiden uitgegaan, o liefde waar wij in bestaan, o wijsheid die de wereld leidt, o hartstocht van barmhartigheid.
0: O vuur van God, wijs ons het spoor en ga ons in het donker voor. Herstel ons leven binnenin en maak ons recht en rein en van zin.
1: O zalige drievuldigheid, wie alle lof zij toegewijd, versterk, omdat gij ons bemint, de band der liefde die ons bindt.
0: Totdat wij eenmaal in uw rijk, uw beeltenis geheel gelijk, het loflied zingen dat voorgoed uw heilig recht en hulde doet. Het klein getijdenboek kunt u de psalmen meebidden op bladzijde 53 en in het groot getijdenboek of op de losse kaart of op bladzijde 780. U komt de eer toe en de macht, de heerlijkheid en de kracht, de lof en de jubel voor eeuwig, o heilige drie-eenheid. God, mijn God, zijt gij. Ik zoek u reeds bij het ochtendgloren.
1: Na u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. Als dorre akkers naar regen.
0: Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont. Beschouw ik uw macht en uw glorie.
1: Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof.
0: Ik zal u prijzen zolang ik leef. Mijn handen uitstrekken naar u.
1: Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelend danken.
0: Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over u peinzen.
1: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels.
0: Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: U komt de eer toe.
0: En macht, dacht, en de heerlijkheid en de kracht, de lof en de jubel voor eeuwig, o heilige drie-eenheid. Al uw schepselen moeten u loven, u prijzen en aanbidden, o heilige drie-eenheid. Loof de Heer, alle schepselen Gods. Prijst en verheft hem eeuwig.
1: Loof de Heer, hemelse sferen. Boden des zeren, prijst hem.
0: Loof hem wateren boven de hemel. Hemelse machten, prijst hem.
1: Loof de Heer, zon en maan. Sterren des hemels, prijst hem.
0: Loof de Heer, regen en dauw. Alle stormwinden, prijst hem.
1: Loof de Heer, vuur en hitte. Koude en warmte, prijst hem.
0: Loof hem nevels en buien. Hagel en vorst, prijst de Heer.
1: Loof de Heer, ijs en sneeuw. Nachten en dagen, prijst hem.
0: Loof de Heer, licht en donker. Bliksem en wolken, prijst hem.
1: Loof de Heer, heel de aarde. Prijs en verhef hem eeuwig.
0: Loof de Heer, bergen en heuvels. Al wat daar groeit, prijst de Heer.
1: Loof de Heer, zeeën en stromen. Bronnen van water, prijst hem.
0: Loof de Heer, zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijst hem.
1: Loof hem, wilde en tamme dieren. Mensenkinderen, prijst de Heer.
0: Israël, loof de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig.
1: Loof de Heer, priesters des zeren. Al zijn dienaren, prijst hem.
0: Loof hem, geesten van de rechtvaardigen. Vrome ootmoedigen, prijst de Heer.
1: Loof hem, Anania, Azaria, Misael. Prijst en verheft hem eeuwig.
0: Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
1: Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Al uw schepselen moet u loven, u prijzen en aanbidden, o heilige drie-eenheid. Uit hem, door hem en in hem is alles. Hem zij lof in eeuwigheid. Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof weer klinken te midden der zijnen.
1: Israël juichen zijn schepper toe. Laat Sions volk zijn koning begroeten.
0: Looft zijn naam in een heilige dans. Bespeelt voor hen tamboerijn en cither.
1: Want onze Heer, die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen.
0: Jubelt dus heilige om uw triomf. Viert feest in uw legerplaatsen.
1: Gaat met het lied van God in uw mond. Het vlijmscherpe zwaard in uw handen.
0: Trek met uw wraak door het heidense land. Bestraf de vijandige volken.
1: Neemt hun vorsten geboeid met u mee. Hun leiders in ijzeren kluisters.
0: Voltrek aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit hem, door hem en in hem is alles. Hem zij lof in eeuwigheid.
1: Er zijn verschillende gaven, maar slechts één geest. Er zijn vele vormen van dienstverlening, maar slechts één Heer. Er zijn allerlei soorten werk, maar slechts één God, die alles in allen tot stand brengt.

0: U zij lof en eer, o heilige drie-eenheid.
1: U zij lof en eer, o heilige drie-eenheid.
0: U zij dank gebracht, de eeuwen door.
1: O heilige drie-eenheid.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: U zij lof en eer, o heilige drie-eenheid.
0: Zozeer heeft God de wereld lief gehad, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven. Alleluia, alleluia. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In redder heeft Hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals Hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Zozeer heeft God de wereld lief gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon heeft gegeven. Alleluia.
1: Alleluia.
0: Geprezen zij God, de heilige drie-eenheid.
1: Eer aan U, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Heilige Vader, wij weten niet hoe wij moeten bidden. Schenk ons Uw Geest, die de mensen bijstaat en voor hen bidt.
1: Eer aan U, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Zoon van God, Gij hebt de Vader om een helper gevraagd voor Uw kerk. Laat de Geest van waarheid altijd met ons blijven.
1: Eer aan U, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Kom, Heilige Geest, breng ons Uw gaven, liefde, vreugde en vrede, geduld, goedheid en trouw.
1: Eer aan U, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Vader, U roepen wij vol vertrouwen aan. Christus, U erkennen wij als redder. Heilige Geest, U danken wij het leven. Laat ons steeds getuigen van Uw liefde.
1: Eer aan de Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: In stilte kunt u nu als u wilt bidden voor uw eigen intenties.

0: Eer aan de Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Uw woord van waarheid, Vader, en uw geest van heiligheid hebt gij de wereld ingezonden om het wondervol mysterie van uw God zijn aan de mensen te openbaren. Geef dat wij in het oprecht belijden van het geloof de eenheid erkennen van uw heilige drievuldigheid en dat we u aanbidden, God in macht en majesteit, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op het feest van de Allerheiligste Drie-eenheid luidt de tekst van de introïtus: gezegend zij de heilige drievuldigheid en de ongedeelde eenheid. Wij willen haar loven en danken, want zij heeft ons barmhartigheid betoond. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd zei Jezus tot Nicodemus: zozeer heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat al wie in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door hem zou worden gered. Wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. En dit is het woord van God. En mee beginnen de geest te laten rusten bij hem die mij het eerst heeft lief gehad. Er is iemand van wiens liefde ik zeker kan zijn. En zo'n besef kan een zekere onbekommerdheid geven, waardoor er iets van je afvalt, waardoor je je niet zo verloren voelt lopen. Een paar passen voor de plaats van het gebed, staande bij zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen, hij ziet mij met een blik vol genegenheid. Dezelfde genegenheid die de vader voelt voor zijn enige geboren zoon. Met een gebaar de eerbied laten groeien. Dan het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen en me niet laten afleiden door bewegingen van anderen, zodat ik kan letten op wat het diepste van alles is, zijn liefde. Dat zou niet alleen iets moeten zijn voor deze gebedstijd, maar voor heel mijn leven, en dat dan ook vragen als een genade, dat al mijn bedoelingen, wat het diepste is in een mens, al mijn daden en al mijn werkzaamheden, zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. In het gesprek met Nicodemus heeft Jezus het initiatief overgenomen en is Nicodemus zelf helemaal op de achtergrond geraakt. Waar God zich openbaart, zwijgt de mens om alleen maar te luisteren. In deze drie versen openbaart Jezus de liefde van God voor de wereld. Hoe ver gaat die liefde? Zo ver als ze maar kan gaan. God heeft zijn enige geboren zoon. Zo ver gaat hij. Dus niet om te oordelen heeft God zijn zoon naar de wereld gezonden, maar omdat Jezus het volste en laatste heilsaanbod is, velt een mens een oordeel over zichzelf wanneer hij dit laatste en definitieve heilsaanbod afwijst. In het licht van het kruis wordt alles zonneklaar of stikkendonker, hemel of hel, gered of verloren. Met andere woorden, Jezus is het einde van alle geschiedenis, terwijl de geschiedenis doorgaat. Het gaat erom de dingen te doen in vereniging met Vader, Zoon en Heilige Geest. Daarmee begint en eindigt ook elk gebed en elke christelijke onderneming in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik stel me de plaats voor ogen, eventueel een plat dak waar men zich in het oosten 's avonds bij voorkeur ophield, de duisternis van de nacht die Nicodemus in staat stelde naar Jezus toe te gaan. Ik kan deze openbaring pas in me opnemen wanneer ik erom vraag. Het is een bijzondere genade dat ik niet zomaar grijpen kan. Zij moet mij gegeven worden. Maar ik kan er pas op de juiste manier om vragen als ik in mezelf het verlangen naar die genade toelaat. Daarom vragen om een innerlijke kennis van Jezus als het laatste en definitieve heilsaanbod van de Vader. In die tijd zei Jezus tot Nicodemus: zozeer heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat al wie in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.
Er staan in deze zin twee bevestigingen. Dat God de wereld bemint en hoe hij de wereld bemint. Zozeer dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Een liefdesaanbod van goddelijke allure. God ging als het ware op zoek hoe hij zijn liefde voor de mensen tot uitdrukking zou kunnen brengen. De godsmannen van het oude verbond waren niet in staat de maat van zijn liefde weer te geven. God ging als het ware hoger opzoeken, omhoog langs de ladder van de schepselen, de engelen, de aartsengelen. En bij elk bleef God een ogenblik in gedachten staan, zou die of die voldoende mijn liefde kunnen overbrengen. En steeds weer moest God bij zichzelf zeggen, nee, ik wil meer geven. Ik houd nog meer van ze. Geen schepsel was in staat de goddelijke dorst naar het geven van liefde te lessen. Het was een waarlijk goddelijke dorst die alleen te lessen was door een goddelijk iemand. Ten slotte bleef zijn oog rusten op zijn edelgeboren zoon. Zou hij in staat zijn mijn liefdesdorst te lessen? De zoon raadde als het ware het verlangen van zijn vader en hij zei tot zijn hemelse vader in een overmaat van goddelijke liefde, slachtoffer nog gave hebt gij gewild, maar een lichaam hebt gij mij bereid. Hier ben ik om uw wil te volbrengen. Hebreeën 10:6. Wat God de Vader voelt voor zijn enige geboren zoon, dat voelt hij voor de wereld. Dat voelt hij nu voor mij. Ik kan nagaan in de geschiedenissen van het oude en van het nieuwe verbond, wat mensen kunnen voelen voor hun enige geborene, om zo te kunnen inleven wat God de Vader voelt voor zijn enige geborene. In het Oude Testament heb je Abraham. Er staat in de brief aan de Hebreeën, door het geloof heeft Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaak ten offer gebracht. Hij die de belofte had ontvangen, stond op het punt zijn enige zoon te offeren. Hebreeën 11:17. In het Nieuwe Testament hebben we de weduwe van Naïm. Daar kwam een stoet, omringd door veel mensen, die een dode hadden te betreuren. En die dode was de enige zoon van zijn moeder, en deze was weduwe. Toen de Heer haar zag, vervoelde hij medelijden. Die moeder van haar enige kind. Jairus, hij viel Jezus te voet en smeekte hem naar zijn huis te komen, want hij had maar één dochter, een kind van een jaar of 12, en deze lag te sterven. En tenslotte de man uit de menigte, meester, wil niet om mijn zoon bekommeren, hij is mijn enig kind. Dus zijn enige zoon aan ons over te leveren, heeft God geopenbaard wat hij voor ons voelt. De liefde die God is, heeft zich onder ons geopenbaard, doordat hij zijn enige zoon in de wereld heeft gezonden om ons het leven te brengen. 1 Johannes 4. Dat wil zeggen voor ons dat wij onszelf en de wereld nooit mogen zien zonder die liefde die God voor mij en voor de wereld voelt. Ik kan veel gebreken hebben, veel zonden hebben gedaan. De bewijzen van Gods liefde hebben beschaamd. De wereld mag hopeloos en zonde verstrikt lijken. Toch mag ik mijzelf en de wereld nooit zien zonder de liefde van God. Want zijn liefde is een barmhartige liefde. Een liefde voor erbarmelingen. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar omdat de wereld door hem zou worden gered. Zonder Jezus zijn wij reddeloos verloren. Jezus is zoveel als de uitgestoken hand van God, waaraan wij mensen ons moeten vastgrijpen, anders zijn we reddeloos verloren. Bij alle kritiek, zelfkritiek, kritiek op anderen, op de wereld, mogen wij nooit de liefde van God vergeten. De liefde van God is voor de gelovigen als de lichtstralen aan de rand van een donkere wolk.
Wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon. Omdat Jezus hart van liefde brandt, wil hij niets met het oordeel te maken hebben. Maar zijns ondanks heeft hij er toch mee te maken. Ja, zijns ondanks heeft hij er alles mee te maken. Jezus zou niets liever doen dan alleen maar redden. Maar omdat hij zelf het enige en laatste woord van de Vader is, sluit zijn woord ook het oordeel in. Indien iemand mijn woorden hoort zonder ze te onderhouden, daarom dan veroordeel ik hem niet, want ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanvaardt, heeft reeds iemand die hem veroordeelt. Het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem veroordelen op de laatste dag. Jezus oordeelt niet vanuit een persoonlijk gevoelen, maar door zijn volkomen verbondenheid met de Vader oordeelt hij volkomen objectief, helemaal vanuit de Vader. En zelfs als ik zou oordelen, dan is mijn oordeel toch rechtsgeldig, omdat ik niet alleen ben, maar de Vader die mij gezonden heeft, getuigt over mij. Johannes 8, 16. In alles wat de mensen verkeerd doen, doen zij Jezus persoonlijk iets aan. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Handelingen 22. En toch brengt Jezus dat niet in rekening. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En hij van zijn kant wil alleen maar redden. Als iemand dan niet gered wordt, dan is het omdat hij dat oordeel zelf over zich afroept en niet gered wil worden. Jezus is onze deur, onze nooduitgang. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Maar kies je die deur niet, dan ga je verloren in de wereldbrand. Aan het einde gesprekken voeren, lettend op wat de Heilige Geest mij te zeggen heeft. Eerst met Jezus, de enige geboren zoon, vaders oogappel. Maar Jezus is nooit alleen. Ieder echt gesprek met de zoon mondt als het ware vanzelf uit in een gesprek met de Vader. De Vader bedanken voor zijn liefde, zijn Heilige Geest en onze Vader bidden.

0: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
1: In de serie De paus aan het woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 4 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld De kerk als priesterlijk en profetisch volk. Paus Leo gaf deze catechese op 18 maart 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Vandaag wil ik opnieuw stilstaan bij het tweede hoofdstuk van de conciliaire constitutie Lumen Gentium, dat de kerk beschrijft als het volk van God. Het Messiaanse volk ontvangt van Christus een deelname aan zijn priesterlijk, profetisch en koninklijk ambt, waardoor zijn heilswerk in de wereld gestalte krijgt. De concilievaders leren dat de Heer Jezus door het nieuwe en eeuwige verbond een koninkrijk van priesters heeft opgericht en zijn leerlingen heeft gevormd tot een koninklijk priesterschap. Dit gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen wordt geschonken in het doopsel. Het stelt ons in staat God te vereren in geest en waarheid en voor de mensen het geloof te belijden dat zij van God door de kerk hebben ontvangen. Door het sacrament van het vormsel worden alle gedoopten nog nauwer met de kerk verbonden en schenkt de Heilige Geest hun een bijzondere kracht, zodat zij het geloof met woord en daad als ware getuigen van Christus kunnen uitdragen en verdedigen. Deze wijding ligt aan de basis van de ene zending die de gewijde bedieningen en de lekengelovigen samen dragen. In dit licht merkte paus Franciscus op: naar het volk van God kijken betekent dat wij ons voor ogen houden dat wij alle als leken de kerk binnengaan. Het eerste sacrament dat onze identiteit blijvend bezegelt en waarop wij trots mogen zijn, is het doopsel. Door het doopsel en door de zalving met de Heilige Geest worden de gelovigen gewijd tot een geestelijk huis en een heilig priesterschap, zodat alle samen het gelovige volk van God vormen. De uitoefening van het koninklijk priesterschap krijgt op vele manieren vorm en is steeds gericht op onze heiliging, allereerst in de deelname aan de offergave van de Eucharistie. In gebed, ascese en concrete naastenliefde wordt zichtbaar hoe het leven vernieuwd wordt door Gods genade. Het concilie vat dit samen met de woorden: door de sacramenten en door de beoefening van de deugden wordt de heilige aard en de organische structuur van de priesterlijke gemeenschap werkzaam. De concilievaders leren vervolgens dat het heilige volk van God ook deelt in de profetische zending van Christus. Hier komt het belangrijke thema ter sprake van het geloofsgevoel van de gelovigen en hun eensgezindheid. De doctrinaire commissie van het concilie verduidelijkt

diepte dat deze sensus fidei een vermogen van de gehele kerk is, waardoor zij in haar geloof de overgeleverde openbaring herkent, het ware van het valse onderscheid in zaken van het geloof, en tegelijk dieper daarin doordringt en deze vollediger in het leven toepast. Deze geloofszin behoort dus niet aan de individuele gelovige op zichzelf toe, maar aan het geheel van het volk van God, waarvan iedere gelovige deel uitmaakt. Lumen Gentium legt bijzondere nadruk op dit aspect en verbindt het met de onfeilbaarheid van de kerk, waaraan die van de Romeinse pontifex eigen is en die daardoor wordt gediend. Het geheel van de gelovigen die de zalving van de Heilige Geest hebben ontvangen, kan in het geloof niet dwalen. Zij tonen deze bijzondere eigenschap door het bovennatuurlijke geloofsinstinct van het gehele volk, wanneer zij, van de bisschoppen tot aan de laatste van de lekengelovigen, hun algemene overeenstemming in zaken van geloof en zeden laten blijken. De kerk, als gemeenschap van gelovigen, met inbegrip van de herders, kan daarom in geloofszaken niet dwalen. De waarheid wordt bewaard door de zalving van de Heilige Geest, die werkzaam is in de bovennatuurlijke geloofszin van het gehele volk van God en zichtbaar wordt in de overeenstemming van de gelovigen. Vanuit deze eenheid, die door het leergezag van de kerk wordt bewaakt, volgt dat iedere gedoopte een actieve drager van evangelisatie is, geroepen om een samenhangend getuigenis van Christus te geven, overeenkomstig de profetische gaven die de Heer aan zijn hele kerk schenkt. De Heilige Geest, die tot ons komt vanuit de verrezen Christus, verdeelt onder de gelovigen van elke rang bijzondere genadegaven. Door deze gaven maakt Hij hen geschikt en bereid om de verschillende taken en diensten op zich te nemen die bijdragen tot de vernieuwing en opbouw van de kerk. Een bijzondere uitdrukking van deze charismatische vitaliteit vinden wij in het Godgewijde leven, dat voortdurend groeit en tot bloei komt door het werk van de genade. Ook kerkelijke verenigingen tonen op heldere wijze de rijkdom en vruchtbaarheid van de geestelijke gaven die gegeven worden tot opbouw van het volk van God. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 18 maart 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catechese over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 4 van Lumen Gentium met de titel De Kerk als priesterlijk en profetisch volk. Volgende keer gaan we verder met deel 5.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overweeg het eerste glorievolle geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonde. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Amen.

Goedendag, welkom bij Musica Sacra. Ik ben broeder Joachim Oude Vrielink en in deze aflevering zullen wij ons richten op de Gregoriaanse gezangen voor de Heilige Drie-eenheid en voor Sacramentsdag. Het hoogfeest van de Heilige Drievuldigheid gaf een nieuw soort manier van vieren aan de katholieke kerk. Het feest van de Heilige Drievuldigheid viert namelijk geen heilige en ook geen bepaalde Bijbelse gebeurtenis. Het feest van de Heilige Drie-eenheid gaat over het concept van de Allerhoogste. Eén God die wij op drie manieren kennen, namelijk Vader, Zoon en Heilige Geest. We luisteren eerst naar de introïtus voor het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid. Benedicta sit Sancta Trinitas.

Het feest is in de tijd van Karel de Grote ontstaan. En men vermoedt dat Alcuinus van York, de monnik, wetenschapper en raadgever van Karel de Grote, de auteur is van de mis. En we mogen ons voorstellen dat deze mis eerst als votiefmis gevierd is. En dat men in de loop van de tijd met die vrije gedachtenis fixeerde op een bepaalde zondag. De teksten van de gezangen blinken niet echt uit in variatie. Behalve dan dat op verschillende wijze eer wordt betoond aan de drie-eenheid. We horen nu het graduale Benedictus est Domine.

Na het Tweede Vaticaanse Concilie waren de Quater Temperdagen niet meer verplicht. En daarmee kwam ook liturgisch materiaal vrij dat anders niet meer gezongen zou worden. En zo kent de Quater Temperwake, die oorspronkelijk van zaterdag op zondag gevierd werd, een lezing uit de profeet Daniël, waarop geantwoord werd met een hymne. Ook een citaat uit de profeet Daniël. En die hymne zullen we straks gaan horen. En die hymne is een litanie van de zegeningen op God.

Na de tweede lezing komt natuurlijk een Alleluia. En we kunnen aan het Alleluia van de Heilige Drievuldigheid zien dat hij niet tot het oudste muzikale repertoire van de Alleluia's hoort. We hebben het nog steeds over de 9e eeuw. Het onderscheid tussen de oude en de nieuwere Alleluia's zit hem in een bepaalde herhaling. Op het woord Alleluia vinden we op de laatste lettergreep op de A een jubilus, een uitgebreide sliert noten. In de nieuwere Alleluia's vinden we die melodie, die jubilus, ook op de laatste lettergreep van het vers. En in de oude Alleluia's, die hebben dat niet. Maar die herhaling functioneert ook als een soort signaal. Door die melodieherhaling weet je als koorzanger, ik moet dadelijk het woord Alleluia weer zingen. En de priester en zijn assistenten weten dat ze zich richting de ambo mogen begeven voor het evangelie. We luisteren naar het Alleluia

Het offertorium van het drievuldigheidsfeest heeft gedeeltelijk dezelfde Bijbeltekst als de introitus, en wel uit het boek Tobit. Zijn er in het Bijbelboek uit het Oude Testament referenties naar de heilige drie-eenheid? Nee, niet zo direct. Maar wel is er dankbaarheid jegens God, en dat is iets dat op verschillende plaatsen geuit wordt. Zo ook als Tobias behouden thuiskomt met de aartsengel Raphaël. We horen dit bezongen door de Schola Cantorum Budapestiensis.

In de getijden van de heilige drie-eenheid kan na een schriftlezing het responsorium Duo Seraphim gezongen worden. Dit gezang stamt niet uit de tijd van Alcuinus. En waarschijnlijk mogen we de herkomst vinden in de tijd van paus Innocentius III, dus aanvang van de 13e eeuw. In het gezang roepen de engelen elkaar Sanctus toe, zoals we dat ook uit het Te Deum kennen. En dat kan natuurlijk een aanleiding zijn om met verschillende stemmen te werken op dat punt van de muziek. De melodiehoogten geven in elk geval het idee dat we in de hemelse liturgie beland zijn.

De getijden van de heilige drie-eenheid zijn in elk geval niet van Alcuinus, want we weten dat die van Stephanus van Luik zijn. Hij was bisschop te Luik tussen 903 en 920. En het aardige van deze getijden is dat de meeste antifonen op rijm zijn. En elk van die antifonen zou daarom in principe een strofe van de hymne kunnen zijn. Want de lettergrepen en de verdeling van de woordaccenten zijn zorgvuldig uitgemeten. Daarnaast wordt er gespeeld met de kerktonen. Er zijn 8 kerktonen in de Gregoriaanse zang. Dat zijn als het ware muzikale paletten waarmee een gezang geschilderd wordt. En Stephanus van Luik bedacht het zo dat de kerktonen zich stijgend opvolgen door het officie heen. Dus de eerste antifoon in de eerste kerktoon, de tweede antifoon in de tweede kerktoon, enzovoorts. Uit de eerste vespers van het feest horen we de Magnificat antifoon in de eerste modus. En we horen het Belgische ensemble Psalentes onder leiding van Hendrik van den Abele. En het zal u wellicht opvallen dat zij de Franse uitspraak van het Latijn aanhouden, zoals het ook in Luik zou klinken.

Het volgende gezang hoort eigenlijk niet bij het hoogfeest van de drievuldigheid, maar bij het feest van de kerkwijding. Maar textueel past het wel goed bij deze zondag. Voor het aanschijn van de engelen wil ik u lof prijzen, en ik wil u aanbidden in uw heilige tempel en u prijzen, Heer. We horen het ensemble Hartkeriana onder leiding van Eugene Lieven d'Abelardo. En zij voeren het responsorium in conspectu angelorum uit.

De donderdag na drievuldigheidszondag staat het hoogfeest Sacramentsdag op de kalender. De Luikse Augustines Juliana had in de 13e eeuw een visioen waarin ze een hostie zag als een maan met een zwarte vlek erin. Die zwarte vlek was het teken dat er iets ontbrak. En wat ontbrak was een liturgisch feest om de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in het eucharistische brood te vieren. Een Luikse priester had hier een grote devotie voor. En toen hij paus werd, als paus Urbanus de Vierde, voerde hij dit feest in op 11 augustus 1264. De introitus die we gaan horen is oorspronkelijk niet voor Sacramentsdag, maar voor de maandag in het Pinksteroctaaf, dus tweede Pinksterdag.

Sacramentsdag heeft de eer dat het een sequentie heeft die geschreven is door de belangrijke theoloog Thomas van Aquino. En in de sequentie Lauda Sion schrijft hij kort en bondig en in precieze formuleringen hoe het laatste avondmaal de instelling is van de Eucharistie. En wat hij ook beschrijft is dat we het nooit helemaal kunnen begrijpen, maar dat we het met geloof kunnen aannemen dat Christus werkelijk aanwezig is in brood en wijn.

In het Alleluia van Sacramentsdag horen we Christus zelf aan het woord. Mijn vlees is de ware spijs en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, zal in mij blijven en ik in hem. We horen de Cisterciënse ridden van Waldsassen.

Van de mis gaan we naar de getijden van Sacramentsdag. En ook in deze getijden zijn de kerktonen oplopend geordend. Dus eerst 5 antifonen in de kerktonen 1 tot en met 5. En hier is de Magnificat antifoon in de 6e kerktoon. En de melodie kent u wellicht van het Sanctus uit de bekende 8e mis. We luisteren naar O quam suavis est Domine.

0: De Vesperhymne voor Sacramentsdag is een bekend gezang, Pange Lingua. En de laatste twee strofen, Tantum Ergo en Genitori Genitoque, die kennen we waarschijnlijk van de aanbidding. En deze hymne werd zo belangrijk gevonden dat het ook ingang heeft gekregen in het heilig paastriduum, en namelijk bij de overbrenging van onze Heer naar de misviering op Witterdonderdag. We luisteren naar de hymne Pange Lingua.
1: Dit was Musica Sacra, een programma met en over religieuze muziek.

bewust te maken dan anders. Want elke keer dat wij een kruisteken maken, bevestigen we ons geloof in God, in zijn drievoudige aanwezigheid in ons bestaan. Het thema voor deze meimaand is Maria, moeder van goede raad. Deze mariale titel is ontstaan in de Augustijnse kloostergemeenschap waar paus Leo XIV uit voortkomt. Bij zijn installatie vorig jaar op het Sint-Pietersplein was de afbeelding van Maria, moeder van goede raad, prominent zichtbaar. Wij starten zo dadelijk in deze viering met de Augustijnse Maria-antifoon, die u op pagina 37 van het meimaandboekje vindt. Wees gegroet, koningin van de hemel, moeder, koningin van de engelen. O Maria, bloem der maagden, zoals een roos of een lelie. Breng onze gebeden naar uw zoon, tot heil van alle gelovigen. Mogen ook wij, de moeder van goede raad, aanroepen in alle omstandigheden van ons leven. En de beste raad zullen wij dan ongetwijfeld krijgen. Wij wensen u een inspirerende viering toe.

Een hele goede morgen. U bent verbonden met de heilige mis vanuit de Sint-Jans-kathedraal uit Den Bosch. Ik wens u veel devotie toe.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.

Beste medechristenen, om ons voor te bereiden op de viering van deze heilige Eucharistie voor God, voor elkaar, willen we eerst onze schuld belijden. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, ons geleiden naar het eeuwige leven.

0: Laat ons bidden. God onze Vader, je hebt het woord der waarheid en de geest die heilig maakt in deze wereld gezonden. Zo wilt ge aan de mensen het verheven mysterie van uw Godheid openbaren. Geef dat wij het ware geloof beleiden door de glorie van de eeuwige drievuldigheid te erkennen en door haar eenheid in macht en majesteit te aanbidden. Dat vragen wij u door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Uit het boek Exodus. In die dagen besteeg Mozes 's morgens vroeg de berg Sinaï, zoals de Heer hem bevolen had. De 2 stenen platen nam hij mee. De Heer daalde neer in een wolk, kwam bij hem staan en riep de naam van de Heer uit. De Heer ging hem voorbij en riep: de Heer is een barmhartige en medelijdende God, geduldig, groot in liefde en trouw. Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Toen sprak hij: als ik genade heb gevonden in uw ogen, Heer, trek dan met ons mee. Dit volk is wel halsstarrig, maar vergeef toch onze misdaden en zonden en beschouw ons als uw eigen bezit. Woord van de Heer.
0: Wij danken God.

0: Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de Corinthiërs. Broeders en zusters, verheugt u. Wees volmaakt, spoort elkaar aan, wees eensgezind, bewaart de vrede. En de God van liefde en vrede zal met u zijn. Groet elkaar met de heilige kus. U groet alle heiligen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Woord van de Heer.
1: Amen.

Zozeer heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat ieder die hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Want God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem zou worden gered. Wie gelooft in hem wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God.

Beste mensen, Belgianen, gasten. We vieren vandaag het hoogfeest van de heilige drie-eenheid. En het is eigenlijk wel een beetje jammer dat dat dit jaar gelijk valt met de afsluiting van de meimaand. Andere jaren vieren we op de laatste dag van mei het feest van Maria Visitatie. De dag waarop we gedenken dat Maria een bezoek brengt aan haar nicht Elisabeth. Meteen nadat ze van de engel de boodschap heeft gekregen dat ze moeder zal worden van Gods zoon, gaat ze Elisabeth helpen. Haar oudere nicht, die in verwachting is van wie we niet kennen als Johannes de Doper. En het lijkt nu alsof Maria haar feestdag moet concurreren met het feest van de heilige drie-eenheid. Maar zo zou ze het zelf waarschijnlijk nooit ervaren hebben. Al vanaf het moment dat de engel Gabriel haar de boodschap heeft gebracht, horen we voortdurend dat Maria zich helemaal in dienst stelt van God. Het draait niet om haar, zo ze beseft ze, maar om God en om zijn liefdevolle zorg voor de mensen. En hoe hoog we Maria ook zalig prijzen, zij verwijst ons telkens door naar haar zoon. Doe maar wat hij u zeggen zal, is de goede raad die ze ons voorhoudt. We hebben hier in de Sint-Jan afgelopen maand weer dagelijks met elkaar het grote hoedje gebeden. Maar ook in dat typische gebed tot Maria komt telkens weer God ter sprake, de drie-eenheid. Als we bij het kruisje openen met de geloofsbelijdenis, belijden we God als Vader, Zoon en Heilige Geest. Als we Maria begroeten als dochter van God de Vader, moeder van God de Zoon en bruid van God de Heilige Geest. Bij elk onze Vader. En steeds als we na elk tientje bidden, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De meesten van ons zijn opgegroeid met die benaming voor God. God is Vader, Zoon en Heilige Geest. En toch is Hij maar één God. Zo maken we het kruisteken elke keer als we gaan bidden. We beginnen onze vieringen daarmee. We werden gedoopt met die naam. We kregen het bijna letterlijk met de paplepel ingegoten. Maar voor heel moderne mensen is het toch een moeilijk begrip, die drie-eenheid. Maar in een oud boekje wat wij thuis hebben met gelovige vragen op kritische vragen van ongelovigen, stond ook al die vraag gesteld. Hoe kan dat nou toch, drie-eenheid? Je hebt één God of je hebt drie goden. Hij kan natuurlijk nooit één en drie tegelijk zijn. Het antwoord in dat boekje luidt: het kan, dus het is. Ik ben bang dat we daar vandaag de dag niet meer mee aan hoeven te komen. Maar gelukkig hebben wij internet en dus kunnen we even googlen. En waar je dan ook gaat lezen om iets te weten te komen over de drie-eenheid, wordt steeds vooropgesteld dat de drie-eenheid een mysterie is. En misschien is het ook wel het beste om dat zo te laten, een mysterie. Maar ja, het kenmerkende van een mysterie is nou ook weer altijd dat ze ons uitdagen om het te ontrafelen. Mysteries die fascineren ons. Enerzijds maken ze ons misschien wat angstig, want je hebt er natuurlijk nooit greep op. Je weet niet wat je eraan hebt. En anderzijds probeer je toch telkens weer achter dat mysterie te komen. Je wilt begrijpen hoe het nou precies in elkaar zit. Je zult het kunnen vergelijken met een misdaadroman. Langzaam maar zeker kom je dingen te weten. Probeer je ook een beeld te vormen naar die mysterieuze figuur naar wie je op zoek bent. En aan het einde dan weet je het ook. Zo is het met een boek. Zo is het met een film. En
En als je je bij dat boek nou niet kunt bedwingen, dan kun je ook nog eventjes achterin gaan kijken. Je leest het laatste stukje en dan weet je wie het gedaan heeft. En het mysterie, dat is ontrafeld. Zo gaat het in een boek, maar zo gaat het echt niet met echte mysteries. Die zijn niet te ontrafelen. Je kunt daar niet even achter kijken. En zo is het ook met het allergrootste mysterie, met God. God is voor ons mensen ten diepste niet te doorgronden. En toch hebben mensen dat altijd wel geprobeerd. Je wilt ook zo graag weten wie God is. Je een beeld van hem vormen. Hem kunnen beschrijven. En in zekere zin doen we dat ook met die feestdag van vandaag. Het feest van de heilige drie-eenheid. Onze God is één God en drie personen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo luidt de formule die al in het jaar 325 op het concilie van Nicea werd vastgelegd. Eén God in drie personen. Voor ons klinkt het misschien als een abstracte definitie. En toch is dit geen uitvloeisel van het lang denken van een groep theologen of bisschoppen. Het is de neerslag van het geloof van gewone mensen. Een geloof dat geworteld is in de Bijbel. In de Bijbel krijgen we immers een beeld van God aangereikt in die persoon van Jezus Christus. In hem heeft God zich aan de wereld getoond. De eerste christenen hebben ervaren dat Jezus boven alle mensen uitstijgt, dat hij aan God gelijk is. En als je dat geloofde en je wilde Jezus achterna, probeerde je in zijn geest te leven. Je liet je dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zo had Jezus dat zelf al opgedragen aan zijn leerlingen. En zo dacht ook de jonge kerk over God. Voor haar is God drie-een. Dat gelovende drie-ene God zette de eerste christenen aan tot daden van gerechtigheid, tot een liefdevolle gezindheid. En hoe God dan ook nog eens in een dogma te vangen zou zijn, daar hebben ze zich toen niet druk over gemaakt. Dat kwam pas een paar eeuwen later. Maar de eerste christenen durfden te zeggen, zo is God voor ons, Vader, Zoon, Heilige Geest. En dan nog blijft staan wie God ten diepste is, ten volle, dat zullen we wel nooit kunnen doorgronden. Dat blijft een mysterie. En met al onze moderne wetenschap, met een 5G-netwerk, de krachtigste computers en het hele internet, komen ook wij niet verder. We kunnen God al die namen geven die ons in de loop van de traditie zijn aangedragen. Hij is schepper, hij is onze tochtgenoot, bron van leven, liefde, barmhartigheid. En toch, van God zullen we uiteindelijk ook moeten blijven zeggen, God is een mysterie. Het mysterie van de heilige drie-eenheid. Daarin hebben christenen van eeuwen en eeuwen God aanbeden. En met al die christenen mogen ook wij in geloof blijven belijden dat God zo voor ons is. De Vader, schepper van hemel en aarde, die altijd met ons op weg blijft gaan. De Zoon onder ons geboren, gestorven en weer verrijzen, die met ons is en ons blijft voeden met zijn lichaam en zijn bloed. De Heilige Geest, die ons inspireert, troost en kracht geeft. Eén God in drie personen. Amen.

0: Bidden wij in geloof en vertrouwen, bidden wij in onze voorbeden.
1: Bidden wij voor onze kerk en voor alle kerken die het evangelie van Jezus Christus belijden. Dat zij minder nadruk leggen op wat hen gescheiden houdt, maar steeds meer oog krijgen voor wat hen verbindt. Dat vragen wij op voorspraak van de Zoete Moeder.

Drie ene God, schepper en vader, die alles in het leven riep en het aan mensen toevertrouwde. Leer ons behoedzaam omgaan met uw schepping. Laat niet toe dat wij de rijkdommen van deze aarde misbruiken. Beziel ons met de zorg voor alle leven. Dat vragen wij op voorspraak van de zoete moeder.

Drie ene God, Heilige Geest, die het levend hart van deze wereld zijt. Bemoedig en beziel ons. Ontsteek in ons en in allen die geloven het vuur van uw liefde. Inspireer ons met goedheid en maak ons één van hart. Dat vragen wij op voorspraak van de zoete moeder.

Bijzonder bidden wij vandaag voor een goed en spoedig herstel van Monsignor Mutsaerts. Voor José van der Ven Hax. De levende en overleden leden van de broederschap van Onze Lieve Vrouw. Joop Langendonk. De heer en mevrouw van den Bos van den Oort. Albert en Antonia van Zon Heesakker. Willem en Marie van Roy van Keulen. Jo van Roy van Zon. Familie Peters Kampens. José Wek van den Assem. Cornelis en Garrike Leenders. Dochter Shani, zoon Bart en Daatje Nendels. Joop van den Heuvel. Annelies en Ton Mone. Jan Arends en Jan en Toos van Dijk. José Goes van Hoften. De dierbare Jan Geert. Uit dankbaarheid voor de 80-jarige verjaardag van Ria Arends. Kees van Heel, overleden familie van Heel en overleden familie van Gent. Om kracht en genezing van een ziek familielid. De overleden ouders Theo en Antoinette Kok van de Heuvel en overleden broer Theo Kok. Voor een overleden broer. Bidden wij voor Liv van Gelder, die deze zondag door het sacrament van de doop in onze kerk wordt opgenomen. En bidden wij voor Rina Walters en voor de oud-proost van de broederschap, Willem Westerwoud, die afgelopen week in het licht van de verrijzenis zijn overleden. Dat vragen wij op voorspraak van de zoete moeder.

0: goede vader, ons leven behoort u toe. In geloof en in dankbaarheid zijn wij tot u gekomen. Wij vragen u, verhoor ons gebed. Schenk ons uw licht en uw kracht. Dat bidden wij u in de gemeenschap der heiligen en op voorspraak van Maria, door Christus onze Heer.
1: Tijdens de offeranden worden de gaven van brood en wijn naar het altaar gebracht voor de viering van de Eucharistie. U kunt zich bij deze offeranden aansluiten in uw gaven voor de collecte. U kunt de collecte ook voldoen via de QR-code die u vindt op het inlegvel of bij uw zitplaats. U die via de livestream met ons verbonden bent, kunt uw bijdrage overmaken op het banknummer dat nu in beeld verschijnt. Hartelijk dank voor uw gaven voor onze parochie.

0: Met broeders en zusters dat mijn nieuwe verantwoord mogen worden door God de Almachtige Vader.
1: Mogen we hier toch uit uw handen aannemen, dat lof en eer van zijn naam, het welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer onze God, heilig onze gaven dit brood en deze wijn, waarover wij uw naam aanroepen. En maak onszelf door deze Eucharistie tot een blijvende offergave u ter eer, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: We zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen we dank aan de Heer onze God.
1: Hij wil onze dankbaarheid maken.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Met uw veelgeliefde Zoon en met de Heilige Geest, zijt gij één God en onze enige Heer. Wat wij weten en geloven van u, Vader, dat weten en geloven wij ook van uw Zoon en van de Heilige Geest. En wij belijden dat gij God zijt, eeuwig, waarachtig en getrouw. Gij drie personen, even goddelijk voor ons en even groot. O heilige drievuldigheid, gij één van God, één God die wij aanbidden. Ook de engelen aanbidden u, de cherubs voor uw troon, de serafijnen. Uit één mond roepen zij u toe.

op bladzijde 24 in uw misboekjes. Ja, waarlijk heilig zijt gij, Vader, gij zijt de bron, uit uw stroomt alle heiligheid. Stort uw geest niet uit over deze gaven, zodat ze voor ons geheiligd worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaarde, nam hij brood in zijn handen, dankte u, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen, sprak de dankte u opnieuw, reikte hem over aan zijn leerlingen en sprak: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Daarom gedenken wij zoals hij het heeft gewild, dat uw zoon is gestorven en verrezen, heilige Vader. En wij bidden u aan wat hij ons heeft gegeven. Dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redden van de dood. Wij danken u omdat gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden om voor uw aanschijn te treden en u dit offer te bereiden. Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw eerstgeboren zoon en wij vragen u met aandrang dat we naar elkaar toegroeien door de kracht van uw Heilige Geest. Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus Leo, onze bisschop Gerardus, Robertus, Deule bisschop en allen die gij tot uw dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood zijn heengegaan en leven in de verwachting van de verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn. Neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw aanschijn. Neem ook ons allen op in uw liefde, dan zullen wij met de maagd Maria, de moeder van uw zoon, de heilige Jozef, haar bruidegom, met zijn apostelen en met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen delen in uw eeuwig leven, dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven in dankbaar herdenken van uw geliefde zoon aanhouden tot in uw heerlijkheid.

Verlos ons Heer van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmachtigheid altijd vrij mogen zijn van zonde, beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus.

0: Heer Jezus Christus, ik heb aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest. En wens voor elkaar de vrede.
2: Vrede van Christus.
3: Vrede van Christus. Vrede van Christus.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan het bruiloftsmaal van het Lam. Zie, dit is het Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld.
1: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer onze God, uw sacrament mochten wij ontvangen. Uw naam hebben wij beleden. Eeuwige heilige drievuldigheid en ongedeelde eenheid. Wij bidden u, laat deze viering ons heilzaam zijn naar lichaam en geest. Wij vragen u dat vol vertrouwen door Christus, onze Heer.
1: Dan nog een paar mededelingen. Aanstaande donderdagavond, 4 juni, vindt de laatste avond plaats in de race over christelijke spiritualiteit onder leiding van vicaris Schreuder. Komende donderdag gaat het over bouwstenen voor een vitale spiritualiteit. De bijeenkomst wordt gehouden in de bouwloods en begint om 7:30 aanstaande donderdag. Volgende week zondag 7 juni vieren we het hoogfeest van Sacramentsdag. In aansluiting op de hoogmis van 10:00 vindt er een sacramentsprocessie plaats rondom de Sint-Jan. Om 12:00 is er ook weer een gezongen eucharistieviering. En vanaf volgende week zondag wordt na de mis van 10:00 het koffiedrinken in de bouwloos weer hervat.
0: Broeders en zusters, met velen mochten wij dit feest vieren op de laatste dag. Op de laatste dag van de viering van de meimaand, met Maria mogen wij blijven zeggen, mij geschiede naar uw woord. Mogen dat onze overtuiging zijn, u hebt de uitleg gedetailleerd en toch heel gericht gehoord op het feest van de drie-ene God. De Heer zij met u.
2: En met uw geest.
0: Zegene u, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
2: Amen.
1: Gaat alle heen in vrede.
2: Wij danken ons.
3: Bladzijde 32.

Luisteraars, u was verbonden met de Sint-Janskathedraal uit Den Bosch. Bedankt voor uw aandacht, voor het meebidden. Ik wens u een hele fijne zondag toe. Vrede en alle goeds.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Vandaag vieren we het feest van Maria Visitatie. Bezoekt Maria haar nicht Elisabeth. Maar zonder kerstmis geen Pasen en zonder Maria boodschap geen visitatie. Daarom wil ik vandaag toch beginnen met het bezoek dat de engel Gabriel bracht aan dat lieve, eenvoudige meisje in dat sobere huisje in Nazareth. Van wie wij nu weten wat zij toen zelf niet wist. Dat ze onbevlekt ontvangen was. Nee, veel meer. Dat zij de onbevlekte ontvangenis is. Maar dat is een andere keer. De aartsengel Gabriel, wiens naam kracht van God betekent, kreeg de eer Maria, de verloofde van Jozef, te mogen bezoeken. In de Willibrord Bijbelvertaling lezen we: hij trad bij haar binnen en sprak: verheug u, begenadigde, de Heer is met u. De reactie van Maria was een hele natuurlijke. Zij schrok, vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen. Waarop Gabriel sprak: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, ge zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David schenken en hij zal een eeuwigheid koning zijn over het huis van Jacob. En aan zijn koningschap zal nooit een einde komen. En hierop stelde naar schatting 14-jarige Maria een van groot theologisch belang zijnde vraag: hoe zal dit geschieden dat ik geen gemeenschap heb met een man? Maria maakt hierin duidelijk dat zij en Sint Jozef, hoewel verloofd en een huwelijk aanstaande, elkaar beloofd hadden de zuiverheid te bewaren. Het krijgen van een kind was daarmee uitgesloten. En wie op school tijdens de biologielessen een beetje heeft opgelet, die snapt dat. Hierop gaf Gabriel als antwoord: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand. Want voor God is niets onmogelijk. Wat Maria sprak: zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En Gabriel ging van haar heen. En toen? Toen kreeg Maria haast. Wij mogen Sint Lucas wel bedanken, want wat wij weten, weten we van hem. De evangelist schrijft: Maria reisde met spoed naar het bergland, naar een stad in Judea. Waarop de heilige Ambrosius als bisschop van Milaan zegt: de Heilige Geest, de genade van de Heilige Geest kent geen vertraging. Nou woonde nicht Elisabeth niet om de hoek, maar in Hebron, zo'n 110 kilometer lopen van Nazareth. Daar aangekomen ging Maria het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Maria groette als eerste Elisabeth, zegt Ambrosius, en ze bracht er zo een overvloed aan genade. En volgens de heilige Alphonse Liguori wilde het woord, dat zojuist vlees was geworden, de rijkdom van zijn liefde openbaren en de eerste genades uitstorten over dat gezin. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoort, springt het kind op in haar schoot. Op dat moment wordt Elisabeth vervuld van de Heilige Geest en Johannes bevrijd van de erfzonde en geheiligd. En door van blijdschap op te springen in haar schoot, maakt hij aan zijn moeder kenbaar welke genade hij had ontvangen. En waarop Elisabeth sprak: Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer is gezegd. Nadat Elisabeth Maria als de moeder van de verlosser herkende en haar nichtje prees om haar geloof, zong Maria het Magnificat, dat schitterende Magnificat. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst elk geslacht mij zalig. Johannes de Doper kreeg door Maria genade. Elisabeth door haar de Heilige Geest. En Zacharias door haar de gave van de profetie. Al die genades kwamen tot hen door Maria. En sindsdien wil de Heer, volgens de heilige Bernardus, dat zij de uitdeelste wordt van alle genades. Het feest van de visitatie wordt dan ook wel het feest van Ons Lieve Vrouw van Genade genoemd. De heilige Franciscaan Bonaventura preekte eens over het evangelie van de akker, waarin een schat verborgen ligt, dat tegen elke prijs gekocht zou moeten worden. Jezus vertelde het zo: Het Rijk der Hemelen gelijkt op een schat verborgen in een akker. Toen iemand hem vond, verborg hij hem weer. En in zijn blijdschap ging hij alles te gelden maken wat hij bezat en kocht die akker. Nou, volgens Sint Bonaventura is onze koningin Maria die akker waarin God de schat is. Jezus Christus, de bron van alle genade. Op het moment dat de maagd moeder werd van de verlosser, zo sprak de heilige Bernardinus, kreeg zij als het ware het beschikkingsrecht over alle genades, over alle werken van de Heilige Geest. Sindsdien, zo zegt Bernardinus, krijgt niemand van God nog genade dan zij aan wie Maria die wil schenken. Sint Bernardus erover: voor de komst van Maria kende de wereld de overvloed van genade niet, die nu over haar wordt uitgestort. Gewoonweg omdat deze lieflijke uitdeelster nog niet was geboren. Maar nu wij deze moeder van barmhartigheid hebben, wat voor een grote genades kunnen wij niet verkrijgen door ons voor haar voeten neer te gooien. Ik ben de toevlucht van de zondaars, zo laat de heilige Johannes de Damasceen Maria zeggen. Kom tot mij, kinderen, en jullie zullen van mij grote genades ontvangen. En wel in een overvloed die jullie niet eens voor kunnen stellen. Volgens de heilige Anselmus verkrijgen we de genade soms sneller door ons toevlucht te nemen tot Maria dan rechtstreeks bij Jezus zelf aan te kloppen. Niet dat hij niet de bron en Heer is van alle genade, maar omdat het gebed van Maria meer kracht heeft dan het onze. Want haar gebeden zijn de gebeden van een moeder. Sterker nog, zegt Anselmus, Jezus staat bij haar in het krijt. Want voor zijn verlossingsplan, zijn menswording, had hij haar hulp nodig. En door nu haar gebed te verhoren, vermeerdert hij haar eer. En als je toevlucht tot Maria neemt, zegt Sint Johannes de Maceen, vraag haar dan die genade voor jou te verkrijgen, waarvan zij weet dat die voor jouw heil het beste is. Want zij kent onze noden beter dan wij zelf. En volgens de heilige Alphonsus zou het overigens wel leuk zijn als de liefde van twee kanten komt. Als wij willen dat onze hemelkoningin ons bezoekt, misschien zouden wij haar dan ook eens wat vaker bezoeken. Voor een speciale afbeelding of in een speciaal aan haar toegewijde kerk. Maria had haast om haar nicht Elisabeth te gaan helpen. Maar toen haar taak volbracht was, kende ze geen haast meer. Daarom schrijft Lucas dan ook heel eenvoudig. Nadat Maria ongeveer 3 maanden bij Elisabeth was gebleven, keerde zij weer naar huis terug. Maria, heilige moeder van God en onze moeder, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

hele goede middag, beste luisteraars. Heel graag mogen wij u weer uitnodigen om hier bij Radio Maria samen met ons het middaggebed te bidden. En dat laten we voorafgaan aan het Angelusgebed. We hebben vandaag het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid. En dan ga ik u de bladzijde geven dat u ook mee kunt bidden. In het Kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 58. 58. In het Grootgetijdenboek beginnen we op 758. En daarna volgen we de psalmen van, we zitten eigenlijk in de tweede week, maar omdat het hoogfeest is, doen we het van de eerste week. In het Grootgetijdenboek op bladzijde 784.

0: in het Groot Getijdenboek op bladzijde 784. Daar staan de psalmen en dan vanaf de korte schriftlezing staat het alleen dus in het Groot Getijdenboek op bladzijde 558. We wensen u opnieuw een mooi gebedsmoment. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heeren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij, de beloften van Christus, waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Heer Jezus Christus, die uw kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in u. Schenk hun uw geest van kracht en overwinning door Christus onze Heer.
1: Amen. Amen.
0: Bladzijde 58 in het Klein Getijdenboek en 758 in het Groot Getijdenboek. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons gaat. Geef aan ons lichaam kracht en moed. En ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Dat zei de 784 in het Groot Getijdenboek. Het is beter te gaan tot de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen. Alleluia. Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Herhaalt het stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Herhaalt het zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Herhaalt het dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd.
1: De Heer is met mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen?
0: De Heer is met mij mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan.
1: Want beter is het te gaan tot de Heer

0: dan op een mens te vertrouwen.
1: En beter is het te gaan tot de Heer dan te vertrouwen op vorsten.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het is beter te gaan tot de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen. Alleluia.
1: Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Alleluia. Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
0: Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
1: Als bijen zwermden zij om mij heen. Zij vlammen op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
0: Zij stoten mij weg en sloegen mij neer. Maar Hij heeft mij ondersteund.
1: Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht.
0: Nu klinkt er gejuich van feest en geluk. In alle tenten der vromen.
1: De Heer greep in met krachtige hand. De hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig.
0: Ik zal niet sterven, maar blijven leven. En alom verhalen het werk van de Heer.
1: Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, maar niet ten dode gedoemd.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Alleluia.
1: Ik dank u, Heer, dat Gij mij verhoord hebt. Alleluia. Maak open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken.
0: Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen.
1: Ik dank u dat Gij mij verhoord hebt. En dat Gij mij hebt gered.
0: De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden.
1: Het is de Heer die dit heeft gedaan. In wonder voor onze ogen.
0: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap.
1: Ach Heer, geef Gij ons uw heil. Ach Heer, geef Gij ons voorspoed.
0: Gezegend die komt met de naam van de Heer. Wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God, Hij verlicht ons.
1: Begeeft u in optocht met lovertakken. Tot bij de horens van het altaar.
0: Mijn God zijt Gij, en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem.
1: Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Ik dank u, Heer, dat Gij mij verhoord hebt.
1: Alleluia. Gaan we in het groot getijdenboek nu naar 558.
0: God heeft zijn Zoon gezonden, zodat wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. En het bewijs dat Gij kinderen zijt, Hij heeft de geest van zijn Zoon in ons hart gezonden, die roept: Abba, Vader.
1: Gezegend en verheerlijkt, zei de Heilige Drie-eenheid.
0: De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Laat ons bidden. Uw woord van waarheid, Vader, en uw geest van heiligheid, hebt gij de wereld ingezonden om het wondervol mysterie van uw God zijn aan de mens te openbaren. Geef dat wij in het oprecht belijden van het geloof de eenheid erkennen van uw heilige drievuldigheid en dat wij u aanbidden, God in macht en majesteit, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio
1: Maria. De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwege het eerste glorievolle geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader,
2: en de Zoon,
1: en de Heilige Geest. Amen.

0: Protégez au soir de cette peur.
1: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
2: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
3: In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 4 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld De Kerk als priesterlijk en profetisch volk. Paus Leo gaf deze catechese op 18 maart 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Vandaag wil ik opnieuw stilstaan bij het tweede hoofdstuk van de conciliaire constitutie Lumen Gentium, dat de kerk beschrijft als het volk van God. Het Messiaanse volk ontvangt van Christus een deelname aan zijn priesterlijk, profetisch en koninklijk ambt, waardoor zijn heilswerk in de wereld gestalte krijgt. De concilievaders leren dat de Heer Jezus door het nieuwe en eeuwige verbond een koninkrijk van priesters heeft opgericht en zijn leerlingen heeft gevormd tot een koninklijk priesterschap. Dit gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen wordt geschonken in het doopsel. Het stelt ons in staat God te vereren in geest en waarheid en voor de mensen het geloof te belijden dat zij van God door de kerk hebben ontvangen.

ontvangen. Door het sacrament van het vormsel worden alle gedoopten nog nauwer met de kerk verbonden en schenkt de Heilige Geest hun een bijzondere kracht, zodat zij het geloof met woord en daad als ware getuigen van Christus kunnen uitdragen en verdedigen. Deze wijding ligt aan de basis van de ene zending die de gewijde bedieningen en de lekengelovigen samen dragen. In dit licht merkte paus Franciscus op: naar het volk van God kijken betekent dat wij ons voor ogen houden dat wij alle als leken de kerk binnengaan. Het eerste sacrament dat onze identiteit blijvend bezegelt en waarop wij trots mogen zijn, is het doopsel. Door het doopsel en door de zalving met de Heilige Geest worden de gelovigen gewijd tot een geestelijk huis en een heilig priesterschap, zodat alle samen het gelovige volk van God vormen. De uitoefening van het koninklijk priesterschap krijgt op vele manieren vorm en is steeds gericht op onze heiliging, allereerst in de deelname aan de offergave van de Eucharistie. In gebed, ascese en concrete naastenliefde wordt zichtbaar hoe het leven vernieuwd wordt door Gods genade. Het concilie vat dit samen met de woorden: door de sacramenten en door de beoefening van de deugden wordt de heilige aard en de organische structuur van de priesterlijke gemeenschap werkzaam. De concilievaders leren vervolgens dat het heilige volk van God ook deelt in de profetische zending van Christus. Hier komt het belangrijke thema ter sprake van het geloofsgevoel van de gelovigen en hun eensgezindheid. De doctrinaire commissie van het concilie verduidelijkte dat deze sensus fidei een vermogen van de gehele kerk is, waardoor zij in haar geloof de overgeleverde openbaring herkent, het ware van het valse onderscheid in zaken van het geloof, en tegelijk dieper daarin doordringt en deze vollediger in het leven toepast. Deze geloofszin behoort dus niet aan de individuele gelovige op zichzelf toe, maar aan het geheel van het volk van God, waarvan iedere gelovige deel uitmaakt. Lumen Gentium legt bijzondere nadruk op dit aspect en verbindt het met de onfeilbaarheid van de kerk, waaraan die van de Romeinse pontifex eigen is en die daardoor wordt gediend. Het geheel van de gelovigen die de zalving van de Heilige Geest hebben ontvangen, kan in het geloof niet dwalen. Zij tonen deze bijzondere eigenschap door het bovennatuurlijke geloofsinstinct van het gehele volk, wanneer zij, van de bisschoppen tot aan de laatste van de lekengelovigen, hun algemene overeenstemming in zaken van geloof en zeden laten blijken. De kerk, als gemeenschap van gelovigen, met inbegrip van de herders, kan daarom in geloofszaken niet dwalen. De waarheid wordt bewaard door de zalving van de Heilige Geest, die werkzaam is in de bovennatuurlijke geloofszin van het gehele volk van God en zichtbaar wordt in de overeenstemming van de gelovigen. Vanuit deze eenheid, die door het leergezag van de kerk wordt bewaakt, volgt dat iedere gedoopte een actieve drager van evangelisatie is, geroepen om een samenhangend getuigenis van Christus te geven, overeenkomstig de profetische gaven die de Heer aan zijn hele kerk schenkt. De Heilige Geest, die tot ons komt vanuit de verrezen Christus, verdeelt onder de gelovigen van elke rang bijzondere genadegaven. Door deze gaven maakt hij hen geschikt en bereid om de verschillende taken en diensten op zich te nemen die bijdragen tot de vernieuwing en opbouw van de kerk. Een bijzondere uitdrukking van deze charismatische vitaliteit vinden wij in het Godgewijde leven, dat voortdurend groeit en tot bloei komt door het werk van de genade. Ook kerkelijke verenigingen tonen op heldere wijze de rijkdom en vruchtbaarheid van de geestelijke gaven die gegeven worden tot opbouw van het volk van God. Tot zover deze catechese.

Paus Leo gaf deze catechese op 18 maart 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catechese over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 4 van Lumen Gentium met de titel De Kerk als priesterlijk en profetisch volk. Volgende keer gaan we verder met deel 5.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta.
1: Dit is in samenvatting. Moeder Theresa heeft haar roeping altijd begrepen als gemodelleerd naar die van haar patrones. Het aanvoelen door Therese van het oneindige verlangen van de Heer om te beminnen en te worden bemind door zijn schepselen, dat het fundament was van haar kleine weg van vertrouwen, van de overgave en de liefde en van haar onvermoeibare ijver om Gods liefde voor de zielen door te geven, heeft zijn oorsprong en bron in het mysterie van de dorst van Jezus. Zoals moeder Theresa spreken ook wij niet zo snel over dit mysterie, vanwege zijn onbeschrijfelijke en innige natuur. Dat toch ten diepste en voortdurend de verborgen bron is die hun beider leven verklaart en voedt. De dorst van Jezus, zijn dorst naar liefde en zielen, is een van de redenen, zo niet de enige reden, van de zending en de plaats van Therese. Het is die dorst die de roeping van moeder Theresa verklaart. Zoals Therese, en daaruit bestaat het tweede wat hen verbindt, werd moeder Theresa geroepen om liefde te zijn. In dat wat verborgen en impliciet is bij moeder Theresa, bijvoorbeeld de opdracht van de liefde, is duidelijk en expliciet bij de heilige Therese. Dat wat verborgen en impliciet is bij de heilige Therese, bijvoorbeeld de zending van de liefde, is duidelijk bij moeder Theresa.
0: Om deze zending van liefde goed te beleven, namen de beide Thereses Maria als voorbeeld. Door Maria kan de onuitsprekelijke worden gehoord, de onzichtbare worden gezien, de ongrijpbare worden aangeraakt en de ontoegankelijke gesmaakt worden. Zoals zij Jezus aan de wereld heeft gegeven en hem steeds weer baart in de kerk, hebben de beide Thereses Jezus de wereld ingedragen en erna verlangd om de liefde te zijn in het hart van de kerk. In deze opzet putten ze uit de bron van leven, de Eucharistie. Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Johannes 6. En moeder Therese verklaart. En moeder Theresa verklaart. Hij heeft zichzelf tot brood van leven gemaakt om onze honger naar God te stillen. En vervolgens heeft hij zich veranderd in de hongerige, zodat wij zijn honger kunnen stillen.
1: Moeder Theresa zei dat de grootste ziekte waaraan de mensen lijden het gebrek aan liefde is en de eenzaamheid. Zij wilde dus deze dorst naar liefde lessen door de allerarmste aan te raken, alsof zij Jezus zelf aanraakte. Voor haar was de liefde een vrucht van alle seizoenen. Door elke minuut, elk uur, elke dag liefde te geven, leste ze de dorst van Jezus. Het was haar vreugde om de meest kwetsbaren in de samenleving te helpen en Jezus aan te raken door voor hen te zorgen.
0: Heiligheid voor iedereen. Moeder Therese kreeg veel internationale prijzen, waaronder de Nobelprijs voor de Vrede in 1978, die zij aanvaarde uit naam van de armen. Ondanks gezondheidsproblemen werd zij in 1990 opnieuw gekozen als generale overste van de congregatie. Ze werd meerdere keren in het ziekenhuis opgenomen en leefde de laatste jaren van haar leven in een steeds donkerder wordende nacht van geloof. Beide Thereses waren echter innig verbonden en aanvaarden de vreugde van de liefde, ondanks de lichamelijke en geestelijke pijn. Moeder Theresa had de moed van een grondlegger van een samenleving zoals de heiligen van God hebben. Het bloed van Christus stroomde door haar hart. Ze werkte met zo'n evangelisch geweld dat er geen tijd meer voor rust was. Ze is niet in een politiek links of rechts te plaatsen. Ze was niet fundamentalistisch of progressief. Ze hoorde bij het evangelie van de heiligen. Ze schrijft op een andere wijze geschiedenis. Haar roeping en haar zending overstijgen een bepaald moment in de geschiedenis. Zij overstijgt de tijd. Zij is van alle tijd. Moeder Therese was een levend symbool van barmhartigheid. Ze stierf op 87-jarige leeftijd op 5 september 1997 in Calcutta. Toen haar einde naderde, had ze vanuit nederigheid gevraagd haar gebruikte schandalen uit te doen, zodat ze blootvoets voor haar God kon treden, zoals de kleine Therese dat met lege handen deed. Jacques Chirac, de toenmalige president van Frankrijk, vatte de algemene opvatting goed samen met de woorden: vanavond is er minder liefde in de wereld, minder barmhartigheid, minder licht. Ze liet toen 4000 zusters en 550 priesters en broeders achter, die over 120 landen en 517 communiteiten zijn verdeeld.
1: Op 7 september 1997 heeft Paus Johannes Paulus II tijdens het Angelusgebed in weergave van haar leven. Haar zending begon bij zonsondergang voor het heilig sacrament. In de stilte van het gebed hoorde moeder Theresa de kreet van Jezus aan het kruis: ik heb dorst. Deze kreet, die zij diep in het binnenst van haar hart bewaarde, bracht haar naar de straten van Calcutta en de sloppenwijken van de wereld, op zoek naar Jezus bij de armen, de verlatenen, de stervende. Moeder Theresa, de onvergetelijke moeder van de armen, is een sprekend voorbeeld voor iedereen. Anderhalve maand later roept de paus Therese van Lisieux uit tot kerklerares. Moeder Theresa verwoordde deze dorst van Jezus in haar aangrijpend geestelijk testament, dat als appendix 2 bij dit boek wordt toegevoegd. De dorst van Jezus is de bron, de kern en het doel van alles wat de missionarissen van naaste liefde zijn en doen. De kerk heeft vele malen bevestigd. Onze roeping is het lessen van Jezus' dorst. De dorst naar liefde van zielen, door te werken voor de redding en de heiliging van de armsten van de armen. Dat en niets dan dat. Niets anders. Laten we alles doen wat in onze macht ligt om het geschenk van God aan onze congregatie te beschermen. Moeder Teresa, die zei dat heiligheid geen luxe was, voorbehouden aan een bepaalde elite, maar een eenvoudige taak van iedereen, werd op 19 oktober 2003 in Rome zalig verklaard. Op Wereldmissiedag en de dag dat 6 jaar daarvoor Thérèse van Lisieux was uitgeroepen tot kerklerares. De twee Thérèses brengen hun hemel door met ons te helpen op aarde en ons naar Christus te leiden.
0: Het is uitgegeven bij De Boog, Betsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Legato. Klassieke muziek. Vandaag met Gonny Spronk.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria. En mogen we gaan luisteren naar een nieuwe legato. Het is vandaag nog de laatste dag van de meimaand, dus het is ook mooi om dan nog Maria nog een beetje in het zonnetje te zetten. En dan gaan we dus dadelijk dus beginnen met Sancta Maria Dei, Mater Dei, Heilige Maria, Moeder van God. En dan daarna dan gaan we luisteren naar een pavane van Gabriel Fauré. Hij leefde van 1200. Hij is geboren 12 mei 1845 in Pamiers en overleden op 4 november 1924 in Parijs. Hij was vooral ook organist, maar nader ook dirigent en directeur van de École Niedermayer. En dat is een conservatorium. Hij had als leerling onder andere Ravel, maar door zijn doofheid heeft hij toch moeten stoppen. Gaan we nu luisteren dus naar Maria, lied en naar de pavane.

Hierna mogen we nog een keertje gaan luisteren naar Gabriel Fauré. Hij heeft namelijk ook geschreven de Cantique de Jean Racine, oftewel het lied van Jean Racine. En dat wordt gezongen door de choir of St. George's College in Cambridge en die staat onder leiding van Christopher Robinson. Daarna, en dat zult u misschien wel merken, we wilden een beetje afwisselen tussen vocale, gezongen muziek en instrumentale muziek. En gaan we dan dus ook luisteren naar instrumentale muziek en wel naar een deel uit de hoboconcert van Lebrun. En dat is een rondo. De hoboist is de heer Sneeman en begeleid door het Radiokamerorkest onder leiding van dirigent De Vriend.

En opnieuw gaan we weer even terug naar Maria. Zij heeft heel veel titels. Die kennen we onder andere ook wanneer we haar litanie van Maria bidden. Dan heeft ze er heel veel, maar onder andere ook de titel Sterren der Zee. Daar zijn we een beetje mee bekend, omdat Maastricht wordt zij daar bijzonder onder die titel vereerd. We luisteren naar een lied, Sterren der Zee, en dat is van Edvard Grieg. Dat is een Noorse componist. Hij leefde van 1500, hij is geboren in ieder geval, 1500, 1843 tot 1907. Hij is dus ook niet zo oud geworden. Hij heeft steeds in bergen heeft hij dus geleefd, maar hij heeft ook nogal door Europa getrokken. Onder andere ook is hij in Amsterdam is hij geweest. Daarna gaan we luisteren weer wat instrumentale muziek, namelijk naar een gedeelte uit een vioolconcert van Felix Mendelssohn Bartholdy. Nou, die is dan leefde van 1809 tot 1847. Hij heeft heel veel gecomponeerd en is ook beïnvloed eigenlijk door de Matthäus-passie. Kwam er eigenlijk dus een Bach-renaissance. Maar voor allerlei instrumenten heeft hij geschreven. En we gaan nu luisteren naar een gedeelte uit een vioolconcert van Felix Mendelssohn Bartholdy. En daarvan is de violist is Midori. En hij wordt begeleid door Berliner symfoniker onder leiding van Maris Janssen.

Na het vioolconcert van Mendelssohn, gedeelte eruit, mogen we nu weer gaan luisteren naar wat vocale muziek. We gaan luisteren naar de Cherubic Song. En dat wordt gezongen door het seminari, tenminste de leden daarvan, van Dublin. Dat is in Oekraïne. En dat is Grieks-Orthodox, of Grieks-Katholiek. Dan gaan we weer wat instrumentale muziek beluisteren. En dan horen we een gedeelte uit een pianoconcert van Mozart. Mozart die in Salzburg is geboren en in Wenen overleden. Nou, al heel jong, was pas 4 jaar, bleek al dat hij dus bijzonder begaafd was. Maar ook zijn zusje. Nou, zijn vader die wilde dat natuurlijk ook tonen en hebben ze nogal wat rondgereisd in Europa. Hij heeft heel veel geschreven, maar er is ook heel veel van hem bekend. Maar het gaat hier natuurlijk om de muziek. Mogen we daar nou naar gaan luisteren?

En na dus dit pianoconcert van Mozart mogen we dus nu, ja, zijn we ook al bijna aangekomen aan het einde van deze legato weer. En mogen we dan sluiten. We gaan eerst luisteren naar een Ave Verum van, niet van Mozart, het is wel heel bekend, maar deze is van Anton Bruckner. Hij leefde van 1824 tot 1896. En mogen we dus het lichaam van Christus bezingen. Daarna, dan gaan we toch echt met Maria nog een keer eindigen, namelijk het Magnificat. En dat is niet zo'n bekende Magnificat. En dat is van de componist Giovanni Gabrieli. Nou, en dan gaan we weer even terug in de tijd. Namelijk, hij leefde van 1555 tot 1612. Dus dat is al heel lang geleden. Maar de woorden van het Magnificat, hoog verheft nu mijn ziel de Heer, die blijven dus door alle eeuwen heen. En er zijn ook heel veel componisten geweest, dus die dat ook op muziek heeft gezet. Onder andere dus Giovanni Gabrieli.

En zo is aan deze legato ook weer een einde gekomen. We denken, we hebben een heel uur, maar dat is toch, dat valt tenminste altijd tegen. Er is zoveel mooie muziek waar we naar kunnen luisteren. Maar we hebben in ieder geval vandaag Maria nog in het zonnetje gezet. En tussendoor wat instrumentale muziek, onder andere dus het Hoboconcert van Le Brun. We hebben een vioolconcert gehoord van Mendelssohn. En ook dus een pianoconcert van Mozart. En zijn we geëindigd met het Magnificat van Gabrieli. Heel veel dank voor uw luisterend oor. Het gaat u heel goed. En heel graag tot een volgende keer.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons, Heer, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons

0: lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God.

0: God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het Heilig Doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij alle zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O, onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.

In Hollandia Doodshed zoekt basisschooldirectrice en theologiestudente Lissa Brugmans naar een nieuwe horizon voor katholiek onderwijs. Elke uitzending belicht een hoofdstuk uit haar theologische scriptie, waarin de menswording van Jezus het kompas vormt voor de mensvorming in het onderwijs.

0: Goedemiddag beste luisteraars, van harte welkom bij inmiddels alweer de vierde uitzending van het programma Hollandia Docet, waarin ik samen met Lissa Brugmans spreek over het katholieke onderwijs in Nederland. Nou, we hebben er de afgelopen uitzendingen over gesproken. We hebben vooral ons gefocust op de scriptie die Lissa heeft geschreven als afstudeerproject voor het Bonifatius Instituut. Er zijn al heel wat interessante dingen uit naar voren gekomen. We gaan er vandaag nog wat meer over spreken. En nou ja, zoals we altijd doen, we beginnen zo dadelijk de uitzending met gebed. Maar ik zal eerst even ons deze middag ook weer welkom heten. Dag Lissa.
1: Dag, pastoor.
0: Ja, nou mooi dat we weer wat gaan spreken over het onderwijs.
1: Nou,
0: er gebeurt van alles in onderwijsland, heb ik het idee.
1: Inderdaad.
0: Ik heb van jou gehoord dat je ook bij een speciaal overleg bent geweest. Een conferentie over het onderwijs in Nederland. Misschien kunnen we daar straks nog wat over gaan praten. Maar het is denk ik mooi om weer even te beginnen met gebed. Nou, we zitten inmiddels in de vaste tijd. En we gaan een mooi kort gebedje bidden van de heilige Therese van Avila, natuurlijk de bekende Spaanse mystica, wat heel duidelijk gaat over niet onze wil, maar de wil van God volgen. En het leek ons wel heel toepasselijk, juist in deze vaste tijd en ook voor het onderwijs, dat we steeds weer voor ogen houden, ook in dat onderwijs, niet onze wil, maar datgene wat God voor ogen heeft, hè, met het onderwijs en met de kinderen. Dus we zullen beginnen met het gebedje. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: O God, laat mij nooit mijn vertrouwen stellen in iets dat ik zelf wil. Verlang van mij wat gij wenst dat ik wil. En ik zal het willen. Want mijn geluk bestaat geheel daarin uw wens te doen. Laat uw wijsheid over mij heersen, opdat mijn ziel u dient naar uw wil en niet naar de hare. Amen. Ja, Lissa. Nou, fijn dat je weer in de uitzending bent. Zoals gezegd, we gaan weer even samen de koppen bij elkaar steken om ons te buigen over dat onderwijs in Nederland. Ja, ik heb gehoord dat je onlangs bij een bijzondere conferentie bent geweest van het Tocqueville-netwerk. Ik weet niet of iedereen dat kent, maar het was in ieder geval een onderwijsconferentie. En we gaan dadelijk natuurlijk nog wat meer over jouw scriptie praten. Maar ik ben wel benieuwd om even het hier en nu er ook bij te halen. Hoe was die conferentie?
1: Nou, dat was best een interessante conferentie. Want het waren verschillende mensen die in het onderwijs actief zijn in Nederland. Die zijn samengekomen om te praten over het onderwijs. En wat dan specifiek? Er werd bijvoorbeeld gesproken over het relatieve en absolute falen van het huidige onderwijs. Daar werden sprekers gevraagd om te vertellen van wat denkt u nou waardoor het onderwijs niet van de grond komt.
0: Oké, dus die zorg die wij hier in de uitzending vaak hebben uitgesproken, die heb je daar ook teruggehoord?
1: Ja, die hebben daar ook teruggehoord. En de sprekers die daar dan komen, die zijn wisselend van de academici tot het PO, dus primair onderwijs. En er was ook een spreker die van het thuisonderwijs zat. Verder moet je denken aan iemand, onderwijsjurist. En mensen die in de academische wereld zitten, die de studenten dan zien. En de studenten die zij voor hun neus krijgen, dat zij steeds minder kunnen of op een andere manier denken. En dan bedoel ik mee op een manier die niet academisch waardig is. Zoals Barron wel eens ooit over het geloof zegt, don't dumb them down. Lijkt alsof de studenten die daar binnenkomen echt niet weten waar ze het over hebben. En dan heb ik het niet puur over kennis, maar ook als karaktervorming. Dus vandaar dat de vraag is, zijn er praktische stappen voor ons ouders of burgers ter verbetering van het voorbereiden wetenschappelijke onderwijs? Nou ja. Dus ik heb het heel erg over het altijd primair onderwijs. En dit gaat vooral over het hoger onderwijs. En ik denk dan, ja luister, je kunt wel met het dak beginnen, maar er moet eerst een fundering gelegd worden. Dus ik ben vooral van primair onderwijs. Dus wij kunnen ze op een bepaalde manier afleveren. En dat, ja, daar hadden wij verschillende sprekers en daar gingen wij naar luisteren.
0: Oké, en wat is dan, dus je stipt nu eigenlijk al een zorg aan, hè, van de vorming is ondermaats aan het worden. Ja. Studenten die op de universiteit komen, die, ja, gewoon de basis die ze meekrijgen is minimaal.
1: Ja.
0: Ik kan me voorstellen, als het over het geloof gaat, dan krijgen ze nauwelijks of niks mee op scholen.
1: Niks.
0: Ja, in de vorige uitzending hebben we het er ook over gehad van neutraal onderwijs bestaat niet. Hè? Dus op het moment dat scholen niks meer aan geloofsvorming doen of aan morele vorming, dat wordt dat wel op een andere manier weer ingevuld. Hè? Dus het is nooit kleurloos, het is altijd een bepaalde kant op. Bij zo'n conferentie, wat zijn vooral de pijnpunten die worden benoemd?
1: Ja, waar ze het vooral over hebben is ook wel een stukje gewoon de kennis die ze zelf krijgen. Het is gewoon niet meer op een bepaald niveau. En natuurlijk zegt de overheid ook wel, ze kunnen niet meer rekenen en ze kunnen geen taal meer doen. Maar dat is niet de vorming waar we het over hebben. We hebben het over de vorming van een mens. Wat moet je weten om mens te zijn? Zit dat in rekenen? Of zit dat in andere vaardigheden? Dus die zorgen werden dan vooral gedeeld. Van hoe kunnen wij daar nou voor zorgen? En een van de luisteraars was de dimissionair minister van Onderwijs. En een Kamerlid van het Onderwijs. Om aan te horen naar de burgers waar wij ons zorgen om maken. Met het idee van gewoon misschien kun je er iets mee. Dus dat zijn wel de dingen...
0: Oké, dus er was wel belangrijk bezoek bij ook.
1: Er was belangrijk bezoek bij, ja.
0: Ja, oké. Zoals gezegd, we hebben natuurlijk jouw scriptie voor deze uitzending ook een beetje als uitgangspunt genomen. En jij stipt in jouw scriptie ook bepaalde zorgen aan die op die conferentie ook zijn teruggekomen. Dus de vorming van de hele mens, van het hele kind. Niet alleen maar skills erin pompen, om het zo te noemen. Maar het kind in de integraliteit van de persoon zien. En de hele persoon ook willen vormen. We hebben het in de vorige uitzending uitgebreid gehad over het begrip identiteit. Hè, wat toen heel duidelijk naar voren kwam, en daar wil ik zo ook weer even op doorgaan eigenlijk. Is dat identiteit is niet alleen maar iets individueels. Het is niet alleen maar dat het voortkomt uit de keuzes die je maakt. Of datgene wat je later wil worden, et cetera. Maar dat het relationeel is. Hè? En ik denk dat dat een heel belangrijk punt is wat in onze tijd vaak vergeten wordt. En jij zegt in jouw scriptie, het is relationeel in jouw relatie tot God. Hè? Dus je kunt nooit helemaal volledig mens worden als je God blokkeert. Hè? Als je die helemaal uit de vergelijking weghaalt. Maar ook naar elkaar. Hè? Je groeit ook altijd op in een gemeenschap. Jij maakt een hele mooie vergelijking tussen hoe Jezus Christus, hè, als pedagoog bij uitstek, hoe hij zelf is gevormd als mens, dat ook in een gemeenschap gebeurde. En dan noem je de eerste gemeenschap is het gezin en het dorp waar hij is opgegroeid. Hoe zou je zoiets in het onderwijs kunnen laten terugkomen?
1: Ja, het is vooral heel belangrijk dat kind zich vertrouwd voelt, zich veilig voelt. En je voelt je pas veilig bij de mensen die je vertrouwt en die dezelfde waardes hebben zoals jij ze hebt. Als jij een leerkracht voor je neus hebt, die heeft andere waardes dan dat jij van thuis meekrijgt, dan voel je daar niet per se een band mee.
0: Ja.
1: Dus als we het over het gezin hebben, dat zijn jouw mensen die dezelfde dingen hebben en dezelfde waardes uitdragen. Zeker als je nog klein bent. Hè?
0: En wat bedoel je precies met waardes? Dat is een beetje een begrip, daar kun je alle kanten mee uit.
1: Natuurlijk. Nou, waardes bedoel ik ook al iets heel kleins. Toen mijn peterkindje nog heel klein was, die is inmiddels al 18, want die wordt 18. En als er toen viel er een kindje. En ik was met hem ergens, volgens mij bij een theater. En toen viel er een kindje. Dus hij keek mij aan, zo van, wat wordt er nu van mij verwacht? Nou, van jou wordt verwacht dat jij dat kindje even helpt, wat daar op de grond ligt. En dat zijn al waardes die je niet leert, wat je kinderen moet aanleren.
0: Ja, dus een waarde in deze zin is ook een appel op jouw verantwoordelijkheid in feite.
1: Ja. Wat wordt er van jou verwacht? Ja. En het
0: dus
1: kan
0: dat
1: zijn,
0: heeft ook te maken met goed doen. Ja.
1: Ja, en het kan zijn dat elk gezin daar anders mee omgaat. Het kan ook zijn dat je zegt, nou, dat kind is gevallen en we gaan weer verder. Want wij moeten onze voorstellingen halen. Maar op dat moment moet je even pas op de plaats maken. En wij zeggen in het onderwijs altijd, ik heb natuurlijk jarenlang op een openbare basisschool gestaan. En dan heb je 23 kinderen bijvoorbeeld voor je neus. En wij zeggen, elk kind heeft zijn eigen stadium. Als in, elk kind wordt in een eigen omgeving opgegroeid. En van de leerkracht wordt verwacht dat wij weten, oh wacht, dat kind is in dat stadion opgegroeid, in die cultuur, in dat gezin. Dus dan moeten wij anders ingaan. En als jij een klas voor je hebt waar de kinderen in ieder geval dezelfde waardes hebben, dan is het ook makkelijker om een kind mee te vormen met de ouders. Wij zijn meevormers.
0: Nou ja, dat is wel een belangrijk punt, denk ik. Hè? Want in onze tijd zie je natuurlijk heel vaak dat scholen zich gedragen alsof het de ouders zijn. Hè? Alsof de scholen de eerste plek zouden vormen waar het kind gevormd wordt. En waar het die waarden, zoals jij het noemt, of morele overtuigingen of moreel handelen leert. Maar de meer katholieke opvatting is dat het bij het gezin begint. Niet bij de school. En dat de school ondersteunt. Hè?
1: Ja.
0: Dus dat ongeveer op één lijn zit, is denk ik ook een belangrijk uitgangspunt. Hè? Als je zegt van ja, wij gaan een bepaald pakket aan overtuigingen of aan een bepaald geloof delen met het kind. Vanuit een bepaalde visie op de wereld en op het geloof. Maar het sluit helemaal niet aan bij wat er in het gezin gebeurt. Dan heb je nog een soort scheefgroei, kan ik me voorstellen. Maar hoe, want dat is dan wel even een vraag die daaruit voortkomt, denk ik. Waar vertrek je? Wat neem je als uitgangspunt?
1: Je bedoelt wij als school zijnde?
0: Ja.
1: Ja, dat, daarom zeg ik.
0: In het onderwijs. Hè? Dus als je zegt, we willen als het ware het gezin ondersteunen in zekere zin. Hè? Want het begint bij het gezin. Maar welke basisopvattingen van welk gezin wil je ondersteunen? Snap je een beetje mijn vraag of niet?
1: Ja, nou, ik denk de basis is niks anders dan gewoon onze lieve Heer zelf.
0: Okay, ja.
1: Ik denk dat het niet zo heel moeilijk is, want ik denk dat de hartslag, dat is Christus, die moet voelbaar zijn. Ja. Want je weet dat ouders hun kinderen op die manier willen opvoeden. Dan betekent dat wij als school, omdat wij dat zelf ook geloven, niet omdat wij anders denken. Het is niet zo dat ik onderwijs geef en dat ik gaan kijken, oh, dit is wat zij thuis doen. Oh, dan moet ik dat daarvoor zorgen. Nee.
0: Nee, dat was inderdaad mijn vraag.
1: Nee, dat is het niet.
0: Je vertrekt bij het fundamentele uitgangspunt. Jezus Christus is Precies. de basis van alles wat wij doen en geloven.
1: En omdat we het ook allebei geloven. Zowel de ouders geloven het en de leerkrachten geloven het. De school gelooft het. En als dat overeenkomt, dan kun je elkaar ontmoeten.
0: Ja.
1: Maar als ik andere waardes heb, als ik bijvoorbeeld helemaal niks heb met ik noem maar even afval scheiden, wat tegenwoordig helemaal heel dat duurzame in is. En de ouders vinden dat wel heel belangrijk. En ze komen op een school waar dat niet gedaan wordt. Waar papier bij plastic gegooid wordt en bij appelkrozen. Dan heeft zo'n kind zoiets van, dit is niet ja, dit was zoals toch, ik het gewend ben.
0: Ja, dit was toch belangrijk thuis ja. En hier doen ze er niks
1: en
0: aan.
1: En hier doen ze er niks aan. Ja. Ja. En ze gooien zelfs met de pet na. En dan krijgt een kind denk ik wel een soort loyaliteitsconflict. Van op school, daar leer ik dingen, dus dan zal het wel waar zijn. Waar doen ze het dan fout? Of wie vertelt dan de waarheid?
0: Ja, okay, dus even samengevat. En ik denk dat dit wel een heel belangrijk uitgangspunt is. Van, je gaat niet kijken van, wat doen al die gezinnen? En wij gaan ons daar een beetje naar schikken, naar voegen als school. We gaan in het verlengde van wat de gezinnen doen, gaan wij daar nog een beetje op diezelfde weg door. Nee, je zegt de uitgangspunt is Jezus Christus is als mens op aarde verschenen. Dat is de grond van ons bestaan. En die gezinnen waarin dat gedeeld wordt, hè, waarin inderdaad Jezus Christus als Heer van het leven wordt omarmd, in het verlengde daarvan gaan wij in het onderwijs de gezinnen ondersteunen.
1: Ja, precies.
0: En wat jij net noemde, hè, van die veiligheid en het vertrouwen voor het kind. Hè, dus niet alleen maar dat hij goed onderwijs krijgt, maar dat hij in een vertrouwde omgeving komt, heeft hier dus alles mee te maken. De vertrekpunten, de basis, nou, jij noemt dan het woord waarde, maar ook de geloofsovertuigingen, dat die niet fundamenteel verschillen van datgene wat ze in het gezin hebben meegekregen. Ja.
1: Nee, want daardoor krijg je kinderen die uiteindelijk, als ze wat ouder zijn, niet meer weten wat echt is en wat niet echt is. Terwijl wij vanuit klein, als ze van jongs af aan beginnen, als ze 4 zijn, en wij hebben dezelfde dingen die we belangrijk vinden, en vanuit daar hun kinderen gaan opvoeden, dan zullen ze, als ze wat later zijn, zullen ze nog steeds dingen afvragen. Dat is niet erg. Maar dan weten ze nu wel waar het vandaan komt.
0: Ja, in jouw scriptie heb je het over het fenomeen thuisonderwijs. Ik was daar tot een paar jaar geleden nog niet zo vertrouwd mee. Ik maak dat de laatste tijd vaker ook zelf mee in de parochie of via Radio Maria. Dat inderdaad ouders steeds vaker de keuze maken om de kinderen zelf te onderwijzen. En jij noemt dat in jouw scriptie een symptoom van een groter probleem eigenlijk. Ja. En volgens mij sluit dat helemaal aan bij wat we nu noemen. Jij zegt in jouw scriptie, het feit dat ouders soms kiezen voor thuisonderwijs is niet meteen een aanklacht tegen het onderwijssysteem als zodanig. Hè. Ze zijn niet tegen onderwijs per se. Maar waarom doen ze het wel? Omdat ze niet willen dat die kloof ontstaat tussen datgene wat ze in het gezin aan de kinderen willen meegeven en de manier waarop ze in het gezin de kinderen willen vormen en het geloof, hè, het geloof in Jezus Christus als uitgangspunt, dat er een te grote kloof is tussen dat en datgene wat er op scholen wordt aangeboden.
1: Ja, er is een grote groep thuisonderwijs die zijn in principe niet per se tegen het feit dat er onderwijs bestaat op een school. Maar dat ze vinden het vooral ingewikkeld dat er dingen worden verteld op een school wat niet aansluit bij hun identiteit in het geloof van Christus, in de waarheid. Ja. En als ze dan moeten kiezen van ja, wat is dan het beste? Ja, dan kan ik ze beter zelf lesgeven. Ook al vinden ze dat niet de ideale oplossing.
0: Ja, oké, dat zeggen ze er ook wel vaker bij dan.
1: Ja.
0: Ja, je zegt in jouw scriptie wel mooi van thuisonderwijs is in dit opzicht ook geen vlucht. Hè? Het is niet zo dat ze wegvluchten van de maatschappij of zo. Maar een roep om in dat onderwijs ook uitdrukking te geven aan de religieuze betrokkenheid. Zo verwoord je het in jouw scriptie. Maar dus dat, dat uitgangspunt van God is mens geworden in Jezus Christus. Hij is degene die bij uitstek weet hoe de mens gevormd moet worden. Dat zien ze niet terug in het onderwijs. Dus dan zeggen ze, nou dan verlengen wij of verbreden we eigenlijk die gezinssfeer. Ja. En nemen het onderwijs ook mee in het gezin. En wat jij zou willen aanbieden eigenlijk, of in ieder geval waar jij nu over aan het nadenken bent, is van, nou hoe kunnen we dat juist ook op de scholen binnenbrengen?
1: Hè? Ja. Ja, wat ik vooral belangrijk vind voor elk kind dan ook, en is het onderwijs heel belangrijk, is het vertrouwen en de veiligheid belangrijk, maar die gemeenschap is ook belangrijk. Dus het is belangrijk om kinderen in een brede context op te laten groeien, met meerdere gezinnen bij elkaar. En het is niet dat ik zeg thuisonderwijs is slechter of school is beter of slechter. Dat is helemaal niet wat ik zeg. Maar ik zou het fijn vinden als we samen hetzelfde voor ogen willen. Het namelijk samen optrekken, omdat je allemaal gelooft dat je wel met dezelfde waardes bij elkaar kunt zijn en daar onderwijs in kunt vinden en geven.
0: Dus eigenlijk jouw school, hè, het beeld dat jij hebt van hoe een school zou moeten zijn, is in feite, heeft ook iets weg van een gezin. Hè? De samenleving, het gemeenschappelijke karakter van de school is belangrijk. Je hebt het ook over de enorm belangrijke rol van de leerkracht daarin. Ik kan me voorstellen, als je even kijkt naar het gezin bij uitstek natuurlijk, het heilige gezin, de heilige familie van Nazareth, Jozef, Maria en Jezus. Wat is daar belangrijk? Nou, dit vertrouwen waar je het net al over hebt. Godgericht zijn. Hè? Ik bedoel, in alles wat Jezus, Maria en Jozef deden, was de Vader in de hemel, stond daar centraal natuurlijk. Maar ook, kan ik me voorstellen, rolmodellen. Ja. Jozef als rolmodel van een echte man, een hardwerkende man, met heel veel liefde voor zijn vrouw, heel veel liefde voor zijn kind, die zichzelf helemaal wegcijfert voor zijn vrouw en voor zijn kind. Is de leerkracht, ja, misschien een beetje een open deur die ik nu openzet, die al open staat bedoel ik. Maar is de leerkracht inderdaad zo'n rolmodel? En hoe ziet een goede leerkracht eruit volgens jou?
1: Nou, je moet vooral denken, op een normale schooldag zit een kind 5 uur tot 5,5 uur op school. Dus de vraag is, jij stuurt jouw kind naar een school, na 5,5 uur in een klas met een leerkracht. Dan kan het toch niet zo zijn dat dat een leerkracht is waar jij je als ouder niet fijn bij voelt. Die totale andere ideologieën op nahoudt. Dus in die zin is het heel belangrijk dat die persoon die jouw kind lesgeeft, die de ziel, die belangrijk is voor de zielvorming van jouw kind. Ja, dan moet dat wel iemand zijn die echt dezelfde waarde heeft. En onze bron is dus gewoon Jezus Christus. Dus zo'n leerkracht die daarvoor staat, moet ook zelf hetzelfde beleiden. En niet doen, oh, dit is mijn baan, dus dit wordt er van mij verwacht. En daarom doe ik dit maar omdat ik daarvoor betaald word. Nee, dat moet wel inverweven zijn in de persoon zelf.
0: Ja, dus zelfs een leerkracht die rekenen geeft, rekenlessen, wat eigenlijk ja, toch niet zo gek veel met geloof te maken heeft. Hè? Ja, hooguit als je moet gaan uitrekenen met 5 broden en 2 vissen, hoeveel 1000 mensen je kunt gaan voeden, hè? Ja. Zoiets. Maar in feite staat dat vrij ver van elkaar, maar de heelheid van die persoon, de volledige persoon leerkracht, is van belang voor de hele persoon leerling.
1: Ja, want een leerkracht die echt gelooft, die kijkt ook anders naar kinderen. Die kijkt niet naar een kind zo van, oké, die heeft inderdaad moeite met rekenen, dan gaan we even dat rekenen aanpakken. Nee, die kijkt van, oh ja, maar wat heeft dat kind nodig in de vorming en in de taal? En ik heb het ook al vooral over taal, om hem zover te krijgen. En dan heb ik niet over pedagogische trucjes die je als leerkracht uit kunt of kunt gebruiken om een kind toch aan het werk te zetten. Want die kent in principe alle leerkrachten. Maar het gaat om een katholieke leerkracht die op een andere manier naar de vorming van een kind kijkt.
0: Ja. Ja, jij zegt in jouw scriptie ook ergens van een kind is niet alleen maar, ik weet niet precies hoe je het verwoordt, maar zoiets als een soort een soort tablet waar je iets opschrijft, hè? Een blanco tablet waar je dingen opschrijft. Maar de leerling is een geroepen kind van God.
1: Ja.
0: Een kind dat een roeping heeft gekregen van onze lieve Heer. En je zegt dus eigenlijk van die docent, die zou ook daarmee oplettend moeten zijn van, zie ik dit kind wel in zijn geschapen zijn door God? En in het plan dat God met dit kind heeft.
1: Ja.
0: Zeg ik het een beetje, ja, dus klopt het ongeveer?
1: Ja, dus het is, want meestal als leerkrachten die kijken naar het kind, oké, gaat hij dit schooljaar halen? Gaat hij alle leerdoelen halen? Zo niet, dan moet ik dit en dit en ook aan.
0: Een soort prestatiefabriek.
1: Ja, toch wel. Ja. Want het is ook wel belangrijk. Want je moet ook, als leerkracht heb je ook iets te laten zien in cijfers. Van oké, hoeveel procent van jouw klas is door? Hoe komt het dat 70% van de klas nog niet een bepaalde spellingsregel kent? Nou, dat betekent dat jij daar nog even iets aan moet doen. Dat is gewoon zo. Dat is gewoon het cijfermatige zo. Maar daarbij moet ook gewoon zijn van oké, dit kind heeft dat talent niet. Wil niet zeggen dat ik tegen dat kind zeg, weet je wat, jij hoeft nooit meer iets van spelling, je hoeft nooit meer iets aan lezen, want dat vind jij moeilijk. Nee, maar je zou wel kunnen kijken van oké, wat heeft dit kind nodig om het wel onder de knie te gaan krijgen? En dan kijk je terug naar van oké, hoe heeft God dit kind bedacht? En waar draait dit kind warm van? En dus je kijkt vooral
0: de talenten in het kind leren herkennen. En,
1: ja, maar wel vanuit wat God heeft bedacht, niet wat ik in het kind zie.
0: Ja, ja.
1: Wat heeft God bedoeld voor talent voor dit kind?
0: Ja, dat is wel een dat is geen makkelijke vraag, lijkt me.
1: Nee, dat is zeker geen makkelijke vraag. En daarom, als je van de ouders en het kind op die manier leert kennen, kun jij met jouw vaardigheid als leerkracht samen optrekken, omdat je dezelfde taal spreekt.
0: Ja. We komen er zo nog even op terug. We gaan even luisteren naar muziek. Ik denk dat dit ik vind het fijn dat we een beetje op stoom beginnen te komen. Hè. De laatste uitzendingen waren natuurlijk ook wat theoretisch, theologisch. Hè, maar we gaan nu iets meer naar de praktijk toe ook. Dus ik wil dadelijk na de muziek toch ook nog wat doorpraten over hoe kan een leerkracht hoe kan een leerkracht dat nou herkennen bij een kind? Hè? Misschien kun je daar uit jouw persoonlijke ervaringen ook wat over vertellen dadelijk. Hè?
1: Ja.
0: Maar we gaan eerst even luisteren naar muziek.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn weer terug in de uitzending. Ik zit met Lissa Brugmans te spreken over het katholieke onderwijs. We hadden het net al uitgebreid over de leerkracht, de docent, hoe belangrijk die is in het onderwijs als rolmodel. Maar dat niet alleen, ook als degene die de talenten van het kind leert kennen. Hè, en het kind als het ware stimuleert om die talenten ook aan het licht te brengen. En die ook, zei Lissa net, gelovige blik heeft. En ook met gelovige ogen naar het kind kijkt. Hè. Dus het kind ook herkent als kind van God. En ook probeert te ontdekken van wat is nou het plan van God met dit kind. Ja, dat klinkt prachtig, Lissa. Maar hoe wordt zoiets concreet?
1: Ja, want nu lijkt het zo alsof mensen of leerkrachten die lesgeven, die niet gelovig zijn, dat ze de talenten van die kinderen niet zouden kunnen herkennen. Dat is natuurlijk niet wat ik zeg. Want ook zij kunnen met geduld goed naar een kind kijken en met hun pedagogische en didactische skills de kinderen ook hun talenten herkennen. Wat ik zeg is dat als je kinderen echt wilt vormen, niet alleen de dingen kunt herkennen, dan is religie nodig. Hmm. Zonder religie kun je kinderen niet vormen.
0: Oké, dit doet me even denken aan een citaat uit jouw scriptie. Je citeert op een gegeven moment namelijk Paus Leo XIII. En die zegt dit ook, hè? Die zegt, zonder religie kan er geen morele vorming zijn. Ja. En dan legt hij dat uit van, want, hè, kennis, gewoon kennis, waar we het al eerder over hebben gehad. En deugdvorming, hè, wanneer religie binnenkomt, die gaan elkaar versterken.
1: Ja.
0: Ja. Wat wil dat zeggen, deugdvorming?
1: Dus dan heb ik het vooral over wie je uiteindelijk wilt zijn. Dus hoe je kinderen wilt vormen. Dus als je kijkt naar deugdzaam leven. En wat je op school bijvoorbeeld ziet als kinderen bijvoorbeeld slagbal aan het spelen zijn. Dat sommige kinderen heel snel en heel fel en heel boos reageren. Omdat de bal uit was en de scheids had dat niet goed gezien. En dan zijn ze meteen helemaal boos en dan is het huis te klein. Dus dat is een stukje deugdenvorming waarin je dezelfde taal spreekt. Want je kunt dan tegen zo'n kind zeggen, wel heel goed dat jij heel goed op de regels let en dat je echt rechtvaardig bent. Nee, fantastisch.
0: Dat is een van de deugden, hè? Rechtvaardigheid.
1: Dat is een van de deugden. Aan de andere kant,
0: de matigheid schort het nog een beetje
1: af. Ja, aan de andere kant, wat jij nog wel moet leren, is een stukje matigheid en een stukje woedebeheersing. En dat je dat op een andere manier kunt uiten. En als je vanuit die deugden die taal gaat gebruiken, dan zullen kinderen beter weten wie zij uiteindelijk gaan zijn. Dan zullen ze ook wel denken, ja, maar ik wil ook niet altijd zo boos worden. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat de regels worden gevolgd, bijvoorbeeld.
0: Ja, dus eigenlijk is het allebei belangrijk. Hè? Dus ja. Je kennis moet gewoon goed zijn. Sowieso. Je moet goede vakken leren aan de kinderen. Maar dan altijd wel ingebed in, het kind is niet alleen maar iemand die bepaalde kwaliteit heeft of eigenschap heeft. Het is een hele persoon. En die hele persoon die moet ook groeien in geloof, hoop en liefde. Die moet ook groeien in die kardinale deugden. Hè? Voorzichtigheid, rechtvaardigheid, sterkte en matigheid. Hè? Ja. Dat zijn van oudsher dan de vier deugden die worden genoemd. De kardinale deugden.
1: En dat is wat de kinderen ook heel lastig vinden. Hè? Dat stukje focus. Kinderen vinden het ook heel lastig van, als ik aan het werken ben, dan moet ik doorzetten. Dus dat stukje standvastigheid. Dan moeten zij dat leren om door te zetten, ook in moeilijke tijden. Dus wat hebben zij dan nodig om dat stukje door te zetten? Nou, dat kan zijn, we hadden het net over voorbeelden. Rolmodellen. Wie zijn jouw rolmodellen? En dan kun je bijvoorbeeld koppelen aan een rolmodel die wij heel belangrijk vinden in de katholieke wereld. Maar je kunt ook net zo goed naar rolmodellen verwijzen in de wereld die kinderen tegenkomen. Maar dat ze dan wel altijd het kunnen.

0: die kinderen tegenkomen. Maar dat ze dan wel altijd het kunnen koppelen aan het deugdzaam leven. Ja. En niet gewoon random, ja, dat is een hele goede voetballer of dat is een hele goede zanger of een politicus.
1: Ja, je hebt dat ooit als voorbeeld gegeven van als een kindje helemaal fan zou zijn van een voetballer. Ja, van wat waardeert dat kind dan vooral in die voetballer? Het doorzettingsvermogen bijvoorbeeld.
0: Ja,
1: en dat je dat als het ware gaat extraheren, eruit gaat halen.
0: Ja.
1: Van welke deugd maakt nou dat dit een interessant persoon is voor een kind?
0: Ja.
1: En dan zou je, hè, dat is het mooie van onze kerk, we hebben natuurlijk duizenden heiligen die we als voorbeeld kunnen stellen. En het mooie vind ik zelf van heiligen ook altijd, dan weet je ook zeker dat je goed zit, hè? Want in onze tijd hoor je natuurlijk ook wel eens vaker van ja, Gandhi bijvoorbeeld. Hè, dat was ook een voorbeeldfiguur.
0: Ja.
1: Maar ja, als je een beetje doorgaat graven in het leven, dan zie je daar toch ook weer wat duistere kanten aan zitten natuurlijk. Dus bij de heiligen zitten we zeker goed. Maar dat je eigenlijk dus die deugden waar je het nu over hebt ook echt apart gaat bespreken met de kinderen.
0: En dat de kinderen ook weten van, oh ja, dit is waar ik naartoe wil gaan werken.
1: Ja.
0: En dit zal ik waarschijnlijk heel mijn leven aan toe moeten gaan werken. En ik zal heel mijn leven dat ingewikkeld vinden.
1: Ja.
0: Is niet erg. Maar de kinderen weten wel uiteindelijk van, maar dit wil ik uiteindelijk bereiken. En dat betekent dat ik daarvoor sommige dingen niet voor moet laten. Maar dat ik dat zelf wil. Want ik wil beter worden. En dat is wat je kinderen vooral moet leren. Want nu denk ik heel vaak, als je bijvoorbeeld in het onderwijs kinderen straft. En dat denk ik ook kinderen denken, oh prima, dan zit ik het even uit en ben ik klaar. Maar dan heb je uiteindelijk hun ziel nog niet geraakt.
1: Nee.
0: De vraag moet altijd zijn, maar waarom vinden wij het belangrijk dat je rechtvaardig bent voor de ander?
1: Een belangrijke vraag, en die ligt helemaal in het verlengde hiervan die je ook stelt, is... In onze tijd wordt natuurlijk op scholen vooral de vraag gepresenteerd, wat wil ik worden later? Hey, ik kan me dat nog herinneren van mijn eigen basisschool, dat ik op een gegeven moment, of was het misschien al de middelbare school, dat weet ik niet meer, maar in ieder geval, dat was de middelbare school, een studiekeuzetest, van dat je een test gaat maken en dan moest dan uitkomen wat je later wil worden. Nou, het lag er heel dicht bovenop, weet ik nog. Ik kan me de vragen nog herinneren. Vind je het fijner om in de natuur te werken? Of vind je het fijner om mensen in een ziekenhuis te helpen of iets dergelijks? Nou, ik had geantwoord, ik vind het fijner om in de natuur te werken. Nou, dan moest ik maar boswachter worden.
0: Ja, ja.
1: Ik zeg het nu een beetje als grap, ja. Maar dat kwam echt letterlijk uit die test destijds. Dus dat was wel heel een beetje doorzichtig eigenlijk. Maar dit soort tests, en die zijn er natuurlijk waarschijnlijk voor de basisschoolleerlingen ook al wel, vermoed ik. Die zijn altijd heel erg op gericht van wat wil je worden? Hè, welke functie wil je krijgen?
0: Ja.
1: Maar daar zit ook meteen een mensbeeld aan vast. Hè? Dat ziet de mens vooral als een functioneel wezen. Terwijl jij nu eigenlijk, hè, met ook die deugdenvorming, een hele andere vraag stelt, namelijk wie wil je worden?
0: Ja.
1: Wat voor soort mens wil je worden?
0: Precies.
1: Niet alleen maar van welke functie wil je gaan vervullen? Want je kunt een hele goede brandweerman hebben en je kunt een hele immorele brandweerman hebben. Hè?
0: Ja.
1: Dus iemand die helemaal niet het goede nastreeft, maar ze zijn allebei brandweerman. Ik vraag me dan af, hoe kun je daar in een school aandacht aan geven? Is dat puur het voorbeeld van de docent? Of is het ook echt een les die je kunt geven aan de leerlingen? Dat je ze echt gaat uitleggen wat de deugden zijn?
0: Nou, ik denk dat het allebei is. Ik denk dat kinderen een voorbeeld moeten zien. Zo van, dat is een docent of een leerkracht die een deugdzaam leven leidt. En ze zien ook dat het een mens is. En dat het niet altijd lukt.
1: Ja.
0: En wat het ook belangrijk is, dat de kinderen betekenis krijgen. Ja, maar wat betekent dan de deugd dat focus houden en standvastigheid? Wat houdt dat dan in? Betekent dan dat ik constant alleen maar geconcentreerd op mijn werk moet gaan zitten? Of betekent dat ook dat ik op mijn pad moet blijven? En dat ik dat volhard, zonder daarvan af te gaan. Betekent dat ik daar nooit van af mag gaan. Betekent dat alle heiligen altijd constant alleen maar focus hebben gehad.
1: Een volledig deugdzaam leefde.
0: Nou, ja. Precies. Ja. Nee dus.
1: En Maria wel, hè?
0: Ja. Ja. Meteen een hele goede, hè?
1: Ja.
0: Maar ze zullen ook wel leren van, ook al faal ik, dat betekent niet dat ik een heel slecht persoon ben. Maar dat betekent dat ik wie ik wil worden, dat ik die focus, dat ik die nog moet houden en dat ik daar iets voor moet doen.
1: Ja.
0: Je moet wel moeite doen, dat klopt. En dat mogen kinderen weten.
1: Ja, ik weet nog, ik heb vroeger wel vaak computerspelletjes gespeeld. En die zijn tegenwoordig nog populairder dan vroeger waarschijnlijk. En dan had je vaak spelletjes, dan kon je ook een karakter kiezen.

0: bijvoorbeeld een voetballer. En dan kon je die voetballer kon je dan balletjes geven. En dan was één balletje was snelheid, hè, dat hij heel snel over het veld kon rennen. Eén balletje was kracht, dat hij heel hard de bal weg kon schoppen. Eén balletje was souplesse, dat hij ver kon springen bijvoorbeeld. En dan mocht je aan het begin van het spel mocht je zelf die balletjes invullen. En dan kreeg je een aantal punten. En dan als je bijvoorbeeld heel veel kracht invulde, dan moest je dat weer een beetje inleveren bij souplesse.
1: Ja.
0: Zou zoiets ook mogelijk zijn voor kinderen wat betreft de deugden? Dat ze zelf na gaan denken van, hey, die balletjes, hè, met deugdzaamheid. Hè, en dan, we hadden het er net al over. Hè, ik bedoel, er zijn natuurlijk tal van deugden, maar de bekende zijn natuurlijk geloof, hoop en liefde. Hè, dat noemen we dan de goddelijke deugden. Mm-hmm. En de kardinale deugden, voorzichtigheid, rechtvaardigheid, sterkte en matigheid.
1: Mm-hmm.
0: Zouden ze op die manier ook een beetje speels naar hun eigen deugden kunnen kijken?
1: Ja, ik denk dat ze dat wel heel mooi is, omdat je dan inzicht krijgt in wie jij bent. En waarin jij nog wil groeien.
0: Ja.
1: Want je kunt niet in alle deugden even goed zijn.
0: Nee.
1: Er zijn mensen die heel veel naastliefde hebben, hè? Maar misschien
0: en die dat ook wat vanzelf wat makkelijker afgaat.
1: Ja,
0: hè,
1: dat duidelijk je denkt van, oh, ik nodig allemaal mensen uit bij mij thuis. Dat vind ik gezellig en dat vind ik leuk.
0: Ja.
1: En ik kook voor ze. Maar dan vind je het misschien wat lastiger om wijs te reageren als iemand een opmerking maakt.
0: Hmm.
1: En dat je meteen met de gestrekt been erin gaat.
0: Ja.
1: Dan kun je wel zeggen, oh, ik heb ze wel allemaal lekker uitgenodigd. Dus die deugd zit mij goed. Maar een stukje wijsheid en voorzichtig en prudent reageren, dat is nog een stukje wat ik wel van mezelf nog wel mag verwachten.
0: Ja.
1: En dan krijg je inzicht in je eigen, hoe noem je dat? In je eigen schema.
0: Ja. Ja. Ander citaat ook uit jouw scriptie van de heilige Augustinus gaat hier ook over, hè, van dat het gaat om identiteit. Hè, want daar zijn we natuurlijk mee begonnen. Een paar uitzendingen geleden van de identiteit van het kind herkennen. Dat identiteit ook iets is wat je in jezelf moet ontdekken. Dus het is ook jezelf leren kennen. Hè, en dit in kaart brengen van, ja, waar sta ik in dat deugdzame leven? En wat gaat me natuurlijk af? Hè? Wat gaat me makkelijker af? En waar moet ik echt moeite voor doen? Zo'n schemaatje opstellen en daarin vervolgens aan de slag gaan, kan natuurlijk heel goed zijn om inderdaad jezelf te leren kennen en jezelf te verbeteren. Even een koppeling tussen dit waar we het nu over hebben. Hè? Want ik kan me ook voorstellen dat sommige ouders denken van, ja, maar ik stuur mijn kind niet naar school om alleen maar de hele dag met deugden bezig te zijn. Ik wil ook gewoon dat hij, als hij thuis komt, dat hij goed kan rekenen en dat hij een fatsoenlijke zin kan schrijven. Waar haak je die twee aan elkaar?
1: Nou, ik denk dat deugden, dat is een rode draad door alles, door heel de dag heen. Dus ook bij het rekenen. Dus, en ook bij spelling. Dus als jij rekenen heel moeilijk vindt, dat betekent dat jij iets nog meer in jouw focus moet gaan zitten en er moeite voor moet gaan doen. Als het heel makkelijk is, dan is dezelfde focus nodig, omdat jij meer wil bereiken. En dan zit er ook een stukje, kijk, tekenen over de deugden zijn altijd de zonden. Dus wat heb jij, bijvoorbeeld, je kunt heel arrogant zijn door te zeggen, ja, kun jij nog steeds de tafels niet? Jeetje, nou, dat betekent dat jij nog iets daarin te leren hebt, omdat jij fantastisch kunt gaan rekenen, maar dat jij wel neerkijkt op kinderen die nog niet de tafels kennen.
0: Ja.
1: Dus de deugden komen, in die kennis komen, komt dat altijd samen. En het uitgangspunt van kennis is het hoogst haalbare. Wat zit er in jou? Dat moet er wel gewoon uit. En wat geven wij jou om jou constant uit te dragen?
0: Ja, dus die deugden kunnen ook helpen juist met wat je noemt de zaakvakken. Hè? Gewoon de standaardvakken die altijd op elke school gegeven worden. Om die juist om daar juist ook bij te helpen. Het is een ondersteuning eigenlijk van het gewone curriculum.
1: Ja,
0: ja, oké. Okay. Nou, mooi. Ja, dan hebben we al heel wat besproken vandaag. Ik vind het een ontzettend interessant thema trouwens. De deugden als kompas, zo noem je het in jouw scriptie. Ik wil daar in de volgende uitzending heel graag meer over gaan spreken. We hebben het ooit ook wel eens gehad over een deugdenboom. Misschien is dat mooi.
1: Zo'n beslisboom. Wat we vroeger, beslisboom, of in die tijd van de corona, dat je dan om te weten of je wel of niet thuis mag blijven, weet je wel. Ja. Zo van, hoest ik ja of nee? Nou, als het ja is, moet je dat pad volgen. Als het nee is, moet je dat pad volgen. Ja. Hoest ik ja? Heb je koorts ja of nee? Ja. Als je geen koorts hebt, nou, dan mag je gaan werken. Als je wel koorts hebt, dan word je weer zo'n beslisboom. Dan kun je ook in de deugden natuurlijk instoppen. Ja. Zo van, oké, welk pad ben ik geduldig, ben ik ongeduldig? Hoe reageer ik? Dat soort vragen krijgen kinderen ook in de sociale vragenlijst. Elk jaar dat ze moeten invullen. En dan komt er een bepaald score uit. Als in, is dat kind gelukkig op school? Ja. Dat krijg je dan eigenlijk uit. Waar ik naartoe zou willen is dat kinderen inzicht krijgen in zichzelf. Wie ben ik? Ben ik daar tevreden mee? In principe zou het altijd zo moeten zijn dat kinderen altijd denken, ik ben een fijn persoon en ik wil hier nog aan werken.
0: Ja, en ik denk nogmaals dat die heiligen daar een hele belangrijke rol kunnen vervullen. Als je zegt van, de vraag waar het net over ging, wie wil ik zijn, hè? Hoe wil ik worden later, welke persoon, welk type persoon wil ik worden, niet alleen maar van welke baan wil ik later krijgen, dan kunnen heiligen natuurlijk heel erg helpen van als je zegt van, nou ja, ik heb me verdiept in het leven van de heilige Don Bosco bijvoorbeeld, dat je gaat ontleden van, nou, wat maakt deze heilige nou zo interessant voor jou, hè? En in welke deugden blonk deze heilige bijzonder uit. He, want dat zegt dus iets over het feit dat je die persoon interessant vindt. Dat je dan ook hem als voorbeeld kunt stellen van, nou, daar wil ik ongeveer naartoe in mijn leven. Dan hoef je geen kopie te worden, maar dat je zegt, nou, ik wil later een beetje worden zoals Don Bosco was.
1: Ja, over rolmodellen gesproken.
0: Ja, want die was zo geduldig met kinderen. Ja. Dan heb je de deugd van geduld bijvoorbeeld. Of die was zo ontzettend rechtvaardig. He, op het moment dat de kinderen ruzie hadden op het plein of op de speelplaats, dan was hij een rechtvaardig recht. He, dus dat je op die manier ook de kinderen helpt om, om focus, om gerichtheid te hebben in het leven, een goede kant op. Ja. Oké, we gaan er de volgende keer nog uitgebreid over praten. Lissa, dankjewel weer dat jij weer bent aangeschoven voor deze uitzending.
1: Graag gedaan.
0: Over een maand zijn we bij u terug voor de volgende uitzending van Hollandia Docet.
2: Dit was Hollandia Docet, een katholieke stem in het onderwijsgesprek van nu.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op het feest van de Allerheiligste Drie-eenheid luidt de tekst van de Introïtus: gezegend zij de heilige drievuldigheid en de ongedeelde eenheid. Wij willen haar loven en danken, want zij heeft ons barmhartigheid betoond. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd zei Jezus tot Nicodemus: zozeer heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat al wie in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door hem zou worden gered. Wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Dit is het woord van God. En mee beginnen de geest te laten rusten bij hem die mij het eerst heeft lief gehad. Er is iemand van wiens liefde ik zeker kan zijn. En zo'n besef kan een zekere onbekommerdheid geven, waardoor er iets van je afvalt, waardoor je je niet zo verloren voelt lopen. Een paar passen voor de plaats van het gebed, staande bij zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen. Hij ziet mij met een blik vol genegenheid. Dezelfde genegenheid die de vader voelt voor zijn enige geboren zoon. Met een gebaar de eerbied laten groeien. Dan het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen en me niet laten afleiden door bewegingen van anderen, zodat ik kan letten op wat het diepste van alles is, zijn liefde. Dat zou niet alleen iets moeten zijn voor deze gebedstijd, maar voor heel mijn leven, en dat dan ook vragen als een genade, dat al mijn bedoelingen, wat het diepste is in een mens, al mijn daden en al mijn werkzaamheden, zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. In het gesprek met Nicodemus heeft Jezus het initiatief overgenomen en is Nicodemus zelf helemaal op de achtergrond geraakt. Waar God zich openbaart, zwijgt de mens om alleen maar te luisteren. In deze drie versen openbaart Jezus de liefde van God voor de wereld. Hoe ver gaat die liefde? Zo ver als ze maar kan gaan. God heeft zijn enige geboren zoon. Zo ver gaat hij. Dus niet om te oordelen heeft God zijn zoon naar de wereld gezonden, maar omdat Jezus het volste en laatste heilsaanbod is, velt een mens een oordeel over zichzelf wanneer hij dit laatste en definitieve heilsaanbod afwijst. In het licht van het kruis wordt alles zonneklaar of stikkendonker, hemel of hel, gered of verloren. Met andere woorden, Jezus is het einde van alle geschiedenis, terwijl de geschiedenis doorgaat. Het gaat erom de dingen te doen in vereniging met Vader, Zoon en Heilige Geest. Daarmee begint en eindigt ook elk gebed en elke christelijke onderneming in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik stel me de plaats voor ogen, eventueel een plat dak, waar men zich in het oosten 's avonds bij voorkeur ophield, de duisternis van de nacht die Nicodemus in staat stelde naar Jezus toe te gaan. Ik kan deze openbaring pas in me opnemen wanneer ik erom vraag. Het is een bijzondere genade dat ik niet zomaar grijpen kan. Zij moet mij gegeven worden. Maar ik kan er pas op de juiste manier om vragen als ik in mezelf het verlangen naar die genade toelaat, daarom vragen om een innerlijke kennis van Jezus als het laatste en definitieve heilsaanbod van de Vader. In die tijd zei Jezus tot Nicodemus: zozeer heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat al wie in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.
Er staan in deze zin twee bevestigingen. Dat God de wereld bemint en hoe hij de wereld bemint. Zozeer dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Een liefdesaanbod van goddelijke allure. God ging als het ware op zoek hoe hij zijn liefde voor de mensen tot uitdrukking zou kunnen brengen. De godsmannen van het oude verbond waren niet in staat de maat van zijn liefde weer te geven. God ging als het ware hoger opzoeken, omhoog langs de ladder van de schepselen, de engelen, de aartsengelen. En bij elk bleef God een ogenblik in gedachten staan, zou die of die voldoende mijn liefde kunnen overbrengen. En steeds weer moest God bij zichzelf zeggen, nee, ik wil meer geven. Ik houd nog meer van ze. Geen schepsel was in staat de goddelijke dorst naar het geven van liefde te lessen. Het was een waarlijk goddelijke dorst die alleen te lessen was door een goddelijk iemand. Ten slotte bleef zijn oog rusten op zijn edelgeboren zoon. Zou hij in staat zijn mijn liefdesdorst te lessen? De zoon raadde als het ware het verlangen van zijn vader. En hij zei tot zijn hemelse vader in een overmaat van goddelijke liefde, slachtoffer noch gave hebt gij gewild, maar een lichaam hebt gij mij bereid. Hier ben ik om uw wil te volbrengen. Hebreeën 10:6. Wat God de Vader voelt voor zijn enige geboren zoon, dat voelt hij voor de wereld. Dat voelt hij nu voor mij. Ik kan nagaan in de geschiedenissen van het oude en van het nieuwe verbond, wat mensen kunnen voelen voor hun enige geborene, om zo te kunnen inleven wat God de Vader voelt voor zijn enige geborene. In het Oude Testament heb je Abraham. Er staat in de brief aan de Hebreeën, door het geloof heeft Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaak ten offer gebracht. Hij die de belofte had ontvangen, stond op het punt zijn enige zoon te offeren. Hebreeën 11:17. In het Nieuwe Testament hebben we de weduwe van Naïm. Daar kwam een stoet, omringd door veel mensen, die een dode hadden te betreuren. En die dode was de enige zoon van zijn moeder, en deze was weduwe. Toen de Heer haar zag, gevoelde hij medelijden. Die moeder van haar enige kind. Jairus, hij viel Jezus te voet en smeekte hem naar zijn huis te komen, want hij had maar één dochter, een kind van 1 jaar of 12, en deze lag te sterven. En tenslotte de man uit de menigte, meester, wil niet om mijn zoon bekommeren, hij is mijn enig kind. Dus zijn enige zoon aan ons over te leveren, heeft God geopenbaard wat hij voor ons voelt. De liefde die God is, heeft zich onder ons geopenbaard doordat hij zijn enige zoon in de wereld heeft gezonden om ons het leven te brengen. 1 Johannes 4. Dat wil zeggen voor ons dat wij onszelf en de wereld nooit mogen zien zonder die liefde die God voor mij en voor de wereld voelt. Ik kan veel gebreken hebben, veel zonden hebben gedaan, de bewijzen van Gods liefde hebben beschaamd. De wereld mag hopeloos en zonde verstrikt lijken. Toch mag ik mijzelf en de wereld nooit zien zonder de liefde van God. Want zijn liefde is een barmhartige liefde. Een liefde voor erbarmelingen. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar omdat de wereld door hem zou worden gered. Zonder Jezus zijn wij reddeloos verloren. Jezus is zoveel als de uitgestoken hand van God, waaraan wij mensen ons moeten vastgrijpen, anders zijn we reddeloos verloren. Bij alle kritiek, zelfkritiek, kritiek op anderen, op de wereld, mogen wij nooit de liefde van God vergeten. De liefde van God is voor de gelovigen als de lichtstralen aan de rand van een donkere wolk.
Wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon. Omdat Jezus' hart van liefde brandt, wil hij niets met het oordeel te maken hebben. Maar zijns ondanks heeft hij er toch mee te maken. Ja, zijns ondanks heeft hij er alles mee te maken. Jezus zou niets liever doen dan alleen maar redden. Maar omdat hij zelf het enige en laatste woord van de Vader is, sluit zijn woord ook het oordeel in. Indien iemand mijn woorden hoort zonder ze te onderhouden, daarom dan veroordeel ik hem niet, want ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanvaardt, heeft reeds iemand die hem veroordeelt. Het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem veroordelen op de laatste dag. Jezus oordeelt niet vanuit een persoonlijk gevoelen, maar door zijn volkomen verbondenheid met de Vader oordeelt hij volkomen objectief, helemaal vanuit de Vader. En zelfs als ik zou oordelen, dan is mijn oordeel toch rechtsgeldig, omdat ik niet alleen ben, maar de Vader die mij gezonden heeft, getuigt over mij. Johannes 8, 16. In alles wat de mensen verkeerd doen, doen zij Jezus persoonlijk iets aan. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Handelingen 22. En toch brengt Jezus dat niet in rekening. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En hij van zijn kant wil alleen maar redden. Als iemand dan niet gered wordt, dan is het omdat hij dat oordeel zelf over zich afroept en niet gered wil worden. Jezus is onze deur, onze nooduitgang. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Maar kies je die deur niet, dan ga je verloren in de wereldbrand. Aan het einde gesprekken voeren, lettend op wat de Heilige Geest mij te zeggen heeft, eerst met Jezus, de enige geboren zoon, vaders oogappel. Maar Jezus is nooit alleen. Ieder echt gesprek met de zoon mondt als het ware vanzelf uit in een gesprek met de Vader. De Vader bedanken voor zijn liefde, zijn Heilige Geest en onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrees uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.

0: en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en Zoon en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Een hele goede avond, beste luisteraars. Op het hoogfeest van de drie eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, mogen we ook weer het avondgebed, de Vespers, gaan bidden om deze feestdag ook dadelijk verder af te sluiten. En dan geef ik u graag de bladzijde. Wanneer er een feest is, dan wordt het in het kleingetijde wordt het moeilijk. Dat gaat dus even niet lukken. Alleen kunt u dus de psalmen meebidden. En die zijn dan van de avond van de eerste zondag, de eerste week. Ik heb hier de bladzijde niet zo gauw bij de hand. Maar als je opzoekt dus de eerste week en dan zondagavond de psalmen, dan kunt u die in ieder geval meebidden. In het Groot Getuigenboek beginnen we op bladzijde 559. 559, daar heeft hij dus de hymne. En dan loopt het eigenlijk verder helemaal door. Behalve de psalmen, die zijn dus van de zondag van de eerste week. Die staan op bladzijde 788. 788, dus we hebben één keer dus voor de psalmen eventjes een uitstapje naar dat is dus de psalmen van de zondag van de eerste week. En dan gaat het gewoon verder helemaal doorlopen. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. We beginnen dus op bladzijde 559. God, om mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja.
0: Onmetelijke majesteit en macht van de drievuldigheid, hoe zalig, ondergrondelijk licht, hoe kracht, tijd en ruimte sticht.
1: Uw zorg en uw voorzienigheid bezielt de wereld wijd en zijd. Hemel en aarde onderhoudt uw ene liefde duizendvoud.
0: Gij zijt, o Vader, liefdesbron. Gij zijt, o Zoon, de klare zon. De geest die uit u beide is, is niets dan licht en lafenis.
1: Uit u, o God, o scheppend woord, drievuldigheid, vloeit alles voort. Gij onderhoudt het door uw kracht, gij siert het door uw eigen pracht.
0: Maak ons, uw mensen, waarlijk rein, die toch de kroon der schepping zijn. Maak ons tot tempels wit en licht, die blinken voor uw aangezicht.
1: Maak levend licht ons rein van zin, dan stemmen wij met engelen in en zingen in het hemelshof u eeuwig dankbaar eer en lof.
0: Voor de psalmen gaan we dus naar bladzijde 788, zondag van de eerste week. En dat is het kleine getijdenboek op zondag van de eerste week 's avonds. O ware, hoogste en eeuwige drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heer, spreek tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten.
1: Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heers nu te midden van uw tegenstanders.
0: Een vorst zijt gij wanneer ge u vertoont, het macht bekleed in glans van heiligheid. Voor de dageraad verwekt.
1: Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchizedek.
0: De Heer staat aan uw zijde. Vorsten neerslaat in zijn toren.
1: Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg. dan gaat hij voort met opgeheven hoofd.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O ware, hoogste en eeuwige drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Los ons, red ons, houd ons in leven, o Heilige drie-eenheid. Israël uit Egypte vertrokken. Daarop het brabbelend volk ontvluchtte.
1: Toen koos hij in Juda zijn heiligdom. Werd Israël zijn domein.
0: De zee zag hem komen en sloeg vlucht. Eigerend week de Jordaan.
1: De bergen sprongen als rammen op. Als lammeren dansten de heuvels.
0: Is het toch zee dat u vluchten doet? Jordaan, waarom wijkt ge terug?
1: Gij bergen, wat springt ge als rammen op? Gij heuvels als lammeren?
0: Aarde beeft voor het aanschijn des Heren. Zij siddert voor Jacobs God.
1: Die rotsige grond tot een waterpoel maakt. En harde steen tot een bron.
0: Heer, de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verlos ons, red ons, houd ons in leven, o Heilige Drie-eenheid.
0: Heilig, heilig, heilig, Heer God, de Albeheerser, die was en die is en die komt. Halleluja, het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Alleluia.
1: Alleluia. Looft onze God, onze dienaars. Gij die hem vreest, gij kleinen en groten. Alleluia.
0: Alleluia. De Heer, onze God, de Albeheerser. Zijn koningschap aanvaardt. Halleluja.
1: Halleluja. Laat ons blij zijn en juichen. Hem alle eer bewijzen. Halleluja.
0: Halleluja. Tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam. Zijn bruid heeft zich reeds getooid. Halleluja.
1: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilig, heilig, heilig. Heer God, Albeheerser, die was en die is en die komt. Beijvert u de eenheid van de geest te behouden door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals gij ook geroepen zijt, tot één en dezelfde hoop waarvoor Gods roeping borg staat. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die is boven allen en met allen en in allen.

0: Loven wij Vader, loven wij God, Vader, Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen voor eeuwig.
1: Loven wij God, Vader, Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen voor eeuwig.
0: De enige God, zij eer en roem.
1: Laat ons hem prijzen voor eeuwig.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Loven wij God, Vader, Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen voor eeuwig.
0: U, God Vader, niet geboren. U, enig geboren Zoon. U helper, Heilige Geest. Heilige en ongedeelde drie-eenheid. Wij loven u met hart en mond. Wij prijzen en aanbidden u. U zij lof in eeuwigheid. O, verhef nu mijn ziel de Heer. Dat is mijn geest, God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. Machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Metelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. In de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: U, God, Vader, niet geboren, u, één geboren Zoon, u, Helper, Heilige Geest, Heilige en ongedeelde drie-eenheid. Wij loven u met hart en mond, wij prijzen en aanbidden u. U zij de lof in eeuwigheid.
0: Deze zij God, de heilige drie-eenheid.
1: Eer aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Vader, God van eeuwigheid, zend in naam van uw Zoon de geest over uw kerk. Bewaar haar in eenheid door de band van waarheid en liefde.
1: Eer aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Heer, zend arbeiders naar de oogst om uw volkeren tot uw leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van uw Vader, van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Heer aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Heer, sta allebei die vervolging lijden in de naam van uw Zoon. Want gij hebt hun uw geest beloofd, die door hen zal spreken.
1: Heer aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Heilige Vader, laat alle mensen de waarheid kennen, dat gij met het woord en de geest één God zijt.
1: Heer aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Heer van al wat leeft, roept de doden tot de heerlijkheid, waarin gij, Vader, met de Zoon en de Geest in volmaakte eenheid leeft.
1: Heer aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Zo wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.
1: Heer aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. Uw woord van waarheid, Vader, en uw geest van heiligheid, hebt gij de wereld ingezonden om het wondervol mysterie van uw God zijn aan de mens te openbaren. Geef dat wij in het oprecht belijden van het geloof de eenheid erkennen van uw heilige drievuldigheid, en dat wij u aanbidden, God in macht en majesteit, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Heer, schenk ons zijn zegen, waar ons voor onheil, en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
1: Op het feest van de drievuldigheid, drievuldigheidszondag, is het evangelie ontleend aan Johannes hoofdstuk 3 vers 16 tot 18. Ik lees u voor. In die tijd zei Jezus tot Nicodemus: zozeer immers heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat al wie in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door hem zou worden gered. Wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Tot zover. We zitten in het evangelie van Johannes. Nog eventjes maar kijken naar de grote omvang van dat evangelie. We weten intussen dat Johannes was een oud man toen hij zijn evangelie schreef. Waarschijnlijk zo'n 70 jaar nadat hij de dingen met Jezus had meegemaakt, schreef hij het evangelie. Toen waren er al drie, dat van Matthäus, van Marcus en van Lucas, en die veronderstelt Johannes bekend. En hij kijkt terug op de persoon van Jezus en realiseert zich dat Jezus zo anders was dan de religieuze mensen van zijn tijd. Met name ook de religieuze leiders van zijn tijd. Want in die tijd waarin Johannes leefde en waarin Jezus optreedt, was het gebruikelijk dat de religieuze leiders vooral bedacht waren op de vraag of je wel rein genoeg was om deel te nemen aan het religieuze en het sociale leven van het Jodendom. En of je je wel hield aan alle geboden, en als dat niet het geval was, dat je dan onrein was en van deelname werd uitgesloten, gediscrimineerd zouden wij zeggen. Je werd heel gauw onrein verklaard. Er was altijd wel een reden. De 10 geboden waren intussen tot 613 geboden uitgebreid. En de enige die ze dan kenden, dat waren dan degene die konden beoordelen of jij rein genoeg was om deel te nemen aan de godsdienst. En bijvoorbeeld als je in de narigheid zat, ja, dan had je die narigheid aan jezelf te danken. En dan maakte die onnarigheid jou onrein en ongeschikt om deel te nemen aan het godsdienstige leven. We komen herhaaldelijk voorbeelden tegen het evangelie dat Jezus mensen geneest die door zijn tijdgenoten als onrein werden verklaard. Want hadden een ziekte opgelopen en die ziekte die werd beschouwd als een straf van God. En God kon alleen maar straffen als jij van tevoren een fout had gemaakt. Anders had God geen reden om te straffen. Welke fout je dan had gemaakt, dat wist je niet altijd. Maar dat je een fout had gemaakt, dat kon je zien aan het feit dat je nu een straf van God onderging. Namelijk die handicap of die ziekte of die narigheid die je te lijden had. Zo zat dat godsdienstige leven van de tijdgenoten van Jezus in elkaar. En dus waar die tijdgenoten alsmaar bezig waren met te oordelen namens God of je wel goed genoeg was. Wat was dan die Jezus een verademing geweest? Bij de andere evangelisten lezen we dat Jezus preekt: ga anders denken. Wij vertalen dat met bekeer je. Ga anders denken. Ga anders denken. En deze Jezus dacht heel anders dan zijn tijdgenoten. Die stond niet te oordelen. Nee, die was genade op genade. En zelfs al had je de gevolgen te ondergaan van fouten die je eerder had gemaakt, dan rekende hij je daar niet op af. Integendeel, hij gaf je de mogelijkheid om overnieuw te beginnen. Hij liet weten dat God een God van vergeving was, die niet je zonde achter je aandroeg, maar die je juist wilde redden en bevrijden en een nieuwe toekomst wilde geven. Wat was die anderste Jezus? En Johannes komt dus tot de conclusie, ja, wat Jezus nou precies zo tot Jezus maakte, dat andere, dat was de genade op genade. Zo zegt hij dat in het eerste hoofdstuk in vers 16. Jezus was genade op genade. En dat was iets van de mensen. Dat was zo bijzonder. Dat moest wel van God afkomstig zijn. En zo komt Johannes dus tot de opvatting dat de Jezus die zij hadden meegemaakt, dat hij een voorgeschiedenis had gehad, namelijk dat hij van bij God afkomstig was en dat hij bij God had thuisgehoord al die tijd en op een goed moment zich had aangeboden om zich onder de mensen te begeven en te laten zien welke weg naar God toe leidde, omdat wij de weg waren kwijtgeraakt. En dat was die

Jezus die wij hadden leren kennen als genade op genade. En dus de vraag die in het Johannesevangelie herhaaldelijk klinkt is, van waar is hij? Met de bedoeling dat wij erachter zouden komen dat hij vanuit de Vader, vanuit de hemel, naar ons was afgedaald om ons de weg naar de Vader te wijzen. Johannes doet dat in zijn evangelie door een aantal anekdotes te vertellen, niet al te veel. Anders dan de andere evangelisten, die hebben een aaneenschakeling van anekdotes. Johannes vertelt er maar een paar, maar hij kiest die anekdotes dan zo, dat hij aan de hand van die gebeurtenis kan laten zien dat Jezus inderdaad iets heel bijzonders was en van God afkomstig. En dat je door de daden heen zijn ware herkomst kon afleiden. Dat je kon zien van waar hij eigenlijk was. Dat moesten die anekdotes duidelijk maken. En aan die korte anekdotes verbindt hij dan vaak een hele lange beschouwing, waarin dan die ware inhoud van Jezus wordt uitgelegd en uit de doeken gedaan. Zo zelfs dat vanuit het gezichtspunt het lijden, het sterven van Jezus een heel andere kleur gaan krijgen. Jezus heeft het wel ondergaan, maar niet als een willoos slachtoffer. Nee, hij heeft het ondergaan omdat hij langs die weg wilde laten zien dat God zelfs het lijden en sterven, dat voor hem geen zee te hoog gaat. En dat zijn liefde sterker is. En dat niets boven God uitgaat, ook niet de kwaadwilligheid van de mensen. En dat daarachteraan, dus Jezus' opstanding is gevolgd, dat hij de weg naar de ware God heeft gevonden. En dat Johannes dus tot de conclusie moet komen en alles overziende. God gaf zijn zoon. God gaf zijn zoon als een gratis geschenk. Dat staat vandaag in de tekst. Dat willen we allemaal van tevoren eerst bedacht hebben, voordat we het stukje tekst nog eens nader onderzoeken, dat we vandaag te horen krijgen. Dat korte stukje tekst van vandaag, dat is een gedeelte uit een langer verhaal. En dat langere verhaal is eigenlijk een mooi voorbeeld van wat we zojuist vertelden. Namelijk, er is een korte anekdote. Nicodemus komt bij Jezus op bezoek. En aan die korte anekdote kan je aflezen wat de ware inhoud is van Jezus. Daar kom ik straks al op terug. En dat je dat er kan aflezen, dat stopt Johannes in een lange beschouwing naar aanleiding van die korte anekdote. En wat wij nu hoorden, dat het verhaal van dat zozeer heeft God de wereld lief gehad enzovoort, dat is dus zo'n reflectie, zo'n uiteenzetting die Johannes toevoegt aan de anekdote waaruit wij kunnen afleiden dat er met Jezus iets heel bijzonders, iets van God afkomstig was en niet van de mensen. En daarom is het eigenlijk goed om het verhaal waaraan dit stukje is ontleend, om dat verhaal in zijn geheel te overzien. En dat begint eigenlijk in het vorige hoofdstuk, in hoofdstuk 2 aan het eind, in vers 23. Daar staat dat het nacht was en tegen Pasen. Dat het paasnacht is. Heel eventjes stiekem geeft Johannes aan hoe we dit verhaal moeten lezen. We moeten dit verhaal lezen als een verhaal in de paasnacht. En dan weten u en ik, dan in die paasnacht wordt Jezus ten leven gewekt. En in de paasnacht worden de mensen gedoopt en worden de bekeerlingen worden Jezus mensen. Zo'n paasnacht. En dan staat er even verderop in vers 25, Jezus kende wat er was in de mens. Dat hoefde niemand hem vertellen. Hij kende, en we weten dat het woord kennen duidt een grote intimiteit en hij was er doordrongen. Wat er was in de mens. En dan de volgende zin, hoofdstuk 3 vers 1. Zo was er een mens uit de Farizeeën. Mooi hè? Johannes schrijft, Jezus kende wat er was in de mens. Dat heeft hij als een algemene opmerking opgeschreven. En nou gaat hij daar een bijzonderheid van geven. Zo was er een mens uit de Farizeeën met de naam Nicodemus. En die kwam dus 's nachts naar hem toe. En het gesprek dat we dan horen, dat is een gesprek dat plaatsvindt in de paasnacht. En wat zegt Jezus in de paasnacht tegen Nicodemus? Dat de mensen opnieuw geboren moeten worden. Zo wordt het meestal vertaald. Maar er staat, of dat woord opnieuw, kun je ook vertalen met van omhoog. En dat is natuurlijk veel beter. In de paasnacht moeten de mensen opnieuw van omhoog geboren worden. En in dat verhaaltje dat hieraan vooraf gaat, speelt ook de vraag, van waar is hij? En Jezus nodigt ons uit om met Nicodemus mee na te denken over de vraag of we niet opnieuw geboren moeten worden van waar hij is.
Het gedeelte dat we deze zondag horen begint bij vers 16, maar voor de goede orde wil ik eigenlijk in vers 13 beginnen, omdat dat vanuit de inleiding die ik gaf misschien nog wat duidelijkheid kan geven. Dus bij vers 16 staat, en niemand is opgeklommen naar de hemel, tenzij hij die uit de hemel is neergeklommen, de mensenzoon. Ziet u, daar staat de overtuiging van Johannes. Dat was in die dagen volkomen ongebruikelijk, dat er van bij God, ja, God had de wereld geschapen in het begin van de schepping. En hij had aan de mensen de aarde toegewezen om zelf in de hemel te gaan wonen. Maar dat er nou iemand naast God heeft gestaan, om zo te zeggen, die van het begin af aan erbij, ja, hoe je je ook voorstelt, stel je het voor, maar Johannes zegt dus dat de Jezus die hij als mens heeft meegemaakt, dat hij niet anders kan concluderen dan dat die mens van het begin af aan bij God heeft gehoord en van het begin af aan deel heeft gehad aan het goddelijk leven zoals wij dat kennen. Ja. En dus zegt hij dat hij, Jezus, die is vanuit de hemel neergedaald en naar de hemel weer opgestegen. En om de woordspeling te handhaven, niemand is opgeklommen naar de hemel, tenzij hij die uit de hemel is neergeklommen, de mensenzoon. Dus Jezus is opgestaan uit de dood en naar God teruggekeerd. En dan dat zinnetje dat heel erg van belang is en helaas niet is opgenomen in de lezing. En zoals Mozes omhoog hief de slang in de woestijn, zo moet omhoog geheven worden de mensenzoon. En zoals Mozes omhoog hief de slang in de woestijn, heb ik altijd een hele rare vergelijking gevonden. Want zoals u weet, dat verhaal van Mozes in de woestijn, dat vindt plaats als de mensen voor de zoveelste keer hun beklag doen, klagen, op weg zijn naar hun beloofde land. Maar het is zus niet goed en daar te kort en zo te breed en dat is niet fijn. En alsmaar dat geklaag, zodat op een gegeven moment treedt er een slangenplaag op en dat wordt dan beschouwd als een straf voor dat eeuwig beklag dat die mensen doen. En de manier om van de slangenplaag af te komen is dan dat Mozes een koperen slang moet fabriceren en die op een staak moet steken, omhoog moet heffen en ieder dan die zijn ogen opricht naar die slang, die zal gered worden. En nu gebruikt Johannes dat beeld als een verwijzing naar Jezus. Dat is toch iets geks, want wij hebben toch geen slangenbeet van Jezus gekregen die dodelijk is. En ik denk dat het daar wordt bedoeld dat het vergelijkingspunt is dat de mensen allemaal behept zijn met een, om zo te zeggen, dodelijke slangenbeet. Wij alle hebben gezondigd tegen God door nee te zeggen tegen de naastenliefde, op welke manier dan ook, door ons van de bemartigheid van af te sluiten en de genade af te sluiten. Dat was ook de reden waarom Jezus gekomen is. We hebben ons ervan afgesloten. Wel nu, ieder van ons heeft iets van zo'n slangenbeet, om zo te zeggen, dat we ons hebben afgesloten. Maar we kunnen genezing vinden door naar de staak onze ogen op te heffen en naar Jezus op te zien die de genade is en de goedheid van God zelf. En daar alleen vinden wij genezing voor die slangenbeet die ons met de dood heeft aangedaan. Dat is volgens mij het vergelijkingspunt. De slangenbeet is het feit dat we nee zeggen tegen God en zijn genade. En dat Jezus, juist zoals die slang in de woestijn, als we ons daarna opheffen en onze ogen oprichten, wel naar de barmhartigheid, Jezus die aan die slaagstaak, die sterker is dan de dood, al lijkt het niet zo, als we daar vanuit willen gaan, dan zullen wij redding vinden. En dan staat er achteraan in vers 15, dat is nog altijd voordat ons stukje begint, opdat een ieder geloofsvertrouwend in hem heeft eeuwig leven. Als wij onze ogen opheffen naar Jezus, die dan menselijkerwijs gesproken een nederlaag heeft geleden, aan het kruis is gestorven, overdekt en overladen met schande, met pek en zwavel zouden wij zeggen. Als we onze ogen opheffen naar hem, voor wie de liefde zo groot was dat hij zelfs dit er allemaal voor over had, en dat die liefde uiteindelijk zelfs zo groot blijkt te zijn dat ze de dood overwint en dat hij door de dood heen of aan de andere kant van de dood de weg naar God heeft gevonden en de weg terug naar van waar hij vandaan kwam. Als we daarop durven vertrouwen,
Als we daarop durven vertrouwen, te midden van een wereld waar het kwaad nog altijd heel groot is en elke dag nog steeds overwinningen lijkt te boeken en waar we allemaal niet tegenop kunnen en soms ons machteloos bij voelen. Als wij dan vast willen houden aan de liefde, aan de barmhartigheid, dat ze groter is en dat we daar onze kaarten op moeten zetten of onze voetstappen in moeten treden, opdat een ieder geloofsvertrouwend in hem, die heeft eeuwig leven. En dat eeuwig leven bestaat erin dat wij God kennen als liefde en genade en niet als oordeel. Jezus is niet gekomen om te oordelen, maar om ons juist te redden. Dat beeld dat gaat dus vooraf aan het stukje tekst dat wij zo meteen lezen, waarin eigenlijk weer hetzelfde nog eens voor de zoveelste keer wordt herhaald. Opdat een ieder geloofsvertrouwend in hem heeft eeuwig leven. En dit is het eeuwig leven, zal Jezus aan het eind van het evangelie zeggen, dat zij u God kennen als de ware God. Niet de God van veroordeling, niet de God van wraak, niet de God van dreiging, niet de God van ik zal je nog wel eens krijgen, niet de God van straf, maar de God van genade, van nieuw begin, van leven, van liefde, eeuwig leven.

0: We stappen over naar de tekst zelf. Jezus zegt tot Nicodemus: Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gaf, opdat een ieder, geloofsvertrouwend tot hem, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Wat wij hebben meegemaakt, zegt Johannes, 70 jaar geleden, die schandelijke veroordeling van Jezus tot de dood en dan nog wel tot de dood aan een kruis, de Romeinse doodstraf, zelfs de Joodse doodstraf was nog niet goed genoeg voor hem, en van de Romeinse doodstraf de meest oneervolle, die aan het kruis, volkomen naakt ten aanschouwe van iedereen, tot schande van iedereen. Dat heeft hij ervoor over gehad om te laten zien dat de liefde zo ver gaat dat ook als wij hem afwijzen, dat doet hij met ons nooit. Hij heeft zijn enige zoon afgestaan om dat te laten zien. Het was natuurlijk niet de bedoeling dat Jezus zo zou sterven. Het was de bedoeling dat wij van hem de weg van de liefde hadden geleerd en dat we die aan hadden genomen. En dat we door de liefde aan te nemen hadden gezien dat dat inderdaad een veel betere weg was dan die dwaalweg die wij intussen in onze godsdienst destijds waren gegaan. Dat God een God van dreiging, een God van straf en een God van wraak was en een God van de reinheid en de onreinheid veroordeelde. En dat die je straft, dat we dat allemaal als fout zouden beschouwen en dat het goede was door genade en liefde en vergeving. Maar de genade, de liefde en de vergeving in eigen persoon, die hebben we uit ons midden weggemendeld met geweld en met het geweld van zijn dood aan het kruis. Maar achteraf gezien, als we ervan uitgaan dat Jezus het beeld van God heeft laten zien, en dat wij mensen dat beeld uit ons midden hebben met zijn liefde zich niet laat wegmendelen. Dat God niet zegt, nou zoek het dan ook allemaal maar uit. Stelletje stukken ongeluk dat jullie er rondlopen als je dan niks met mij te maken wil hebben. En als je dan niks met de liefde te maken wil hebben, dan zoek het verder maar uit. En dan ga je maar verloren en dan ga je je eigen ondergang tegemoet. Had hij toch kunnen zeggen? Hij zei het alleen niet. Nee, hij heeft alles ervoor over gehad. Alles om ons steeds te laten zien hoe hoog de liefde gaat en dat er geen zee te hoog gaat en de liefde staat hoger. En tenslotte staat dat kruis opgericht boven die hele zee van geweld en macht en dood en kwaad. Als een paal boven water staat daar opgericht dat kruis van Jezus, zoals die paal destijds opgericht stond met die slang in de woestijn. Dat is de genade, dat heeft er zelfs allemaal voor over. De liefde laat zich niet wegmendelen uit onze wereld, want telkens zal ze terugkomen als liefde. Dat is toch, daar staat toch je verstand bij stil. God heeft zijn enige geboren zoon ervoor over gehad om ons dat te laten zien. Wat moet dat dan toch voor een God zijn? Die mensen die de weg waren kwijtgeraakt, de weg wilden terug laten vinden, de weg van de liefde, maar de mensen wilden die weg van de liefde helemaal niet. En die hebben dus de liefde zelf van kant gemaakt en daar een eind aan gemaakt. Maar de liefde daar, die laat zich niet beëindigen, die zal altijd weer terugkomen als liefde. Niet als wraak, niet als straf, niet als bedreiging, niet als oordeel, als liefde. Daar staat toch je verstand bij stil. En dan herhaalt Johannes nog maar een keer wat hij in het vorige vers ook al had gezegd. Opdat een ieder geloofsvertrouwend tot hem niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ieder die zich aan die liefde durft toevertrouwen, die liefde als de bodem onder zijn voeten durft te leggen en daarop zijn voetstappen baseert, op die liefde en die genade, die gaat niet verloren, want die zegt ja tegen de genade en die ontvangt dus de genade en de liefde. En dat geeft een band met de God van de liefde die niemand kan doorbreken. Die heeft eeuwig leven. Want wat was ook weer het eeuwig leven? Dat zij u kennen, God van liefde, God van genade, als de ware God. En niet menen dat u bent veroordeling of straf. Maar zij kennen u als de liefde in eigen persoon. Intussen gebeurt er iets heel interessants in deze tekst. Het is niet zo duidelijk of dit een beschouwing is die Johannes de evangelist toevoegt aan de anekdote van Jezus met Nicodemus, of dat dit nogal maar plaatsvindt in het gesprek, dat het een weergave van het gesprek zelf is. Het is ook niet zo vreselijk belangrijk om te zien waar het gesprek ophoudt en de mijmering van Johannes begint, omdat het steeds draait rondom hetzelfde centrale thema over de liefde van God en dat Jezus die liefde van God is komen laten zien. Maar wat ik wel een heel grappig element vind is, in het voorafgaande stukje dat we niet hebben gelezen, maar waar we wel vandaag begonnen zijn, hebben we tot twee keer toe gehoord dat Jezus zichzelf aanduidt als de mensenzoon. Niemand is opgeklommen naar de hemel, tenzij hij die uit de hemel is neergeklommen, de mensenzoon. En in het vers daarna, en zoals Mozes omhoog hief de slang in de woestijn, zo moet omhoog geheven worden de mensenzoon. Jezus spreekt over zichzelf als de mensenzoon, dat doet hij trouwens ook in de andere evangelies. En dat was een term die men uit het Oude Testament wel kende. Dat roept herinneringen op aan Daniël, hoofdstuk 7, vers 13 en 14. Daniël 7, 13 en 14. Waar sprake is van een mensenzoon op de wolken. Daniël schrijft daar, in mijn nachtelijk visioen zag ik toen met de wolken des hemels iemand aankomen die op een mens geleek. Hij ging naar de hoogbejaarde, dat zouden wij nu de vader noemen, en werd voor hem geleid. Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht. Alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat. Zijn koninkrijk gaat nooit te gronden. Al dus Daniël. En als Jezus dus spreekt over zichzelf als de mensenzoon, of is dat ook een vondst van Johannes, dan roept hij dit beeld op van iemand aan wie door God het koninkrijk voor eeuwig of het koningschap voor eeuwig wordt toevertrouwd. De mensenzoon. De zoon van de mens staat er dan steeds in het Grieks. Is het dan niet grappig dat we nu al horen, zo immers heeft God de wereld lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gaf? Het ging toch over de zoon van de mens? Maar nou wordt daar even in het voorbijgaan van gezegd dat het de zoon van God is. Of Jezus dat nu zelf doet of Johannes, het is wel grappig dat ineens die omslag plaatsvindt. Ja, die mensenzoon bij Daniël, die leek al heel erg op de zoon van God. Alleen daar stond toch niet zoon. Daar stond een zoon van een mens die de waardigheid van een koning voor eeuwig krijgt toevertrouwd. Maar hier gaat Johannes een stap verder door te zeggen dat dat de zoon van God is. En in het volgende vers, vers 17, herhaalt hij dat. Niet immers zond God zijn zoon tot de wereld, opdat hij de wereld oordeelt, maar opdat de wereld wordt gered door hem. Dat ene vers is eigenlijk het hele evangelie van Johannes in een notendop bijeen. Niet immers zond God zijn zoon. Ja, alleen dat al, dat God een zoon zou hebben gehad. Dat kon toch niet in het Joodse denken van zijn dagen? Maar Johannes, die Jezus heeft meegemaakt, komt tot geen andere conclusie, juist vanwege het feit dat deze mens Jezus zo vervuld was van genade, dat je verstand erbij stilstond en dat kwam van een andere planeet. En die uitdrukking kende Johannes dan vast niet, maar wat hij ermee wil zeggen is duidelijk. Dit kan alleen maar van God afkomstig zijn geweest. Dit is niet met menselijke DNA of menselijke erfelijkheid te verklaren. Wie waren zijn vader en zijn moeder helemaal? Nee, dit gaat boven het menselijke uit en het moet wel van God afkomstig zijn geweest. En dus Johannes komt tot de conclusie dat Jezus uiteindelijk de zoon van God was en is en blijft. Niet immers zond God zijn zoon tot de wereld. En die zoon van God, die spreekt over zichzelf als mensenzoon, zoon van de mens. Dat is natuurlijk meer dan een woordspel. Niet immers zond God zijn zoon, want straks zullen ze in de eeuwen hierna alsmaar strijden over de vraag, ja, was Jezus nou mens of was hij God? Ja, zeggen dan mensen, nee, maar God kan geen mens worden. Nee, ijzer kan geen water worden en hout kan geen ijzer worden. Nou, nog minder kan God mens worden. God heeft niets waarlangs het God zijn in mens zijn kan veranderen of omgezet worden. En hoe moeten we ons dat nou? En dus van het begin af aan heeft het gelovige volk de traditie vastgehouden. En hij was en God en mens tegelijkertijd. Hoe je je voorstelt, stel je het ervoor. Maar beide dingen moeten gezegd worden omdat ze allebei waar zijn. En Johannes stopt dat dus eigenlijk al in zijn evangelie. Niet immers zond God zijn zoon tot de wereld, opdat hij de wereld oordeelt. Daar had hij toch al reden toe? Jullie stelletje ongelukken dat jullie er zijn. Jullie zitten elke keer op de verkeerde weg. Mijn vader is liefde en hij heeft aan jullie de liefde en de barmhartigheid geleerd. En jullie zetten die liefde en die barmhartigheid steeds meer om in liefdeloosheid en onbarmhartigheid. Zoek het verder uit. Dat had hij toch kunnen doen. Hij had de wereld kunnen oordelen. Nou, als jullie dan toch niks met de liefde te maken willen hebben, dan zoek je het maar uit. En dan zul je voor eeuwig in het duister en in de kilte van de onliefde gewenteld en neergesmeten worden. Maar dat heeft God juist niet gedaan. Hij heeft ons zo verbijsterd door het feit dat hij zijn zoon heeft gestuurd, die ons steeds heeft laten zien hoe liefde te werk gaat. En die oordeelt niet. En dus als je met hem in zee gaat, dan word je gered. Want onze God is een God van redding en niet van veroordeling. Dus doe er het beste aan. Zo gaat Johannes nu verder, let u maar op. Door in die God te geloven en daar je leven naar in te richten. En niet je leven inrichten naar een God die alsmaar bezig is om te kijken of die niet boos op je kan worden. Of die kan straffen, of die kan dreigen, of je niet onrein kan verklaren. Wie gaat er nou op zo'n God zitten te vertrouwen? Alsmaar in de verdediging wordt gedrongen als mens. En alsmaar tot een slaafse onderdanigheid van, oh God, als God maar niet boos, als God maar, stel je voor dat God... Nee. God is een God van liefde, van genade en die ermee begaan is als je de weg bent kwijtgeraakt en alles in het werk stelt om je de weg te doen terugvinden en hij met genade en liefde en niet met straf tegemoet treedt. Dus, zegt Johannes of Jezus in het gesprek met Nicodemus, de geloofsvertrouwende tot hem, degene die op hem zijn zinnen zet en die naar hem zijn schreden richt en die ervan uitgaat dat God zo bestaat en niet anders, de geloofsvertrouwende tot hem, die wordt niet geoordeeld. De niet-geloofsvertrouwende, die is reeds geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofsvertrouwd tot de naam van de enige geboren zoon van God. Nou zegt Johannes het ingewikkeld, maar duidelijk is het wel. Dus als je dan toch in God wil geloven, en geloven is dan niet van, nou ja, er moet natuurlijk wel iets bestaan, hè, want anders zou ik ook niet weten hoe die wereld precies tot stand is gekomen, of een dergelijke redenering, nee. Als God een rol speelt in je leven, laat hij dan de rol van de liefde spelen en degene die jou genade kan geven en die jou cadeaus kan geven en die jou gelukkig kan maken. Wat? Die jou gelukkig wil maken en alles in het werk stelt om jou tot je recht te laten komen. Ga er dan vanuit dat er zo'n God is en ga je daarnaar gedragen. Dus als je zo gelooft en vertrouwt dat God zo is voor je, ja, dan ben je veel beter af. Want, en als je dat niet gelooft, ja, dan heb je jezelf al veroordeeld. Want dan zeg je nee tegen de liefde en de genade. Hoe kun je dan ooit liefde en genade ontvangen? Als je nee zegt tegen de liefde en de genade, dan keer je als het ware af van de liefde en de genade, richting duisternis en kou. En dan zeg je, nou, zoek het uit met je genade en je liefde. Dan heb je jezelf geoordeeld tot een bestaan van liefdeloosheid en onbarmhartigheid. En hoe komt het dan dat je jezelf dan veroordeelt? Omdat je er niet van uitgaat dat God liefde is. Omdat je er niet van uitgaat dat Jezus zo'n God is willen komen laten zien. Omdat je er niet van uitgaat dat die Jezus inderdaad van God gekomen is. De Jezus van de genade en de barmhartigheid. Als je er niet van uitgaat dat Jezus die wij gekend hebben, die de liefde van God was in eigen persoon, die was van God afkomstig. Ja, als je daar niet van uitgaat, dan heb je jezelf veroordeeld tot een liefde, tot een leven buiten de liefde om. De geloofsvertrouwende tot hem wordt niet geoordeeld. De niet-geloofsvertrouwende is reeds geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofsvertrouwd tot de naam van de enige geboren zoon van God. Jezus is de weg waarlangs je God kunt vinden. Hoezo? Omdat hij inderdaad consequente liefde is geweest. Liefde is de enige weg waarlangs je God kunt vinden. En die liefde die is ons getoond door Jezus en buiten hem door niemand. En daarom durft Johannes ook te zeggen, ja, het was zo uitzonderlijk. Hij moet wel van God afkomstig geweest zijn. Dus als je dan toch in God gelooft en toch God een plek geeft in je leven en iets met hem wil, geloof dan in de God zoals Jezus het heeft laten zien. En niet in de God van dreiging, straf enzovoorts. Ik heb zin om die drie verzen nog een keer in zijn geheel te lezen, nu verder zonder commentaar, in de hoop en dan nog wel op die rare manier waarop ik dan vertaal, omdat ik dan hopelijk dichter bij het Grieks van Johannes blijf, in de hoop dat door de woorden nu nog eens te horen, dat u zelf ook hoort. Eigenlijk is het zo klaar als een klontje. Ja, als je tenminste de veronderstellingen van Johannes kunt delen. Maar dan is de tekst eigenlijk heel duidelijk. Ik lees hem u nog een keer in zijn geheel voor, nu verder zonder commentaar. Zo immers heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Opdat een ieder geloofsvertrouwen tot hem niet verloren gaat, maar heeft eeuwig leven. Niet immers zond God zijn zoon tot de wereld, opdat hij de wereld oordeelt, maar opdat de wereld wordt gered door hem. De geloofsvertrouwende tot hem wordt niet geoordeeld. Ja, de niet geloofsvertrouwende is reeds geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofsvertrouwd tot de naam van de enige geboren zoon van God. Terugkijkend op deze tekst, vat het mij op dat dat toch eigenlijk een wat merkwaardige illustratie is bij het feest dat we dit weekend vieren, het feest van de drie-eenheid. Want de drie-eenheid, daar hebben we namen aan gegeven, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wel nu, de Vader en de Zoon, die komen in dit stukje voldoende uit de verf, maar de Heilige Geest, die staat er als zodanig niet in. Alleen bij nader inzien zit die Heilige Geest natuurlijk wel opgesloten in termen als gered worden, niet geoordeeld worden. Dat is de Geest die de hemel juist tot hemel maakt. Zo is de liefde die er tussen Vader en Zoon heen en weer gaat, die de Zoon van de Vader heeft afgekeken en die de Zoon, naar eenmaal mens geworden, naar ons heeft toegebracht om te laten zien, zoals ik met jullie doe, zo gaat het bij ons in de hemel altijd. Wil je dus bij de geest van de hemel aansluiten, wil je ook leven zoals wij in de hemel al doen, nou, neem dan mijn levenswijze over, dan zul je even gelukkig zijn als wij in de hemel. En zo wordt als het ware de geest die in de hemel al de heersende, overheersende, de alleen heersende geest is, de geest van liefde, die vindt als het ware een soort uitstulping naar ons, naar de aarde, en wij worden mee opgenomen in die liefde die er tussen de Vader en de Zoon heen en weer gaat, en ook wij staan voortaan in die liefde, en heeft die liefde tussen de Vader en de Zoon er als het ware een derde steunpunt bij gevonden. Ja, dat was er al, maar dat derde steunpunt heeft zich uit de hemel uitgestrekt naar de aarde en heeft de mensen die in dat derde steunpunt mee opgenomen. Dat noemen we dan maar de Heilige Geest. En van Pinksteren weten we dat Jezus die geest aan de mensen, aan degene die in hem geloven als liefde en genade, heeft toevertrouwd. En dat die geest dus niet alleen in de hemel is te vinden, maar in de harten van de mensen die zich daar van harte aan durven toevertrouwen en overleveren. En daarom is dit eigenlijk wel een hele mooie tekst voor de zondag van de drievuldigheid. Volgende week is het het feest van het sacrament, het heilig sacrament, dat Jezus in ons midden een herinnering heeft achtergelaten die ons steeds in staat stelt om hem in mij op te nemen en dat die geest als het ware in mij blijft wonen. Het feest van het heilig sacrament, en ook dan is het evangelie weer gekozen uit Johannes en wel hoofdstuk 6 vers 51 tot en met 58. Johannes 6, 51 tot 58.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, ook op deze vrijdag 29 mei, maar vrijdag tweede dag van de Mariathon voor Radio Maria Ierland. Nou, is pastoor Menne ook hier in de studio voor nog wel een stuk Club van Job?
1: Ja, een hele Club van Job, een hele... stukje.
0: Een stukje. Zeg,
1: we houden alleen een beetje muziek tussenin dat je kunt
0: geven. Tuurlijk. Ik zal ook zo, als er een tijd is voor de muziek, ook het nummer noemen. Maar ik vermoed dat u het nummer hebt gehoord. En pastoor Menne heeft ook een glas water erbij deze keer.
1: Ja, uit het hele land kwamen allemaal berichten dat er een glas water klaar moest staan. Dus dat doen ze nou.
0: Ja. Nou, gaan we
1: het
0: beginnen.
1: Het is trouwens een heel stuk beter met de kriebel in de keel.
0: Ja.
1: Goed, we hebben een heleboel vragen. Op de eerste plaats. Het betreft de begeleiding van paters bij eucharistie. Euthanasie, heel iets anders.
0: Euthanasie, oh nee.
1: In onze kerk begeleiden de paters van de Societas Verbi Divini.
0: Dat verbieten.
1: SVD.
0: Ja.
1: Bij begeleiden van euthanasie. Wat moeten we daarmee? Kunnen we nog wel als katholiek naar deze kerk? Nou, iedereen die katholiek is weet of dient te weten... dat de kerk, dat een van de belangrijkste morele principes van de kerk is... het beschermwaardige van het leven te accepteren... van het allereerste begin tot het alleruiterste einde. Dus tegen abortus, tegen euthanasie. Hetzelfde is, wat zal ik zeggen, dezelfde zonde tegen het leven is abortus als euthanasie. Want het gaat in tegen het geschenk van God die ons het leven geeft... en het leven als een opdracht ons gegeven heeft. Dus daar kunnen we nooit een einde aan maken. Als die paters inderdaad meehelpen begeleiden... dan... Er zijn mensen die bijvoorbeeld priesters vragen om het sacrament van de zieke. Want ze zeggen, nou, volgende week dan maken we er een eind aan. Dan krijgen we euthanasie. En we willen toch wel het sacrament van de zieke. Dat is zo tegenstrijdig met elkaar. Dat kan totaal niet. Ik bedoel, aan de ene kant doodzonde doen en aan de andere kant sacramenten vragen. Dat gaat helemaal niet.
0: Enerzijds vertrouw je leven aan de Heer, de ziekte ook. Anderzijds doe je jezelf
1: dit is volkomen tegenstrijdig.
0: Ja.
1: En tegen het kruis van Christus ook nog. Dat je weigert het kruis op te nemen. Bovendien zijn er genoeg middelen om de pijnen te verlichten tegenwoordig. Je hoeft niet de geweldige pijnen te lijden die men vroeger had. En nou kunnen ze nog minder tegen dan ze vroeger tegen konden. Ik vind het een beetje raar allemaal. Je moet toch je leven leven zoals je het moet leven, klaar. En niet zo aangenaam mogelijk. Dus alle mensen lijken nou een beetje op de leerlingen die eindexamen doen, geloof ik. Heb ik gelezen in de krant. Dat LAX, de organisatie, die klaagt erover dat de examens te zwaar zijn. Ze moeten minder worden, want die kinderen hebben het allemaal zo moeilijk. Ze studeren nooit, het niveau is al enorm verlaagd. En dan kunnen ze het nog niet. Dan moeten de examens weg. Ze moeten gewoon voor niks. Nou, dat is dezelfde mentaliteit.
0: Ja.
1: Het leven wordt een beetje moeilijk. Hupsakee, nou, dan maar een eind eraan maken. Want het is toch mijn leven? Nee, het is niet jouw leven. Je hebt het leven in bruikleen gekregen. Het leven komt van God.
0: Ja.
1: Dus die paters die dat doen, die dat positieve, die zijn niet katholiek.
0: Nee.
1: En je moet je als zodanig ook aanklagen. En inderdaad dan maar zeggen van... doen ze het alleen op dat terrein of doen ze het op andere terreinen? Ik weet het niet.
0: Maar waar moet je dan aanklagen?
1: Aanklagen bij de bisschop.
0: Oké, een brief schrijven.
1: Ja, ik moet zeggen, dit propageren hier de gezielzorgers. Dat is antikerkelijk.
0: Ja.
1: Als dat werkelijk zo is, hè? Want ik weet het niet. Dan een heel ander verhaal. Dat is in het Reformatorisch Dagblad van 16 mei jongstleden, dat is er nog bijgestuurd ook nog, heeft de protestantse godsdienstdocent Dr. Mouthaan een artikel geschreven over het boek van Johan Lindhout. Over dat boek hebben we het gehad. Hè? Johan Lindhout, die als ouderling in de protestante kerk een bekeringsproces heeft doorgemaakt en katholiek is geworden. Anti-katholiek tot katholiek. En hij beschrijft het in dat boek. Degene die hier die vraag stelt... nadat ik dat stuk heb gelezen... heb ik de volgende constateringen kunnen doen. Er wordt niet ingegaan op de argumenten van Johan Lindhout... en er worden geen tegenargumenten aangevoerd... op de inhoud van het boek. Dat is ook zo. Die dominee Mouthaan, of het godsdienstdocent, ik weet niet... die weerlegt

0: dingen niet. En als je het wel doet, dan klopt het niet. Mauthaan zegt dat de transsubstantiatieleer, weet dat de substantie van brood en wijn verandert in het substantie van het lichaam van Christus en bloed van Christus, dat pas in de middeleeuwen ontstond. Dat is weliswaar waar, maar hiermee probeert hij duidelijk de indruk te wekken dat het geloof onder de fysiek aanwezigen in de middeleeuwen een verzinsel van de katholieke kerk is. Dat is natuurlijk niet zo. We moeten gewoon zeggen dat de kerk altijd geloofd heeft in de werkelijke verandering van brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus. Ook bij de kerkvaders. En meneer Mauthaan die zegt dan ja, maar die praten niet over transsubstantiatie. Transsubstantiatie is geen katholiek dogma. Het dogma is dat werkelijk brood en wijn veranderen in het werkelijke lichaam en bloed van Christus. Dat is het dogma. En in de middeleeuwen, Thomas van Aquino heeft dat in een filosofische systeem gebracht van Aristoteles. Van substantie en accidenten en zo. Die zegt alles bestaat uit een wezen en er zijn accidenten, dus bijkomende dingen. En van brood is het wezen, het brood zijn. Maar de buitenkant is de kleur, de geur en de smaak van brood. Nou, hij zei bij transsubstantiatie is dat het inwendige, het echte van brood wordt veranderd in dingen, maar de buitenkant die blijft. Dat is een manier om het te verklaren, het dogma, filosofisch. Maar die verklaring is zelf geen dogma.
1: Ja.
0: Waarom was dat nodig? Je kunt zeggen in de tijd van de kerkvaders kon men praten, en daar heeft meneer Mauthaan het ook over, dat brood en wijn het type zijn of zoiets van het lichaam en bloed van Christus. Of het symbool. Maar symbool had in die tijd een andere betekenis. Niet dezelfde betekenis als nu. Een symbool betekent nu een teken van, maar het niet echt hetzelfde is.
1: Mm-hmm.
0: Terwijl in die tijd was het tegelijk. Het symbool en de werkelijkheid lagen in elkaar. Oh. In het antieke verstaan. En dus je moet opletten wat in de oudheid, als het dan gaat over symbolen of typos, dat je dan zegt, dat heeft ook met platonisme te maken. Weet je, Plato, ik weet niet of jij alles weet van Plato.
1: Wel iets.
0: Van de ideeënleer van Plato.
1: Ja. Ja.
0: Die ging ervan uit dat in de hemel allerlei ideeën waren waarop de aarde werkelijkheid. Dus een boom, dat was in de hemel het ideeboom van. En dat werd hier dan concreet in allerlei bomen. Nou, in dat idee, dus dan kun je ook zeggen, was het lichaam van bloed van Christus is in de hemel, maar tegelijkertijd is het ook op aarde in een typos.
1: Mm-hmm.
0: In het brood en in de wijn. Maar waar het over gaat bij de kerkvader is dat het werkelijk verandert. Je moet anders maar eens lezen bij Johannes Chrysostomus. Die praat over de kruimeltjes die in je hand van het eucharistische brood.
1: Mm-hmm.
0: Dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. Want als je goud had, zou je er zuiniger. En hier moet je nog zuiniger op zijn. Want het is het werkelijke lichaam van Christus. Dus meneer Mauthaan heeft nooit die kerkvaders gelezen. Anders kon hij dit niet zeggen. Ook Augustinus praat over het werkelijke lichaam en bloed van Christus.
1: Of selectief gelezen.
0: Het zou kunnen. Augustinus wordt door de kerkvaders of door de protestanten meestal alleen maar gelezen over de vrije wil en de predestinatie.
1: Mm-hmm.
0: Waar Augustinus een niet helemaal katholiek standpunt heeft. Of althans zodanig kan worden uitgelegd. Er wordt gesteld dat voor Johan Lindhout de kerkvaders als dragers van de traditie van grote waarde zijn en dat voor veel reformatorische christenen de kerkvaders onbekend gebied zijn, waardoor zij kwetsbaar worden. Naar mijn smaak wordt het gezien als een soort voetbalwedstrijd. Ja, nou ja. Er wordt gesteld dat Calvijn het bij het rechte eind heeft, omdat de kerkvaders als Tertullianus, Origenes, Chrysostomus en Augustinus een letterlijke opvatting van de instellingswoorden van het avondmaalbrood verworpen hebben. Wat uiteraard precies tegenover, dat heb ik net al gezegd, precies tegenovergestelde. Je ziet een verschuiving van het begrip symbool en dan kunnen ze in de tijd van Thomas van Aquino kunnen ze het begrip symbool niet meer gebruiken. Omdat het dan de mensen het idee hebben dat het dan niet meer echt is. Daarom wordt het idee van transsubstantiatie ontwikkeld.

0: door duidelijk... Je ziet dus dat filosofische opvattingen of veronderstellingen in de loop der tijd veranderen. En dan moet de theologie ook aangepast worden. Dan zit je op verkeerde gronden. Als grand finale ontmoedigt dokter Mouthaan de lezers van het vluchten naar Rome, mochten ze problemen ondervinden met de interpretatieverschillen van de schrift. Waar hij als eerste stelt dat van belang is dat zij aan het woord zelf niet twijfelen. Immers komen die verschillen doordat ze zelf God zo slecht horen en verstaan en alleen de nederige schriften horen. Nou, verwar me op dat ik me kan begrijpen, zegt dan de schrijver. Dat is natuurlijk een beetje onzin. Dus hij zei, het verschil komt omdat ze niet goed luisteren.
1: Mm-hmm.
0: Ja, maar wie luistert dan wel goed? Iedereen denkt dat hij wel goed luistert. Natuurlijk onzin. Dus bovendien, als je dan toch even bij Augustinus blijft. Augustinus heeft ergens gezegd, ik kan het niet precies citeren, maar die heeft gezegd, ik geloof niet omdat het in de Bijbel staat, maar ik geloof omdat onze moeder de Heilige Kerk het mij leert. Soms door de Bijbel, soms door de traditie. Maar onze moeder de Heilige Kerk leert het mij. Ik leer het geloof van de kerk, niet uit de Bijbel. En dat is het verschil tussen katholiek en protestant. En de Bijbel is pas trouwens, het Nieuwe Testament is pas in de kerk en door de kerk ontstaan. De kerk was er eerder dan het Nieuwe Testament. Denk maar eens aan het oudste geschrift van het Nieuwe Testament. Het testament is rond het jaar 60, zeg maar, 63 geschreven. Dus 30 jaar na dood en vrijheid van Christus. Waarom? Omdat men eerst het mondeling overlevende.
1: Ja.
0: He, men dacht trouwens dat de spoedige wederkomst van Christus zou zijn. En daarom vond men het niet nodig om te schrijven. Pas als het later gaat en de eerste getuigen doodgaan, dan ontstaat de behoefte om het op te schrijven. En dan zie je her en der in de kerk. Ja, je ziet de brieven van Paulus, je ziet de evangelies, er staan verschillende. Die ook niet meteen overal aanvaard worden. Dat is in de loop van de kerk aanvaardt die.
1: Mm-hmm.
0: Die zijn niet zomaar uit de hemel gevallen. Het is een raar protestants idee dat die zomaar uit de hemel zouden zijn gevallen of zoiets. Dat het woord er eerder zou zijn dan de kerk. Dat is helemaal niet zo.
1: Mm.
0: Dat is een beetje raar.
1: Ja.
0: De kerk is niet de baas over de schrift. Maar die heeft wel de schrift in bewaring en legt die uit. En dat is geen autoriteit die boven de schrift staat. Het is een autoriteit die in de schrift staat. Die dus, ook trouwens, waar is het nou ergens? In een van de apostelbrieven. Of van Paulus. In die, maar ik ben heel slecht. In die zin zijn protestanten beter. Maar,
1: zie, ja.
0: Dat we vast moeten houden aan de tradities. Zegt Paulus daar. Aan de tradities vasthouden. Staat niet aan het woord, maar aan de traditie en aan de kerk. De kerk is de vaste pilaar van ons geloof.
1: Ja.
0: Staat ook, staat in de Bijbel.
1: Ja.
0: Dus die aanval van meneer Mouthaan, die slaat nergens op. En ik denk dat meneer Mouthaan nogmaals opnieuw het boekje van Johan Lindhout moet lezen.
1: Ja, maar het is zo, hij is protestant, hij verdedigt zichzelf. Ik bedoel,
0: ja, maar hij verdedigt zich niet.
1: Ja, volgens zijn eigen overtuiging. Ja, ik had geen ander antwoord verwacht van een protestant.
0: Nee, maar dit kun je toch, hier kun je toch gewoon, daar kun je afladen schieten, zal ik maar zeggen. Want je kunt merken dat het niet
1: ze
0: klopt.
1: Ze moesten iets zeggen, want het is een collega. Ja, dan moet je iets zeggen.
0: Ja, maar, en dan, ja, maar dan vind ik Johan Lindhout eerlijker. Die zegt dat nooit in het begin. Ik word nooit katholiek, want dat is een raar geloof.
1: Ja, ja.
0: Hij gaat het onderzoeken en komt er dan achter.
1: Ja.
0: Het is helemaal geen raar geloof. Het is echte geloof.
1: Ja. Ja, maar natuurlijk als protestant ga je zelf niet indiepen in een ander geloof. Want dat is gevaarlijk. Dat doen wij ook niet, hè?
0: Ik, protestanten,
1: die diep leest veel protestante theologie.
0: Daar heb ik genoeg van gelezen.
1: Oh ja, oké. Okay.
0: En op bepaalde punten ben ik het er nog mee eens. Heb ik er nog iets mee. Maar dat zijn de algemeen christelijke principes. Alhoewel, maar ja.
1: Oh, oké. Okay. Dan zie, dat is een gevaarlijk ding.
0: Nee, dat is niet gevaarlijk.
1: Voor sommige mensen.
0: Nee, dat is niet gevaarlijk. Ik leg het langs de meetlat van de katholieke kerk.
1: Ja, maar als je dat niet hebt. Hè, je bent een gewone gelovige. En
0: die
1: ik heb...
0: dient ook te weten. Anders moet je geen protestante boeken lezen.
1: Dat is denk ik het verstandigste.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar je kunt het rustig lezen. Maar dan moet je wel weten wat de katholieke kerk leert.
1: Ja. Zullen wij een nummer laten horen?
0: Ja, vooruit. Komen we er toch niet onderuit.
1: Ja hoor. Ik heb hier een Osterre de Zee en het Gaelic. hoe heet
0: in
1: dat?
0: In het Gaelic.
1: Wat is dat in het Nederlands? Hoe heet dat? De taal van de...
0: Keltisch.
1: Keltisch. Nou, in het Keltisch.

0: Ja, mijn luisteraars, dat was het Osterre de Zee in het Keltisch op deze tweede dag van de Mariathon voor Radio Maria Ierland. En u kunt ook tijdens de Club van Joop bellen om donaties toe te zeggen voor Radio Maria Ierland. En het telefoonnummer heb ik al gegeven, maar die kent u wel en ik zal het zo weer noemen. Goed kunnen verstaan, dat lied, pastoor?
1: Nee, ik hoorde allerlei gekke dingen erin, zal ik maar zeggen. Dus,
0: die niet kunnen
1: mama
0: kloppen.
1: Mama appelsap dingen, wat?
0: Nou, die niet kunnen kloppen.
1: Die niet kunnen kloppen. En ik weet Gaelic, of wel Keltisch, is een taal, heb ik in Lourdes ook wel eens daar het Wees Gegroet werd gebeden. Totaal onbegrijpelijk. Ja, net als Chinees, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: De meeste Europese talen anders, die kun je wel erg truit brengen via het Frans en via het Engels en via het Duits en zo. Maar dat is gewoon helemaal gek. Daar versta je niks van.
0: Nee. Maar goed, we gaan door.
1: Hmm?
0: We gaan door. De luisteraars moeten weten, hier wordt het steeds warmer. Het is nu 27,3.
1: Ja, ik zit er heel ontspannen bij.
0: Ja, de airco is achter.
1: Ja, maar ik voel helemaal geen kou, hoor.
0: Nee, dat is...
1: Die airco is... Ik denk dat we beter een inzameling kunnen houden voor Radio Maria Nederland. Voor een nieuwe airco. Enfin.
0: Ja.
1: Bij ons in een van de parochiekerken is onlangs iets schandaligs gebeurd. De lokale PKN-gemeenschap, Protestantse Kerk Nederland is dat, heeft een nieuwe predikant gekregen en deze is ingehuldigd in de betreffende katholieke parochiekerk. De man stond aan het altaar te bidden en weet ik wat allemaal nog meer. Dit stond op de voorpagina van de lokale krant en een heel artikel werd eraan gewijd. Ik herkende op de foto het altaar en het orgel van de kerk en was helemaal verontwaardigd. In die bui heb ik de pastoor gevraagd wat dit te betekenen had, hoe hij dit kon goedkeuren. Zijn antwoord op mijn vraag werd direct met een verdedigende toon beantwoord. Weer een kuchje, hè? Hieronder leest u de exacte reactie. Wat hebben we nou?
0: Exacte
1: reactie. De kerk aan de overkant, de PKN-kerk, is te klein voor 300 man. Christelijke gastvrijheid. Met het Allerheiligste veilig opgeborgen elders voor de duur van de viering. En dan komt de reactie. Ik lees die maar even voor, want het is een beetje een anti-ecumenische reactie. Waar ik het niet mee eens ben, hoor. Het is toch helemaal te gek. Laat ze een gymzaal of zaaltje afhuren, dat zou de pastoor moeten zeggen. En dan onze lieve neer uit de tabernakel weghalen, zodat die ketters in zijn kerk een feestje kunnen vieren. In andere parochiekerken in onze parochie zijn in het verleden ook merkwaardige dingen gebeurd, die ik eigenlijk met tegenzin geaccepteerd heb, omdat ik verder een goede relatie met onze pastoor heb en dit graag zou willen houden. Denk hierbij aan concerten, lichtshows, een doodherdenking of 4 mei, georganiseerd door een of andere instantie die niets met de kerk te maken heeft. Steeds wordt er dan gezegd, ja, maar het Allerheiligste is uit het tabernakel verwijderd. De kerk is toch geen feesthal waar mensen zich kunnen amuseren met een mooi gotisch tintje. Het voorval met de predikant van de PKN heeft voor mij echt een duidelijke grens overschreden. En het antwoord van de pastoor, die ik lees, wel weet dat het eigenlijk niet kan, heeft mij het idee gegeven om de aartsbisschop een brief te sturen. Denkt u dat ik daarmee te snel en misschien wel te radicaal handel? Ja, dat denk ik.
0: Oh ja?
1: Het is namelijk zo dat, ook volgens het kerkrecht, de katholieke kerk ter beschikking gesteld kan worden van een, wat zal ik zeggen, een gescheiden zusterkerk, dus erkende protestante groepering, bij een bepaalde gelegenheid, bijvoorbeeld ook bij een uitvaart kan daar zijn, als de eigen kerk te klein is, om die dan te gebruiken. Maar het moet verlof van de bisschop zijn, dat wel. Maar dan kan het dus wel. Dus dat is eigenlijk inderdaad ecumenische gastvrijheid. Dus niet islamieten, maar gewoon protestanten.
0: Andere christenen.
1: Ja, die hebben, en ook niet zomaar alle protestanten, maar gewoon de erkende protestanten, zal ik maar zeggen. Die hebben we ook nog.
0: Ja, die zullen het gebouw wel met respect behandelen.
1: Juist, dat is de bedoeling.
0: Ja, ja.
1: En dan inderdaad kun je het Allerheiligste dan bijvoorbeeld in de sacristie zetten, als je denkt dat ze daar niet...
0: Hè? Waarom dan?
1: Dat ze daar niet respectvol mee omgaan of zo. Dus,
0: oh ja, dan zullen ze zo lopen zonder te knielen zonder...
1: Ja, ja. Maar er is een kerk in, ik dacht Noord-Oostpolder of zo, waar die tegelijk voor katholieken en protestanten is. Die hebben samen gebouwd. En er is een tabernakel, een vast tabernakel. En dat is in een bepaalde hoek van de kerk, zal ik maar zeggen. En die protestanten maken daar toch gebruik van.
0: Maar is dat een wenselijke situatie?
1: Nee, ik denk het niet. Protestanten, nee, dit is een vaste situatie, is niet wenselijk. Incidenteel is het helemaal geen probleem. Ik ben in de jaren 70, in het begin dat ik priester was, nogal eens in Duitsland geweest. En in Beieren heb je daar bepaalde streken die waarvan een dorp helemaal katholiek is. En dan een dorp verder is het helemaal protestant. Mm-hmm. Of het grootste merendeel. Nou, ik ben daar wel eens in een prokje geweest die dus een paar buitenstaties had. Hè, zal ik maar zeggen, in de hoofdkerk. En daar buiten dan kleine prokjetjes waar de pastoor ook naartoe moest. En dan was er één kerk, kan ik me herinneren, of één plaats, waar maar eens in de 14 dagen een mis was. En die was dan in de protestante kerk, in de evangelische kerk. En die stelde dus de kerk ter beschikking voor de mis voor de katholieken die in het dorp woonden. En ik deed daar dus de mis aan een protestants altaar. Die Luthers hebben ook een altaar. Niet met gezicht naar het volk hoor, maar net als wij. Met een hekje eromheen en zo, daar deed ik de mis aan. Dus omgekeerd gebeurt het ook.
0: Ja, onze priesterdirecteur die had zijn kerk was een verbouwing zo, kreeg een nieuwe verwarmingssysteem. Ze hebben maandenlang de mis gevierd in de lokale protestantse kerk. Alleen ze vonden daar nou een Mariabeeld eigenlijk niet iets wat ze wilden.
1: Nee, maar dat kan ik me ook dus, voorstellen.
0: Ze namen het Mariabeeld heen en weer voor de mis wel en daarna weghalen. Maar dat kon voor een paar maanden.
1: Ja, dus inderdaad gastvrijheid.
0: Ja.
1: Dus dat kan. En het tweede punt, wat hier genoemd wordt, andere activiteiten in de kerk dan eredienst, dus concerten en dat soort dingen. Daarvan zegt de kerk dat het bij voorkeur niet gebeurt. Maar als het gebeurt, dan moet het, wat zal ik zeggen, in harmonie zijn met de kerkelijke bestemming. Dus de Matthäuspassie zou je kunnen uitvoeren in de kerk. Hoewel er geen liturgische plechtigheid is, maar het is wel het passie.
0: Ja, het christelijke.
1: Van christelijke dingen. Christelijke muziek kan ook. Gewoon christelijke of neutrale instrumentale muziek die passend is, zou kunnen.
0: Ja.
1: Vooral op plaatsen waar geen theater is en waar mensen toch graag dit soort dingen uitvoeren. Ik ben pastoor geweest in Hezen en daar had je de Brabantse Dag, die heb je nog, laatste zondag van augustus. En vrijdags voor dat weekend, of wanneer het weekend begon, was er traditioneel iets in de kerk, waar dan overleg over was van tevoren, dat het in de kerk moest passen. Maar een of andere culturele manifestatie. Ik kan me herinneren bijvoorbeeld dat op een gegeven moment een gospelkoor is geweest. Mm-hmm. Nou, dat past er op zich heel goed in. Mm. Dat was allemaal heel christelijk. Mm. Dus dat kan ook. Maar typisch seculiere dingen zonder, dat moeten we niet doen.
0: Ja, ja.
1: Nou, dus dat is het antwoord. Dan krijgen we weer het pauselijk mandaat voor de wijdingen van.
0: Ach. Nou, dat water helpt niet zo.
1: Ja. Dit helpt niet. Dit is gewoon, ja, het rot zit erin, zullen we maar zeggen. Pauselijk mandaat bij Pius X. In onderling overleg vast te stellen voorwaarden lijkt mij de eenvoudigste oplossing. Jazeker. Maar dan moet Rome wel willen. En Rome wil niet zo hard. Er komen steeds meer stukken op internet waarin aan de ene kant mensen zeggen het is een schismatieke actie. Ja. En anderen die zeggen nee, dat is het helemaal niet. Het is de nood van het moment. Dus ja, ik heb er de vorige keer ook al gezegd, we kunnen erover in de gang blijven.
0: Ja.
1: Ik las vanmorgen op internet een heel groot stuk en dat vind ik wel. Dat is, het gaat dieper. Over de positie van de paus in de kerk, vooral sinds Vaticanum I. En de 19e eeuwse opvatting daarvan, van de absolutistische macht van de paus. Dat dat eigenlijk niet origineel is en dat dat niet kan. Nee. Zeker bestuurlijk, zal ik maar zeggen. Wel,
0: ja, maar dat is ook niet zo.
1: Nee, maar hij gedraagt zich wel zo.
0: Nee, het valt mee, zeker.
1: Franciscus zette af wie die wilde, zonder vorm van proces.
0: Ja, maar deze paus niet.
1: Nee, deze niet. Maar ik bedoel, het feit dat het gebeurt.
0: Het is misschien mogelijk.
1: Ja, en het moet niet mogelijk zijn. Dat vind ik. Dus er zijn geen.
0: Maar ja, het is wel een. Weet wel wat ze zeggen. Als Rome heeft gesproken, dan is het gedane zaak. dat is wel een dogma geworden. Dus dat kun je nu niet.
1: Ja, maar dat dogma, dat is dogma van de oude kerk. Toen ging het op een andere manier. Toen ging het alleen over onderlinge verschillen. En Rome werd beschouwd als degene die vasthield aan de juiste katholieke interpretatie. Ja. Dus als uiteindelijk iedereen gesproken had en Rome zei, dan was er wat Rome. Ja. Maar nu praat de paus al voordat iedereen zegt. Ja, en hij heeft het over dingen waar hij niet over hoeft te praten.
0: Maar u weet hoe de algoritme op internet werkt.
1: Heb het niet over de algoritme van het internet. Het is gewoon zo dat wat die schrijver op internet zei.
0: Wie is dat?
1: Ik ben even naar Vigilius.
0: Vigilius?
1: Vigilius.
0: Oh, dat is geen echte naam, of wel?
1: Denk het niet, nee.
0: Nee, dat wil niet, hij wil niet met name.
1: Nee, maar het is wel een goede theoloog zo te lezen. Als ik er aan van lees. En die zegt dus dat de paus, dat we daar een absolute monarch van hebben gemaakt. Dat was hij niet, maar dat hebben we ervan gemaakt. En dat is met name gebeurd door Vaticanum I. Ja. Door dat jurisdictieprimaat zonder. Kijk, hij zei, vroeger hadden we koningen voor de absolute vorsten. Maar daarvoor hadden we koningen. Die werden aan alle kanten beperkt door parlementen, door vorsten, door raden enzovoorts allemaal. Zodat ze niet konden ontsporen in absolute dingen. Nou, dat is bij de absolute vorsten fout gegaan. Daar zijn de revoluties. Toen werd, wat Lodewijk XIV zei, l'état c'est moi, de staat ben ik. Ja. De staat en de koning werden tegelijk. Nou, dat is in de kerk doorgedrongen in de 19e eeuw.
0: Ja, maar dat is een gevaarlijke ding te zeggen, want we hebben het over echt een dogma. Als je wil zeggen, ja, het is wel het werd bepaald door omstandigheden toen en nu is het niet meer zo. Ja, dan kunnen we met veel andere dingen doen.
1: Nee, maar ik zeg dat niet. Ik zeg dat helemaal niet. Ik zeg alleen dat
0: ja, dat dit, zegt die dat persoon.
1: Dat er geen correcties mogelijk zijn op de paus. De paus is niet alleen wat hij eigenlijk van oudsher heeft. Roma Locuta, dat ging niet over juridictie dingen, dat ging over de leer. Maar nu heeft hij het ook over het benoemen van bisschoppen, benoemen al die dingen die er vroeger niet bij hoorden. Ja, en daar is net of hij daar ineens. En er is geen enkele correctie op. Niemand kan de paus afzetten. Niemand kan zeggen. Ja. Dat hebben ze ook niet gedaan. Bij Franciscus durfde niemand te zeggen: je bent gek. Bij wijze van spreken.
0: Jawel, er waren wel mensen.
1: Ja, maar niet veel. De meeste bisschoppen. Dus dan zie je helemaal geen. Ja, maar dan is er toch iets fout.
0: Ik vraag me wel af of het vroeger anders was. Als je carrière lief is. Dan ga je niet tegen de paus.
1: Ja, maar de carrière was vroeger minder afhankelijk van de paus.
0: Nee, was afhankelijk van andere dingen die wij ook niet wel willen.
1: Nee, dat zeg ik ook niet.
0: Nou ja.
1: Nee. Maar het is natuurlijk heel slecht dat een paus, nou ja, en een bisschop trouwens ook, de absolute monarchen zijn. Die dienen, in die zin ben ik voor synodaliteit hoor, dat ook mensen mee kunnen praten. Ja, ja.
0: Maar als je kijkt naar hoe God, als de kerk op aarde is een weerspiegeling van de kerk boven, van God. Ja, God is absolute monarch.
1: Ja, maar God.
0: En de bisschop is, nou de paus is de vicaar, het is de plaatsvervanger van
1: wij
0: Christus.
1: Wij zeggen natuurlijk dat de macht corrumpeert en de hoogste macht corrumpeert het meeste. Dus dat is in de kerk ook, dat hebben we bij Franciscus gezien.
0: Ja,
1: en dat is, daar moet de paus, intern correctiesysteem in zitten.
0: Ja,
1: en dat zit er op het moment niet
0: in. Nou, dan moet de bisschop meer een ruggenwervel hebben. Hè?
1: Ja, zeker. Maar als die afhankelijk zijn van hun.
0: Ja, dan moet je durven daarom. En de kardinalen, daarom
1: maar
0: dragen
1: worden ze aan de kant geschoven.
0: Ja, daarom
1: sommen.
0: Dragen ze rood, hè, dat ze hun bloed voor de kerk.
1: Ja, voor nou, de kerk. Ja.
0: Daarom, en soms moet je intern wat doen. Ja, dat is het probleem, niet dogma veranderen.
1: Goed, fijn. We hoeven het er verder niet meer over te hebben, want daar hebben we het al over gehad.
0: Ja.
1: Weet u inmiddels hoe het met Monsieur Mutsas gaat?
0: Ah.
1: Wij bidden voor een spoedig en volledig herstel. Nou, dit is, dat weet ik wel. Maar je moet tegenwoordig afvragen of je dat wel mag meedelen in het kader van de privacy.
0: En,
1: maar het interesseert me niks.
0: En
1: hem ook niet. Dus ik kan hierbij meedelen dat het met Monsieur Mutsas naar omstandigheden goed gaat.
0: Okay.
1: Hij is vorige week vrijdag geopereerd aan zijn arm.
0: Ja.
1: Er waren in de enkel en de bovenarm, geloof ik, waren breuken en zo. En het was dan kapot. Hij zei toen ik hem belde, dat hij vol ijzerwerk zat, die arm.
0: Ja.
1: En dus dat moet een tijd allemaal aan elkaar groeien en dan zal hij moeten revalideren. Ja. Maar verder gaat het eigenlijk goed. Hij wacht, zit gewoon thuis.
0: Dat zich te vervelen of niet?
1: Nou, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Hij zal wel veel bidden, denk ik.
0: Zeker,
1: ik
0: zeker.
1: Enfin, ik ga er binnenkort weer naartoe. Dan kan ik volgende week misschien een update geven. Maar het is in ieder geval allemaal... als je het vergelijkt met de eerste berichten... dan valt het eigenlijk allemaal mee. Dat zegt hij zelf ook.
0: Ja.
1: Als je de auto ziet, zeg van dat je er zo uitgekomen is.
0: Eigenlijk moet hij niet nog leven zijn, ja. Nou, is goed. Goed om te horen.
1: Met Pinksteren verscheen de eerste encycliek van de nieuwe paus Leo XIV, Magnifica Humanitas. Het schijnt subliem te zijn. Heeft u de encycliek al een beetje kunnen bestuderen? En kan u er ons iets wat over vertellen? Nou, ik heb daar wel iets van gelezen, maar ik heb de encycliek nog niet gelezen. Het zijn gedooi 5 hoofdstukken, geloof ik. Ik heb wel gelezen wat erin staat. Ik heb er ook de kritiek op gelezen.
0: Ah.
1: En die kritiek die was van bisschop Strickland. En die vond ik wel heel treffend, zal ik maar zeggen. En dat past ook in het beeld. Dus in het algemeen kun je zeggen dat het stuk is mooi en brengt een heleboel dingen aan. Bijvoorbeeld over dat de menselijke waardigheid natuurlijk boven de AI uitgaat en zo. Mm-hmm. Dus dat er niet aan opgeofferd mag worden, dat het dienstbaar moet zijn en zo. Hij heeft het onder andere over de rechtvaardige oorlog. Dat concept wil hij eigenlijk verlaten. De kerk heeft altijd over rechtvaardige oorlog gehad. Hij zei, dat kunnen we niet meer volhouden. De oorlog is zo verschrikkelijk. In zijn moderne vorm. Dat je het bijna niet meer kunt rechtvaardigen. Zelfs een verdedigingsoorlog blijft wel mogelijk. Maar je zult toch altijd moeten zeggen van wat voor gevolgen heeft het? Want het is zo vernietigend. Vroeger waren oorlogen, dat waren legers tegenover elkaar, zal ik maar zeggen. Als je zegt in 300-400 jaar geleden, tot Napoleon toen nog. Alleen de soldaten die hadden er voornamelijk mee te maken.
0: Ja. Ja, nee. Er waren ook plunderingen en zo.
1: Plunderingen wel, ja. Maar niet hele...
0: Dan hadden ze geen... Omdat ze de atoombom niet hadden. Maar nee. Hadden ze het wel, dan hadden ze het wel over de onschuldige mensen gegooid.
1: Ja, natuurlijk. Maar ik zeg niet dat het geen normale ontwikkeling is. Het is alleen, op een gegeven moment kun je niet meer zeggen, is het nog rechtvaardig? Ook de Tweede Wereldoorlog was een agressieoorlog. Maar uiteindelijk... was het nodig geweest dat half Duitsland kapot gebombardeerd werd. Dat is Dresden, dan weet ik wat allemaal. Moest dat? Nou, ja.
0: Ja, de vraag is, moest dat? Maar ja.
1: Ja, nee, maar ik bedoel, de paus die zegt eigenlijk moeten we nadenken, er zijn andere middelen om oorlogen te voorkomen en op te lossen dan door oorlog te voeren. Ja. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft.
0: Ja.
1: Maar wat was nou de kritiek? Die zit al een beetje in de titel. Magnifica Humanitas, dat is dus de geweldige mensheid. En er gaat ook, dat heeft Francis ook al gezegd, die oneindige waardigheid van de mens. Dignitas infinita. Waar al kritiek op geweest is. We zeggen, oneindig is alleen God. De waardigheid van God is oneindig. Maar niet van de mens. Hier, die Magnifica Humanitas, die gaat uit van een ideale mens die er niet is. Er wordt niet meer uitgegaan van de mens die in zonde gevallen is en die alleen verlost werkelijk nieuwe mens kan worden. Dus de verlossing in Christus staat buiten het verhaal.
0: Als ze de paus hier zouden hebben, zou hij zeggen, nee, dat klopt niet. Natuurlijk is de verlossing van Jezus...
1: Ja, maar het staat niet in de encycliek.
0: Ja.
1: Dus het vervelende van een heleboel encyclieken de laatste tijd, ook van is dat het buiten God omgaat. Ook die Fratelli Tutti. We zijn ineens jij mag niet meer in de reden vallen. Dat jij me
0: Maar u vergelijkt twee pausen met elkaar die eigenlijk denk ik niet zo eens met elkaar zijn. Maar ja, goed.
1: Ik zeg dus, in het algemeen zien we dus dat bijvoorbeeld de menselijke broederschap, Fratelli Tutti. Dat wordt niet op het christendom gebaseerd, dus op een algemeen menselijk vlak. Hè? Dingen ook zou kunnen zeggen, de vrijmetselaars. Zeggen we, algemene menselijke broederschap. En dingen van de verlichting. En niet meer wat het christelijke idee is, namelijk wij zijn broeders en zusters in Christus omdat we gedoopt zijn. En de Bijbel heeft het niet over broeders en zusters buiten de doop om.
0: Nee.
1: Dat wil zeggen, we hebben wel een zekere broederschap met alle mensen, maar de Bijbel zegt niet, daar gaat het niet om. Het gaat om de wereld te vernieuwen in Christus. En daar gaat het niet meer om. Het gaat nou allemaal in die encyclieken over de algemene menselijkheid.
0: Maar is dat niet een protestants idee om te zeggen dat de mens is van nature slecht?
1: Dat hebben wij niet gezegd. Jij gaat woorden in mijn mond leggen.
0: Nee, dat heeft u niet gezegd.
1: Het is de menselijke. Wij kunnen niet meer over de menselijke natuur praten in werkelijkheid dan over een aangetaste, door de zonde aangetaste, niet volledig vernielde, wat de protestanten zeggen.
0: Ja.
1: Er is niks van over.
0: Nee.
1: Dat zeggen wij niet. Wij zeggen, hij is aangetast. En hij kan alleen maar functioneren als je verlost wordt door Christus.
0: Ja, ja.
1: En dus die magnificat humanitas, daar kun je wel vraagtekens bij zetten of die zo magnifiek is op het moment. Kijk om je heen trouwens.
0: Ja, maar als je neemt het absoluut waarde van de mens. Zo heb ik geleerd. Misschien is het een hele moderne idee dat de mens eigenlijk, de mensheid is mooi, is goed. Dat is de zonde die het aantast, maar in principe de schepping van God is mooi.
1: In principe is het.
0: En dan kun je zeggen dat het magnificat is, dat is wonderlijk.
1: Ja, maar als je het dan niet hebt over door de zonde aangetast en door Christus moet dan zit je op een voor de zonde,
0: ja.
1: Een pre.
0: Maar dan zeg je dat betekent dat de paus niet zou geloven dat de verlossing van Jezus nodig is. Ja, dat is een grote.
1: Ik zeg niet dat hij dat niet gelooft. Ik zeg alleen dat je het niet in zijn overwegingen zozeer betrekt. Want hij spreekt voor de heidenen.
0: Hij is een moderne mens.
1: Ja, maar als de kerk niet meer over Christus spreekt, en deed Franciscus ook al niet.
0: Nee, maar ik denk dat er wel een groot verschil is tussen de twee pausen. Toch wel. Tot nu toe, tenminste.
1: Nou, ik wil alleen maar zeggen, aan de onderkant, in de basis, zitten een heleboel dingen hetzelfde. En ik vind dat je daar een beetje van moet opletten. Ja.
0: Heeft u het gelezen niet?
1: Ik heb niet de hele dingen gelezen, nee.
0: Oké.
1: Nee, dat moet ik nog doen. Maar we hebben het zo druk allemaal.
0: Ja. Klopt.
1: U zei afgelopen week dat conform kerkelijk recht een bisschopswijding alleen mag plaatsvinden met toestemming van de paus. Kardinaal Fernandes waarschuwt de Piusbroederschap zonder dat er sprake is van een schismatieke daad. Inmiddels zijn er 4 bisschoppen bekend. Bisschoppen elect, hè, dus ze zijn al uitgekozen.
0: Ja, door wie?
1: Door de
0: bisschop elect, ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is niet door de kerk. Je kunt iemand noemen bisschop elect, dat het dus door de kerk is benoemd, maar die zijn door hun organisatie.
1: Ja. Noodgedwongen. Waarvan 1 priester uit Brussel. Kerkjuristen wijzen erop dat dit niet alleen gevolgen kan hebben voor de wijdende bisschoppen, maar ook voor sacramenten die later zijn worden toegediend. Welke gevolgen? Het is duidelijk dat als wordt verklaard dat er een excommunicatie is opgelopen, wat in de tijd bij Lefebvre, dan zijn de bisschoppen die wijden en de gewijde bisschoppen zijn geëxcommuniceerd. Heeft dat gevolgen voor de sacramenten? Nee. De sacramenten zijn geldig. Dus de eucharistie is en blijft geldig. Het vormsel is en blijft geldig. Het enige probleem is de biecht, omdat er voor een biecht een jurisdictie van de kerk nodig is. Dat is niet alleen sacramentele volmacht, maar ook een jurisdictiebevoegdheid.
0: En het huwelijk, denk ik, of niet? Het huwelijk.
1: Ja, maar dat ligt allemaal een beetje. Nou, dat komt direct wel op.
0: Ja.
1: In feite had Franciscus die mogelijkheid gegeven voor Pius X. Dus dan moet nog blijken wat er dan nou mee gebeurt voor die biechtfaculteit. En anders zullen ze toch doen, zich beroepen op de noodzaak. Zoals in stervensgevaar en al noodsituaties heb je dan die bevoegdheid toch wel weer. Dus daar zullen ze zich op beroepen, denk ik. Hè? Mm-hmm. Wat het huwelijk betreft is hetzelfde. Het huwelijk is, wie sluit het huwelijk? Dat zijn de twee echte lieden. De priester is alleen maar de gekwalificeerde getuige, maar het kan ook iemand anders zijn. Zelfs op plaatsen waar geen priester is, kunnen leken. Het noodhuwelijk kan ook, en ja, voor twee getuigen. Kan allemaal, het kan van alles.
0: Dus, maar ik heb van u geleerd dat de plaatselijke pastoor wel een toestemming moet geven. Anders is het huwelijk niet geldig.
1: Dat is ook zo. Dat is ook zo.
0: Dus als,
1: maar er zijn allerlei uitzonderingssituaties voor. Daar zullen ze zich wel op beroepen. Maar eigenlijk is het inderdaad, dat heeft Franciscus ook gegeven, dus de mogelijkheid dat de plaatselijke pastoor aan de Pius-10 mensen een bevoegdheid kan geven, of een jurisdictie bevoegdheid.
0: Maar in een nieuwe situatie, dan zal de plaatselijke pastoor niet eens kunnen.
1: Ja, dat ligt eraan wat de gevolgen zijn.
0: Ja, ik vermoed dat als die mensen geëxcommuniceerd zijn.
1: Het is heel raar waarom dus in het verleden.
0: Waren in het verleden, dus voor Paus Franciscus, waren de huwelijken bij de Pius-10 wel geldig of niet?
1: Nee, officieel niet, nee.
0: Niet.
1: Goed, maar ik ga er maar niet verder op in, want het is wel eens niet. Dus,
0: we wachten nog 3-4 maanden, week.
1: Goed, een Joodse man trouwt met een RK-vrouw. In het misboekje van het huwelijksmis staat dat de man wenst te worden opgenomen in de RK-kerk. Dit lijkt me niet voldoende. Ja, ik weet niet waarvoor voldoende. Kijk, als een Joodse man met een RK-vrouw trouwt, dan is dat een verschil van godsdienst en moet er een dispensatie zijn van de bisschop uit. Als dat niet is, is het huwelijk ongeldig.
0: Dan zei hij eerst gedoopt wordt?
1: Ja, dan wel. Maar als je daar niet is, moet er een dispensatie zijn. Ja. En anders is het huwelijk ongeldig. Goed, muziekje lijkt me nu weer op zijn plaats, want die hebben al lang niks kunnen geven.
0: Dat klopt, ja, ik durfde niet te onderbreken.
1: Oei, toch ben je zo bang geworden?
0: Nou, beste luisteraars, we zitten nog steeds bij de Mariathon van Radio Maria Ierland. En wij vragen u vandaag om een bijdrage voor Radio Maria Ierland. Ja, je zit te luisteren naar de Club van Job. Maar ja, 1 of 2 keer in het jaar, dat komt ook erbij. En het is zo, we zijn met Radio Maria een familie. Een wereldfamilie en een familie helpt elkaar. Dus daarom vragen wij dus om een bijdrage voor de Radio Maria Ierland.

0: En we zijn straks terug bij de laatste 10 minuten van deze Club van Job. Op deze tweede dag van de Marathon voor Radio Maria Ierland. Ik heb hier wel een tussenstand voor mensen die wel benieuwd zijn. We zitten nu op 12.034. En dat is 34% van ons uiteindelijk bedrag.
1: Ja, ik zit even op internet te kijken. Of op mijn,
0: op je telefoon te kijken.
1: En daar zijn een heleboel vragen. Je hoort en leest wel eens over de martelaar in Nederland. Kan je gelukkig katholiek zijn zonder vervolgd te worden? Moeten we niet dagelijks danken voor onze vrijheid enerzijds, maar anderzijds toegeven dat we helemaal niet weten hoe we reageren en acteren als we vervolgd zouden worden? We zijn toch geen haar beter dan Petrus. Mag je vluchten eigenlijk? Nou, we moeten altijd bidden dat we mogen volharden in het geloof. Dus inderdaad, als het erop aankomt, ja, Jezus zegt dat dan de Heilige Geest je zal bijstaan en dat die zelf zal ingeven wat je moet zeggen. Dus het is een kwestie van vertrouwen en bidden. Mag je vluchten? Ik denk dat je mag vluchten als de gevaar dreigt. Ook van dat je gewoon mag vluchten, natuurlijk. Je hoeft niet de dood in te lopen.
0: Dat wordt niet van ons gevraagd.
1: Nee, maar als het erop aankomt en een getuigenis, dan moet je het wel doen.
0: Maar mag je bijvoorbeeld, je vlucht niet, maar je doet mee met de vervolgers. Of je, nou, ze zeggen je moet dat doen wat tegen het katholieke geloof is. Je doet het wel, maar met wel veel spijt en zo. Je zou het niet willen.
1: Ja, nee, dat mag niet. Dat is ernstig. Dat werd door de eerste christenen gezien werd als geloofsafval.
0: Okay.
1: Zelfs als je het van binnen niet meende,
0: ja,
1: naar buiten toe geef je dan toch zoveel ergernis. Want dan denken ze toch allemaal, je bent afgevallen. Dus dat is een heel groot kwaad.
0: Dus je beter vluchten?
1: Beter vluchten,
0: vluchten,
1: ja.
0: En dan blijven en dan...
1: En doen alsof. Ja, doen, nee, dat alsof. Kan helemaal niet. Dat is echt Christus verloochenen.
0: Ja.
1: Dus ik geef als voorbeeld. Ik heb afgelopen zondag of weekend een retraite gegeven in Heiloo. En daar kwam die vraag uiteindelijk ook nog ter sprake. Van iemand zei, ja, maar ik denk dat ik, als het erop aankomt en ze gewoon een pistool op me, denk dan Christus ook verloochenen. Niet in mijn hart, maar wel om dan. Ik zei, ja, dan zullen we toch voor ogen moeten houden. Bijvoorbeeld die Koptische christenen,
0: ja,
1: op dat strand daar in Libië.
0: Ja.
1: Hè, die allemaal gedood zijn met de naam van Jezus op hun lippen, zal ik maar zeggen. Dat is het echte.
0: Ja.
1: En wil je in de hemel komen, zul je dat moeten doen. De rest ga je naar de hel, maar dat weet ik ook niet. Onze Lieve Heer, die zal ook dan natuurlijk moeten oordelen. Misschien ben je zo slap en zo slap opgevoed dat dat niet kan. Maar ja, maar daar gaan we niet over.
0: Nou, als de Heer jou nog tijd geeft om zich te bekeren en boete te doen.
1: Ja, maar het zijn dus mensen die gewoon uit bangheid.
0: Ja.
1: Maar fijn.
0: Ja, ja.
1: In de regel, als een protestant gelooft in Jezus en hem volgt, dat is in principe toch genoeg? Nee. We moeten even gewoon objectief zien. Wat wordt gevraagd? We moeten geloofd en gedoopt. Die zal zalig worden. Maar geloofd en gedoopt in de kerk van Christus. En er is maar één kerk. De protestanten zijn allerlei losse groeperingen. Wij noemen die zelfs niet eens een kerk. Daar worden ze wel boos over als we dat zeggen. Maar in de katholieke opvatting en ook in de orthodoxe opvatting is een kerk pas een apostolische kerk, ze geleid wordt door apostolische leiders, namelijk door bisschoppen. Die in apostolische successie staan met de bisschoppen. Met de apostelen van het begin. Dus protestanten is niet genoeg om protestant te zijn. Dat is één ding, objectief. Dus iedereen is verplicht om katholiek te worden als hij het inzicht heeft. Nu is het wel zo dat mensen in de protestantisme zijn geboren en opgevoed enzovoorts en niet beter weten. Nou, als ze daarin braaf leven volgens die principes, zullen ze ook wel in de hemel komen. Misschien beter dan of eerder dan katholieken die het allemaal wel heel precies weten, maar niet leven volgens het geloof. Dus dat ligt onder het oordeel van God. Het gaat over objectiviteit en dan nog daarnaast bestaat het subjectieve, wat ieder voor zich doet en kan doen. Protestanten zeggen wel eens, katholieken kennen de Bijbel niet en Jezus. maar zijn verdwaald in de sacramenten. Nou, dat is natuurlijk allemaal onzin.
0: Ja.
1: Dat is hele erg grote onzin. Je moet ook niet... Cultuurkatholieken, die zijn er natuurlijk heel veel op het moment, die nooit een kerk van binnen zien. Die als je vraagt wat Pinkster is, weten ze het niet. Nou, en als je vraagt, wat ben je katholiek? Ja, dan ben ik katholiek. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet waar, die zijn niet katholiek. Die doen alsof. Nou, die moet je niet vergelijken met hele brave protestanten.
0: Die weten wat Pinksteren is.
1: Ja, dus katholieken zijn degene die verbonden zijn met de katholieke kerk en doen wat de katholieke kerk vraagt, zo goed mogelijk, met vallen en opstaan, maar wel weten en daarin leven. Dat zijn katholieken. En die katholieken die hebben wel begrip van de Bijbel. Want ik bedoel, de hele liturgie bestaat uit de Bijbel. Het getijdengebed, de mis, voor een grootste, de algemene van de mis, alle lezingen, tekst van de mis, hebben met de Bijbel te maken. Dus als je iedere dag naar de kerk gaat, dan komt er in ieder geval een heleboel Bijbel tegen. Verdwaald in de sacramenten, dat is een beetje raar. Wij zeggen, het gaat in de kerk om Christus. Christus spreekt door zijn woord, door het evangelie. En hij werkt door de sacramenten. Dat is naast elkaar. Woord en sacrament. En bij protestanten is het sacrament een beetje een ondergeschoven kindje. Ze herkennen nauwelijks sacramenten en sacramenten doen er eigenlijk niet zoveel toe. Bij ons is dat wel. De werkzaamheid van Christus is vooral aanwezig in de sacramenten.
0: We hebben nog 1 minuut.
1: Een tijd geleden werd ik door een straatpredikant bij het verlaten van de Hartenbrugkerk te Leiden aangesproken, wat mij ertoe bracht om naar de kerk te gaan. Nou, wat anderen vroeg hij of ik Jezus ontmoet had. Bij het antwoord dat ik Jezus elke zondag ontmoet in de Eucharistie nam ik geen genoegen. Ook kregen wij over de Maria-devotie en dat wij katholieken Lucas 1:48 bekeerden in het afijn. Het gesprek werd er niet leuk op en we hebben elkaar de hand geschud en afscheid genomen. Wat is een goede truc om dit soort lui te vermijden? Ik ben eigenlijk te zwak om discussies af te kappen of mensen weg te wuiven. Ja, je moet vriendelijk blijven. En dan inderdaad het boek van Johan Lindhout lezen.
0: Ja.
1: En daar de argumenten vinden voor de katholieke kerk. En die gewoon vriendelijk brengen.
0: Ja.
1: Die zullen niet overtuigend zijn. Maar dan heb je in ieder geval een behoorlijk antwoord. Ja, zijn we er? Nog één. Ik heb nog een vraag.
0: Je hebt nog een halve minuut.
1: Hoe kan een priester die achter de TLM staat ook nog de nieuwe mis doen?
0: Nou, dat is een vraag voor u.
1: Ja, daarom. Natuurlijk kan dat.
0: Ja.
1: Kijk, ik sta achter de traditionele Latijnse mis, die doe ik ook.
0: Ja.
1: Maar ik accepteer ook dat in de kerk van vandaag de nieuwe mis het meest geaccepteerde en de meest gepraktiseerde is. En dus daar heb ik mee te maken. Die kan ik niet ontlopen. En die probeer ik ook zo goed mogelijk te vieren, doe ik zelf.
0: Ja.
1: Alhoewel ik zeg, objectief heb ik ernstige bezwaren, heb ik al eerder gezegd, tegen de nieuwe mis. Ja. Verschillende punten.
0: Ja.
1: Kan ik die wel op een katholieke manier vieren?
0: Ja.
1: Ik heb ook bepaalde punten tegen de oude mis van 2C. Heb ik ook bezwaar tegen. Dus,
0: Perfectie bestaat niet.
1: Nee.
0: Behalve in de hemel.
1: Ja. Nou, zelfs niet in mij.
0: Nou, een beetje zelfspot mag wel. Ja. Nou, beste luisteraars, dit is het einde van het programma De Club van Joop van vandaag. We vragen nog steeds uw bijdrage voor Radio Maria Ierland. Het telefoonnummer waar u kunt bellen om een donatie toe te zeggen is 073-687-2000.
2: Dit was De Club van Joop. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. U gaat nu luisteren naar een uitzending van het programma Gewoon Katholiek. Het is een herhaling. Een herhaling van het gesprek dat een aantal jonge mannen heeft gevoerd met Monsieur Mutsaerts. En u begrijpt misschien waarom het een herhaling is. Want Monsieur Mutsaerts heeft een auto-ongeluk gehad, waardoor hij even niet in staat is om deze gesprekken te voeren. Maar, ook al is het een herhaling, absoluut interessant om naar te luisteren. Wens u veel luisterplezier.
1: Ja, ik heb een leuk idee voor de aflevering, hoor. Dus, ja, ik wil wel mee. Heb je een stoel nodig?
2: Zal ik hier...
1: Ja, ik kan ook al wel staan, hoor. Dat vind ik geen probleem.
2: Ja, ik kan ook wel staan. Dus.
3: Waar gaan we staan?
1: Ja, kijk.
4: Dan kun je misschien wel over dat idee...
2: Nu wordt het wel lastig.
5: Ja, maar daar is op.
4: Ik, iemand kan nog naast...
1: Hij is aan het opnemen. Ja. Luisteraars, welkom. Nieuwe aflevering van Gewoon Katholiek. En een prettig gesprek, dat wordt het meestal wel. Wie zit hier aan tafel?
6: Julian.
7: En Niels.
8: Alexander.
9: Arvid.
10: Special guest Antoon.
1: En minder special guest Remo. En ikzelf. We hebben hier Antoon aan tafel. Ja, onze technicus.
10: Ja, en die gekke worden.
1: Dan heb ik gezegd, Antoon, kom er gezellig bij zitten.
10: Ja, gezellig. Je bent hier toch. Dus hartstikke leuk. Een hele eer om aan jullie tafel te zitten. Ja.
1: Een aantal afleveringen die we elders hebben opgenomen zijn gigantisch mislukt. Dus we nemen tegenwoordig gewoon op bij Radio Maria in de avonturen. Dan worden we niet gestoord en zo.
10: Ja, met de deur van de studio gewoon open. Ja.
1: Dat kan niet, want er is verder toch niemand. Ja. En alle rust. Mannen, waar gaan we het over hebben?
6: Ik had op zich wel een idee. Namelijk, ik ben zelf vernoemd naar drie heiligen. En,
1: noem ze eens.
6: Dat zijn Antonius van Padua, Cornelius, een oud paus zoals dat. En Petrus, die we denk de luisteraars ook nog wel kennen.
1: En waarom heet je dan Remo?
6: Die zijn mijn ouders een keer willekeurig in Griekenland tegengekomen.
1: Okay.
6: En ze dachten van de achternaam Jansen, daar moeten we toch wel met iets unieks komen. Want anders dan, als we Martijn Jansen nummer 1000 hebben, dan wordt het niks.
1: Jan Jansen. Dus,
6: Jan Jansen, inderdaad. Het had ook nog gekund. En tevens de doopnamen zijn ook naar mijn opa's en mijn vader. Maar ik heb persoonlijk, denk ik, dat ik het meeste bid naar Antonius van Padua als ik mijn sleutels kwijt ben. En Petrus, daar heb ik heel veel naar gebeden toen de nieuwe paus verkozen moest worden.
1: Okay.
6: Cornelius heb ik nog niet gedaan. Ik zou ook niet weten waar dat de patroonheilige van is. Maar ik heb zelf bijvoorbeeld iets meer een devotie naar aartsengel Michael. En ik was benieuwd naar hoe dat bij jullie allemaal zit. Waar je een devotie naar hebt. Naar welke heilige. Of het heilige beeld van kindje Jezus in Praag of iets dergelijks. En ja, of jullie iets met je doopnamen hebben. Of je zelf hebt mogen kiezen. Of je ouders die voor je gekozen had. Ik was daar benieuwd naar. Dus ik dacht, vast een leuk onderwerp.
7: Ja, het is natuurlijk super katholiek om vernoemd te worden naar je grootouders. Hè? Maar in mijn geval, ik ben vernoemd naar Johannes en Marinus. Nou heb ik geen idee welke Johannes. En Marinus, die heeft de stadstaat San Marino opgericht in Italië. Voor christenen die aan het vluchten waren. Mooi, maar voor de rest weten we eigenlijk niks. Maar je zegt devoties. Ja, vorig jaar, ik ben 3 jaar geleden ongeveer bekeerd. En daarvoor, dat heilige, het klinkt een beetje protestants, hè? Heilige, ik snap het niet helemaal. Maar dat heeft me vorig jaar heel erg geholpen en mijn geloof heel erg verrijkt. En dat begon met Theresia van Lisieux. Ik denk voor jullie allemaal wel een bekende. En Antonius van Padua, inderdaad, waar jij naar vernoemd bent. Mm-hmm. Ik begreep. Ik woon tegenover stadsklooster San Damiano, hier in Den Bosch, van de Franciscanen. Antonius was een Franciscaan. En ik begreep dat hij de meest afgebeelde heilige is na Maria.
6: Dat zou best wel kunnen, inderdaad. Ja. Ik zie hem op heel veel plekken. Hij wordt meer afgebeeld dan menig paus. Hij wordt meer afgebeeld dan Jozef.
7: Ja, ik vind het heel bijzonder. Fantastische heilige ook. En ik zie ook wel wat je toevallig net zegt. Hè. We nemen dit nu op in de Jozefmaand. Hij lijkt ook wel een beetje op Jozef. Hij draagt Christus in zijn ene hand en een witte lady in de andere hand.
6: Ja.
7: Monsieur, kunt u ons misschien een beetje wat vertellen over Antonius van Padua? Weet u daar Wellicht wat meer over?
1: Nee, niet meer.
7: Helaas. Nou ja, iemand anders.
1: Maar skippen waar jij het over had, Remo, die komen natuurlijk in de Bijbel tegen.
6: Oké.
1: De gelovige 100 man. En dat was heel bijzonder, want de 100 man, dus van de, die had 100 soldaten, Romeinse soldaten onder zich. Maar die wordt als zeer devoot omschreven. Ja. Dus dat is eigenlijk een mooi patroon voor deze tijd.
6: Okay.
1: Een niet-gelovige die Christus ontmoet en op het spoor gezet wordt.
6: Ja.
1: Cornelius. Ja. Anton, heb jij een devotie specifieke?
10: Ja, ik heb wel eerst een vraag aan Niels. Want jij vertelt dat je dus eerst bent bekeerd, 1 jaar of 3 geleden. Jouw roepnaam is Niels.
7: Ja.
10: Maar dan heb je 2 heilige namen gekozen die...
7: Nee, ja. Die heb ik gekregen bij mijn
10: geboorte. Oh, die heb je gekregen?
7: Ja, ja, ik ben wel gewoon als baby gedoopt.
10: Oh ja.
7: Ik kom uit Brabant, dames en heren. Ah, dus ja, dan hoort dat erbij. Maar ja, wat dat verder betekent, dat laten we dan even in het midden. Nee, ik ben gedoopt en ik heb eerste communie gehad. En het vorms heb ik natuurlijk ook gewoon gedaan, want daar kreeg ik cadeautjes voor. Maar op zondag gingen we natuurlijk niet naar de mis. En als je dan een vraag stelt over Jezus, dan is dat eigenlijk vooral een beetje een fabeltje. Dus er ging een hele wereld voor me open toen ik 3 jaar geleden bekeerde. Dat was een hele verrijking. Dat was eindelijk ook een beetje een ademhaling, moet ik zeggen.
10: Ja.
7: Ik denk dat het typisch fenomeen is

0: Ja, ik denk dat het typisch fenomeen is van hier misschien wel. Is het katholiek opgroeien, jezelf katholiek noemen en er niks van menen?
1: Ja, nou, zo ben ik ook opgevoed. Mijn naam is Antoon. Mm-hmm. En die verwijst gewoon naar Antonius.
0: Ja.
1: Nou weet ik niet aan welke Antonius, want het is namelijk zo dat ik ben geboren op 6 november en mijn opa overleed op 4 november. Dus als dat niet zo zou zijn gegaan, had ik geen Antoon geheten. Dus ik ben vernoemd, hij heette namelijk Antoon. Ik ben naar hem vernoemd, Antonius Maria. Dezelfde doopnaam als mijn grootvader. Was dat niet gebeurd, dan had ik Guus geheten.
0: Ja, ja. Guus Meeuwis. Wie is die heilige?
1: Ja, eigenlijk een soort verbastering van Augustinus. Een beetje een populaire heilige van mijn vader.
2: Ja, zeker.
1: Ja, en... nou, mijn vrouw is Hongaarse. Mm-hmm. En zij is heel blij dat ik niet Guus heet. Want dat is niet uit te spreken als je niet uit Nederland komt. Ja, dat zou dan niet zo Gus of zo geworden zijn. Ja. Nou, we weten dus niet waar mijn grootvader naar vernoemd is. Of dat de heilige Antonius van Padua was. Of die andere grote Antonius van Egypte.
2: Antonius van, ja, de woestijnvader.
1: Antonius, ja, de woestijnvader. Nee, Antonius, maar, exact.
0: Van Verke. Sorry, maar... Daar heb ik echt nog nooit van gehoord.
1: Ja. De eerste woestijnvader is dat. Dus het is ook wel een grote heilige. Er zijn overigens nog meer heiligen die Antonius...
2: Antonius van het Verke, zoals ze hem noemen. Die wordt altijd met een varken afgebeeld. Hoor. Ja. Zeker.
3: Heeft u ooit wel eens gehoord van de heilige Dodo van Haske?
2: Dat dan weer niet.
3: een Norbertijner kluizenaar uit de middeleeuwen. Waarvan de kluis ingestort is. En hij is gevonden met stigmata.
2: Oh jee.
3: En toen heilig verklaard.
2: Ja.
3: Een favoriete heilige van kapelaan
1: Kerkhof. Hoezo
3: Kerkhofs.
1: Nog dodo, hè? Toen waren er nog dodo.
3: Maar de devotie daaraan is helaas wel uitgestorven. Dus ja, die moeten we weer heropleven.
1: Dit is de dodo zelf.
4: Ja. Ik ben laatst achtergekomen over... Het is ook wel interessant, denk ik. Over het proces van heilig verklaard worden. Want bij de katholieken is het natuurlijk zo... Dan moet eerst een onderzoek gedaan worden. Of dat je... Dus heel een devoot leven hebt geleden. Of dat je... Ja, rein was verzonnen, dat weet ik niet. Maar in elk geval moet een flink onderzoek gedaan worden. En dan wonderen inderdaad. Eerst word je eerbiedwaardige dienaar gods. Dan kan er op je voorspraak gebeden worden. Wonder 1 word je zalig. Wonder 2 word je heilig. Ik weet niet of jullie het weten hoe dat bij de orthodoxe gaat. Maar daar ben ik dus laatst achter gekomen. Toen, ik zei op een gegeven moment, zo de berg Athos. Dat zei ik tegen een orthodoxe broeder van mij. Die zei, nou, die hebben wel echt heel veel heiligen. Het is een soort spanplek van heiligen, als het ware. Hoe kan dat toch, dat er zoveel... En toen zei hij, ja, sterker nog, hij zei, ik ben op Athos geweest. En daar sprak ik met de monnik. En zijn peetvader is heilig geworden. En ik denk dat hij ook heilig gaat worden. Toen zei ik, maar hoe weet je dat dan? Ja, dat is omdat na je dood... Als je dus dood bent, dan wordt er overlegd gewoon met de mensen uit je gemeente. En als ze denken van, dat was wel een goeie. Dan wordt er dus een verzoek op heiligverklaring al gedaan.
5: Volgens mij hebben ze niet een officiële kanonieke heiliging.
4: Nee.
5: Maar het is vooral een
4: gevoelsding.
5: Lokale devotie tot die mensen.
4: Dat klopt, ja. Ja,
5: niet maar... echt zoals in de... In de katholieke kerk dat er gezegd wordt, dit is echt een heilig.
4: Ik heb zelfs gehoord dat er een monnik daar was die is na zijn geboorte, is zijn moeder overleden. Toen is hij ter vondeling gelegd bij de berg Athos. En dus die heeft in zijn hele leven nooit een vrouw in levende lijven gezien. Dus dat kan daar. Maar ik hoorde dat gewoon een soort dingen. En toen zei ik van, nou, dat klinkt eigenlijk wel heel makkelijk. En hij zei, nee, bij jullie klinkt het heel erg makkelijk. Want bij jullie is het gewoon een stappenplan dat je moet doorlopen. Ik zeg, ja, maar voor dat stappenplan moet dus wel gewoon echt een wonder op je voorspraak gebeuren. En dan moet iemand gewoon wonderbaarlijk genezen. En bij jullie is het als er een paar mensen... Nou, dat was een heel discussie, je weet hoe het gaat.
0: Moet je gewoon aardige kerel hebben gevonden, inderdaad.
4: Ja,
0: kerel dat. Specifiek.
4: Ja, dat. Nou, ik vraag, of vrouw. Ja. Ik vraag me dus nog iets af om in een termen van heiligheid te spreken. Ik zeg niet dat ik hier al op voorhand al conclusies aan ga verbinden. Want daar ga ik ook gelukkig helemaal niet over. Maar ik weet niet of jullie bekend zijn, of jullie ooit in Eindhoven zijn geweest. Mm-hmm. Maar nu 5 jaar geleden is daar iemand overleden. Dat is Arnold Cox.
2: Arnold Cox, zeker. Onze alle Arno.
4: Ja, precies. Die is een aantal keer ook gewoon dat hij terminaal is verklaard. En uiteindelijk is hij genezen van zijn terminale ziekte. En hij ging weer door met straatprediken. Het schijnt dat hij ooit een keer een wonderbaarlijke genezing verricht heeft. Dat staat

0: tenminste op zijn Wikipedia, maar goed, daar kan je alles op zetten. Ik zat te denken, het is toch een heel devoot katholiek. In hoeverre is er een kans dat Arnold Cox beschermheilige voor rolstoelgangers, scootmobielers in Eindhoven gaat worden?
1: Ja, patroon van Eindhoven.
2: Hij heeft het wel lang volgehouden.
0: Heel erg lang, hij heeft het heel lang gedaan.
2: Met goed gemoed en ze maakte een praatje met mensen. Ja. Sommigen vonden het een beetje vreemd, maar goed, dat vonden van Sint Franciscus en andere grote heiligen ook. Dus dat zegt allemaal niet zoveel. Ja, een wonderlijk fenomeen, Arnold. Ja.
1: Ik heb ook familie in Eindhoven en ze noemden hem altijd Schreeuw Jezus, volgens mij.
0: Klopt, ja.
1: In de volksmond.
0: Er is een jongen, nu die gaat nu denk ik goed 2 jaar naar de kerk toe. In Bladel is hij ook regelmatig te vinden. Ja. En die zegt zelfs, in eerste instantie had hij helemaal niks met het geloven. En die zag af en toe Arnold zitten in zijn rolstoel.
1: Ja,
0: en die dacht bij zichzelf, ah lol, daar heb je event weer met zijn geschreeuw. Uh-huh. En hij is erop afgegaan en hij zegt en hij is een gesprek begonnen en Arnold zegt... Maar ben jij gelovig? En hij zegt nee. Nou, zullen wij dan eens even voor jou gaan bidden? En toen deed hij dat dus. En hij dacht, die oude man is een rolstoel. En hij deed mee. Mm-hmm. En uiteindelijk heeft hij dus bij zijn vormsel, waar ik bij was, gezegd uit het niets, dat gebed van Arnold heeft dus toch wel iets goeds gedaan. Dus daarom dacht ik, het postuum heeft hij toch nog wel echt iets... Het heeft iets gedaan.
3: Vind ik wel.
0: Gebeden,
3: en misschien moet die erbij op zijn Wikipedia-pagina.
0: Ik heb nog niet gebeden op zijn voorspraak nemen. Nee, maar dat mag nog niet.
1: Hadden zij gedaan?
0: Hij heeft met hem gebeden. Arnold nog leefde, heeft hij zijn hand vastgehouden en zo. Dat soort.
2: Hij had altijd één zin die de hele dag zei. Elke dag een ander, hoor. Maar daar waren geen stomme tekst, hoor.
0: Nee, zeker niet.
2: Nee. Ik kan me nou geen herinneren, maar dat...
0: Zijn favoriet was Bekeer u tot Jezus, maar hij heeft ooit gezegd... De man is mannelijk, bij de vrouw is het altijd vrouwelijk en bij de Heer is het altijd heerlijk. Dat was een van zijn prachtige teksten.
4: Wel een goede vraag, dat je mag bidden op voorspraak van iemand die niet is heilig verklaard. Bijvoorbeeld je grootouders zijn overleden misschien.
2: Nee, wel, in ieder geval wel. De gemeenschap van de heiligen. En we weten niet wie daar wel of niet zijn. Ja. Maar
4: mensen die nog in het wagenvuur zijn, kunnen nog altijd bidden, of niet?
2: Wij moeten voor hun bidden, volgens mij.
1: Maar andersom ook, heb ik gehoord. Zij kunnen ook voor ons bidden.
3: Kijk. Maar het is natuurlijk wel een beetje...
1: Ze zijn gered, dat is het hele ding.
2: Wil iemand eerbiedwaardig worden, dan moeten wel eerst mensen tot hem bidden. Want anders kan ook nooit... Kijk, ik ben pas heilig bij die wonderen. Maar je moet wel tot hem bidden, wil er ooit een wonder gebeuren.
3: Maar zo is dat toch ook gegaan bijvoorbeeld met Carlo Acutis. Heel snel begonnen mensen naar hem te bidden, omdat ze zelf vertrouwen erin hadden.
2: Ja.
3: En ze kanonisering is natuurlijk binnen een mum van tijd vertrokken.
2: Ja, wel heel kort.
3: Ja,
5: ik vind het wel een interessant onderwerp nu ook van heiligverklaring. Want het proces is recent in de kerkhistorie ook veranderd. Dat hij nu bijvoorbeeld de advocaat van de duivel afgenomen is. Is dat iets goeds of iets slechts? Of?
2: Nou, dat niet. Maar
4: Paus Franciscus... Misschien eerst even, wat is dat dan, de advocaat van de duivel?
5: Ja. Dat is dus een tijd van wachten voordat iemand wordt heilig verklaard. Om zeker te weten dat er niet...
2: Advocaat van de duivel is degene die gewoon het tegen... De tegenpool moet spelen.
4: Ja. Die dus bepleit van deze persoon in kwestie is helemaal niet zo heilig als ze het doet voorkomen.
2: Ja, en dan moet die andere gewoon met goede argumenten komen om het tegendeel aan te tonen.
3: Mm-hmm. Ja. Lijkt me niet echt een leuke rol om te hebben, heel eerlijk gezegd.
2: Nou, soms is het nodig. Ik speel ook wel als advocaat van de duivel gewoon om iets duidelijk te maken.
3: Goed, maar je gaat toch wel een beetje lasterlijk met iemand omdenken.
2: Nee, dat is niet lasterlijk.
3: Nee? Oké.
2: Okay. Nee.
4: Het klinkt niet echt als een eretitel.
3: Nee.
2: Maar Thomas van Aquino doet niks anders. Die heeft een stelling en dan zegt hij set contra. En dan komt hij met argumenten van de wereldse argumenten. Mm-hmm. En dan geeft hij daar weer antwoord op. En dan komt hij weer met argumenten zoals je in de wereld hoort. Ja, we noemen de advocaat van duivel heeft er niks mee te maken. Maar gewoon de andere kant belichten.
3: Ja?
2: En dan uiteindelijk tot de conclusie komen.
3: Ja.
0: Ja, het is meer het idee van wanneer bijvoorbeeld hier, laten we niet Arnold Cox als voorbeeld nemen, want ik hoop het voor hem, maar stel dat er iemand hier zou overlijden en die heeft ooit een keer iets gestolen bij de Intertoys, ik noem maar wat. Mm-hmm. Nee, niet ik. Maar ik zeg het maar even.
1: Zelf scannen of zo.
0: Nou, dat doe ik ook niet aan. Ik ben geen kleptoman, maar in elk geval, als iemand iets gestolen zou hebben, dan moet de advocaat van duivel eigenlijk gewoon zeggen op dat moment, hij heeft iets gestolen. Daar heeft hij over geschreven in zijn autobiografie. Mm-hmm. Dat is ook een vorm van trots en hoogmoedigheid. Mm-hmm. Dus valt hieruit op te maken dat ze zo, mm-hmm. of dat het zo is dat de postuum je dagboek geopenbaard wordt. En jij hebt daarin geschreven dat jij eigenlijk achter de vermissing en de moord van die zat. Dan blijkt dat je zeg maar dat het de paar keer dat je iedere keer zondag naar de kerk gaat niet genoeg was. Dat is uiteindelijk waar de advocaat van Duivel achteraan gaat. En wat hij dus beargumenteert.
2: Maar vergeet niet dat elke zondaar heeft een toekomst en elke heilig heeft een verleden. Als je 100%. Naar het verleden kijkt van Augustinus, dat was niet fraai. Nee. Maar dan kun je nog een heilige worden.
0: Absoluut.
2: Denk aan de apostelen.
0: Absoluut.
2: Kijk naar de verloochening door Petrus. Kijk naar het vluchtgedrag van de anderen. Kijk naar de zonen van de donder die rug zien maken om de beste plaatsje.
4: De goede moordenaar.
2: Zeker.
4: De heilige.
2: Ja,
0: Sint-Disman.
3: Heren, ik heb nog een klein vraagje. Misschien is het een klein beetje een onderwerpswitch, maar Remo noemt iets interessants. Remo noemt namelijk hoogmoed. En dat doet mij denken aan het verhaal van Therese van Lisieux. Want zij heeft allerlei dingen heeft zij beschreven. Over haar scrupules, over valse nederigheid, over hoogmoed. En hoe ze daar zelf mee omging. Maar op het einde van haar leven was zij er eigenlijk van overtuigd dat ze heilig verklaard zou worden. En zij bewaarde de knipsels van haar nagels. Hm. Dat is eigenlijk wel moeilijk te begrijpen. Maar ja, prachtig, dank u wel. Ik heb er zelf eentje, dus dat is super mooi. Maar dat is heel genadevol. Maar het is natuurlijk wel eigenlijk iets. Ja, maar hoe moeten we daar dan tegenaan kijken?
0: Heeft ze dat echt zo gezegd? Ja, ik denk dat ze heilig gaat worden. Want ik heb juist vernomen dat ze de laatste paar jaar, drie jaar van de leven onzeker was en God eigenlijk niet meer voelde.
3: Ja, ik begreep dus juist op haar sterfbed inderdaad. En dat is eigenlijk ook wel een vreselijke genade, hè, als we daarover nadenken. Het is een referentie ook naar Christus aan het kruis. Mijn Heer, of mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Ik zou het eigenlijk niet weten, maar hoe kan het toch dat zulke bijzondere dingen. Je moet eigenlijk een beetje gek zijn om heilig verklaard te worden, toch?
2: Het helpt
0: dan,
2: wel.
0: Dan komt het goed hier. Het helpt wel. Met alle mensen hier.
3: Want ik vind dit onverklaarbaar, inderdaad. En die Arnold Cox, die werd natuurlijk ook echt zoals gek versleten.
0: Ja, daarom inderdaad.
3: Ja. Maar moet je dan God gewoon een beetje voelen of zo? Of hoe werkt dit?
2: Nou, wanneer ben je echt. Kijk, in de maatschappij, daar willen we best goed zijn. Hè. Maar we zetten meestal ergens een streep. Want dan zeggen we dan, ik ben wel goed, maar niet gek.
3: Ja.
2: Daar begint christendom pas.
3: Ja.
2: Ja, ik bedoel, zelfs de eerste christenen. Waarom vielen die op? Die deden dingen die niemand deed. Die hadden zorg voor weduwen die ze helemaal niet kenden. Voor wezen die aan hun lot werden overgelaten. En iedereen dacht, ja, waarom zou je dat doen? Zeker als het niet je eigen familie of je eigen stam is. En dat deden ze wel. Mm-hmm. Het was wel elke keer duidelijk vanwege Christus. Dat is zelfs mijn moeder Therese. Die had het niet vaak over het geloof met al die mensen die ze verzorgden. Maar het was wel duidelijk dat ze dat deed vanwege Christus. Mm-hmm. Dat was iedereen wel duidelijk.
3: Ja.
2: Dus, en is dat gekke werk? Ja, waarom zou je dat doen? Ja. Maar ze deed het.
3: Ja, ja.
2: Omwille van Christus. Ja.
3: En ook Theresa van Calcutta deed het. Zonder dat ze de God nog naar
2: bij
3: zich
2: had. Ja, daar heb ik het over. Moeder Theresa.
3: Ik had het over Theresia van Lisieux.
2: Oké.
0: Ik over Theresia van Lisieux heel kort tussendoor. Ik was een tijdje terug, dat was bij de grote kattengemene zalvingsmis hier in Den Bosch. Van waar dit ook opgenomen wordt. Maar toen zijn we achteraf gaan eten bij een restaurant schuin tegenover de kathedraal. En daar stond dus een beeld van Theresia van Lisieux in de hoek. En toen vroeg ik aan het personeel kunnen wij nog ergens een tafel bij? Ik weet niet meer wat ik vroeg, maar ze zijn ook van, ja, maar pak maar een stoel bij Maria daar. Ja. En ik zeg, Maria, en toen zat ze te kijken, ja, dat beeld van Maria dat er staat. En ik keek, ik zeg, welk beeld van Maria? Ja, daar bij het raam. En ik zeg, ik snap hier de verwarring, zei ik. Dat is een beeld van Theresia van Lisieux. Dus, maar die snapte dat niet.
2: Maar
0: dat
2: het viel al mee, want stelde heel denk ze is gewoon maar een beeldje van een vrouw.
0: Het
2: valt al mee.
0: Ja, dat positief.
2: Het had slechter gekund.
1: Volgens mij in Den Bosch heb je ook een heel andere Maria die niet zo niet zo goed is. Hitte petit heet dat, geloof ik, of zo.
0: Dat ken ik niet.
2: Nee. Hitte petitje, dat is gewoon een Brabants woord. Voor.
1: Dat is Maria met zo'n bril. Zo'n hele, grote bril.
2: Hitte petitje is iemand met een felle donder. Iemand met haar op de tanden, zal ik maar
3: zeggen. Dat is een winkel waar je het over hebt.
1: Of een winkel, ja.
0: Ik heb ook een keer dat ik voorbij een winkel liep in Den Bosch met mijn verloofde. En daar lag een in de etalage, nou ja, ik werd er heel naar van. Lag een kruis met een crucifix met een Barbie erop gespijkerd met de tekst herinner wat Barbie voor je gedaan heeft. En die kon je dan voor €35 kopen. En dan daarnaast stonden vijf reageerbuizen met een soort net iets donkerder rood spul erin met This is my blood. Wat ook gewoon
2: dat is blasfemisch voor.
0: Mag je dan, want ik vond blasfemisch, ik werd er heel
1: satanisch.
0: Het is heel satanisch, maar ik werd er een beetje misselijk van. En ik zei zo van, zou ik mij vergeven worden als ik eruit ingooi? Heb ik niet gedaan, politie die luistert. Maar ik op zo'n moment denk ik van, wat moet je doen? Want de winkel was dicht. Ja. Ik weet niet, hoe moet je daarmee omgaan naast bidden? Want,
3: ik zag laatst ook een vriend die bij de Nederlandse Bank werkt, die stuurde mij wel door. Dus gewoon een overheidsgebouw, inderdaad. Mm-hmm. En dat was een afbeelding van Christus, de gekruisigde Christus. En de soldaat heilige Longinus daarnaast. Mm-hmm. Ja. En ik keek op naar Christus. En er stond op Christus, staat de tekst geschreven, My Capri Sun. Het kinderdrankje, denk ik.
6: Met de lans, kinder... dat rietje dan.
3: En de lans was het rietje. Ja. En de Longinus was me. Dit is eigenlijk gewoon een meme of een grapje. En Christus als spot gebruiken in een nationale bank.
2: Over Mohammed zullen ze het niet doen, hè?
0: Nee, is gevaarlijk. Ja.
2: Het is allemaal gewoon een lafaard. Ja.
3: Maar hoe moeten we daarmee mee omgaan? Als wij nou graag heilig willen worden. Mm-hmm. Hoe moeten wij daarmee omgaan? Dienen wij dit op ons te nemen als spot en dat te dragen als kruis, wat allemaal heel vreedzaam en lief klinkt? Of denken, maar misschien ook wel goed, hè? Dat laat ik eventjes in het midden, het oordeel van u over. Of dienen wij echt wel wat meer standvastig te zijn en zeggen, hey jongens, jullie maken mijn Heer, mijn God belachelijk. Dat kan niet.
2: Nou, een eveneens zal daar misschien gevoelig voor zijn, maar misschien ook niet. Maar goed. Je kunt het moeilijk eruit erin gooien. Dat doen we, daar doen we geen goed mee. Maar het is wel iets raars in onze tijd. Dat blasfemisch. Waarom trekt dat je aan, denk ik dan?
1: Ja, ook dat met Parijs, die Olympische Spelen.
2: Ja,
0: ze doen het denk ik ook gewoon omdat ze denken, die doen toch niks terug. En dat is inderdaad...
2: Ja. Maar los daarvan, waarom zou je het doen? Waarom zou je het doen? Ik heb er niks van.
3: Blijkbaar zit er wat in. Anders zouden ze het niet doen.
2: Maar wat?
1: Maar anderzijds denk ik wel...
3: Omdat het gewoon de waarheid is waar ze mee willen spotten.
1: Ja. Anderzijds denk ik wel van... Oké, geloof leeft dan wel. Ook al is het een kritiek of een belachelijk maken. Blijkbaar is het nog niet helemaal dood. Als het bespot wordt, leeft het nog.
4: Ja. Waarom werd Jezus bespot?
0: Ja.
4: Zelfde vraag eigenlijk.
3: Ja. Wordt hij bespot? Hè? Zoals dat
4: Jezus werd bespot, ja.
3: Nu nog steeds. Hè? Want in die blasfemie, wij worden... De poging is wellicht voor ons om ons te bespotten. Maar de realiteit is, hoe ik het ervaar... I stand corrected als iemand met een goed argument komt. Maar wij worden daar helemaal niet bespot. Onze Heer wordt daar bespot.
0: Ja.
2: Kijk, Jezus houdt mensen een spiegel voor, toen en nu.
3: Ja.
2: En wat je dan ziet, is niet zo prettig. Want wij voldoen natuurlijk bepaald niets aan dat spiegelbeeld wat hij is. Hè? En daarom ook, wie lieten ze liever vrij, Jezus of Barabbas? Nou, ze konden zich makkelijker identificeren met Barabbas dan met dat een stuk roestvrij staal waar niks op aan te merken was. Ja. En dat heeft ermee, Jezus zegt het ook, hij zegt, gij kwaad omdat ik goed ben.
3: Ja.
2: En zo simpel is het eigenlijk.
3: Ja.
0: Als de mensen een tip mee mag geven voor wat je heel gemakkelijk kan doen thuis en op de werkvloer. Wat ik deed bij mijn oude werk. En die zullen dat ook vast nog wel weten als ze nu zitten te luisteren. Als iemand daar vloekte, ik sla er dan op aan. Dan schreeuwde ik er keihard onnodig achteraan. En nou ben ik heel erg makkelijk van het hard schreeuwen onnodig. Dat ging met vrij veel kabaal. Maar het is ook gewoon mogelijk om dat heel streng rustig te zeggen. Gewoon onnodig erachteraan. Probeer dat eens, want het gaat als een soort worm in ieder iemands gedachten zitten. En na, ik denk, een goede week of twee zijn we begonnen andere collega's ook al onnodig erachteraan te zetten. Als iemand op een kwade manier Jezus Christus zegt, dan moet je erachteraan zeggen, is koning. Dat begon op een gegeven moment ook mensen na te doen. En op een gegeven moment was het zo dat er iemand tegen mij zei van, ja, maar Remo, je kan ermee stoppen, want ik ga dat toch niet doen. Waarop ik zei, ik zeg het niet omdat je mij beledigt, want dat maakt me nog helemaal niet zoveel uit. Daar reageer ik ook vrijwel nooit op. Ik zeg dat omdat je ons lieve Heer beledigt en ik jou in de hemel wil zien. En je kan zeggen van, ik stop niet met vloeken, maar dan stop ik ook niet met doorgaan met jou erop wijzen. En ik wijs je er niet op omdat ik zeg, je mag dit niet zeggen. Ik wijs je erop omdat ik je in de hemel wil zien.
6: Heel goed, Remo.
0: Dankjewel.
3: Dat is liefde. Ja.
0: Geef dat, ik zou zeggen bij iedereen, het is heel simpel. Het vereist minimale ballen. Probeer het eens een keer, want het is echt, het zal veel genade geven.
3: En als je niet durft, dan doe je het maar bang. Toch?
0: Ja, want dat is dapperheid. Dat werkt wel,
3: dat is, er is geen dapperheid aan iets doen wanneer je niet bang bent.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Ja, ik denk dat we nu rustig aan richting het einde moeten gaan.
6: Ja, tenzij Alexander iets te zeggen heeft, want die is stilzwijgend hier aanwezig.
0: Onze gangster.
6: Ja, hij zit hier met een zonnebril op, maar dat komt vanwege een ooginfectie. Dus
5: ik zit te denken aan een heel mooi gebed van... Oeh, nu moet ik even kijken waar de I staat. Van Paus Pius de 9e of Paus Pius de 11e. Staat in heel veel oude missaals het gebed om eerherstel. Ja, en die is hier zo bijpasselijk voor. Zo mooi ook.
6: Het is ook een afgeslaat van eerherstel. Hè?
5: Ja, dat elk jaar. Maar dat bepaalde gebed is heel mooi. Ja. En dat laat ook zien dat we er zelf ook aan schuldig zijn. En
6: dat is ook elk jaar dat het kathedraal
5: heel belangrijk is.
6: Ik ga dat de mis doen, geloof ik, binnenkort. Of in mei, wanneer is het? En dat is mooi. Dat bestaat nog steeds. Zoals een clubje wat kleiner wordt. Maar het is er nog. En het is nodig. Ja. Het is nodig.
4: Zeker. En bidden voor de vijand, hè? Dat is wat Jezus ons leert.
6: Zeker, zeker. Ja. Dat is ook de enige manier waarop ze op andere gedachten gebracht kunnen worden. Ja. Als je kwaad met kwaad vergeldt, dan houdt het nooit op.
4: Bidden uit dankbaarheid voor al die martelaren die sterven voor hun geloof.
6: Ja, die zijn moedig, hoor.
0: Zeker.
6: Dat zijn de andere. Ik bedoel, dan stelt het ons niks voor. Hè. Zijn wij moedig? Nou, we roepen af en toe wat, maar... Ja,
0: roepen af en toe wel nodig.
6: Ja.
0: Het is wat, ja.
6: Ja, we roepen af en toe wat nodig is, maar dat kunnen we allemaal zonder gevaar doen, hoor.
0: Ja.
6: Ook in deze circulier landje.
5: Ja. Ja. Of een stukje dat dichter bij huis is, bijvoorbeeld. Ontvang ons lieve Heer op de tong. Dat is ook al een stukje eerherstel.
6: Dat is ook waar.
5: Al uiterst belangrijk.
6: Ja,
5: hij is waarlijk aanwezig.
0: Ja. Een tweede tip voor de mensen thuis inderdaad. Ja. De tongcommunie.
3: Ja. Zeker.
6: Ja. Ja. Goed mensen, dat is een mooi slot volgens mij. Of heb je nog een slotwoord, Niels?
3: Nee. Ja. Ik wilde eigenlijk vragen om het gebed en de zegen.
6: Dat is goed.
0: Voorspraak van Arnold Kok. Nee.
3: Laten we bidden inderdaad. Ja. Voorspraak van Arnold Kok. Ja. Laten we het voorbeeld geven.
4: Dat mag niet openbaar, geloof ik.
6: Wellicht nog een... Een mooie gedachte. Nee, dat hoeft niet. Maar
0: niks toe te voegen.
6: Beste mensen, dank voor het luisteren wederom. We sluiten af met de zegen. Yes. De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
6: De naam des Heren zij gezegend. Van u af tot in de eeuwigheid. Onze hulp is in de naam des Heren.
0: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
6: Zegen u allen. De almachtige God, de Vader. En de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Amen. Amen.
6: Tot een volgende aflevering.
0: Wij danken God.
7: U heeft geluisterd naar een uitzending van het programma Gewoon Katholiek. Het was een herhaling van het gesprek dat Monsieur Mutsaerts met een aantal jonge mannen al eerder heeft gevoerd. En u begrijpt misschien waarom het een herhaling is, want Monsieur Mutsaerts heeft een auto-ongeluk gehad, waardoor hij niet in staat is om deze gesprekken te voeren.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: U gaat nu luisteren naar een gebedsopname.
2: We zullen nu de rozenkrans met de glorievolle geheimen bidden, voorgebeden door de zalige Paus Johannes Paulus II in het Latijn.
3: Mysteria gloriosa. Jezus amortuis resurgit. Credo quod redemptor meus vivit, ed in novissimo die de terra surrecturus sum, ed in carne mea videbo Dominum Salvatorem meum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo ed in terra.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 9e week van het jaar, uit de tekst van de introitus: gezegend zij God de Vader, gezegend de enige geboren Zoon van God, samen met de Heilige Geest, want Hij heeft ons zijn barmhartigheid bewezen. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd begon Jezus tot de hoge priesters, schriftgeleerden en oudsten te spreken in gelijkenissen. Eens was er een man die een wijngaard aanlegde, er een omheining omheen zette, een wijnpers erin uithakte en er een wachttoren in bouwde. Daarna verpachtte hij hem aan wijnbouwers en hij vertrok naar den vreemde. Op de vastgestelde tijd zond hij een dienaar naar de wijnbouwers om zijn aandeel in de opbrengst van de wijngaard van hen in ontvangst te nemen. Maar zij grepen hem vast, mishandelden hem en stuurden hem met lege handen terug. Daarop zond hij een andere dienaar naar hen toe. Maar ze sloegen hem op het hoofd en beledigden hem. Weer stuurde hij er een, maar hem doodden zij. En zo nog verscheiden anderen die ze mishandelden of doodden. Nu had hij niemand meer dan zijn geliefde zoon. Die stuurde hij als laatste naar hen toe, in de veronderstelling: mijn zoon zullen ze toch wel ontzien. Maar die wijnbouwers zeiden onder elkaar: dit is de erfgenaam. Vooruit laten we hem vermoorden, dan zal de erfenis voor ons zijn. Ze grepen hem vast, doden hem en wierpen hem buiten de wijngaard. Wat zal nu de eigenaar van de wijngaard doen? Hij zal komen, de wijnbouwers ter dood brengen en de wijngaard aan anderen geven. Maar hebt ge deze schriftplaats niet gelezen? De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden. Op last van de Heer is dat gebeurd. En het is wonderbaar in onze ogen. Zij zonden nu op een middel om zich van hem meester te maken. Maar ze waren bang voor het volk, want ze begrepen dat de gelijkenis die hij vertelde op hen sloeg. Zo lieten ze hem met rust en verwijderde zich. Dit is het woord van God. Eerst de geet wat laten rusten bij hem, die mij onvoorwaardelijk lief heeft, mij lief heeft op het uitzinnige af. Aangekomen bij de plaats van het gebed, een ogenblik blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Hij verwerpt me niet, zelfs niet als ik hem wel zou verwerpen. Een gebaar maken van eerbied, me klein maken ten opzichte van hem, want wonderbaar is zijn liefde voor mij. Ik neem de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield. Die houding die mij helpt open te komen voor zijn goedheid en voor mijn slechtheid. Ik vraag het als een genade, dat mijn leven gedragen mag worden door deze gesteltenis, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Nu naderen we behoedzaam het grootste geheim van Gods zelfmededeling aan ons, Jezus in wie de Vader zich geheel en al heeft uitgesproken. We ontmoeten Jezus op het moment van zijn geschiedenis, waarop hij in onmiddellijke confrontatie treedt met de leiders van het volk, die zullen hem gaan verwerpen. Die verwerping is in deze parabel onmiddellijk aan de orde. Die geschiedenis van de verwerping is ook een constante in het oude verbond en in Jezus' leven ook
En dan nog gaat die geschiedenis verder in het leven van de kerk en ook in mijn eigen leven. Ik lever hem over en zelf word ik ook overgeleverd. Op talloze manieren. In het mens zijn, in de cultuur, in de lotgevallen die mij overkomen, in mijn zelfgave aan anderen. Om afdwalen te voorkomen is het goed dat mijn ogen op een plaats blijven rusten, bijvoorbeeld op Jezus aan het kruis, of een situatie van verwerping van een heel volk dat momenteel gekruiseld wordt. Het geheim is zo boven mijn natuur verheven, dat ik niet kan beginnen voordat ik de bijzondere genade gevraagd heb van een innerlijke kennis van Christus onze Heer, en wel als de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd en die juist de hoeksteen is geworden. Wonderbaar is dat in onze ogen. Dit onttrekt zich ten ene male aan ons begrip, tenzij we door God verlicht worden. De overweging. In de eerste lezing gaat het over Tobit. Tobit was na de val van Samaria in het jaar 722 door de Assyriërs naar Ninive weggevoerd. En in de eerste lezing treffen we hem dan ook daar aan. Trouw blijft hij aan de gebruiken, aan de voorschriften van zijn geloof. Hij leefde niet alleen naar de letter van de wet, hij was ook van de geest van de wet doordrongen. Hij kon gewoon niet anders. Hij hoefde er geen moeite voor te doen. Hij moest juist moeite doen om niet volgens de letter en de geest van de wet te leven. Zijn geloof ging niet verloren door aanpassing aan zijn heidense omgeving. In zijn nieuwe omgeving daar in Ninive was het eigenlijk ook veel moeilijker aan zijn geloof trouw te blijven, en niet zozeer vanwege de godsdienst van de Assyrische onderdrukkers, maar veel meer nog vanwege zijn eigen volksgenoten, ja zelfs vanwege zijn eigen vrouw. Zij bespotten hem om zijn geloofsijver. En ook zijn buren maakten zich vrolijk over hem en zeiden: hij ziet er niet eens meer tegenop om zijn leven op het spel te zetten. Hij heeft al eens moeten vluchten, maar hij gaat gewoon door met doden te begraven. Tobit echter vreesde God meer dan de koning en meer dan zijn eigen huisgenoten. Het is een opgave voor een gelovige om trouw te blijven aan zijn eigen identiteit, aan wat hij ten diepste zelf is, aan zijn geloofszekerheid. Dat is moeilijker nog tegenover de mensen van het eigen geloof dan tegenover vijandige buitenstaanders. Precies zo is het ook in onze dagen, ook in onze eigen katholieke omgeving. Hoe worden gelovige mensen niet onder druk gezet door hun eigen geloofsgenoten? Hoe dikwijls wordt er niet gezegd: hardlopers zijn doodlopers, doe maar gewoon. Veel dingen zijn niet meer van deze tijd, je moet wel bij de tijd blijven hoor. Of de kerk is achterlijk, levensvreemd, wereldvreemd. Ze gaat niet met de tijd mee, ze legt de lat te hoog, en als je Rome volgt ben je een letterknecht of een fundamentalist. Je bent een fanaticus enzovoorts enzovoorts. Zo is het in onze tijd en zo is het in alle tijden al geweest. Het is iets van alle tijden. Want wat is heiligheid anders dan dat iemand vrij komt te staan tegenover de druk van zijn medemensen? Die laten zich allemaal leiden door de wet van de traagheid. Zij passen zich aan en denken en doen zoals hun tijdgenoten, om zich gelijk te schakelen aan hen. Zoals de buren van Tobit praten, dat is het grote gelijk van de wereld. Dat is de zekerheid van het eigen veilige leven hier en nu. De grijpbare, tastbare zekerheid die zo klaarblijkelijk is, zo evident, dat de geloofszekerheid waaruit Tobit leefde daar als schimmig, als onvast tegen afsteekt. Ze wisten het toch zo zeker, die buren van Tobit, daar in het ghetto van het vreemde land.
Zoals ook de onvromen en de spotters van alle tijden het zo absoluut zeker menen te weten. Ze denken het beter te weten dan de gelovigen. Die komen hun als naïef voor. En hetzelfde hebben ook die wijnbouwers gedaan. Ze hebben gespot en gehoond over de naïviteit van de Heer. Ze grepen eerst zijn dienaar vast, mishandelden hem en stuurden hem met lege handen terug. En zo deden ze met verschillende andere dienaren. En wat een naïviteit om dan te denken, mijn geliefde zoon zullen ze toch wel ontzien. Ze gebruikten geweld tegen die zoon. Dat zijn de kinderen van Adam altijd zo goed in geweld. Het zijn Kaïns kinderen. Broedermoord en verraad aan de eigen broeder staan aan de oorsprong van het menselijk geslacht. Dat wordt al in het 4e hoofdstuk van het boek Genesis, waar de wordingsgeschiedenis weergegeven wordt, van de mens, zijn oorsprong. Wat heeft God toch een zwakke positie in de wereld van de mens? En hij kiest daar ook nog eens voor. Want Jezus werd overgeleverd, maar hij koos ervoor om zich te laten overleveren. Hij leverde zichzelf over. Hij zegt, neem mij dan maar, dit is mijn lichaam voor u. En zo is hij de hoeksteen geworden, verworpen als bouwsteen, tenslotte uitgekozen door God om hoeksteen te worden. En dat is wat we in iedere Augustijn mogen vieren, dat de Heilige Geest het dode element van brood en wijn en ook ons eigen stenen hart tot nieuw leven wekt, tot een nieuwe schepping in Jezus onze Heer. Het ritme vertragen om te eindigen op de diepte van het gebed, van de hartelijke omgang met onze God, maar meer nog met God van mij, mijn God. Een goed middel is gesprekken voeren met Jezus, hartelijk als vrienden onder elkaar, vol vertrouwen, en dan mij door Jezus naar zijn Vader laten leiden, zoals de Vader zijn Zoon naar ons toe leidde. Bij de Vader mijn hart uitstorten, dank u wel zeggen voor zijn liefde en voor het onderpand van zijn liefde. En dan sluiten met een Onze Vader.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Eind.
1: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont.
0: Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw.
1: Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong.
0: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild.
1: Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag.
0: Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon.
1: Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde. U zal het onheil niet deren.
0: Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien.
1: De Heer is immers uw toevlucht. De Allerhoogste uw burcht.
0: Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent.
1: Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken.
0: Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen.
1: Gij kunt op slangen en adders trappen. Leeuwen en draken trotseren.
0: Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent.
1: Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood. Hem redden en aanzien schenken.
0: Zijn levensdagen zal ik vervullen. Mijn zegen zal hij ervaren.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen.
0: Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen.

Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

0: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
1: In de serie De paus aan het woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 4 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld De kerk als priesterlijk en profetisch volk. Paus Leo gaf deze catechese op 18 maart 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Vandaag wil ik opnieuw stilstaan bij het tweede hoofdstuk van de conciliaire constitutie Lumen Gentium, dat de kerk beschrijft als het volk van God. Het Messiaanse volk ontvangt van Christus een deelname aan zijn priesterlijk, profetisch en koninklijk ambt, waardoor zijn heilswerk in de wereld gestalte krijgt. De concilievaders leren dat de Heer Jezus door het nieuwe en eeuwige verbond een koninkrijk van priesters heeft opgericht en zijn leerlingen heeft gevormd tot een koninklijk priesterschap. Dit gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen wordt geschonken in het doopsel. Het stelt ons in staat God te vereren in geest en waarheid en voor de mensen het geloof te belijden dat zij van God door de kerk hebben ontvangen. Door het sacrament van het vormsel worden alle gedoopten nog nauwer met de kerk verbonden en schenkt de Heilige Geest hun een bijzondere kracht, zodat zij het geloof met woord en daad als ware getuigen van Christus kunnen uitdragen en verdedigen. Deze wijding ligt aan de basis van de ene zending die de gewijde bedieningen en de lekengelovigen samen dragen. In dit licht merkte paus Franciscus op: naar het volk van God kijken betekent dat wij ons voor ogen houden dat wij alle als leken de kerk binnengaan. Het eerste sacrament dat onze identiteit blijvend bezegelt en waarop wij trots mogen zijn, is het doopsel. Door het doopsel en door de zalving met de Heilige Geest worden de gelovigen gewijd tot een geestelijk huis en een heilig priesterschap, zodat alle samen het gelovige volk van God vormen. De uitoefening van het koninklijk priesterschap krijgt op vele manieren vorm en is steeds gericht op onze heiliging, allereerst in de deelname aan de offergave van de Eucharistie. In gebed, ascese en concrete naastenliefde wordt zichtbaar hoe het leven vernieuwd wordt door Gods genade. Het concilie vat dit samen met de woorden: door de sacramenten en door de beoefening van de deugden wordt de heilige aard en de organische structuur van de priesterlijke gemeenschap werkzaam. De concilievaders leren vervolgens dat het heilige volk van God ook deelt in de profetische zending van Christus. Hier komt het belangrijke thema ter sprake van het geloofsgevoel van de gelovigen en hun eensgezindheid. De doctrinaire commissie van het concilie verduidelijkte dat deze sensus fidei een vermogen van de gehele kerk is, waardoor zij in haar geloof de overgeleverde openbaring herkent, het ware van het valse onderscheid in zaken van het geloof, en tegelijk dieper daarin doordringt en deze vollediger in het leven toepast. Deze geloofszin behoort dus niet aan de individuele gelovige op zichzelf toe, maar aan het geheel van het volk van God, waarvan iedere gelovige deel uitmaakt. Lumen Gentium legt bijzondere nadruk op dit aspect en verbindt het met de onfeilbaarheid van de kerk, waaraan die van de Romeinse pontifex eigen is en die daardoor wordt gediend. Het geheel van de gelovigen die de zalving van de Heilige Geest hebben ontvangen, kan in het geloof niet dwalen. Zij tonen deze bijzondere eigenschap door het bovennatuurlijke geloofsinstinct van het gehele volk, wanneer zij, van de bisschoppen tot aan de laatste van de lekengelovigen, hun algemene overeenstemming in zaken van geloof en zeden laten blijken. De kerk, als gemeenschap van gelovigen, met inbegrip van de herders, kan daarom in geloofszaken niet dwalen. De waarheid wordt bewaard door de zalving van de Heilige Geest, die werkzaam is in de bovennatuurlijke geloofszin van het gehele volk van God en zichtbaar wordt in de overeenstemming van de gelovigen. Vanuit deze eenheid, die door het leergezag van de kerk wordt bewaakt, volgt dat iedere gedoopte een actieve drager van evangelisatie is, geroepen om een samenhangend getuigenis van Christus te geven, overeenkomstig de profetische gaven die de Heer aan zijn hele kerk schenkt. De Heilige Geest, die tot ons komt vanuit de verrezen Christus, verdeelt onder de gelovigen van elke rang bijzondere genadegaven. Door deze gaven maakt Hij hen geschikt en bereid om de verschillende taken en diensten op zich te nemen die bijdragen tot de vernieuwing en opbouw van de kerk. Een bijzondere uitdrukking van deze charismatische vitaliteit vinden wij in het Godgewijde leven, dat voortdurend groeit en tot bloei komt door het werk van de genade. Ook kerkelijke verenigingen tonen op heldere wijze de rijkdom en vruchtbaarheid van de geestelijke gaven die gegeven worden tot opbouw van het volk van God. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 18 maart 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catechese over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 4 van Lumen Gentium met de titel De Kerk als priesterlijk en profetisch volk. Volgende keer gaan we verder met deel 5.

0: Legato. Klassieke muziek. Vandaag met Gonny Spronk.
1: Van harte weer welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria. En mogen we gaan luisteren naar een nieuwe legato. Het is vandaag nog de laatste dag van de meimaand, dus het is ook mooi om dan nog Maria nog een beetje in het zonnetje te zetten. En dan gaan we dus dadelijk dus beginnen met Sancta Maria Dei, Mater Dei, Heilige Maria, Moeder van God. En dan daarna dan gaan we luisteren naar een pavane van Gabriel Fauré. Hij leefde van 1200. Hij is geboren 12 mei 1845 in Pamiers en overleden op 4 november 1924 in Parijs. Hij was vooral ook organist, maar nader ook dirigent en directeur van de École Niedermayer. En dat is een conservatorium. Hij had als leerling onder andere Ravel, maar door zijn doofheid heeft hij toch moeten stoppen. Gaan we nu luisteren dus naar Maria, lied en naar de pavane.

Hierna mogen we nog een keertje gaan luisteren naar Gabriel Fauré. Hij heeft namelijk ook geschreven de Cantique de Jean Racine, oftewel het lied van Jean Racine. En dat wordt gezongen door de choir of St. George's College in Cambridge. En die staat onder leiding van Christopher Robinson. Daarna, en dat zult u misschien wel merken, we wilden een beetje afwisselen tussen vocale, gezongen muziek en instrumentale muziek. En gaan we dan dus ook luisteren naar instrumentale muziek en wel naar een deel uit de hoboconcert van Lebrun. En dat is een rondo. De hoboist is de heer Sneeman en begeleid door het Radiokamerorkest onder leiding van dirigent De Vriend.

En opnieuw gaan we weer even terug naar Maria. Zij heeft heel veel titels. Die kennen we onder andere ook wanneer we haar litanie van Maria bidden. Dan heeft ze er heel veel, maar onder andere ook de titel Sterren der Zee. Daar zijn we een beetje mee bekend, omdat Maastricht wordt zij daar bijzonder onder die titel vereerd. We luisteren naar een lied, Sterren der Zee, en dat is van Edvard Grieg. Dat is een Noorse componist. Hij leefde van 1500, hij is geboren in ieder geval, 1500, 1843 tot 1907. Hij is dus ook niet zo oud geworden. Hij heeft steeds in bergen heeft hij dus geleefd, maar hij heeft ook nogal door Europa getrokken. Onder andere ook is hij in Amsterdam is hij geweest. Daarna gaan we luisteren weer wat instrumentale muziek, namelijk naar een gedeelte uit een vioolconcert van Felix Mendelssohn Bartholdy. Nou, die is dan leefde van 1809 tot 1847. Hij heeft heel veel gecomponeerd en is ook beïnvloed eigenlijk door de Matthäuspassie. Dan kwam er eigenlijk dus een Bach-renaissance. Maar voor allerlei instrumenten heeft hij geschreven. En we gaan nu luisteren naar een gedeelte uit een vioolconcert van Felix Mendelssohn Bartholdy. En daarvan is de violist is Midori. En hij wordt begeleid door Berliner symfoniker onder leiding van Maris Janssen.

Na het vioolconcert van Mendelssohn, gedeelte eruit, mogen we nu weer gaan luisteren naar wat vocale muziek. We gaan luisteren naar de Cherubic Song. En dat wordt gezongen door het seminarie, de leden daarvan, van Dublin. Dat is in Oekraïne. En dat is Grieks-Orthodox, of Grieks-Katholiek. Dan gaan we weer wat instrumentale muziek beluisteren. En dan horen we een gedeelte uit een pianoconcert van Mozart. Mozart die in Salzburg is geboren en in Wenen overleden. Nou, al heel jong, was pas 4 jaar, bleek al dat hij dus bijzonder begaafd was. Maar ook zijn zusje. Nou, zijn vader die wilde dat natuurlijk ook tonen en hebben ze nogal wat rondgereisd in Europa. Hij heeft heel veel geschreven, maar er is ook heel veel van hem bekend. Maar het gaat hier natuurlijk om de muziek. Mogen we daar nou naar gaan luisteren?

En na dus dit pianoconcert van Mozart mogen we dus nu, ja, zijn we ook al bijna aangekomen aan het einde van deze legato weer. En mogen we dan sluiten. We gaan eerst luisteren naar een aviverum van, niet van Mozart, het is wel heel bekend, maar deze is van Anton Bruckner. Hij leefde van 1824 tot 1896. En mogen we dus het lichaam van Christus bezingen. Daarna, dan gaan we toch echt met Maria nog een keer eindigen, namelijk het Magnificat. En dat is niet zo'n bekende Magnificat. En dat is van de componist Giovanni Gabrieli. Nou, en dan gaan we weer even terug in de tijd. Namelijk, hij leefde van 1555 tot 1612. Dus dat is al heel lang geleden. Maar de woorden van het Magnificat, hoog verheft nu mijn ziel de Heer, die blijven dus door alle eeuwen heen. En er zijn ook heel veel componisten geweest, dus die daar dat ook op muziek heeft gezet. Onder andere dus Giovanni Gabrieli.

En zo is aan deze legato ook weer een einde gekomen. We denken, we hebben een heel uur, maar dat is toch, dat valt tenminste altijd tegen. Er is zoveel mooie muziek waar we naar kunnen luisteren. Maar we hebben in ieder geval vandaag Maria nog in het zonnetje gezet. En tussendoor wat instrumentale muziek, onder andere dus het Hobo Concert van Le Brun. We hebben veel concert gehoord van Mendelssohn. En ook dus een pianoconcert van Mozart. En zijn we geëindigd met het Magnificat van Gabrieli. Heel veel dank voor uw luisterend oor. Het gaat u heel goed. En heel graag tot een volgende keer.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta.
1: Dit is in samenvatting. Moeder Theresa heeft haar roeping altijd begrepen als gemodelleerd naar die van haar patrones. Het aanvoelen door Therese van het oneindige verlangen van de Heer om te beminnen en te worden bemind door zijn schepselen, dat het fundament was van haar kleine weg van vertrouwen, van de overgave en de liefde en van haar onvermoeibare ijver om Gods liefde voor de zielen door te geven, heeft zijn oorsprong en bron in het mysterie van de dorst van Jezus. Zoals moeder Theresa spreken ook wij niet zo snel over dit mysterie, vanwege zijn onbeschrijfelijke en innige natuur. Dat toch ten diepste en voortdurend de verborgen bron is die hun beider leven verklaart en voedt. De dorst van Jezus, zijn dorst naar liefde en zielen, is een van de redenen, zo niet de enige reden, van de zending en de plaats van Therese. Het is die dorst die de roeping van moeder Theresa verklaart. Zoals Therese, en daaruit bestaat het tweede wat hen verbindt, werd moeder Theresa geroepen om liefde te zijn. In dat wat verborgen en impliciet is bij moeder Theresa, bijvoorbeeld de opdracht van de liefde, is duidelijk en expliciet bij de heilige Therese. Dat wat verborgen en impliciet is bij de heilige Therese, bijvoorbeeld de zending van de liefde, is duidelijk bij moeder Theresa.
0: Om deze zending van liefde goed te beleven, namen de beide Thereses Maria als voorbeeld. Door Maria kan de onuitsprekelijke worden gehoord, de onzichtbare worden gezien, de ongrijpbare worden aangeraakt en de ontoegankelijke gesmaakt worden. Zoals zij Jezus aan de wereld heeft gegeven en hem steeds weer baart in de kerk, hebben de beide Thereses Jezus de wereld ingedragen en erna verlangt om de liefde te zijn in het hart van de kerk. In deze opzet putten ze uit de bron van leven, de Eucharistie. Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Johannes 6. En moeder Therese verklaart, hij heeft zichzelf tot brood van leven gemaakt om onze honger naar God te stillen. En vervolgens heeft hij zich veranderd in de hongerige, zodat wij zijn honger kunnen stillen.
1: Moeder Theresa zei dat de grootste ziekte waaraan de mensen lijden het gebrek aan liefde is en de eenzaamheid. Zij wilde dus deze dorst naar liefde lessen door de allerarmste aan te raken, alsof zij Jezus zelf aanraakte. Voor haar was de liefde een vrucht van alle seizoenen. Door elke minuut, elk uur, elke dag liefde te geven, leste ze de dorst van Jezus. Het was haar vreugde om de meest kwetsbaren in de samenleving te helpen en Jezus aan te raken door voor hen te zorgen.
0: Heiligheid voor iedereen. Moeder Therese kreeg veel internationale prijzen, waaronder de Nobelprijs voor de Vrede in 1978, die zij aanvaarde uit naam van de armen. Ondanks gezondheidsproblemen werd zij in 1990 opnieuw gekozen als generale overste van de congregatie. Ze werd meerdere keren in het ziekenhuis opgenomen en leefde de laatste jaren van haar leven in een steeds donkerder wordende nacht van geloof. Beide Thereses waren echter innig verbonden en aanvaarden de vreugde van de liefde, ondanks de lichamelijke en geestelijke pijn. Moeder Theresa had de moed van een grondlegger van een samenleving zoals de heiligen van God hebben. Het bloed van Christus stroomde door haar hart. Ze werkte met zo'n evangelisch geweld dat er geen tijd meer voor rust was. Ze is niet in een politiek links of rechts te plaatsen. Ze was niet fundamentalistisch of progressief. Ze hoorde bij het evangelie van de heiligen. Ze schrijft op een andere wijze geschiedenis. Haar roeping en haar zending overstijgen een bepaald moment in de geschiedenis. Zij overstijgt de tijd. Zij is van alle tijd. Moeder Therese was een levend symbool van barmhartigheid. Ze stierf op 87-jarige leeftijd op 5 september 1997 in Calcutta. Toen haar einde naderde,

0: in Calcutta. Toen haar einde naderde, had ze vanuit nederigheid gevraagd haar gebruikte schandalen uit te doen, zodat ze blootvoets voor haar God kon treden, zoals de kleine Thérèse dat met lege handen deed. Jacques Chirac, de toenmalige president van Frankrijk, vatte de algemene opvatting goed samen met de woorden: vanavond is er minder liefde in de wereld, minder barmhartigheid, minder licht. Ze liet toen 4000 zusters en 550 priesters en broeders achter, die over 120 landen en 517 communiteiten zijn verdeeld.
1: Op 7 september 1997 heeft paus Johannes Paulus II tijdens het Angelusgebed in weergave van haar leven. Haar zending begon bij zonsondergang voor het heilig sacrament. In de stilte van het gebed hoorde moeder Teresa de kreet van Jezus aan het kruis: ik heb dorst. Deze kreet, die zij diep in het binnenst van haar hart bewaarde, bracht haar naar de straten van Calcutta en de sloppenwijken van de wereld, op zoek naar Jezus bij de armen, de verlatenen, de stervenden. Moeder Teresa, de onvergetelijke moeder van de armen, is een sprekend voorbeeld voor iedereen. Anderhalve maand later roept de paus Thérèse van Lisieux uit tot kerklerares. Moeder Teresa verwoordde deze dorst van Jezus in haar aangrijpend geestelijk testament, dat als appendix 2 bij dit boek wordt toegevoegd. De dorst van Jezus is de bron, de kern en het doel van alles wat de missionarissen van naastenliefde zijn en doen. De kerk heeft vele malen bevestigd: onze roeping is het lessen van Jezus' dorst. De dorst naar liefde van zielen, door te werken voor de redding en de heiliging van de armsten van de armen. Dat en niets dan dat. Niets anders. Laten we alles doen wat in onze macht ligt om het geschenk van God aan onze congregatie te beschermen. Moeder Teresa, die zei dat heiligheid geen luxe was, voorbehouden aan een bepaalde elite, maar een eenvoudige taak van iedereen, werd op 19 oktober 2003 in Rome zalig verklaard. Op Wereldmissiedag en de dag dat 6 jaar daarvoor Thérèse van Lisieux was uitgeroepen tot kerklerares. De twee Thérèses brengen hun hemel door met ons te helpen op aarde en ons naar Christus te leiden.
0: Het is uitgegeven bij De Boog, Betsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. De roeping en het apostolaat van Paulus. Broeders en zusters, ge hebt al gehoord hoe ik, Paulus, vroeger als Jood geleefd heb. Hoe ik de kerk van God fel heb vervolgd en haar tracht uit te roeien. En hoe ver ik het bracht in de Joodse godsdienst, vele leeftijdgenoten onder mijn volk overtreffend in mijn grenzeloze ijver voor de overleveringen van mijn voorouders. Maar toen hij, die mij vanaf mijn geboorte had uitgekozen en mij riep door zijn genade, besloot zijn zoon aan mij te openbaren, opdat ik hem onder de heidenvolken zou verkondigen. Toen ben ik aanstonds zonder een mens te raadplegen, zonder naar Jeruzalem te gaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik, vertrokken naar Arabië en vandaar weer teruggekeerd naar Damascus. Pas 3 jaar later ging ik naar Jeruzalem om met Kefas kennis te maken en ik ben maar 14 dagen bij hem gebleven. Van de andere apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jacobus, de broeder des Heren. Wat ik schrijf is de zuivere waarheid. God is mijn getuige. Daarna ging ik naar het gebied van Syrië en Cilicië, maar ik was persoonlijk onbekend bij de christengemeente van Judea. Zij wisten alleen van horen zeggen: Hij die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij vroeger wilde uitroeien. En zij verheerlijkten God om mij. Daarna, na verloop van 14 jaar, ben ik weer naar Jeruzalem gegaan, samen met Barnabas, en ik nam ook Titus mee. Ik ging op grond van een openbaring. En ik legde hun het evangelie voor dat ik aan de heidenvolken verkondigd, hun, dat wil zeggen, de mannen van aanzien afzonderlijk. Ik wilde er zeker van zijn dat ik niet voor niets had gewerkt of zou werken. Maar zelfs mijn metgezel Titus, hoewel een Griek, werd niet gedwongen zich te laten besnijden. Dit wegens de binnengedrongen valse broeders die waren binnengeslopen om onze vrijheid die wij hebben in Christus Jezus te bespieden met het doel ons tot slavernij te brengen. Maar wij zijn geen moment voor hun druk geweken, opdat de waarheid van het evangelie voor u behouden zou blijven. Maar de mannen van aanzien, hoe belangrijk zij precies waren, interesseert mij niet. Voor God telt menselijk aanzien niet. Hoe dan ook. Mij hebben de mannen van aanzien niets opgelegd. Integendeel, zij zagen in dat aan mij het evangelie was toevertrouwd voor de heidenen. Juist zoals aan Petrus het evangelie was toevertrouwd voor de Joden. Want hij, die Petrus gesterkt had voor het apostelschap onder de Joden, had mij kracht gegeven om apostel te zijn bij de heidenvolken. Zij erkenden dus de mij geschonken genade. En zij, dat wil zeggen, Jacobus en Kefas en Johannes, die steunpilaren, reikten Barnabas en mij de hand als teken van gemeenschap. Wij zouden naar de heidenen gaan, zij naar de Joden. Maar wij moesten wel hun armen blijven gedenken, wat ik dan ook van harte gedaan heb. Tweede lezing uit de martelaarsakten van de heilige Justinus en zijn gezellen. Ik heb de ware leer van de christenen aangehangen. In de tijd van de verwoede voorvechters van de afgodendienst werden in stad en land goddeloze decreten tegen de christenen afgekondigd om hen te dwingen aan de afgodsbeelden te offeren.
De gelovige mannen werden gegrepen en voorgeleid bij Rusticus, de prefect te Rome. Toen ze voor de rechterstoel stonden, zei de prefect tegen Justinus: onderwerp u aan de goden en gehoorzaam aan de keizer. Justinus antwoordde: wie de geboden van onze verlosser Jezus Christus naleeft, verdient blaam noch straf. Rusticus zei: welke leer begeleidt gij? Justinus zei: alle wijsgerige systemen heb ik bestudeerd en ik heb mij aangesloten bij de ware leer van de christenen, hoewel die niet in de smaak valt bij mensen die zich door een dwaalleer laten misleiden. Arme man, die leer bevalt jou? Justinus zei: ja, want ik beschouw haar als de juiste opvatting. De prefect zei: wat houdt die leer in? Justinus zei: wij vereren de God van de christenen die wij beschouwen als de enige maker vanaf het begin en de bouwheer van heel de schepping, de zichtbare en de onzichtbare dingen. En wij vereren de Heer Jezus Christus, Zoon van God, die door de profeten is aangekondigd als de komende heroud van de verlossing van het mensengeslacht en de leermeester van uitmuntende leerlingen. Maar ik ben slechts een mens en ik denk dat ik nauwelijks iets kan zeggen dat past bij zijn oneindige godheid. Ik erken dat dit een taak is voor profeten, want over hem die ik genoemd heb is voorspeld dat hij de Zoon van God is. Ik weet immers dat de profeten vooraf gesproken hebben over zijn komst onder de mensen. Rusticus zei: zijt ge dan christen? Justinus zei: ja, ik ben christen. De prefect zei tegen Justinus: luister, gij die doorgaat voor een geleerde en meent de ware leer te kennen. Wanneer ik u laat geeselen en onthoofden, zijt ge er dan van overtuigd dat ge naar de hemel zult gaan? Justinus zei: ik hoop dat ik zijn woning zal bereiken als ik dit doorstaan heb. Want ik weet dat allen die zo hebben geleefd, bij de voltooiing van de hele aarde de goddelijke genade wacht. De prefect zei: gij veronderstelt dus dat gij naar de hemel zult gaan en een beloning zult ontvangen. Justinus antwoordde: ik veronderstel het niet alleen, maar ik weet het. En het is mijn vaste overtuiging. De prefect zei: maar wij moeten terugkeren naar de voorgelegde zaak die ons bezighoudt. Komt samen hier en brengt eensgezind een offer aan de goden. Justinus zei: geen rechtgeaard mens verlaat het geloof voor het ongeloof. Rusticus zei: als jullie niet gehoorzamen, worden jullie onverbiddelijk gestraft. Justinus zei: het is onze wens voor de zaak van onze Heer Jezus Christus kwellingen te doorstaan om gered te worden. Want zo zullen wij het heil ontvangen en vertrouwen hebben wanneer wij verschijnen voor de verschrikkelijke, universele rechterstoel van onze Heer en Heiland. Zo spraken ook de overige martelaren: ga uw gang. Wij zijn christenen en aan afgodsbeelden offeren wij niet. Rusticus sprak het vonnis uit en zei: omdat zij weigeren te offeren aan de goden en niet willen gehoorzamen aan het bevel van de keizer, moeten zij gegeeseld worden en daarna weggevoerd om volgens het voorschrift van de wet de doodstraf te ondergaan. De heilige martelaren prezen God en gingen naar de gebruikelijke plaats. Ze werden onthoofd en voltooiden hun martelaarschap, terwijl zij hun verlosser prezen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En

0: begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde geheimen, het eerste geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Is gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: We overwegen het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: We overwegen het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: We overwegen het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 9e week van het jaar, luidt de tekst van de introitus: Gezegend zij God de Vader, gezegend de enige geboren Zoon van God, samen met de Heilige Geest, want Hij heeft ons zijn barmhartigheid bewezen. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd begon Jezus tot de hoge priesters, schriftgeleerden en oudsten te spreken in gelijkenissen. Eens was er een man die een wijngaard aanlegde, er een omheining omheen zette, een wijnpers er een uithakte en er een wachttoren in bouwde. Daarna verpachtte hij hem aan wijnbouwers en hij vertrok naar den vreemde. Op de vastgestelde tijd zond hij een dienaar naar de wijnbouwers om zijn aandeel in de opbrengst van de wijngaard van hen in ontvangst te nemen. Maar zij grepen hem vast, mishandelden hem en stuurden hem met lege handen terug. Daarop zond hij een andere dienaar naar hen toe. Maar ze sloegen hem op het hoofd en beledigden hem. Weer stuurde hij er een, maar hem doodden zij. En zo nog verscheiden anderen die ze mishandelden of doodden. Nu had hij niemand meer dan zijn geliefde zoon. Die stuurde hij als laatste naar hen toe, in de veronderstelling, mijn zoon zullen ze toch wel ontzien. Maar die wijnbouwers zeiden onder elkaar, dit is de erfgenaam. Vooruit laten we hem vermoorden, dan zal de erfenis voor ons zijn. Ze grepen hem vast, doden hem en wierpen hem buiten de wijngaard. Wat zal nu de eigenaar van de wijngaard doen? Hij zal komen, de wijnbouwers ter dood brengen en de wijngaard aan anderen geven. Maar hebt ge deze schriftplaats niet gelezen? De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden. Op last van de Heer is dat gebeurd. En het is wonderbaar in onze ogen. Zij zonnen nu op een middel om zich van hem meester te maken. Maar ze waren bang voor het volk, want ze begrepen dat de gelijkenis die hij vertelde op hen sloeg. Zo lieten zij hem met rust en verwijderden zich. Dit is het woord van God. Eerst de geet wat laten rusten bij hem, die mij onvoorwaardelijk lief heeft, mij lief heeft op het uitzinnige af. Aangekomen bij de plaats van het gebed, een ogenblik blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Hij verwerpt me niet, zelfs niet als ik hem wel zou verwerpen. Een gebaar maken van eerbied, me klein maken ten opzichte van hem, want wonderbaar is zijn liefde voor mij. Ik neem de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield. Die houding die mij helpt open te komen voor zijn goedheid en voor mijn slechtheid. Ik vraag het als een genade, dat mijn leven gedragen mag worden door deze gesteltenis, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Nu naderen we behoedzaam het grootste geheim van Gods zelfmededeling aan ons, Jezus in wie de Vader zich geheel en al heeft uitgesproken. We ontmoeten Jezus op het moment van zijn geschiedenis, waarop hij in onmiddellijke confrontatie treedt met de leiders van het volk, die zullen hem gaan verwerpen. Die verwerping is in deze parabel onmiddellijk aan de orde. Die geschiedenis van de verwerping is ook een constante in het oude verbond en in Jezus' leven ook
En dan nog gaat die geschiedenis verder in het leven van de kerk en ook in mijn eigen leven. Ik lever hem over en zelf word ik ook overgeleverd. Op talloze manieren. In het mens zijn, in de cultuur, in de lotgevallen die mij overkomen, in mijn zelfgave aan anderen. Om afdwalen te voorkomen is het goed dat mijn ogen op een plaats blijven rusten, bijvoorbeeld op Jezus aan het kruis, of een situatie van verwerping van een heel volk dat momenteel gekruisigd wordt. Het geheim is zo boven mijn natuur verheven, dat ik niet kan beginnen voordat ik de bijzondere genade gevraagd heb van een innerlijke kennis van Christus onze Heer, en wel als de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd en de juiste hoeksteen is geworden. Wonderbaar is dat in onze ogen. Dit onttrekt zich ten ene male aan ons begrip, tenzij we door God verlicht worden. De overweging. In de eerste lezing gaat het over Tobit. Tobit was na de val van Samaria in het jaar 722 door de Assyriërs naar Ninive weggevoerd. En in de eerste lezing treffen we hem dan ook daar aan. Trouw blijft hij aan de gebruiken, aan de voorschriften van zijn geloof. Hij leefde niet alleen naar de letter van de wet, hij was ook van de geest van de wet doordrongen. Hij kon gewoon niet anders. Hij hoefde er geen moeite voor te doen. Hij moest juist moeite doen om niet volgens de letter en de geest van de wet te leven. Zijn geloof ging niet verloren door aanpassing aan zijn heidense omgeving. In zijn nieuwe omgeving daar in Ninive was het eigenlijk ook veel moeilijker aan zijn geloof trouw te blijven en niet zozeer vanwege de godsdienst van de Assyrische onderdrukkers, maar veel meer nog vanwege zijn eigen volksgenoten, ja zelfs vanwege zijn eigen vrouw. Zij bespotten hem om zijn geloofsijver. En ook zijn buren maakten zich vrolijk over hem en zeiden, hij ziet er niet eens meer tegenop om zijn leven op het spel te zetten. Hij heeft al eens moeten vluchten, maar hij gaat gewoon door met doden te begraven. Tobit echter vreesde God meer dan de koning en meer dan zijn eigen huisgenoten. Het is een opgave voor een gelovige om trouw te blijven aan zijn eigen identiteit, aan wat hij ten diepste zelf is, aan zijn geloofszekerheid. Dat is moeilijker nog tegenover de mensen van het eigen geloof dan tegenover vijandige buitenstaanders. Precies zo is het ook in onze dagen. Ook in onze eigen katholieke omgeving. Hoe worden gelovige mensen niet onder druk gezet door hun eigen geloofsgenoten? Hoe dikwijls wordt er niet gezegd, hardlopers zijn doodlopers, doe maar gewoon. Veel dingen zijn niet meer van deze tijd, je moet wel bij de tijd blijven hoor. Of de kerk is achterlijk, levensvreemd, wereldvreemd, ze gaat niet met de tijd mee. Ze legt de lat te hoog en als je Rome volgt ben je een letterknecht of een fundamentalist. Je bent een fanaticus enzovoorts enzovoorts. Zo is het in onze tijd en zo is het in alle tijden al geweest. Het is iets van alle tijden. Want wat is heiligheid anders dan dat iemand vrij komt te staan tegenover de druk van zijn medemensen? Die laten zich allemaal leiden door de wet van de traagheid. Zij passen zich aan en denken en doen zoals hun tijdgenoten om zich gelijk te schakelen aan hen. Zoals de buren van Tobit praten, dat is het grote gelijk van de wereld. Dat is de zekerheid van het eigen veilige leven hier en nu. De grijpbare, tastbare zekerheid die zo klaarblijkelijk is, zo evident, dat de geloofszekerheid waaruit Tobit leefde, daar als schimmig, als onvast tegen afsteekt. Ze wisten het toch zo zeker, die buren van Tobit, daar in het ghetto van het vreemde land.
En zoals ook de onvromen en de spotters van alle tijden het zo absoluut zeker menen te weten. Ze denken het beter te weten dan de gelovigen. Die komen hun als naïef voor. En hetzelfde hebben ook die wijnbouwers gedaan. Ze hebben gespot en gehoond over de naïviteit van de Heer. Ze grepen eerst zijn dienaar vast, mishandelden hem en stuurden hem met lege handen terug. En zo deden ze met verschillende andere dienaren. En wat een naïviteit om dan te denken, mijn geliefde zoon zullen ze toch wel ontzien. Ze gebruikten geweld tegen die zoon. Dat zijn de kinderen van Adam altijd zo goed in geweld. Het zijn Kaïns kinderen. Broedermoord en verraad aan de eigen broeder staan aan de oorsprong van het menselijk geslacht. Dat wordt al in het vierde hoofdstuk van het boek Genesis, waar de wordingsgeschiedenis weergegeven wordt, van de mens, zijn oorsprong. Wat heeft God toch een zwakke positie in de wereld van de mens? En hij kiest daar ook nog eens voor. Want Jezus werd overgeleverd, maar hij koos ervoor om zich te laten overleveren. Hij leverde zichzelf over. Hij zegt, neem mij dan maar, dit is mijn lichaam voor u. En zo is hij de hoeksteen geworden, verworpen als bouwsteen, tenslotte uitgekozen door God om hoeksteen te worden. En dat is wat we in iedere Augustie mogen vieren, dat de Heilige Geest het dode element van brood en wijn en ook ons eigen stenen hart tot nieuw leven wekt, tot een nieuwe schepping in Jezus onze Heer. Het ritme vertragen om te eindigen op de diepte van het gebed, van de hartelijke omgang met onze God, maar meer nog met God van mij, mijn God. Een goed middel is gesprekken voeren met Jezus, hartelijk als vrienden onder elkaar, vol vertrouwen, en dan mij door Jezus naar zijn Vader laten leiden, zoals de Vader zijn Zoon naar ons toe leidde. Bij de Vader mijn hart uitstorten, dank u wel zeggen voor zijn liefde en voor het onderpand van zijn liefde, en dan sluiten met een Onze Vader.

Van harte welkom hier bij de eerste tonen van Vivaldi's zomer. Dus de Four Seasons en dan de zomer. Ja, welkom in het gezinsuur. En dat, die zomer, dat is al meteen eigenlijk een voorproefje van waar het over zal gaan in dit gezinsuur. We gaan het namelijk strakjes hebben over allerlei zomerkampen die er zijn voor de kinderen. En ook over op bedevaart gaan met je gezin. Maar we beginnen natuurlijk hier bij het gezinsuur altijd met nieuws. Ja, en waar kan het anders over gaan op dit moment dan de eerste encycliek die Paus Leo gisteren op Tweede Pinksterdag voor Nederland. Maar in heel veel andere landen bestaat dat helemaal niet, een Tweede Pinksterdag. Maandag 25 mei heeft gepresenteerd. De encycliek Magnifica Humanitas, prachtige mensheid. Dat zijn dus ook de allereerste woorden van deze encycliek. Nou, het is natuurlijk nog maar gisteren geweest dat die is gepresenteerd. Ik ben natuurlijk geen kenner van encyclieken. Maar ik heb wel diverse bronnen geraadpleegd en vind het ook fijn om jullie daar toch een klein beetje over in te lichten. Er zijn ook al een paar Nederlandse bronnen waar je een korte samenvatting kunt vinden. 15 citaten bijvoorbeeld uit de encycliek. Die doen op diverse sites, zie je die voorbij komen. Korte commentaren. En dat is onder andere op de website van EWTN, Lage Landen, EWTN.lc. Bij het Bisdom Haarlem Amsterdam kun je er een uitgebreid artikel over vinden. En bij Katholiek Leven, dus de site ook van de bisschoppen. Nou, en zo zijn er ook bij RK Document, die vergeet ik nog bijna. Daar wordt ook al gewerkt aan de vertaling. En steeds komt daar natuurlijk weer wat meer van naar buiten. Maar wat ik zo ben tegengekomen als eerste feiten en wetenswaardigheden over deze encycliek, die wil ik toch heel graag met jullie delen. De prachtige mensheid die door God geschapen is, staat vandaag voor een beslissende keuze. Een nieuwe toren van Babel oprichten of de stad bouwen waar God en de mensheid samen wonen. Dat is de openingszin dus van deze encycliek van Paus Leo. Zijn eerste encycliek Magnifica Humanitas, wat dus prachtige mensheid betekent. En bij de presentatie gaf hij ook al aan dat deze pauselijke rondzendbrief, deze encycliek, gaat over het behoud van de mensheid, de menselijkheid en de menswaardigheid in het tijdperk van kunstmatige intelligentie, AI. Ja, die moet nu worden ontwapend, zegt dus Paus Leo. Want ze moet ten dienste staan, die AI, van iedereen en niet van het algemeen. En dus van het algemeen belang. Hij heeft in de inleiding op zijn encycliek, geeft de paus ook aan dat elke generatie ook de verantwoordelijkheid heeft om een rechtvaardige en menselijke samenleving op te bouwen. En dat is dus ook de reden waarom hij deze encycliek heeft.